0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Rechters. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 20. Enige tijd daarna, tijdens de tarweoogst, ging Simson zijn vrouw bezoeken. Hij had een geitenbokje voor haar meegebracht. Toen hij vroeg: "Laat mij in de kamer van mijn vrouw," liet haar vader hem niet binnen. Hij zei: "Ik was ervan overtuigd dat je een hekel aan haar gekregen had, en toen heb ik haar aan een van de metgezellen gegeven. Maar haar jongere zuster is nog mooier dan zij. Laat die in haar plaats je vrouw worden." Simson zei daarop tegen de Filistijnen: "Nu ga ik vrijuit als ik jullie kwaad doe." Hij ging weg, ving 300 vossen, bond die 2 aan 2 met de staarten aan elkaar en stak toortsen in de knoop van de staarten. Toen stak hij de toortsen aan en liet de vossen los op de rijpe korenvelden van de Filistijnen. Zo stak hij de schoven en het ongemaaide koren in brand en zelfs wijngaarden en olijftuinen. De Filistijnen vroegen zich af: "Wie zou dat gedaan hebben?" "Simson," zei men, "de schoonzoon van de man uit Timna. Die heeft hem zijn vrouw afgenomen en haar aan een van zijn bruidjonkers gegeven." De Filistijnen gingen naar Timna en verbrandden de vrouw en haar vader. Toen zei Simson: "Als jullie zo optreden, dan rust ik niet voor ik mij heb gewroken." Hij sloeg er ongenadig op los en richtte een grote slachting aan. Daarna ging hij weg en vond een onderkomen in een rotskloof bij Etam. De Filistijnen rukten uit, sloegen hun kamp op in Juda en trokken plunderend rond in de omgeving van Lechi. De Judeërs vroegen hun: "Waarom bent u tegen ons uitgerukt?" Zij antwoordden: "Om Simson in de boeien te slaan en hem betaald te zetten wat hij ons heeft aangedaan." Daarop trokken 3000 Judeërs naar de rotskloof bij Etam en zeiden tegen Simson: "U weet toch dat de Filistijnen hier de macht in handen hebben. Hoe hebt u dit kunnen doen?" Hij antwoordde: "Ik heb hun alleen betaald gezet wat ze mij aangedaan hebben." Ze vervolgden: "Wij zijn hier gekomen om u in de boeien te slaan en aan de Filistijnen uit te leveren." Simson antwoordde: "Zweer dan dat u mij niet zelf zult doden." Zij antwoordden: "Wel nee, wij zullen u alleen maar in de boeien slaan en uitleveren aan de Filistijnen. Wij zullen u niet doden." Toen boeiden ze hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem weg uit de rotskloof. Toen hij in Lechi aankwam en de Filistijnen luid schreeuwend op hem toeliepen, kwam de geest van de Heer over hem. Opeens werden de touwen om zijn armen als vlasdraad dat door vuur wordt verteerd en de boeien smolten van zijn handen. Toevallig lag daar nog een verse kinnebak van een ezel. Hij pakte die en sloeg er 1000 man mee dood. Toen zei Simson: "Met de kinnebak van een ezel. Zomaar een ezel. Met de kinnebak van een ezel sloeg ik 1000 man dood." Toen hij dat gezegd had, wierp hij de kinnebak weg en hij noemde die plaats Ramat Lechi. Omdat Simson grote dorst had gekregen, riep hij de Heer aan: "U hebt uw dienaar deze grote overwinning laten behalen. Moet ik nu van dorst omkomen en in handen van die onbesnedenen vallen?" Toen liet God de rots bij Lechi splijten en er kwam water uit. Nadat Simson gedronken had, keerden zijn krachten terug en hij leefde weer op. Daarom heet die bron bij Lechi Bron van de Roeper, tot op de dag van vandaag. Simson was 20 jaar rechter over Israël in de tijd van de Filistijnen.

0: rechters.
1: Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 31. Op zekere dag ging Simson naar Gaza. Daar zag hij een hoer en hij ging bij haar binnen. Toen de inwoners van Gaza ter oren kwam dat Simson in de stad was, zetten zij overal posten uit en bleven de hele nacht bij de stadspoort op hem loeren. Zolang het nacht was, deden zij verder niets. Ze dachten, als het licht wordt, vermoorden we hem. Tot middernacht bleef Simson slapen. Maar toen stond hij op, pakte de beide deuren van de stadspoort vast met de twee deurposten, rukte ze los met grendel en al en droeg ze op zijn schouders naar de top van de berg nabij Hebron. Enige tijd later werd hij verliefd op een vrouw uit het Sorekdal. Zij heette Delila. De vorsten van de Filistijnen gingen naar haar toe en zeiden: probeer er eens achter te komen wat het geheim is van zijn grote kracht en hoe wij hem kunnen overmeesteren om hem in de boeien te slaan en machteloos te maken. Dan krijgt u 1100 sikkel zilver van ieder van ons. Delila zei dus tegen Simson: toe, vertel me wat je geheim is van je grote kracht. Waarmee zou men je moeten boeien om je machteloos te maken? Simson antwoordde: als men mij bindt met 7 verse pezen die nog niet gedroogd zijn, dan ben ik even zwak als ieder ander. De vorsten van de Filistijnen bezorgden haar 7 verse pezen die nog niet gedroogd waren. Daarmee bond zij hem vast, terwijl enkele mannen zich in het vertrek verborgen hielden. Toen riep zij naar Simson: daar zijn de Filistijnen. Maar hij rukte de touwen stuk. Ze knapten als een vlasstreng die te dicht bij het vuur komt. En het geheim van zijn kracht bleef verborgen. Toen zei Delila tegen Simson: je hebt me voor de gek gehouden. Je hebt tegen me gelogen. Zeg me waarmee je geboeid zou moeten worden. Hij antwoordde: als men mij stevig bindt met nieuwe koorden die nog niet zijn gebruikt, dan ben ik even zwak als ieder ander. Delila nam dus nieuwe koorden en bond hem daarmee, terwijl enkele mannen zich in het vertrek verborgen hielden. Toen riep zij: Simson, daar zijn de Filistijnen. Maar hij rukte de koorden van zijn armen alsof het draadjes waren. Delila zei: je hebt me weer voor de gek gehouden. Je hebt me weer belogen. Zeg toch waarmee je vastgebonden zou moeten worden. Hij antwoordde: je moet de 7 vlechten van mijn hoofdhaar door de schering van het weefgetouw halen. Zij zette dus zijn vlechten vast aan een pin van de weefstoel en riep: Simson, de Filistijnen. Hij werd wakker en rukte de pin los met schering en al. Daarop zei Delila: je zegt wel dat je van mij houdt, maar in je hart geef je niets om mij. Dit is nu al de 3e keer dat je me voor de gek houdt en me niet vertelt wat je geheim is van je grote kracht. Toen ze hem bleef lastigvallen en dag in dag uit maar aanhield, kon hij het niet meer harden en hij vertelde haar de waarheid. Mijn hoofdhaar is nog nooit afgeschoren, omdat ik aan God gewijd ben, van de moederschoot af. Als mijn haren worden afgeschoren,

Zij riep, Simson, daar zijn de Filistijnen. Hij werd wakker en dacht, ik kom er wel uit, net als de vorige keren, ik schud ze wel van mij af. Hij wist echter niet dat de Heer hem verlaten had. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, brachten hem naar Gaza en legden hem met 2 bronzen kettingen vast. In de gevangenis moest hij de molen draaien. Maar zijn hoofdhaar, dat afgeschoren was, begon direct weer te groeien. De vorsten van de Filistijnen kwamen bijeen om een plechtig offer te brengen aan hun god Dagon en om feest te vieren. Ze zeiden, onze god heeft Simson, onze vijand, aan ons uitgeleverd. Toen de mensen Simson zagen, loofden zij hun god en zeiden, de grote vijand die ons land verwoestte en velen van ons gedood heeft, is door onze god aan ons uitgeleverd. Toen zij in een vrolijke stemming waren gekomen, zeiden ze, ga Simson halen, dan kunnen we lachen met hem. Ze haalden Simson uit de gevangenis en ze lachten en spotten met hem. Toen zij hem daarna tussen de zuilen zetten, zei hij tegen de knecht die hem bij de hand hield, laat mij los, ik houd mij wel vast aan de zuilen waarop de tempel rust. De tempel was vol mannen en vrouwen en ook alle vorsten van de Filistijnen waren er. Op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen. Ze lachten allemaal om hem en bespotten hem. Toen riep Simson de Heer aan. Heer God, denk aan mij. O God, geef mij nog 1 keer mijn kracht terug en laat mij met 1 slag mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Daarop tastte Simson naar de 2 middelste zuilen waarop de tempel rustte en steunde met zijn rechterhand tegen de ene zuil en met zijn linkerhand tegen de andere. Terwijl hij dacht, laat mij maar met de Filistijnen sterven, duwde hij uit alle macht en de tempel stortte in, op de vorsten en op al het volk dat zich daar bevond. Zo liet hij bij zijn dood meer mensen sterven dan tijdens heel zijn leven. Zijn verwanten, zijn hele familie kwamen het lijk halen en begroeven het tussen Sora en Estaol in het graf van zijn vader Manoach. 20 jaar was Simson rechter geweest over Israël.

rechters. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 13. Er was eens een man uit het gebergte van Efraïm die Misha heette. Deze man zei tegen zijn moeder: "Die 1100 sikkel zilver die bij u gestolen zijn en waarover u een vloek hebt uitgesproken, die ik ook heb gehoord, dat geld heb ik. Ik heb het gestolen." Toen zei zijn moeder: "Wees gezegend door de Heer, mijn zoon." Hij gaf daarop de 1100 sikkel aan zijn moeder terug. Deze zei: "Ik had dit zilver aan de Heer gewijd, mijn zoon, om er een metalen beeld van te maken. Ik geef het je dus terug." Maar hij gaf het geld weer terug aan zijn moeder. Toen nam hij 200 sikkel en gaf die aan een zilversmid. Die maakte er een metalen beeld van en dat werd opgesteld in het huis van Misha. Deze Misha had een godshuis en maakte daarvoor een efod en huisgoden. Een van zijn zonen wijdde hij tot priester. In die tijd was er nog geen koning in Israël. Iedereen deed wat hij goed vond. Nu was er een jonge man uit Bethlehem in Juda, afkomstig uit een Judese familie. Hij was een leviet en woonde daar als vreemdeling. Op zekere dag verliet hij Bethlehem om elders een verblijf te zoeken. Op zijn tocht kwam hij bij het huis van Misha in het bergland van Efraïm. Misha vroeg hem: "Waar kom jij vandaan?" Hij antwoordde: "Ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ben op zoek naar een andere verblijfplaats." Misha zei: "Kom dan bij mij wonen. Je kunt een vader en een priester voor me zijn. Ik geef je 10 sikkel per jaar met kleding en voeding." Zo besloot de leviet daar te blijven en Misha behandelde de jonge man als zijn eigen zoon. Misha stelde de leviet aan en de jonge man trad op als een priester en woonde bij hem in huis. Toen zei Misha: "Nu ben ik er zeker van dat de Heer goed voor mij zal zijn, want ik heb een leviet als priester."

rechters. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 31. In die tijd, toen er nog geen koning was in Israël, was de stam Dan op zoek naar een eigen gebied om zich daar te vestigen. Zij hadden nog steeds geen eigen grondgebied zoals de andere stammen van Israël. Daarom stuurden de Danieten 5 van hun stamgenoten erop uit, dappere mannen uit Zora en Eshtaol, om het land grondig te verkennen. Bij hun opdracht om het land te verkennen kwamen zij in het bergland van Efraïm bij het huis van Misha en brachten daar de nacht door. Terwijl ze zich bij het huis van Misha ophielden, herkenden ze de stem van de jonge leviet. Ze gingen naar hem toe en vroegen: "Wie heeft je hierheen gehaald? Wat doe je hier? Wat zoek je hier?" Hij vertelde alles wat Misha voor hem gedaan had en besloot: "Hij heeft mij in dienst genomen en ik ben zijn priester." Daarop zeiden ze tegen hem: "Wil je dan God voor ons raadplegen? We zouden graag weten of de tocht die wij nu ondernemen zal slagen." De priester antwoordde: "Ga gerust verder. Jullie tocht staat onder de bescherming van de Heer." Toen trokken de 5 mannen verder en kwamen in Laïs. Ze zagen dat de mensen van die stad een onbezorgd leven hadden, net als de Sidoniërs, rustig en onbezorgd, en dat er in dat rijke land aan niets gebrek was. Ze woonden ver genoeg van de Sidoniërs af en onderhielden met niemand betrekkingen. Toen ze terugkwamen in Zora en Eshtaol, vroegen hun stamgenoten: "Wat hebben jullie te melden?" Zij antwoordden: "Laten we meteen naar Laïs trekken. De streek die we daar gezien hebben is voortreffelijk." "Waarom treuzelt u zo? Aarzel niet en trek erop uit om dat gebied in bezit te nemen. Als u daar komt, vindt u er mensen die onbezorgd leven en een uitgestrekt gebied. God geeft u dat land, een land waar werkelijk aan niets gebrek is." Zo gingen vanuit Zora en Eshtaol 600 gewapende Danieten op weg. Op hun tocht sloegen ze hun kamp op bij Kiriat Jearim in Juda. Daarom heet die plaats nog steeds Kamp van Dan tot op de dag van vandaag. Het ligt ten westen van Kiriat Jearim. Vandaar af trokken ze het bergland van Efraïm in en kwamen bij het huis van Misha. De 5 mannen die het gebied verkend hadden, zeiden tegen hun stamgenoten: "Weet u dat er in een van die huizen een efod is en huisgoden en een metalen godenbeeld? Het is duidelijk wat u te doen staat." Ze gingen erop af en toen ze bij het huis van de jonge leviet arriveerden, het huis van Misha, begroeten ze hem. De 600 gewapende Danieten bleven bij de deur staan. De 5 mannen die het land verkend hadden, gingen naar binnen en namen het godenbeeld weg, de efod en de huisgoden en het metalen beeld. De priester stond aan de deur bij de 600 gewapende mannen. Toen zij het heiligdom van Misha binnendrongen en het godenbeeld, de efod, de huisgoden en het metalen beeld wegnamen, riep de priester hun toe: "Wat doen jullie daar?" Zij antwoordden: "Zwijg, hou je mond en kom met ons mee. Je kunt voor ons een vader en een priester zijn. Wat is beter voor jou, priester te zijn voor een geslacht en een stam van Israël of voor het heiligdom van één man?" De priester ging daar graag op in. Hij nam de efod, de huisgoden en het godenbeeld en sloot zich bij het leger aan. Zij hervatten hun tocht, maar lieten hun kinderen, hun vee en hun bezittingen voorop gaan. De Danieten waren al een heel eind van Misha's huis verwijderd toen de buren van Misha zich verzamelden en achter de Danieten aangingen. Toen ze tegen de Danieten begonnen te schreeuwen, keerden deze zich om en vroegen aan Misha: "Waarom hebt u al die mensen op de been gebracht?" Hij antwoordde:
U bent er vandoor gegaan met het godenbeeld dat ik heb laten maken en met mijn priester. Ik heb niets meer over en dan vraagt u nog, wat wilt u? Maar de Danieten zeiden, zet niet zo'n grote mond op tegen mensen die vechten voor hun bestaan, anders slaan wij erop. En dat zou u en uw huisgenoten het leven kosten. Daarop vervolgden de Danieten hun tocht. En Misha, die zag dat hij niet tegen hen was opgewassen, ging naar huis terug. Zo namen de Danieten het beeld dat Misha had laten maken en zijn priester met zich mee. Zij overvielen Laïs en de bevolking die er rustig en onbezorgd leefde. Zij doodden hen met het zwaard en staken de stad in brand. Niemand kwam de stad te hulp, want ze lag te ver van Sidon en men onderhield geen betrekkingen met de Arameërs. De stad lag in het dal van Bet-Rechob. De Danieten bouwden de stad weer op, gingen er wonen en noemden de stad Dan, naar de naam van hun vader die een zoon van Israël was. Voordien heette de stad Laïs. De Danieten stelden daar het godenbeeld op. Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Mozes, was de priester van de stam Dan en zijn zonen bleven priesters van de stam Dan tot het volk in ballingschap ging. Het godenbeeld dat Misha had laten maken bleef bij hen opgesteld zolang het heiligdom in Silo bestond.

rechters. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 30. In die tijd, toen er nog geen koning in Israël was, woonde er diep in het bergland van Efraïm een leviet die een bijvrouw had uit Bethlehem in Juda. Die bijvrouw was hem ontrouw en ging terug naar haar ouderlijk huis in Bethlehem in Juda. Zij was daar 4 maanden toen haar man met een knecht en een span ezels naar haar toe ging om haar hart te vermurwen en haar weer mee te nemen. Zij liet hem binnen in het huis van haar vader en toen de vader van de jonge vrouw hem zag, was hij blij hem te ontmoeten. Op aandringen van zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, bleef hij 3 dagen bij hem. Zij aten en dronken en overnachten er. Op de ochtend van de 4e dag maakte de leviet aanstalten om te vertrekken. Maar de vader zei tegen zijn schoonzoon: versterk je eerst met een stuk brood voor je weggaat. Ze gingen weer zitten en aten en dronken samen. Vervolgens zei de vader van de jonge vrouw tegen de man: blijf nog een nacht hier. Gun je dat genoegen toch? En ofschoon de leviet al klaar stond om te vertrekken, drong zijn schoonvader zo aan dat hij toch weer bleef overnachten. De 5e dag wilde hij weer in alle vroegte vertrekken, maar opnieuw zei de vader van de jonge vrouw: versterk je eerst en wacht tot de middag. Nadat zij samen hadden gegeten en de man aanstalte maakte om met zijn bijvrouw en zijn knecht te vertrekken, zei zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw: de dag is nu bijna om, blijf nog een nacht. De dag is bijna voorbij, blijf toch hier. Gun je dat genoegen, dan kun je morgen vroeg op weg naar huis. Maar de man wilde niet langer blijven. Hij ging op weg en kwam met zijn span gezadelde ezels en met zijn bijvrouw in de buurt van Jebus, dat wil zeggen Jeruzalem. Toen zij dicht bij Jebus waren, was de dag al ver gevorderd en de knecht zei tegen zijn heer: laten we naar die stad van de Jebusieten gaan en daar overnachten. Maar zijn heer antwoordde: nee, we slaan niet af naar een vreemde stad waar geen Israëlieten wonen. We gaan door naar Gibea. Hij zei tegen zijn knecht: we moeten tot Gibea of Rama zien te komen en in een van die plaatsen overnachten. Ze trokken dus verder en zetten hun reis voort. Toen zij in de buurt van Gibea kwamen, ging de zon onder. Zij gingen van de weg af om in Gibea te overnachten. In de stad gingen zij op het plein zitten. Niemand nam hen voor de nacht in zijn huis. Maar toen kwam er een oude man in de avond terug van zijn werk op het land. Hij was afkomstig uit het bergland van Efraïm en woonde als vreemdeling in Gibea. De inwoners zelf waren Benjaminieten. Toen de oude man de reiziger op het plein opmerkte, vroeg hij: waar gaat u heen en waar komt u vandaan? De leviet antwoordde: wij zijn op doorreis van Bethlehem in Juda naar een plaats diep in het bergland van Efraïm. Daar kom ik vandaan. Ik ben naar Bethlehem in Juda geweest en ben op weg naar huis. Ook al is er niemand die mij onderdak geeft, we hebben wel stro en voer voor onze ezels. Ook heb ik brood en wijn voor mezelf, voor uw dienares en voor de knecht die uw dienaar bij zich heeft. Wij komen dus niets tekort. Toen zei de oude man: wees welkom. Wat u ook nodig hebt, ik zorg ervoor. In geen geval mag u vannacht op het plein blijven. Hij nam hen mee naar zijn huis. Hij gaf voer aan de ezels. Zij wasten hun voeten en aten en dronken. Terwijl zij zich te goed deden, werd het huis omsingeld door een troep onverlaten uit de stad. Zij bonsden op de deur en riepen naar de oude man, de eigenaar van het huis: breng die gast van je naar buiten, wij willen omgang met hem hebben. Maar de eigenaar van het huis ging naar buiten en zei: nee, broeders, nu die man in mijn huis te gast is,
mogen jullie hem geen kwaad doen en zo'n schandtaad mag je zeker niet begaan. Ik zal mijn dochter, die nog maagd is, en de bijvrouw van de man naar buiten brengen. Verkracht die maar en doe met hen wat je wilt. Maar deze man kunnen jullie zoiets schandelijks niet doen. De mannen wilden daar niet van horen. Maar toen de leviet zijn bijvrouw vastgreep en naar buiten bracht, hadden zij gemeenschap met haar en misbruikten haar de hele nacht door. Pas tegen de ochtend lieten zij haar met rust. Bij het aanbreken van de dag bereikte de vrouw het huis waar haar meester te gast was, maar voor de deur bezweek zij en lag daar tot het dag was. Toen haar meester 's ochtends de deur van het huis opendeed om naar buiten te gaan en zijn reis voor te zetten, zag hij daar voor de deur zijn bijvrouw liggen met haar handen op de drempel. Hij zei tegen haar: "Sta op, wij gaan verder." Maar er kwam geen antwoord. De man legde haar op zijn ezel en ging naar zijn woonplaats. Zodra hij thuis was, nam hij een mes, sneed het lijk van zijn bijvrouw in 12 stukken en stuurde die naar alle gebieden van Israël. Iedereen die het zag, zei: "Zoiets is nog nooit gebeurd. Zoiets hebben wij in Israël nog niet meegemaakt." Vanaf de dag dat de Israëlieten uit Egypte trokken tot op de dag van vandaag. Denk erover na, beraad u en neem een beslissing.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

We beginnen vandaag met een nieuw hoofdstuk. 1899, geestelijke aantekeningen. 15 januari 1899, tijdens de maandelijkse afzondering. De dood van mijn geliefde biechtvader Isaki en het aanstellen van de nieuwe biechtvader hebben, ook al is mijn leefwijze daardoor niet ingrijpend veranderd, toch enige kleine verandering teweeggebracht. De nieuwe biechtvader kent mij bijvoorbeeld niet zo goed als Isaki. Daarom ben ik nog niet op zulk een vertrouwelijke voet met hem. Ik moet maar rustig afwachten en alles zal wel in orde komen. Wat betreft het opschrift stellen van al mijn aangelegenheden, zoals ik dit vanaf het vorige jaar tot aan de vorige maand gedaan heb, lijkt het wel alsof mijn nieuwe biechtvader dit niet zo op prijs stelt als de vorige. Ten slotte denkt de een zus en de ander zo. Dit verklaart het hiaat tussen de laatste datum en de dag van vandaag. Maar dit zij terloops opgemerkt. Laten wij nu liever overgaan tot het to autem, gij echter. De gedachte aan de dood, die door de recente rouw van het seminarie wegens de dood van biechtvader Isaki weer bij mij bovengekomen was en onlangs hernieuwd werd naar aanleiding van de dood van mijn geliefde rector, Don Giacinto Dentella, mogen God hem vrede schenken en zich over hem ontfermen. Tezamen met mijn betreurde pastoor en mijn biechtvader Isaki heeft mij zeer geschokt.

19 maart, tijdens de maandelijkse afzondering. Het is de feestdag van mijn heilige Jozef. Ik moet nu toch echt de gewoonte om een gedachte op schrift te zetten weer opvatten. Een gewoonte die ik sedert januari tot nu toe onderbroken had. Misschien door eigen, misschien door niemands schuld. Ik kan er niet buiten de heilige Jozef te noemen als in dit jaar, tussen haakjes, afgebroken gedachte in de tekst. 16 april, tijdens de maandelijkse afzondering. Iedere keer als ik deze paar bladzijden doorlees, schaam ik mij bij de gedachte hoe vreselijk slecht ik mij in deze 3 maanden aan mijn voornemen dat ik tijdens de geestelijke oefeningen van het jaar 98 opvatte, gehouden heb. Namelijk om enige aantekeningen te maken over de toestand waarin mijn geweten zich bevindt. Zoals uit het voorgaande blijkt, luidde de bel voor het einde van de afzondering, toen ik ternauwernood begonnen was te schrijven, en brak ik mijn aantekening af en dacht er verder niet meer aan. Nu ik net teruggekeerd ben van de paasvakantie, wil ik op deze afzonderingsdag opnieuw met deze nuttige gewoonte beginnen, die ik met Gods hulp nooit meer hoop te onderbreken. Juist vandaag heb ik mij wel enigszins kunnen concentreren. Maar wat praat ik toch over concentreren? Hier beginnen juist mijn tekortkomingen. Ik had tot mijzelf moeten inkeren, maar ik ben nog nooit in staat geweest dit te doen. Tenminste, niet echt goed. Ik ben wel in staat anderen te vertellen wat de manier is om alles goed te doen. Maar ik heb deze zelf nog nooit in praktijk gebracht. Derhalve is het nodig dat ik van nu af aan, speciaal waar het de inkeer betreft, nooit zal spreken over iets waarin ik anderen niet tot voorbeeld kan dienen, zoals het mijn plicht is. Ik zal bijzondere aandacht schenken aan het bidden van het officie van de Heilige Maagd en zeer bijzondere aandacht aan het rozenkransgebed, omdat ik hierin in de afgelopen dagen zeer tekortgeschoten ben. Iets anders waaraan ik behoefte heb en dat mij ten zeerste zou kunnen helpen, is het voortdurend bidden van schietgebeden. Door deze schietgebeden zal mijn ziel altijd bij God toeven en zichzelf derhalve altijd bewust zijn. En zo zal ik geen gevaar lopen, zoals reeds gebeurd is, onnodig over anderen te spreken wanneer ik niet over hen kan spreken zonder op hun fouten te wijzen en te redeneren zonder een bepaalde ingetogenheid. Dit zijn dus 3 dingen waarop ik het oog richt als gevolg en resultaat van de retraite: rozenkransgebed, schietgebeden en ingetogenheid. Juiste houding bij het spreken, waarbij ik nooit onnodig kwaad over anderen moet zeggen. Wat betreft het feit dat ik wat onnozel lijk en lichtgelovig in zaken van geenerlei belang en zodoende aanleiding geef dat men achter de rug mij uitlacht, daarover kan ik mij slechts verheugen, daar ik zie dat mijn eigen liefde enigermate vernederd wordt en ik mij aan de goede Jezus, die voor een dwaas doorging, gelijkgesteld beschouw, ofschoon deze vergelijking helemaal niet opgaat. Er komen van wat wil. Wat tenslotte de moeilijkheden betreft van mijn familie, die speciaal in deze vakantiedagen weer op de voorgrond getreden zijn, deze heb ik geheel toevertrouwd aan het gezegend hart van Christus, mijn liefde. Hij weet dat ik voor mijn verwanten in het geheel geen rijkdom en genoegen verlang, maar alleen geduld en barmhartigheid. Hij weet dat indien ik verdriet heb, ik slechts verdriet heb over het ontbreken van deze deugden bij hen. Mogen hij mij de genade schenken hen eenmaal in het paradijs te aanschouwen en verder komen wat wil. Ik zal mij
terwille van de grotere glorie van God en het boeten voor mijn zonde bij alles neerleggen. O Jezus, mogen ik uit liefde voor u sterven.

Maandag 24 april. Deze week is het niet slecht gegaan, vooral waar het de aandacht bij de godsdienstoefeningen betreft. En ik dank de Heer hier ten zeerste voor. En ik moet tevens bedenken dat dit van mijn kant niet blijvend zal zijn, daar ik krachteloos en zwak ben. Het voornaamste dat ik moet zien te verkrijgen is een innerlijke vroomheid, waarvan de uiterlijke vroomheid slechts een omhulsel is. Vroomheid die gegrond is op werkelijke nederigheid, die ik zozeer nodig heb. Daarom zal ik er nauwkeuriger op toezien, mij vooral in de geest te vernederen, inniger met God verbonden te blijven door zeer veel schietgebeden, om mij zo beter te kunnen voorbereiden op de aanstaande meimaand. Amen. Zondag 7 mei. De Mariamaand is al lang begonnen en nog steeds ontbreekt mij de inkeer, speciaal bij de meditatie, het rozenkransgebed enzovoorts. In de vrome aangelegenheden ben ik misschien een beetje te dichterlijk. Wat de rest echter betreft, geloof ik niet dat het slecht gaat en ik ben er God en Maria dankbaar voor. Vorig jaar heb ik Maria in de meimaand om twee dingen gevraagd: nederigheid en liefde. Aan het einde van de maand werd mijn gebed verhoord, daar ik gelegenheid kreeg beide eigenschappen in praktijk te brengen. Dit jaar kom ik met dezelfde wensen en ik hoop dat de Heilige Maagd mij opnieuw zal verhoren. Zij is zo goed. Om de waarheid te zeggen, vind ik het moeilijk mij te vernederen, maar ik wens mijzelf toe dat het een inspanning zal zijn waarvoor ik beloond zal worden. Ik behoef mij er slechts vanaf het eerste ogenblik met groot enthousiasme op toe te leggen. Jezus en Maria, gij weet dat ik u wil behagen en beminnen. Pinkstermaandag, tijdens de afzondering, 22 mei. O Heer, vergeef mij die de grootste zondaar ben. Wat kan ik meer zeggen? Of ik wil of niet, ik moet het bekennen. Dit is de gedachte die al mijn kwalen kan genezen. Ook al ben ik in de afgelopen dagen, Godzijdank, niet tot een leven van verflauwde en verslapte aandacht vervallen, toch heeft mijn fantasie een te grote vlucht genomen, hetgeen ten koste ging van mijn verstand, dat, al heeft het zich niet geheel laten meeslepen door de fantasie, maar integendeel getracht heeft haar tegen te houden, toch enigszins haar invloed ondergaan heeft. Het feest voor mijn nieuwe pastoor, de paar versregels die ik bij deze gelegenheid heb geschreven, en dan de wijdingen en geheime aspiraties van mijn eigen liefde. O, welke voedingsbodem was dit alles niet voor mijn trots. Wee de fantasie. Godzijdank geloof ik dat mijn verstand hier weinig aandeel in had. Maar het zou ook voor mijn verstand niet kwaad zijn om ook eens vernederd te worden. Van tijd tot tijd vernedert iemand mij. En hoewel hij meent dat ik er niet boos over ben, treft het mij toch diep. Dit zijn ogenblikken om te zwijgen en te jubelen. Men zegt en gelooft dat ik een onnozele hals ben. Dat zal ook wel zo zijn, maar mijn eigen liefde wil dat liever niet geloven. En daar gaat het nu juist om. Dit is een goede gelegenheid om mij in het geduld en in de vernedering te oefenen en om Maria, mijn allerreinste moeder, te behagen. Eigenlijk weet ik niet hoe ik mij moet uitdrukken. O Heilige Geest, o Eucharistische Jezus, o allerreinste moeder, gij kent mijn noden, mijn gebreken, mijn behoefte om op de voorgrond te treden en de noodzaak voor mij om de achtergrond te blijven, met te vernederen, veracht te worden en bij al deze gebreken mijn wens om te beminnen en een vroom mens te worden. Vernedert gij mij dus, sla mij gade, maak mij vroom, nederigheid en liefde. Zondag, 28 mei. Het gaat niet zo erg slecht,
Maar ik heb nog grotere inkeer nodig. In het bijzonder in deze laatste meidagen. Overigens moet ik branden van ijver. Het is de week van Sacramentsdag, van Jezus in het sacrament.

Nieuw hoofdstuk, 1900. Indrukken en overdenkingen tijdens de geestelijke oefeningen van het jaar Onze Here 1900. Februari, seminarie te Bergamo. 1. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Ik beteken niets. Alles wat ik bezit, mijn wezen, leven, verstand, wil en herinnering, dit alles werd mij door God geschonken en daarom behoort alles hem toe. Ook 20 jaar geleden bestond alles wat mij nu omgeeft, zon, maan, sterren, bergen, zeeën, woestijnen, dieren, planten en mensen. In de wereld hadden alle dingen volgens regelmaat plaats onder het waakzaam oog van de goddelijke voorzienigheid. En ik? Ik bestond niet. Alles gebeurde zonder mij. Niemand dacht aan mij. Niemand maakte zich, zelfs niet in een droom, enige voorstelling van mij, omdat ik niet bestond. En gij, o mijn God, die van alle eeuwigheid zijt, schiep mij uit het niet door een onuitsprekelijke daad van liefde. En gij gaf mij het bestaan, het leven, de ziel, kortom alle vermogens van lichaam en geest. Gij hebt mij de ogen geopend voor het licht dat om mij heen zijn schittering verbreidt. Gij hebt mij geschapen. Derhalve zijt gij mijn Heer en ben ik uw schepsel. Zonder u ben ik niets en door u ben ik alles wat ik ben. Zonder u vermag ik niets. Als gij mij niet ieder ogenblik bijstaat, keer ik zelfs daarheen terug van waar ik kwam. Naar het niet. Dat is het, wat ik ben. En toch verhoovaardig ik mij, toch laat ik mij voor Gods aangezicht voorstaan op al het goede waarmee hij mij heeft overstelpt, als waar het mijn eigen bezit. Ik, dwaas, wat bezit gij dat gij niet gekregen hebt? En als gij het gekregen hebt, wat beroemt gij u er dan op, alsof gij het niet gekregen had? God heeft mij geschapen, toch had hij mij niet nodig. Toch zou de gang van het heelal, mijn omgeving, kortom alles even goed kunnen bestaan zonder mij. Waarom geloof ik dan dat ik zo nodig ben in deze wereld? Wat ben ik anders dan een mier, een korreltje zand? Waarom kom ik mijzelf zo belangrijk voor? Trots, hoogmoed, eigenliefde. Waartoe ben ik op deze wereld? Om God te dienen. Hij is mijn absolute meester, omdat hij mij geschapen heeft. Omdat hij mijn wezen in stand houdt en dientengevolge ben ik zijn dienaar. Dus moet mijn leven hem geheel en al gewijd zijn om zijn wensen te vervullen. Geheel en al en voor altijd. Wanneer ik dus niet aan God denk en alleen maar bedacht ben op mijn gemak, eigenliefde en roem, schiet ik tekort in mijn hoogste plicht en word ik een ongehoorzame dienaar. En wat zal God dan met mij doen? O Heer, houd de toren van uw gerechtigheid ver van mij en ontsla mij niet uit uw dienst, zoals ik, helaas, zou verdienen. Slaaf van God, welk een eretitel en welk een prachtige taak houdt dit in. Hebt u niet gezegd, o Heer, dat uw juk zacht en uw last licht is? Staat er soms niet in de heilige boeken geschreven dat u dienen gelijk staat met heersen? Is er dan niet

de hoogste eer voor een vroom mens wanneer men van hem zeggen kan dat hij een dienaar Gods is? En tooit uw hoge priester, uw stedenhouder op aarde, zich soms niet met de naam dienaar der dienaren Gods? Welk een eer dus u te dienen, o mijn God. En toch vergeet ik deze plicht zo makkelijk. O, welk een schande zulk een rechtvaardige, goede en heilige meester als gij zijt, niet te dienen. God dienen, en dan? De beloning, het vaderland, de hemel, het schone paradijs. Jazeker, het paradijs. Dat is mijn einddoel. Dat is mijn vrede, mijn vreugde. Het paradijs waar men mijn God ziet en aanschouwt, van aangezicht tot aangezicht, zoals hij is. Ik dank u, o Heer, voor de beloning die gij mij hebt bereid voor deze 4 dagen van dienst aan u. Voor de zeer hoge eer waarnaar gij mij de weg hebt gewezen. Ik ben een pelgrim op aarde. Ik kijk naar de hemel, mijn einddoel, mijn vaderland, mijn woning. O Heer, gij zijt schoon en gij staat voor mij open. In tegenspoed en droefheid en verslagenheid vind ik mijn troost in het opstellen van mijn hart voor de zalige hoop en in het opkijken naar en denken aan de hemel en het paradijs. Dit is wat de heiligen doen. De heilige Philippus Nerius, de heilige Franciscus van Sales, de eerbiedwaardige Cottolengo, die altijd uitriep, paradijs, paradijs. Dit zijn de waarheden die gij, o mijn God, mij hebt geleerd. Ik ken ze wel, maar helaas begrijp ik ze niet. Ik ben een nietswaardige en ik verbeeld mij een man van betekenis te zijn. Ik kom uit het niet en ik laat mij op de gaven die God toebehoren voorstaan. Ik moet mijn schepper dienen en in plaats daarvan vergeet ik hem zelfs, denk ik niet aan hem, dien ik alleen mijn ambities en mijn eigen liefde. Ik ben geroepen tot het paradijs en ik denk slechts aan de glorie van de wereld. Ach, welk een tegenstelling. O Heer, kon ik u maar begrijpen zoals Augustinus, die tot u bad, dat ik u mag kennen, dat ik mezelf mag kennen, omdat ik u zou beminnen, omdat ik mezelf zou verachten. O Heer, luister naar deze blinde, die u, terwijl gij voorbijgaat, aanroept en u bezweert hem te genezen. Gij, die het licht van mijn ogen zijt, geef mij het licht, omdat ik mag zien.

2. Ik heb een ziel. Wat is dat belangrijk? Ik ben geen steen, geen plant of een willekeurig dier. Ik ben een mens. En een mens door de ziel die mij in het leven roept. Mijn ziel is er oorzaak van dat een lichtstraal van het goddelijk gelaat op mij valt. En door mijn denkvermogen ben ik aan de Vader, door het verstand aan de Zoon, door de wil aan de Heilige Geest gelijk geworden. Maar dit niet alleen. De menselijke ziel is oneindig veel waard, omdat zij het bloed van God kost. Hierdoor komt het dat de ziel van een ongelovige kostbaarder is dan alle schatten van de wereld. Welke waarde heeft zij? Zij is bestemd om die vreugde te genieten waardoor God zelf gelukzalig is. Hoe zal ik dan de moed hebben deze ziel, die even schoon is als God zelf, te beledigen? Hoe kan ik dan toestaan dat zij, die de meesteres is van het lichaam, door de zonde gelijk aan een dier en de slavin van het lichaam wordt? En toch heb ik dit gedaan. Wat een schande voor mij. Door middel van de ziel openbaart zich de grootheid van de goddelijke volmaaktheid in de schepping en nog veel meer in de incarnatie fonkelde de wijsheid en de liefde Gods in een stralend licht van almacht. God onderwierp zich, ter wille van de ziel, aan alle kwellingen, zelfs aan de dood. En waarom zou ik mij niet vernederen, zou ik geen smart lijden om mede te werken aan het behoud van die ziel, die tenslotte niet van anderen, maar van mijzelf is? 3. Alle mensen die op aarde zijn, dragen Gods beeltenis in zich. Zij kosten hem onmetelijke smart. En toch hebben zoveel mensen God niet lief, dienen hem niet, treden hem in tegendeel met de voeten en zeer velen kennen hem helemaal niet. Dit is de gedachte die mij moet aanzetten tot medelijden met hun zielen en die in mijn hart het vurige verlangen moet ontsteken om ook hen te redden, voor hen te bidden, minstens. De gedachte wat het betekent dat Christus bloed voor hen tevergeefs is vergoten. Ja, dat het hen tot veroordeling en verdoeming zou kunnen strekken. Wanneer alle mensen God vertegenwoordigen, waarom zal ik ze dan niet alle beminnen? Waarom zal ik ze minachten? Waarom zal ik niet eerbiedig tegenover hen zijn? Dit is de gedachte die er mij van moet weerhouden mijn broeder op enigerlei wijze te beledigen. En die mij eraan moet herinneren dat zij alle het evenbeeld van God zijn en dat wellicht hun ziel mooier is dan de mijne.

4. Ik roem mijzelf en ik eis bijna van de Heer zijn genade. En als ik iets doe, vertoon ik mij aan hem als de Farizeer. En toch ben ik een zondaar. Dat is het gevoel dat mij steeds moet vergezellen wanneer ik een kerk betreed of ergens binnen ga. Ik ben een zondaar. En daarom moet ik niet arrogant in mijn spreken en niet hoogmoedig in mijn houding zijn, maar ik moet de ogen neergeslagen houden en nederig van geest en hart en vriendelijk jegens de kameraden zijn. Ten overstaan van God moet mijn gedrag bovendien gelijk aan dat van de tollenaar zijn, die, ver van het altaar, zich op de borst slaat en zegt: Heer, wees mij, zeer grote zondaar, genadig. En wanneer ik genade en vertroosting ontvang, moet ik deze gave beschouwen als een aalmoes die God mij toestaat, maar er mij niet op laten voorstaan door bekennen dat ik deze onwaardig ben. 5. Wat zullen al deze mooie gedachten over eer voor mijzelf, die ik mij door wetenschap heb verworven, mij helpen in het uur van mijn dood? Wanneer deze gedachten mij dus van geluk en trots vervullen, is er een harde, maar doeltreffende manier om deze te verdrijven. Denken aan het moment van mijn dood en aan mijn verlangens daaromtrent en mij dan afvragen: wat voor waarde heeft dit voor de eeuwigheid? 6. Al mijn ijdelheid, al mijn verstrooidheid bij de godsdienstoefeningen, bij de meditatie, bij het gewetensonderzoek, bij het bidden van het officie van de Heilige Maagd, bij het rozenkransgebed, al mijn woorden, mijn geestige opmerkingen, slechts uitgesproken ten gevolge van een geheime wens op te vallen, om direct of indirect te laten zien dat ik gestudeerd heb. Al mijn luchtkastelen, al mijn kaartenhuizen, mijn toekomstdromen, alle woorden uitgesproken in de voorgeschreven tijd van stilte, alle goede ingevingen die ik niet opvolg, dit alles komt voor het gericht. Mijn God, wat een schrik, wat een opeenhoping van zonde. Wat een schande voor mij die zo gevoelig ben, waar het achting en eigenliefde betreft. Dus moet ik er maar eens goed over nadenken. Of ik moet tot bezinning komen, of ik moet er mij in schikken deze vernedering met alles wat volgt te ondergaan. Ik moet nu maar eens diep over deze waarheid nadenken en goed de rekening opmaken, alvorens weer tot al deze tekortkomingen te vervallen, om later geen vergeefs berouw te krijgen. Als wij onszelf beoordelen, zouden we niet onder dit oordeel vallen.

7. De gedachte aan de hel verschrikt mij. Nee, ik kan deze gedachte niet verdragen. Het lijkt mij bijna onmogelijk en ik kan mij niet indenken dat mijn God zo vertorend jegens mij zou zijn dat hij mij, na mij zo goedgezind geweest te zijn, van zich zou verwijderen. En toch is dit een zeer grote waarheid. Wanneer ik mijn trots, mijn hoogmoed, mijn eigenliefde niet bestrijd, wacht mij de hel. O, ik ongelukkige. Zal het dus waar zijn, geliefde Jezus, dat ik u niet meer mag beminnen, uw gezicht niet meer mag zien, dat ik van u verjaagd zal worden? Laten wij hopen dat dit niet gebeuren zal. Maar het zou kunnen gebeuren. En daarom moet ik altijd in angst en vrees leven en zo mijn heil bewerkstelligen. Met vrees en beven moet gij werken aan uw zaligheid. En toch zal het niet verkeerd zijn mij steeds de hel in herinnering te brengen, of door het aanschouwen van bepaalde dingen, of door berouw. Zie ik vuur? Maar dit is, vergeleken bij het vuur van de hel, slechts geschilderd. Heb ik kiespijn, dorst, of beef ik van kou, of word ik door koorts gekweld? Laten wij boete doen. De hel is de plaats van alle martelingen. In de hel zal men branden, zal men gloeien als kolen in de oven. In de hel zal er huiverige geknars van tanden zijn. In de hel zal men geen vinger kunnen bewegen. En zou ik dan geen gebed, geen rozenkrans, geen vespers kunnen bidden zonder in de war gebracht te worden? In de hel raakt men verbijsterd door luide kreten. En waarom zou ik dan niet enig rumoer kunnen verdragen dat mij hindert? In de hel zal men een geweldige honger lijden. En waarom zou ik het dan niet kunnen stellen zonder een extra fijn gerecht? In de hel is men tezamen met veroordeelden en duivels. En waarom zou ik dan niet in vrede de tegenwoordigheid dulden van iemand die mij niet zo goed ligt? Heb ik soms niet herhaalde malen de hel verdiend? En zou ik hem niet opnieuw kunnen verdienen? O, mijn zoete Jezus, aanhoor mijn gebeden. Stuur mij, smeek ik u, in dit leven alle mogelijke ziekte. Houd mij voor altijd aan het bed gekluisterd. Breng mij in de toestand van de lepraleider in het bos. Belast mijn lichaam hier op aarde met de allervreselijkste pijnen. En ik zal alles aanvaarden als boete voor mijn zonde. En ik zal er u zeer dankbaar voor zijn. Maar stuur mij, smeek ik u, niet naar de hel. Beroof mij niet voor eeuwig van uw liefde en uw aanblik. Ja, Jezus, ik zeg het u van ganser harte. Brand me hier, kerf me hier, spaar me hier niet, omdat u mij in de eeuwigheid zou kunnen sparen.

0: Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand naar de stad Sint-Truiden getrokken om de mensen daar aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben hier Pieter in de studio bij ons zitten. Welkom, Pieter.
3: Dank je, Marike. Fijn om hier te zijn.
2: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Zeker. Ik ben Pieter. Ik kom uit Bilzen. Ik ben al een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was dan ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Zeer leuk. Dan stel ik voor, beste luisteraars, dat wij er onmiddellijk invliegen. We gaan een eerste fragmentje laten horen. Dit is het fragmentje waarbij de mensen die we gesproken hebben hun naam zeggen en waarbij we ook een paar van hun antwoorden of andere dingen hebben uitgelegd om aan jullie te laten luisteren en jullie een beeld te geven van met wie we gesproken hebben. Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis op stap in Sint-Truiden om de mensen aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben een mevrouw gevonden die wil meedoen. Dankjewel daarvoor. Zou ik je voornaam mogen weten?
4: Marie-Claire.
2: Marie-Claire, aangenaam. Ik ben Marieke.
4: Ah.
2: En dit is Pieter.
4: Ah, ja. Allee, goed begonnen.
2: Ja, mooi begin, mooi begin. Het heidense Rome, heb je de mythe hè, van Romulus en Remus, waar dat Romulus Remus vermoordt en dat is dan de stichting van de stad. En op dezelfde wijze heb je Paulus en Petrus, eigenlijk de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome, waar dat niet de ene de andere vermoordt, maar dat ze beide uit liefde sterven. Twee broers in het geloof die sterven, dat is een beetje de... Het is de abdij van Sint-Truiden.
4: Oh, daar zo.
2: Dat zal u beter weten dan ik waar het precies is.
4: Als je hier naar rechts gaat, daar is de abdij. Ja.
2: Okay.
4: Ja, ik zeg Onze Lieve Vrouwkerk. Is dat de goede naam?
2: Ja, dat is helemaal juist. Dat is de naam van de kerk.
4: Ah.
2: Ja. Onder haar portaal mogen wij schuilen van de regen. Dat is heel sympathiek.
4: Ja.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier voor het programma Quo Vadis in Sint-Truiden. En wij hebben een koppel gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden wij jullie voornaam mogen weten?
4: Ik ben Lili.
5: En ik ben Wim.
4: We hebben toch nog iets onthouden tot nu toe. Ja.
2: Dat is mooi.
4: Het is lang geleden allemaal.
6: Ja, Peter.
2: Staan we weer in de weg?
6: Een beetje. Oh ja.
2: De naam zegt
6: ik ben nog volop bezig. Ik ben pas sinds een jaar terug naar de kerk aan het gaan. Ik moet even snel bijlezen. Zo, hè.
2: Ja,
6: iedereen geeft me bijbels. Hè. Wat is het allemaal? Hè?
7: Laat me die vast worden. Ik voel me show dan.
8: Pak samen, pak samen.
2: Oh. Laat me die vast worden. Ik ben klein, boys. Ik ben klein. Ik pak die vast. Beste luisteraars, we zijn er nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben een groepje jongeren gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
9: Ik ben Naomi.
10: Mimoun.
11: Pierre.
12: Maxime.
13: Scar.
2: We zijn het grootste internationaal radionetwerk ter wereld.
4: Wow.
2: Ja. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben drie jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
14: Matthias. Ahmed.
15: Jad.
16: Maite.
17: En Jana.
2: Dan nog twee vragen over Sint-Truiden. Zijn jullie van Sint-Truiden of niet?
16: Ja, dat wel.
2: Maar niet enthousiast.
16: Nee.
2: Meestal is er enige opluchting als mensen dat horen. Dan zijn ze van oké, dan gaan we kunnen antwoorden. Maar...
16: Nee, sorry.
2: Wij staan hier op de Grote Markt in Sint-Truiden en wij hebben twee jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
18: Mijn naam is Miran.
19: En mijn naam is Erdi.
4: Ja, voilà. Allee, we zijn er geraakt.
2: Dat was even denken, maar
5: ik dacht dat dat te voor de hand liggend was.
18: Dat was niet moeilijk, maar we zijn gewoon dom. Dat was eigenlijk niet moeilijk. Hè.
2: Soms kun je gewoon niet opkomen,
18: ja,
2: dat is heel oké. Zou jij je voornaam mogen weten?
20: Jana.
2: Beste luisteraars, we zijn hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben een gezin gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
0: David.
16: Kiana.
8: Hilaire.
2: Aangenaam, Hilaire. Ik ben Marieke. Okay. En dit is Pieter. Dankjewel.
8: Ik wens je nog een geweldige avond.
2: Jullie ook. Enorm bedankt.
8: Moedig, moedig.
2: Dank je. Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een beeld gekregen van met wie we allemaal gesproken hebben deze maand. En misschien ook al, als jullie goed hebben opgelet, een beetje welke vragen we gesteld hebben. Pieter, zou je aan onze luisteraars ook een beetje willen schetsen waar we precies naartoe gegaan zijn en hoe het daar was op dat moment?
3: Zeker. We waren in Sint-Truiden op het Grote Marktplein voor de Onze Lieve Vrouwenkerk, die we nog veel gaan horen in deze aflevering. Het was redelijk laat, hè? 6 uur of zo. Niet meer zo heel veel volk, maar de mensen die er waren, die stonden wel open voor een interview en een paar vragen.
2: Ja, inderdaad. Het was een vrijdagavond.
3: Ja.
2: En ja, er was zeker geen massavolk, maar genoeg mensen die passeerden, dat we genoeg volk hadden om te kunnen vragen.
3: Inderdaad, om de paar minuten kwam er wel iemand langs.
2: Ja, inderdaad. En in het begin heeft het even geregend. Het eerste interview hebben we gedaan in het portaal van de Onze Lieve Vrouwkerk. Ja. Maar eigenlijk daarna is de regen gestopt ook. Dus.
3: Zeker, we hebben al bij al veel goed mee. En Onze Lieve Vrouw heeft ons droog gehouden.
2: Ja, inderdaad. Oké, dan gaan wij naar de eerste 4 vragen luisteren. De eerste 2 vragen gaan, zoals altijd, over Radio Maria. En de derde en 4e vraag gaan ook, zoals altijd overigens, over het Oude Testament. Onze eerste vraag is, kennen jullie Radio Maria?
4: Nee. Nee.
5: Ik ook niet.
2: Allebei nog nooit van gehoord?
4: Nee.
6: Nee, nee. Is dat hier een centraal?
4: Nee.
5: Nee, nee. Nee.
2: Naam. Niemand?
4: Nee.
2: Van naam wel, of niet?
5: Nee.
16: Nee. Ook niet. Nee. Nee, ik ook niet.
18: Ik heb er nog nooit van gehoord, eigenlijk niet.
19: Ik ook eigenlijk niet.
16: Ik heb je gehoord.
2: Oké, okay. En weet je waar dat je ervan gehoord hebt?
16: Mijn tante lost er soms. Nee.
5: Nee.
2: Ook nog nooit van gehoord?
16: Nee.
5: Van gehoord wel, maar.
2: Ah ja, en enig idee van waar dan dat je ervan gehoord hebt? Nee. Gewoon van naam, zegt iets.
8: Nee, nooit van gehoord.
2: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in België. Maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, heeft u enig idee in hoeveel landen er Radio Maria's bestaan? We gaan u een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
4: Oh, dat is veel. 90. Ik gok op 60.
6: Dat is over heel de wereld bekend, hè?
2: Ja.
6: Ik denk toch wel 1 miljard of zo.
2: Een miljard luisteraars dan? Ja, geen miljard landen, want dat wordt moeilijk.
6: Heel de wereld dan, heel de wereld bedoel ik.
2: Goeie vraag, ik weet eigenlijk niet wat het bereik is. Maar de vraag is in hoeveel landen we actief zijn. Maar we gaan die opties geven.
6: Rond... Ja, wacht. 20-tal? 20?
2: Het is meer dan dat. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
6: Ja, 60
2: landen.
9: Oké, jij eerst.
16: Ik denk rond 90.
2: Wil je wat iets anders gok?
5: Ik denk 30 of zo toch. Want anders staat het wel zo populair, dan hadden we het toch wel van gehoord of zo toch.
16: Ja, dat is wel waar.
9: Ik denk 60.
19: Ja, ik denk ook 60.
5: Ik denk 30.
16: Ik denk 60 landen.
11: 90.
12: Rond 60.
16: Ik denk rond 60 landen. Ja.
18: Oh. Ik denk... Waarschijnlijk 30 landen.
19: Ik ga voor de 60 landen.
16: 60?
8: 60.
12: Ik denk ook 60.
8: Ik heb er geen idee van.
2: Gewoon een gokje wagen dan.
8: 60.
2: Dan gaan we naar onze vraag over het Oude Testament.
16: Oh.
2: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament werd gebouwd om de hemel te bereiken?
4: Dat weet ik niet.
2: Nee. Dus in het Oude Testament is er een verhaal dat de volken hoogmoedig worden en ze willen op hun eigen krachten God bereiken door een heel hoge toren te bouwen. De toren van... Het is een plaats...
4: De toren van Babel.
0: Babylon.
5: Van Babylon,
0: ja. De toren van Babylon, ja.
6: Dat weet ik niet meer.
2: Dus de toren...
6: Van Babel? Van Babel.
2: Of de wat? Om de hemel te bereiken.
0: Wauw.
2: Iemand enig idee?
9: Kun je nog zeggen? Ja.
2: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament wordt gebouwd om de hemel te bereiken? Het is de toren van...
9: Is dat niet hemeltoren?
2: Dat vind ik een goede gok, maar dat is niet wat we zeggen.
5: Lolo, weg.
2: Het is een plaatsnaam. De toren van...
5: Is dat niet zo?
9: Is het van België?
5: Nee.
2: Het is
5: dat niet van Israël of zoiets, zo daar rond?
2: Het is in Irak, ja. Als ik mij... Ja, Irak,
5: pyramide.
2: Denk ik.
5: Pyramide.
2: In is dat niet Egypte?
5: Oh la la.
9: Oh ja.
5: Pyramide.
9: Ja.
6: Nee, ik weet het niet. Weet het niet.
2: Is dat enige idee? Het begint met een B.
4: Oh.
9: Burj Khalifa.
4: Oh, ebo.
2: Dat bestond toch niet? Dat is lang geleden, hè? Heel, heel lang geleden. Eeuwen en eeuwen.
4: Dat is heel lang geleden.
2: Ja, ja, ja.
9: Ziet het niet, man. Weet jullie het?
5: Kunnen we joggen?
2: Het heeft iets met taal te maken. Taal. Weet niet, we zullen zien of jullie dat verhaal ooit gehoord hebben. Dus heel vroeger, zowat de vroegste mensen, spraken allemaal één taal.
4: Latijn.
2: Mooie gok, wat niet Latijn. Nee.
5: Grieks.
2: Ik denk niet dat het gespecificeerd wordt welke taal het is. Een taal die al lang verloren gegaan is. En ze bundelen hun krachten, omdat ze allemaal één taal spreken, gaat dat makkelijk. En ze willen eigenlijk op eigen krachten de hemel bereiken en God eruit laten. En dus ze beginnen een heel hoge toren te bouwen. Mm-hmm. En God ziet dat en God zegt, kijk wat dat ze nu proberen in hoogmoed. Daar gaan we een stokje voor steken. En hij zorgt ervoor dat ze allemaal andere talen spreken. En sinds dan kan de mensheid niet meer één hoge toren bouwen, want we komen niet overeen of we verstaan elkaar niet.
5: Maar gebarentaal. Ah, wie stulp je?
2: Enig idee hoe die toren genoemd wordt. De toren van... Nog nooit gehoord van dit verhaal?
5: Wola, ik heb dat gehoord bij godsdienst toen ik in het 6e leerjaar zat. Maar ik weet dat niet meer. Nee. Ik was nooit aan het luisteren dus jaar. Ja, jij moet het niet.
15: Oh, dat weet ik niet meer. Ahmed.
4: Daar kan ik niet op antwoorden.
15: Geen idee.
2: Kennen jullie dit verhaal of helemaal niet?
15: Nee.
2: Oké, okay, dan wordt het moeilijk. Het is... Het is een stad. Het begint met een B. Als jullie denken aan oude rijken die heel machtig waren. Een van de rijken heeft ook diezelfde naam eigenlijk. Hmm. Nog voor de Romeinen.
15: Mogen we weten welk land? Of is dat een landnaam of is het een steednaam?
2: Momenteel bestaat het land niet meer. Het is in het huidige Irak, als ik het goed heb.
15: Ach, maar die moet je weten. Je bent dichtst bij Irak. Ik heb geen idee.
2: Geen idee.
15: Maar het ook niet.
2: Het is een stad waar dat ze die toren hebben proberen bouwen. Heb jullie enig idee? Zeg?
15: Nee, geen idee.
2: Dit verhaal zegt jullie helemaal niets. Nee.
18: Weet je? Wij zijn eigenlijk niet katholiek, maar ook al als we katholiek waren, zou ik nog steeds niet kunnen beantwoorden.
2: Oké. <Okay.
18: laughs> Ja, ik heb geen idee.
2: Ja. Zegt dit verhaal jullie iets of niet?
18: Nee, ik heb nog nooit gehoord van dit verhaal.
15: Ik weet niet.
2: Heb je enig idee waar ik het over heb of helemaal niet?
15: Ja, ja, wel. Maar die Oude Testament ken je zo goed.
5: Dat weet ik niet.
2: Hebben jullie enig idee waar we het over hebben of niet? Oké, okay. Dus heel, heel, heel lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal. En daardoor konden ze heel goed samenwerken. En dan komen ze op het idee om een heel hoge toren te bereiken, te bouwen. Om zo... eigenlijk de hemel te bereiken zonder dat ze God nodig hebben. Ze denken, oh God, whatever. We kunnen dat zelf. En ja, God ziet dat en is daar niet heel erg blij mee. En dan zorgt hij ervoor dat ze allemaal verschillende talen beginnen spreken. En dus we zoeken de naam van die toren. Dat is de toren van... En dan een plaats.
5: Dus zo... Dat weet ik niet.
2: Nee, geen flauw idee. Het is ook wel een begrip dat wel gebruikt wordt om op spraakverwarring en dat soort dingen te duiden. Nee, het is de toren van... En dan met een B begint het.
11: weet het niet.
8: Van Babel.
13: De volgende vraag is: Esau was de oudste zoon van Isaac, dat is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Enig idee hoe die broer heet? Geen flauw idee. Het is eigenlijk dus vanuit de jongere broer dat dan de stammen van Israël voortkomen. Hij krijgt op een gegeven moment in het Oude Testament de naam Israël, maar dat is niet zijn geboortenaam. Nee?
14: Nee. Ismaël.
13: Mooie gok, dat is de oudste zoon van Abraham.
14: Oh.
13: Dus niet wie we zoeken.
14: Ja. Dan gaan we er niet geraken, denk ik, deze.
13: Het is uit dus de jongere zoon dat de 12 stammen van Israël voortkomen. Hij heeft 12 zonen. En dat is dan het begin van de stammen van Israël. Nee?
6: Nee, dat weet ik echt niet. Blauw
13: idee?
6: Je kent die, maar nee, ik zou het niet weten.
13: Een gokje, een naam uit het Oude Testament?
6: Hij was er al sprake van de Messias of zo, toen?
13: Er was zeker al sprake van de Messias, maar hij was er nog niet.
6: Oh, ja. Nee, ik weet het echt niet.
13: Het is uit deze man dat de 12 stammen van Israël voortkomen. Hij heeft 12 zonen.
6: Isaac of... Nee, ik weet het niet.
13: Ja, dus Isaac is de zoon van Abraham.
6: Ja, ja.
13: Wij zoeken de zoon van Isaac.
6: Nee.
14: Oké, wacht, laat me denken, ja.
11: Wat was de vraag?
14: Dus wat was de...
13: Je moet een beetje opletten,
11: ja,
13: hè, mensen.
11: Wel.
13: De vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac. Isaac is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet de jongere broer? Het is uit de jongere broer dat de stammen van Israël voortkomen.
14: Mozes.
13: Mooie gok. Dat is iets later in het Oude Testament. Het is er nog voor.
14: Oké, wacht. Wacht. Ik ken deze hoor.
11: Het zit heel over te geloof.
17: Waarom mij kent die?
14: Jawel, boy. Ik ben echt gelovig, man. Oh la la.
13: De naam begint met een J, als dat kan helpen.
14: Jula.
17: James.
14: Julas. Jula. Jake.
13: Ja, eigenlijk moet ik zeggen, James is eigenlijk wel de Engelstalige naam. We zoeken de Nederlandstalige naam.
17: Jams.
13: Enige idee wat James is in het Nederlands?
11: Jamie.
13: We kunnen het misschien goed rekenen, James. Ik wil dat wel goed rekenen, maar...
14: James? Ik denk Jonathan. Ik weet dat gewoon niet. Geen idee.
13: Jonathan was geen slechte gok. Het is de juiste eerste letter alvast. We hebben hier in Vlaanderen een kinderliedje. En ze delen dezelfde naam.
14: Is mijn J. Ik weet het niet.
13: Nee. Enig idee hoe die jongere broer heet. Dus we zoeken dus...
20: Wacht. Ik ben aan het denken.
13: Ja, denk maar luid op.
20: Denken is moeilijk tegenwoordig. Nee, ik weet het niet. Weet jij het, Marty?
13: Nee. Je hebt dus Abraham, zijn zoon Isaac. Isaac heeft 2 zonen, Esau, en begint met een J.
20: Nee, geen idee.
13: Dat is een moeilijkere vraag, hoor.
20: Ja.
13: Enig idee. Zeggen deze namen jullie ook maar iets, of niet?
18: Dus... ja, ik weet niet.
13: Zeggen de namen Abraham en Isaac jullie iets, of ook niet?
18: Ja, Abraham wel.
13: Zijn naam begint met een J.
21: Nee, niet echt.
13: Hebben jullie enig idee? Er is een heiligdom in Spanje, Santiago. Dat is aan een heilige gewijd. De heilige... Dat is dezelfde naam.
11: Oh, ik heb gehoord van dat. Nee.
13: Ik ga maar proberen, misschien kennen jullie dat.
11: Santiago, oh.
13: Ja, Santiago is de Spaanse variant van de naam. Dat is op zich juist, eigenlijk.
18: Ja, maar je zei dat net. Maar ik
13: heb ik Santiago zelf gezegd? Ja. Okay. Never mind.
18: Ah, is dat een naam?
13: Dat is de Spaanse naam, ja. De Spaanse versie.
14: Ik heb geen idee.
13: Dus het is...

0: Isaac is de naam van de vader.
1: Ja.
0: Dus het gaat over zijn twee zonen. Je hebt Esau en... Dat is nog vroeger. Dat zijn de zonen van Adam en Eva. Dit is al iets later. Het is dus de persoon die we zoeken. Hij krijgt 12 zonen. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël die daaruit voortkomen. Enig idee? Hij krijgt van God de naam Israël. Maar dat is niet waarmee hij geboren is. Nee?
1: Hilaire.
0: Er zijn ook apostelen die zo noemen. Het begint met een J.
1: Judas.
0: Er zijn inderdaad twee...
1: Johannes.
0: Er zijn... Het is nog een andere naam bij J.
1: Oh.
2: Jeremia?
0: Dat is geen apostel, dat is een profeet. Uit het Oude Testament.
2: Jacob.
3: Welkom terug, beste luisteraars in het programma Quo Vadis. Wij zijn er nog altijd vandaag in de studio met Pieter om het te hebben over de gesprekken die we gehad hebben deze maand toen we naar Sint-Truiden zijn getrokken en natuurlijk om jullie de antwoorden van de mensen te laten beluisteren. Pieter, toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
4: ja.
3: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
4: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
3: Ja, de fragmenten die we nu geluisterd hebben, zijn niet de beste antwoorden die we gehad hebben. Er zijn vragen die echt wel goed geantwoord zijn. En ook hier, de tweede vraag uit het Oude Testament was echt gewoon een moeilijke vraag.
4: Mm-hmm.
3: Dat vind ik vrij logisch dat mensen dat eigenlijk niet wisten. Dat lag eerder aan de vraag dan aan de mensen, denk ik.
4: Ja.
3: En ook wel opvallend vond ik dat in Sint-Truiden blijkbaar de radio niet zo heel veel gekend is. Mm. Want andere steden die we al gedaan hebben, hebben we veel meer antwoord gehad van ah ja, ik ken deze persoon die luistert. Of ik heb het al gezien. Ja. De lijst van radio's, maar dat was hier eigenlijk echt heel weinig.
4: Nee, maar één of twee.
3: Ja, ja, ja, inderdaad.
4: Hmm.
3: Dat was wel ook een verschil. Dan gaan wij nog luisteren naar de vijfde en de zesde vraag. Over het Nieuwe Testament. Twee vragen over Jezus. Maar wij gaan eerst luisteren naar muziek.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
1: Oh.
0: Jezus vertelt de parabel van het zaad over zaad dat op 4 verschillende soorten bodems valt. Oh, ja. Zouden jullie 2 van deze soorten bodems kunnen benoemen?
2: Nee.
0: Het is een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En eerst valt er wat zaad op de weg zelf, is een van de antwoorden. Enig idee wat de andere antwoorden zijn? Nee?
2: Nee.
0: Zegt het verhaal u iets of helemaal niet?
2: Nee.
0: Oké, dan ga ik het gewoon vertellen. Nu moet ik zelf even nadenken over de derde. Dat ik zeker juist ben.
2: Over het op het vruchtbare gedeelte.
3: De aarde. Rots, ja. Woestijn, zand. Ja, dat hoort bij aarde misschien. Maar
4: water,
3: toch.
4: Water.
3: Ja, ik zat ook met water, maar ik dacht, dat lijkt me, daar kun je toch niet iets op zaaien, hè?
5: Nee.
0: Heeft
5: zand, vuur, elementen.
0: Nee, het zijn geen elementen. Heeft u al eens van deze parabel gehoord, of niet?
5: Nee, nog niet.
0: Oké,
5: nee.
0: Dus het is een parabel over een zaaier die vertrekt om te zaaien. En zijn zaad valt een beetje op verschillende soorten bodems. Mm-hmm. Maar het is dus gewoon, het is niet vuur en water of dat soort dingen.
5: Nee.
0: Het is gewoon een soort bodem dat je kunt tegenkomen. Enig idee?
5: Petrus, ook niet.
0: Petrus is
5: daarop
0: de rots.
5: Heeft hij zijn kerk gebouwd, toch? Hè? Op Petrus, dacht
0: dat is
5: hè?
0: Absoluut waar. Ja. Dus eigenlijk, een van de juiste antwoorden is wel rotsige bodem.
5: Ah,
0: dat is een zekere zin.
5: Ja, zo had ik het ook wel begrepen. Ja, echt waar, in inzicht.
0: Maar misschien is de laatste bodem eentje dat je zou kunnen raden. Dat is eigenlijk waar dat je zou op moeten zaaien.
5: Ja, vruchtbare grond. Misschien moerast. Had gekund.
0: Ja, dat had gekund, ja. Dat is niet, zijn parabels hebben altijd te maken met de streek waar hij woont. Ik denk niet dat ze veel moeras hadden in het Midden-Oosten.
5: Nee.
0: Oppervlak.
1: Woestijn toch?
0: Woestijn, een goede gok, maar geen van de opties.
1: Savanne.
0: Had ook gekund, maar nee. We zoeken geen bodemtypes in die zin.
1: Ah, bodem.
0: Dus,
5: niet.
0: Nee.
1: Kijk, daarvoor moet ik echt goed nadenken. Ik haat denken.
0: Dus de zaaier vertrekt met zijn zaad. En het eerste wat we zoeken is eigenlijk, terwijl hij nog op weg is naar zijn veld, valt er zaad op. Waar je op wandelt.
6: Aarde.
0: Ja, dat is een van de juiste antwoorden.
1: Wauw.
6: Wauw, zo smart.
1: Je bent echt slim, man.
7: We zitten hier niet, moslim.
0: Meer specifiek, goede aarde is een van de juiste antwoorden. Maar waar wandel je op als je ergens naartoe bent?
1: Ah, de grond. Grond.
6: Beton.
0: Ja, wij op beton. Maar dit is natuurlijk veel voor het beton.
1: Grond, toch?
0: Gewoon, maar hoe heet dat gewoon?
1: Een steen.
0: Waar je op wandelt.
1: Ah.
0: Zoals een straat of een...
7: Je moet echt denken over dit ding aan.
0: Ja, inderdaad. Dus een van de dingen is op het pad.
1: Ah,
0: op het pad waar je op wandelt. Is het eerste waar zaad op valt.
1: Ah.
0: En dan zoeken we nog 2 oppervlakten die niet ideaal is om op te zaaien.
7: Te zaaien.
0: Om op te zaaien, ja. Waar je zaad niet goed gaat vergaan. Toch een gokje? Nee.
7: Een plaats.
0: We hebben dus al op het pad en in de goede aarde.
1: Ze zijn echt zo dom, boys.
7: Ja, dat is echt dom, hè.
1: Ze zijn echt dom.
0: Een soort slechte aarde. Wat maakt aarde slecht om in te zaaien?
7: Slechte mensen.
1: Nee. Ah, en daarvoor zijn we onder de grond.
7: Misschien modder, niet? Modder.
0: Modder, ja. Te vochtig zou een optie kunnen zijn. Dat is niet wat we zoeken, nee.
1: De hel.
0: Dat is waarschijnlijk niet goed zaaien, nee. Het is dus een verhaal van een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En er zijn 4 verschillende soorten bodems waarin het zaad valt.
1: Bedoelt u zoals een natte bodem, een droge bodem, zoiets?
0: Ja, zoiets inderdaad.
1: Een natte bodem en een droge bodem, denk ik dan.
0: Dat had gekund, maar dat is niet de antwoorden die we zoeken.
1: Ik weet het gewoon
8: niet. Ik weet het ook niet.
0: Misschien een... wat zou de goede optie zijn?
1: Ik weet het niet.
0: Waar wil je je zaad zaaien?
1: Ja, nat meestal. Of eigenlijk gewoon nat wil je toch zaaien, dat dan beter groeit.
0: Je moet in ieder geval genoeg vocht krijgen, ja. Dat is helemaal waar. De goede optie is vruchtbare grond of goede grond.
1: Vruchtbaar halve maan.
0: Ik moet zeggen, ik kan misschien je droge grond ook wel goedkeuren, want een van de juiste antwoorden is rotsige grond. Dan zoeken we nog twee opties. Het eerste zaad valt eigenlijk gewoon wanneer hij nog onderweg is. Op wat valt het dan?
1: Normale grond.
0: Als je nog onderweg bent naar je veld te wandelen, dan valt het op.
1: Ja, meestal op steen.
0: Dit is lang geleden, hè. De paden waren meestal nog niet geplaveid. Dus dat is nog het juiste antwoord. En dan nog het vierde laatste antwoord. Dat is iets waar alle personen, alle boeren mee te kampen hebben. Het is een soort onkruid dat je planten doet sterven, omdat het het verstikt.
1: Oh, ik ken niks van planten.
0: Je kunt altijd een gokje wagen.
4: Ik snap de vraag niet.
0: Ah, wel, dus,
4: sorry.
0: Nee, dat is oké, hoor. Jezus vertelt dus een verhaal van een zaaier. En hij is op stap met zijn zaad om te proberen graan of iets te zaaien. En het zaad valt op vier verschillende soorten oppervlakken. Oh, sorry. Vier verschillende soorten oppervlakken. We zoeken dus de vier, maar twee is goed, van de gronden waarop het zaad valt.
4: Ik heb oprecht geen idee. Ik ook niet.
0: Wel, een van de juiste antwoorden is, wanneer hij nog onderweg is naar het veld, valt er zaad op. Wat is dat als je aan het wandelen bent naar ergens?
4: Op de grond?
0: Ja, en meer specifiek, grond is alles natuurlijk, hè.
4: Op gras.
7: Dus twee bodems.
0: Ja.
6: Zo aarde bodems.
9: Zou dat in een stad kunnen zijn, ergens? Of?
0: Het is niet specifiek in een stad, nee.
6: Klei.
0: Ah, wel, maar aarde is eigenlijk een juiste antwoord. Een van de juiste antwoorden is goede grond. Vruchtbare grond. En we zoeken nog drie andere plaatsen waar het niet zo goed is om te zaaien. Een van de juiste antwoorden... Wat zei je?
9: Rotsen, hij zei rotsen. Bij de rotsen ergens.
0: Ken je het verhaal of niet?
4: Ja, ik ken het verhaal, maar dat is heel lang geleden.
0: Je kunt altijd een gokje wagen, hè? Misschien het makkelijkste antwoord is het goede, waar dat het in zou moeten vallen. Enig idee wat dat is?
4: Oh.
0: Het is een simpel antwoord, hè? Je moet het niet te ver zoeken.
4: Ik weet niet de naam in Nederlands. Ja, ik weet het niet.
0: Kan je het in Portugees zeggen? Misschien dat we het eruit kunnen oppakken.
4: Terra.
0: Is dat aarde?
4: Zo, ja.
6: Zo, nou weet.
0: Je mag een gokje wagen, hè. Een van de antwoorden die we zoeken is een goed iets waar je wil dat je zaad opvalt.
10: Op de grond.
0: Ja, en wat voor grond dan?
10: Vruchtbare grond.
0: De andere drie bodems zijn niet goed. Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
10: Zand.
11: Zeg je het maar, de
10: rotsen. De rotsen.
0: Nog eentje?
10: Woestijn.
0: Nee, dat is niet een van de antwoorden. Een van de juiste antwoorden is waar dat je wil dat het zaad geplant wordt. Wat zou dat zijn?
11: Vruchtbare bodem, hè? Ja.
3: Op een vruchtbare bodem.
0: Nog een laatste vraagje over Jezus. Ja. Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij werd verraden door Judas? Enig idee, hij bidt op de Olijfberg. Bidt hij tot God de Vader. En hij heeft zoveel angst dat het een fysiek verschijnsel is dat je kon zien. Enig idee wat het is? Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
3: Nee, ik weet het niet. Zweette hij, dacht ik.
0: Ja, en er is iets specifiek met het zweet.
6: Bloedpijn, hè?
0: Kan u het in de micro zeggen?
6: Er was bloed bij. En tranen.
0: En welk fysiek verschijnsel? Dus je kon het...
5: Bij de Heer, bij Jezus. Ja,
0: inderdaad. Dus je kon het aan hem zien dat hij doodsangsten doorstond. Omdat
5: ik dacht juist dat hij zijn lot aanvaard heeft zonder probleem.
0: Hij heeft zijn lot aanvaard, absoluut. Maar dus juist voordat hij wordt verraden door Judas, gaat hij gaan bidden op de Olijfberg.
5: Ja.
0: Hij neemt zijn leerlingen mee. En dan gaat hij een beetje afgezonderd bidden.
5: Ja.
0: En daar bidt hij in doodsangst tot de hemelse vader. Dus hij zegt, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar uw wil geschieden, niet alleen. Ja. Dus hij aanvaardt zijn lot, maar hij is wel angstig. Hij doorstaat echt doodsangst. En er is een bepaald fysiek verschijnsel waaraan je dat kunt zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
5: Nee, echt niet. Ik zou het niet weten met zijn zweet te maken.
0: Ja.
5: Nee.
12: Zei je niet aan tafel zo, ja, het is mijn laatste... Oh nee, wacht, die had ik.
0: Wacht, wil je zijn micro even...
12: Ja, hij zit er aan tafel. Het is mijn laatste maaltijd met jullie. Ik deel mijn brood en mijn wijn met jullie. En de wijn is het teken van mijn bloed. En de brood is het teken van mijn huid of zoiets.
0: Van mijn lichaam, dat van mijn lichaam, gebroken wordt. Exact, dat is helemaal juist. Maar daarna gaan ze weg uit dat gebouw. En gaan ze naar de Olijfberg, waarop Jezus... gaat bidden in zijn eentje. En het is eigenlijk daar dat we het over hebben. Ja. Dus hij bidt tot zijn hemelse vader. Mm-hmm. Hij is doodsbang. En je kunt zien dat hij bang is aan zijn gezicht. Eén idee hoe?
12: Dat hij wist dat iemand had hem verraden, denk ik.
0: Ja, dat wist hij al. Ja. Daarom dat hij zo bang was. Hij wist dat hij ging sterven. En op de meest gruwelijke wijze dat hij ging sterven.
12: Mm-hmm.
0: En je kunt zien dat hij bang is. Als je naar hem gekeken had, je zou het fysiek kunnen zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
12: Hij had meer zweet dan normaal misschien, zoiets.
0: Maar het is nog veel uitzonderlijker dan dat.
12: Meer.
1: Gaan bidden in de Olijvenwijk.
0: Ja, exact. Hij gaat bidden op de Olijfberg. Dat is waar we het over hebben. Maar terwijl hij bidt, zegt hij aan God dat hij, als het kan, dat hij dit niet wil doorstaan, want hij weet dat hij gaat sterven. Maar dat God zijn wil moet geschieden en niet zijn eigen wil. Maar terwijl dat hij dat bidt, is hij zo bang dat je dat fysiek kon zien. Enig idee hoe je dat kon zien.
1: Ik weet niet.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
1: Met druppels van zijn zweet op de grond laten vallen, dat hij het ziet door in het water.
0: Geen idee. Het heeft met zijn zweet te maken.
1: Werd dat bloed of zo?
9: Zijn handen. Zo een gat aan zijn hand.
0: Dat is nadat hij verraden wordt. Ah. Omdat hij aan het kruis genageld wordt. Dan komen er gaten in zijn handen. We zoeken voordat hij...
9: aan zijn
0: voordat
9: ogen?
0: Hij gekruist wordt.
9: Aan zijn ogen misschien?
0: Ja, is geen slecht antwoord.
13: Dus
0: Jezus, hij weet dat hij gaat sterven.
13: Ja.
0: Hij weet dat hij gaat verraden worden. En hij is aan het bidden. Omdat hij mega bang is. Want hij weet dat het mega veel pijn gaat doen. En... terwijl dat hij bidt, kun je eigenlijk zien aan hem dat hij mega bang is. Hoe zou je dat kunnen zien?
13: Ja, trillingen. Dat hij trilt. Zo.
0: Ja, het is iets wat heel uitzonderlijk is. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
9: Zweet. Wacht, hoe kan... Ja, hij zweet veel.
0: Ja, en er gebeurt iets specifiek met zijn zweet.
9: Die zweet wordt bloed...
13: Wat?
9: Wat?
1: Goh, nee, ik heb geen idee.
0: Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
1: Ruilen of zo? Ruilen?
0: Wat van je?
1: Cry? Wienen, ja.
10: Het niet weten.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
10: Een zweet?
1: Bloed, zweet en tranen.
10: Ja. Dat is lang nog even.
0: Zeg je maar...
14: De kelk wil hij op de bodem liggen. Nu, hij moest op de bodem.
0: Maar fysiek. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. We hebben zo net naar de vijfde en de zesde vraag geluisterd die wij hebben gesteld in Sint-Truiden deze maand. Dat waren de vragen over Jezus, over het Nieuwe Testament. Wat vond je, Pieter, over het algemeen? Vond je dat de mensen reageerden op het onderwerp waar we het eigenlijk over hadden?
15: Ja, toch wel. Zeker bij de tweede vraag over het lijden van Jezus, daar wisten mensen toch wel wat van. Dat leek hen wel te pakken. Veel mensen wisten dat hij ging bidden bij de Olijfberg en zo.
0: Ja, inderdaad. En denk je over het algemeen, want we spreken zo mensen uit het niets aan om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat hun houding was er tegenover?
15: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. En het ook af en toe wel goed gedaan hebben.
0: Ja, ik vond... Ze hebben allemaal hun best gedaan.
15: Mm-hmm.
0: En veel mooie antwoorden ook gegeven, vind ik. Mm-hmm. Ja.
15: Ja, absoluut.
0: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
15: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook echt wel. Dat hij is op zoek gegaan in de Bijbel naar de onderwerpen waar we het over gehad hebben.
15: Mm-hmm.
0: Om eens te gaan kijken wat het eigenlijk echt is.
15: Ja.
0: Ja, en ik denk ook enkele van de jongeren die we gesproken hebben, dat die ook wel, ook heel aantal van hen waren gelovig. De meeste waren moslims, maar we hebben ook enkele christenen
15: mm-hmm.
0: gesproken, die dan ook allemaal zeiden dat het geloof belangrijk is voor hen. Dat gaan we straks nog horen.
15: Mm-hmm.
0: Ik denk ook wel dat we hen ertoe hebben aangezet om meer naar de Bijbel te grijpen dan ze misschien nu doen.
15: Ja, absoluut. Zo toch. Nog eens aan gedacht hebben die avond.
0: Dan is het nog tijd om naar fragmentjes te luisteren. Wij gaan luisteren naar de 7e en de 8e vraag. Die gingen over meer specifiek katholieke vragen waren. En dan ook naar de 9e en de 10e vraag. En die gingen over Sint-Truiden. Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
16: Oei, oei.
0: Waaraan is de maand juni gewijd?
16: Juni?
0: Ja. Geen idee?
16: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
0: Exact. Was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
16: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
16: Nee. Is dat Maria maand?
17: Nee, dat is mij.
16: Nee, dat is mij. Just.
0: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
16: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
0: Nee. Dus... Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinopolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
16: Och.
0: Kunnen jullie dat gezien hebben of niet? Nee. Ik dacht er maar aan.
16: Nee, we hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij komen.
0: Ja, iets van reclame of zo? Nee.
16: Maar,
0: het heeft iets met Jezus te maken.
16: Wat is er na Pinkster en Pasen? Nogal?
0: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
16: Verlos ons uit ons lijden. Ja.
18: Oogst?
0: Dat zou gekund hebben.
18: Ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken.
18: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet. Maar
0: u moet dus geen zorgen maken.
18: Oké.
0: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
18: Die daar hangt?
0: Ja, enige wat daarop afgebeeld is.
18: Nee, daar hebben we ook nog niet gelet tot nu toe.
0: Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
19: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus. Sorry?
0: Ja, het heeft te maken met Jezus.
19: Is dat niet misschien de taal? Misschien dat je maakt, misschien dat hij terug... op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien, met zijn vader.
0: Dat had gekund, ja. Het is...
20: Hey, Pierre, je bent wel slim, hè?
19: Ik weet dat, ja.
20: Precies is niet eerst, hè?
0: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn, waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
21: Maand juli.
0: Juni, ja.
21: Juli of juni?
0: Onze huidige maand, juni.
21: Die pas begonnen, juni.
0: Ja.
21: Ik weet het niet.
22: Ik ook niet.
21: Ik ook niet.
23: De maand juli. Dat is deze maand.
0: Ja, juni, deze maand.
23: Ik weet het niet.
0: Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
9: Is het iets relevant met Jezus? Of,
0: ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
9: Toen hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
0: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
9: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
0: Heb ik dat gezegd, dat hij een vrouw had?
9: Nee, wacht, heeft dat niet iets met vrouw? Dat heeft dat niet gezegd.
0: Heb ik het gezegd?
13: Liefde, gewoon iets met liefde.
9: Ah, met liefde.
0: Ah, oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
13: Met zijn liefde voor de... Voor de wat?
0: Voor alle mensen. Als je... Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
9: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo? Zoiets?
2: Nee.
0: Nee?
2: Geen idee.
0: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken?
2: In juni?
0: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde... Als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor...
2: Hart.
8: De maand juni?
0: Ja.
8: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
0: Proficiat. Ja.
8: En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
0: Echt? Ah, mega dus, leuk, voilà. Proficiat.
8: Dus.
0: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
8: Ja.
0: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken... Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool? Wat zou dat kunnen zijn?
8: Wat? Het hart.
2: Het hart.
17: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet meer. Dat is de hooimaand. Juno? Nee.
0: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken...
17: Pinksteren had je dan? Nee, dat is voor mij.
0: Nee,
17: Pinksteren
0: is voorbij, ja.
17: Is voorbij.
20: Moeilijke vragen.
0: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
17: Een roos.
0: Had je kunt?
17: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè.
0: Ah, is dat zo?
17: Ja,
0: het heilig hartplein. Ah, ja, inderdaad. In welke stad stierven de heiligen Petrus en Paulus de marteldood? Het is voor...
17: Welke stad? Jeruzalem.
0: Nee. Dat is een goede gok. Een andere heel belangrijke stad voor katholieken?
17: Rome.
16: Daar gaat Rome toch niet meer geweest zijn, hè?
18: Rechts in de buurt van Israël, hè, denk ik.
0: Dat zou goed gekund hebben, maar we moeten het iets westelijker zoeken.
18: Westelijker? Die kan ik niet zeggen, echt niet. Ik vind het nog niet.
0: Een van de belangrijkste steden voor katholieken?
18: Ah ja, natuurlijk. Ja, in Italië. Hè? Vaticaanstad, hè.
19: En wacht, ik weet dat het is in Israël, maar wacht.
0: Het is niet Israël.
19: Oh.
0: Het is...
19: Jeruzalem.
0: Jeruzalem had gekund... We zoeken een andere, heel belangrijke stad voor katholieken.
19: Bethlehem.
0: Het is niet in het Heilig Land.
19: Nee.
17: Wacht, laat me denken.
0: Als je denkt aan de paus, waar denk je dan aan?
24: België.
19: De paus die...
0: Denk je aan België als je aan de paus denkt?
19: Ja, ik denk aan Italië. Die van Italië, toch?
0: Ja.
24: Italië?
19: Italië.
0: We zoeken een plaats in Italië.
19: Rome.
2: Die weet ik niet.
0: Heb je het al eens gehoord van Paulus en Petrus?
2: Nee.
0: Nee?
2: Ik wel.
0: Het zijn eigenlijk de twee, nadat Jezus in de hemel is opgenomen, de twee belangrijkste figuren. En zij zijn alle twee gemarteld. Dus ze hebben hen vermoord omwille van hun geloof. In dezelfde stad. Het is een van de belangrijkste steden voor katholieken. Een gokje. Weet je, kan je een stad opnoemen die belangrijk is voor katholieken? Enig idee of niet?
2: Jeruzalem.
0: Jeruzalem is inderdaad een zeer belangrijke stad. Het is niet de stad die we zoeken. Het is iets dichter in de buurt voor ons. Het is in Europa. Weet jullie waar de paus woont?
2: Vaticaan. Ah, Italië. Vaticaan? Geen idee. Geen gokje.
0: Het is een van de belangrijkste steden voor het christendom.
2: Vaticaanstad.
9: Jeruzalem.
0: Mooie... Ja. Nee, sorry. Ah. Mooie gok, ging ik zeggen.
3: Oké.
0: Het is een andere heel belangrijke stad. Voor katholieken.
13: Een stad in... Mag je dat weten?
0: Het is niet in het Midden-Oosten.
3: Oh, zot. Het is niet in het Midden-Oosten.
0: Als je aan katholieken denkt, waar denk je dan aan?
3: Aan... toch ergens...
9: Ergens in Europa dan?
0: Het is in Europa,
13: Engeland,
0: ja.
13: Engeland misschien.
3: Ik denk Spanje.
0: Nee.
3: Vaticaanstad?
13: Nee. Ja.
0: Geen idee. Nee. Het is een van de meest belangrijke steden voor katholieken.
4: Italië of zo?
0: En een stad in Italië die we zoeken is?
4: Milaan of zo. Ik weet niet. Ik heb geen
0: idee. Niet Milaan, nee. Waar de paus woont...
4: Wacht. Oh. Ik heb de naam vergeten.
8: Jeruzalem.
0: Het is niet in het Heilig Land. Een logische gok, maar het is iets dichterbij.
8: Oekraïne.
0: Nog iets dichterbij.
8: Mag ik zo naar buiten?
0: Het is een heel belangrijke stad voor katholieken.
4: Rome.
17: Rome? In Rome.
0: Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
4: Oké, dat kunnen we. Dat kunnen we.
0: Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders, waarom de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee. Nee. Bent u van Sint-Truiden?
17: Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
0: Een idee wat zou kunnen zijn wat de heilige Trudo zou gesticht hebben?
17: Nee.
4: Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Trudo weer gesticht? Een broederschap?
0: Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
4: Ja, je hebt van alles. Jesuiten, assumptionisten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan. Jesuiten? Het hoeft niet zo specifiek te gaan. Nee. We zoeken gewoon hier
4: ergens een... Ja.
0: De naam van het gebouw.
4: Het...
0: Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
4: Maar het komt niet.
0: Het is hier blijkbaar niet. Een beetje verder.
4: Hier, het seminarie, de... Het, nee, hier is een abdij, de abdij.
3: Een abdij.
4: De abdij, gezegd, ja.
18: Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Nee, ik kan je niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar...
0: Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch... Als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
18: Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
0: Of een...
18: Vrede, wereldvrede...
0: Graag. Maar het is iets concreter dan dat.
18: Ah. Ja, Sint-Trudo, dat was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
0: Het is iets heel typisch christelijk, een manier van samenleven.
18: Ja, een gezin dan.
19: Ik weet dat een stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch door... Misschien omdat Sint was toch vroeger voor... hoe zeg je dat? Belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch, Sint?
0: Een Sint is een heilige die uitzonderlijk geleefd heeft.
19: Misschien is dat niet misschien iemand die Sint niet Trudo noemde, maar zo een beetje zoals Trudo. Zoiets misschien.
0: Maar de heilige die waarnaar Sint-Truiden vernoemd is de heilige Trudo. Hè? Mm-hmm. Trudo is zijn naam. En hij was van deze streek. Mm-hmm. En hij heeft hier iets gesticht. En daar rond is Sint-Truiden ontstaan. Maar we zoeken wat hij gesticht heeft. En ik weet niet of jullie...
19: Misschien een... Nee, was dat de abdij misschien?
17: Nee, dat was omdat ik... Dat was in mijn hoofd, de abdij.
4: Ik denk dat je een broedergebouw wat we hier hebben in Sint-Truiden.
0: Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
23: Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
5: Was dat niet de plantages en zo?
0: Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
5: Geen idee dan.
0: Je kan de toren van het gebouw daar nog zien?
5: Ah ja, ja, dat deed.
9: Katholiek verspreiden.
0: Dat is helemaal juist, maar we zoeken iets specifieker.
9: De woord van Jezus verspreiden, denk ik.
0: Ja, dat is helemaal juist, maar hij heeft dus hier echt iets heel concreet begonnen. Het is een gebouw. Je kunt daar de toren zien.
3: We hebben dat toch bezocht? We hebben bezocht.
13: Ja, denk ik. Waarom ben ik de naam van die gebouw vergeten?
3: We zijn daar geweest in een twee jaar geleden, maar...
13: B.
3: Toren van...
0: Het is iets heel specifiek voor katholieken. Ah. Mensen die... mannen die samen gaan wonen. Of vrouwen die samen gaan wonen. Om samen een gemeenschap te leven. Enige deel dat heet.
13: Oh my god, ik heb dat geleerd in geschiedenis. Ik weet dat nog, maar ik ben die naam vergeten. Ik haal dat letterlijk. Vorige examens had ik dat. Psst. Ik zit daar niet meer. Ik weet het echt niet.
5: Nee, ja,
0: het is iets heel typisch katholiek. Weet je wat ik bedoel, of niet?
5: Nee, ja, maar ik weet niet. Ik ken niet de verhaal, sorry.
8: Trudeau, ik heb die film moet je zien, zo. Maar...
0: Is daar een film van?
8: Ja, ja, echt een film van. Dat wist je niet, hè?
0: Nee.
8: Ja. Die ligt thuis nog, denk ik. De kerk? Kerkske?
0: Het is... Ja, het is niet een kerk dat we zoeken, maar het is iets dat er heel nauw mee te maken heeft.
8: Of een ding, een kapel ergens?
0: Het is juist nog iets waar dat je gaat wonen. Allee, als gemeenschap.
8: Ik heb het niet meer weten.
0: Ik heb mij laten vertellen dat die toren er nog een deel van is.
8: Oh, dat kan, ja. Dat kan. Dat is... Hoe noemt dat overigens? Ik weet dat niet meer. Ik weet dat ze afdenken branders, maar...
0: Ja.
8: Wat een? Klooster, ja.
0: Ja, en dus een soort klooster. Je hebt daar ook een beetje een ander woord voor. Dat is het woord dat we zoeken.
8: Ja, ik weet het kan.
6: Een abdij, ja.
8: Abdij.
16: De abdij van Sint-Trudeau.
0: Dan onze laatste kennisvraag. In welke kerk worden de relieken van Sint-Trudeau bewaard? Dat is van de persoon waar we daarnet over spraken.
16: Hier zeker. Onze Lieve Vrouwkerk, hè? Ja, is dat niet in de Onze Lieve Vrouwkerk, de hoofdkerk van Sint-Truiden?
18: In de schatkamer hier? Of? Is het juist?
0: Ja, hoe heet deze kerk?
18: Ah, Onze Lieve Vrouw ter Hemelopneming.
19: Deze. Deze. Deze.
0: Zou, ik, zou je die kunnen benoemen ook? Ik zie jullie... Wijzen, dat is juist.
24: De kerk in de stad.
3: De grote markt.
24: Op de grote markt, waar de fonteintjes staan.
23: Ik weet het niet.
22: Ik ook niet.
23: Ik ook niet.
0: We kunnen hem zien, de kerk.
23: Maar ik weet de naam er niet van. Ja, ik weet de naam er niet van. Ik weet het echt niet.
0: Het heeft met de moeder van Jezus te maken.
22: Mariam of Maria.
5: Wacht. Ik ben daar geweest.
0: Wil je het eens in de micro zeggen?
5: Is dat niet de Minderbroederkerk of zoiets?
0: Dat is een kerk in Sint-Truiden, maar dat is niet wat we zoeken.
5: Is dat niet deze? Ja, toch, hè? Exact. Ik weet wel niet hoe die noemt. Hoe noemt die? We hebben heel veel kerk in Sint-Truiden.
0: Hoe noemt die? Ja, je kunt het niet echt zien, hè?
5: Nee, eigenlijk
0: niet. Wel zien. Wie is daar, wie staat daar in het midden? De beelden, er zijn drie beelden boven de deur. Hier.
5: Ah. Maria.
13: Het is maar één kerk. Deze. Het is niet maar één kerk.
0: Ik bedoel, deze kerk is het juiste antwoord. Er zijn wel degelijk meer kerken in Sint-Truiden dan deze.
13: Ah, ja, maar, dat is waar.
3: In het centrum rond.
0: Ja. Maar dit is het juiste antwoord. Weet jullie deze kerk heet?
13: Geen idee.
0: Nee?
3: Nee, niet echt.
0: Je kunt daar het beeld zien. Zie je, boven de deur zijn er drie beelden. Ja. Enige idee wie de middelste is?
3: De moeder van...
0: Ja, ja? Zeg maar. De
9: moeder van Jezus, denk ik.
23: Ja, hier. En de liefste vrouw, denk ik.
8: Hier, denk ik. Ja, van onder in het kelder, ja. Daar, ja.
0: En weet je hoe de kerk hier heet?
8: Dat weet ik nog. Sint Maarten kerk is kinder, dat weet ik. Sint Maarten, dat is hij. Dat weet je, vrouw.
0: Je kan het zien, er zijn hier drie beelden. Wie is de middelste?
8: Maria.
17: De Onze Lieve Vrouw kerk.
0: Welkom terug, beste luisteraars. Bij ons in de studio, we hebben hier nog altijd Pieter zitten. Pieter, Covadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
15: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
0: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
15: Helaas wel.
0: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld aan mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
15: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
0: Dus. Ja, oké. Okay. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
15: Ja, toch wel.
0: Dan gaan we nog luisteren naar ons voorlaatste fragmentje. We hebben nog het fragmentje waarin mensen getuigen, waar men vragen of dat zij zelf gelovig zijn of in contact komen met gelovige mensen. En daarna is het tijd voor de statistieken. Dan gaan we te weten komen hoeveel vragen juist beantwoord zijn door hoeveel mensen. Maar eerst gaan wij nog luisteren naar muziek.

0: Enorm bedankt, mevrouw, dat u wat meedoet.
1: Graag gedaan.
0: Zou ik u nog mogen vragen, is geloof iets waar u mee bezig bent of niet echt?
1: Ja, ik kom regelmatig, bijna al dagelijks, de kerk binnen. Voor een kaarsje te branden en voor een beetje te bidden.
0: Ja.
1: En af en toe kom ik naar de misvering, maar niet, niet elke week.
0: Oké, maar het heeft wel iets van betekenis.
1: Ja, ja, ik ben katholiek grootgetrokken, ja. Daar blijft u toch achtervolgen, hè. Ja, dat automatisch vind ik dat ik dat moet doen, ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet echt?
2: Ik ben katholiek opgevoed. Altijd naar de mis geweest met mijn ouders. Maar dan is dat wel verwaterd. Maar ik geloof wel ergens in... dat geloof is nu op de proef gesteld. Want een klein 2 jaar geleden heb ik mijn zoon, onze zoon, moeten afgeven. Dus dan is het wel even moeilijk. Wim, mijn man, stamt ook uit een heel gelovig gezin.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus we zijn er toch allebei mee grootgebracht.
0: Enorm bedankt dat u hier wel meedoet.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ik zou u graag nog een laatste vraag stellen. U heeft een paar keer gezegd dat u eigenlijk sinds een jaar echt naar de mis komt.
3: Terug naar de mis, ja.
0: Ja, of terug naar de mis komt. Ja. Zou u daar iets over kunnen zeggen? Hoe is dat gebeurd?
3: Het geeft mij vooral ingerust. Ik voel een zekere tekortkoming in mijn leven door het ontbreken van iets transcendent. Iets transcendents. En dat heb ik dan christelijke geloof genoemd. Hè, en zo ben ik dan terug naar hier gekomen.
0: Oké, okay, en was er een specifieke aanleiding of zo? Of?
3: Nee, toch niet. Nee, toch niet.
0: Meer gewoon een algemene...
3: Ja, een gevoel. Zo van, een buikgevoel. Hè. Je kan dit en dat weten en als evolutietheorie aanhangen en zo. Maar dat is ook ergens door een transcendent iemand in gang gezet. Hè? Ja, maar ik weet wat ik aan het schrijven ben. Ik schrijf graag vanuit psychologie en filosofie het hiernamaals beschrijven. Ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Is dat belangrijk voor jullie?
4: Ja.
5: Ik ben wel niet katholiek.
4: Ja. Nou, ik ben daar echt amper mee bezig.
0: Oké.
6: Okay. Ja, ik ben katholiek.
0: Jij bent katholiek?
6: Ja.
0: Oké, okay. En is dat belangrijk voor jou of niet?
6: Ja, dat is belangrijk, maar ik ben niet echt zo diep in, snap je?
0: Oké. Er is nog veel ruimte voor verdieping dan.
5: Voor mij is dat anders.
0: Hè. En jij zegt, wat ben je dan?
5: Ik ben orthodox.
0: Ah ja, oké. Okay. En dat is iets... Hoe beleef je dat dan?
5: Dat is moeilijk om te zeggen. Dat is echt moeilijk.
0: Is dat iets wat je met je familie doet? Of?
5: Nee, ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar het is wel een heel groot verschil tussen katholiek en orthodox, eigenlijk.
0: Hangt er vanaf op elk vlak, denk ik.
5: Mm. Ja, eigenlijk wel, ja.
7: Ik ben moslim.
0: Jij bent moslim, oké.
8: Okay. Ja, hij ook.
9: Ik ben ook moslim.
0: Zou ik jullie nog mogen vragen? Geloof, is dat iets waar jullie in contact mee komen, ooit of niet echt?
10: Ja. Ik ken hem, zijn niet christelijk. We geloven in islam.
0: Okay.
10: Dus daarom kunnen jullie niet de helft van de vraag niet antwoorden.
0: En is dat belangrijk voor jullie?
10: Ja.
0: Ja?
10: Ja.
0: Oké. Okay. En jij zei ook ja. Ja. Op welke manier dan? Ben je...
10: Christelijk.
0: En is dat belangrijk voor jou?
10: Ja.
0: Je zegt dat is belangrijk voor jou. Wat betekent dat dan?
10: Ik vind dat dat veel uitmaakt persoonlijk voor mij. En ik geloof daar ook in. Maar het is ook omdat... In mijn thuisland zijn ze daar ook zo heel religieus. Omdat ook het eerste christelijk land is.
0: Ben je van Armenië?
10: Ja.
0: Dankjewel, alle twee, om mee te willen doen.
10: Alsjeblieft.
0: Een laatste vraag mogen stellen?
10: Tuurlijk.
0: Niet zo heel makkelijk om op de vragen te antwoorden.
10: Nee.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of eigenlijk niet?
10: Het afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb ik me heel veel verdiept in het geloof. Maar toen heb ik een paar stukken uit de Bijbel gelezen, waarvan ik dacht van, nu ga ik afhaken. Een beetje de laatste tijd. Ja.
0: En jij?
11: Ik gewoon niet.
0: Gewoon niet?
11: Nee.
0: Zou ik nog als laatste mogen vragen, is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen, waar jullie mee bezig zijn of niet?
9: Ja. Godsdienst is een van mijn eerste prioriteiten. Het is eigenlijk heel belangrijk voor mij. Want ja, rond mijn familie is... ik ben moslim, dus islam is heel belangrijk in mijn familie. Want ja, de meeste van mijn familieleden bidden en zo. En ik ook. En ja.
0: Oké.
8: Ja, 100%. Dat is niks belangrijker dan geloof. Ik wil altijd gelovig zijn. Ik wil nooit weggaan van het geloof. Ja, dat is heel belangrijk.
0: En wat ben jij...
8: Ook moslim. Ik ben ook moslim. Ja.
0: Is geloof iets belangrijk voor jou? Ben je zelf gelovig?
12: Ja. Ja, maar niet zo... Die verhaal van de Bijbel en zo. Maar ik geloof wel in God.
0: En is dat belangrijk voor jou?
12: Ja, mijn hele familie is katholiek.
0: Enorm bedankt om mee te doen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet?
12: Nee.
0: Nee?
13: Niet echt.
0: Oké, het zegt jullie niet echt iets.
13: Ik kan wel af en toe naar de dingen gaan een kaart brannen hier. Dat doe ik wel, maar voor de rest...
0: Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn of niet?
14: Eigenlijk wel. Ja, daar zijn we mee bezig.
0: En wat betekent dat dan voor u?
14: Ja. Het hiernaam als...
1: Met ouder worden, hè?
14: Ja.
0: Het is een vraag die zich wel opwerpt dan? Of...
14: Ja, ik denk dus persoonlijk... dat er nog iets is na dit.
0: Ja, oké.
14: Ik geloof daarin.
15: Welkom terug, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden voor het laatste onderdeel van deze uitzending. Wij gaan de statistieken overlopen om te zien hoeveel juiste antwoorden wij gekregen hebben op onze vragen in de stad Sint-Truiden. En we gaan natuurlijk beginnen met onze eerste vraag. En die ging over Radio Maria. Die luidde: kent u Radio Maria? Dat is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord. Gewoon een antwoord dat we altijd liever horen. En daar hadden 19 mensen nee op geantwoord en 1 persoon had ja geantwoord. We hebben 10 gesprekken gehad in totaal. Maar we hebben eigenlijk over alle gesprekken heen 20 mensen gesproken. Maar voor de rest van de antwoorden is het dus altijd op 10 gerekend voor de 10 gesprekken. Dan was de tweede vraag ook over Radio Maria. Radio Maria is een katholiek radio. Wij zijn actief hier in Vlaanderen, maar maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief?
16: In ongeveer 90 landen.
15: Exact. En dat hadden 3 mensen juist, of 3 groepjes juist. Dan de vragen over het Oude Testament. Op een gegeven moment proberen de mensen een toren te bouwen om de hemel te bereiken. Hoe wordt deze toren genoemd?
16: De Toren van Babel.
15: Helemaal correct. En dat hadden 4 mensen hebben dat juist geantwoord. Hebben Babel gezegd en 1 persoon Babylon. Dus evengoed. De tweede vraag over het Oude Testament. Hoe op de Esau, de oudste zoon van Isaac, die de zoon is van Abraham, verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet deze broer?
16: Jacob.
15: Inderdaad. En dat wist eigenlijk niemand. Niemand heeft dat juist kunnen antwoorden. Maar er zijn wel 3 groepjes die na wat hints op de naam Jacob zijn kunnen komen. Of 1 keer de naam James. Dus Jacob. Maar eigenlijk heeft dus eigenlijk niemand dat juist geantwoord. Maar ook wel echt, het was ook wel de moeilijkste vraag die erin zat, dus heel begrijpelijk. Het Nieuwe Testament. Jezus vertelt de parabel over het zaad, waar een zaaier erop uittrekt om te zaaien. En zijn zaad valt op 4 verschillende soorten bodems, of ja, 4 oppervlakken. Kunnen jullie er 2 van opnoemen? Maar jij kan er 4 van opzommen, niet Pieter?
16: Ik zal mijn best doen, na de vraag 20 keer gehoord te hebben. Goede grond, het pad, rotsgrond en tussen de distels.
15: Helemaal correct. Er zijn 5 groepjes die 2 juiste antwoorden hebben kunnen geven. Het ging eigenlijk altijd over goede grond en rots. Zo goed als we hebben wel vrij ruim ruim gerekend. Ook wel juist antwoorden, maar dat was vrij goed. En dan ook 4 groepjes die nog 1 juist antwoord hebben gegeven. Dat was dan meestal aarde of vruchtbare aarde. We hebben ook trouwens Petrus als juist antwoord gerekend. Aangezien dat rots betekent. En rots was een juist antwoord.
16: Absoluut.
15: En ook gewoon omwille van de schoonheid van het antwoord. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij verraden werd door Judas?
16: Jezus zweette bloed.
15: Inderdaad, en dat hadden 4 mensen juist geantwoord. Maar echt wel een aantal mensen die... Over het algemeen, er is eigenlijk niemand die echt spontaan geantwoord heeft, hij zweette bloed.
16: Nee.
15: Maar wel een aantal mensen die onmiddellijk gezegd hebben bloed, zweet en tranen. Dus dat was juist. En ook, ik vond dat wel opvallend, dat er echt een aantal mensen waren die, wanneer dat we zeiden het heeft met zijn zweet te maken, die dan konden zeggen, ah ja, het is veranderd in bloed.
16: Dat is toch 2 keer gebeurd.
15: Ja, dat is 2 keer gebeurd, dat vond ik veel. Mm-hmm. Ik denk niet...
16: Nee, had ik ook niet verwacht.
15: Mm. Ja, dan moet dan... Ik zou denken dat ze dan toch ergens het verhaal moeten kennen, want anders denk je daar toch niet aan.
16: Nee, het is een bizar verschijnsel eigenlijk. Hè. Moet in een achterhoofd gezeten hebben.
15: Ja, dat denk ik ook. Of het moeten... Ik weet niet, medische studenten zijn of zo, want het is wel... Allee, ik heb eens gehoord, we moeten misschien niet voor waarheid aannemen, maar ik heb eens gehoord dat dat wel iets is dat vastgesteld is dat als mensen doodsbang zijn, dat ze wel degelijk bloed kunnen zweten. Dus misschien als ze bepaalde mensen met die niche kennis, dan hadden we nog 2 meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan luidde als volgt... Waaraan is de maand juni gewijd?
16: Aan het Heilig Hart van Jezus.
15: Ook wel echt een moeilijke vraag. Als je niet katholiek bent, ga je dit nooit tegenkomen zomaar. Dus uiteindelijk niemand juist, maar wel een aantal mensen na hints. En je kunt zien dat in de loop van de gesprekken mijn hints beter werden, want de laatste 4 hebben dat kunnen raden na een hint. De eerste 6 niet.
16: De meimaand, Maria-maand, die was wel bekend.
15: Ja, dat weten mensen echt wel.
16: Ja, dat speelt nog.
15: Ja, en dat is ook een vraag die we al eens gesteld hebben, vorige keer. Mm. En dat hadden echt wel een mooi aantal mensen mooi geantwoord. Ja. Dat weten mensen wel. De 8e vraag. In welke stad stierven de apostelen Petrus en Paulus de marteldood?

0: daar rond is dan de stad gegroeid. Wat heeft hij gesticht in wat nu Sint-Truiden is?
1: Hij stichtte de abdij.
0: Inderdaad, de abdij van Sint-Trudo of de abdij van Sint-Truiden. En dat hadden 4 mensen juist.
1: Ja.
0: En 2 die daarop konden komen na een beetje hints gekregen te hebben. Dus.
1: En de eerste dame toonde ons de abdij. Dat kwam zeer goed uit.
0: Inderdaad, fantastische timing. Goed dat dat zij was en niet de laatste persoon. Want hij heeft ook wel geholpen voor sommige groepjes om het dan te weten. En die stond ook echt vlakbij.
1: Ja, we hadden het moeten weten, maar...
0: Ja, want Sint-Truiden, eigenlijk de grote markt, zijn eigenlijk allemaal verschillende pleinen naast elkaar een beetje.
1: Ja.
0: Je hebt een parking.
1: Mm-hmm. Voor het gemeentehuis.
0: Ja, inderdaad, voor het gemeentehuis. En dan heb je voor, of naast, de centrale kerk, de Onze Lieve Vrouwkerk. Daarnaast is een plein. Daarvoor is een plein. En eigenlijk langs de andere kant is er ook nog een plein, wat dan bleek het Heilig Hartplein te zijn.
1: Ja.
0: En dus... Ja. Het was dus aan de andere kant van het plein, naast Onze Lieve Vrouwkerk. Daar staat er nog een toren van de abdij. We hebben trouwens ook een beetje over al deze pleinen gewandeld, maar zijn redelijk rond de kerk gebleven altijd om mensen te vinden. Goed, en dan hadden we nog de laatste kennisvraag, en die ging over de kerk. Die luidde: in welke kerk of waar zijn de relieken van Sint-Trudo bewaard?
1: In de Onze Lieve Vrouwenkerk.
0: Inderdaad, en dat wisten heel veel mensen. 5 mensen hebben de kerk benoemd, Onze Lieve Vrouwenkerk. En 4 mensen wisten dat is deze kerk hier, maar die konden niet, of wisten de naam niet.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dus eigenlijk zo goed als iedereen kon daarop antwoorden. Dan hebben we nog een laatste statistiek, Pieter. Wil jij een gokje wagen voor hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen wij hebben uitgedeeld?
1: Oh. Ik denk dat de rozenkrans populairder was. Ik hoop het stiekem. Hoeveel? 19 mensen, hè?
0: Ja, we hebben in totaal 20 mensen 20 gesproken mensen. Eigenlijk, maar we hebben 19 voorwerpen uitgedeeld.
1: Ah, oké. Ik denk 11 rozenkransen en 8 balpennen.
0: Dat zit er helemaal niet zo ver naast.
1: Ah.
0: Ik snap de hoop dat er meer rozenkransen zijn uitgedeeld, maar het is juist niet zo.
1: Oh.
0: Dus 9 rozenkransen en 10 balpennen hebben we uitgedeeld.
1: Tja. Ze schrijft goed.
0: Ja, dat is mooi, hè? Het is altijd heel leuk als mensen de rozenkrans kiezen. Dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze uitzending. Is er nog iets dat je graag zou willen zeggen, Pieter? Over de ervaring, hoe dat je het vond?
1: Ik vond vooral heel mooi bij die laatste vraag dat het geloof toch wel belangrijk was voor zeer veel van de mensen die we geïnterviewd hebben.
0: Ja, dat is eigenlijk echt wel... Het was heel opvallend deze keer.
1: Ja, ik... Vooraf vrees ik daar een beetje voor, maar de ene na de andere vond het belangrijk.
0: Ja, inderdaad. Dat is een mooie bedenking om op te eindigen. Dan gaan wij nog luisteren naar het allerlaatste fragmentje, waar dat je gaat kunnen horen wat de mensen gekozen hebben, de rozenkrans of de balpen. Maar wij nemen nu al afscheid. Hartelijk bedankt voor het luisteren, iedereen. Jullie kunnen, zouden jullie willen, deze uitzending herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Als u naar programma's gaat, dan zal u daar Quo Vadis kunnen terugvinden. En daar kan u deze uitzending herbeluisteren en trouwens ook al onze voorbije uitzendingen. Nog eens hartelijk bedankt, Pieter, om mee te komen.
1: Heel graag gedaan.
0: Jullie allemaal bedankt om te luisteren en tot een volgende keer. Maar eerst nog het fragmentje met het uitdelen van de rozenkrans en de balpen. Enorm bedankt alle twee om te willen meedoen.
2: Dat is graag gedaan.
0: Ik wil jullie graag nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
3: Oh, okay. Ik geef de rozenkrans.
0: Rozenkrans, oké, zeer goed.
3: Ja.
0: Alsjeblieft.
4: Ja, dan vind ik de rozenkrans wel veel mooier.
3: Ik ook.
0: Oké, fantastisch. Ja. Ik ga jullie alle twee eentje geven. Ik moet voor de andere even vissen wel in mijn
3: Maar zak. Als we eentje hebben, is het goed.
0: Zeker?
3: Eentje is goed.
4: Ah, ja, een stilo is altijd meer gedenkteken.

0: goed.
1: Alsjeblieft.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dankjewel, hè. Fijne avond. Hè?
0: Ja, succes ermee, hè.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Ah, de micro hebben we wel terug nodig.
0: Dankjewel. Bye.
1: Enorm bedankt allemaal om te willen meedoen. Ik zou jullie graag een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
3: Een
1: die
3: roze
1: zien
3: wat?
1: Er zo uit. Een rozenkrans.
3: Oh, okay. Dat is, ja, die.
1: Oké, zo goed. Kan jullie, zouden jullie allemaal even in de micro willen zeggen dat jullie, wat jullie gekozen hebben?
4: Een, hoe zeg je dat?
1: Rozenkrans.
4: Een rozenkrans.
1: Krans.
5: Een rozenkrans.
6: Een rozenkrans.
7: Ik kan pen.
8: Een pen.
1: Oké, zeer goed.
9: Kan ik nog één ding in de micro zeggen misschien? Zo voor mijn vrienden als het gaat.
1: Ja, we zullen zien of we het afspelen, maar zeg maar.
10: Allee, Avengers. Jij
11: bent echt een...
12: Oh my god.
13: Oké.
1: Alsjeblieft.
14: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
14: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
15: Of we gaan
16: naar deze. Stilo. Ik heb geen pennen thuis.
1: Oké. Wat willen jullie graag hebben?
4: De pen.
1: De pen?
4: Ja.
1: En jij?
17: Ook de pen.
18: Ik wil een roze krans.
1: Alsjeblieft.
18: Dankjewel.
1: Ja?
19: Ik heb de pen gekozen.
5: Maar een stilo.
3: Ja, geef maar een stilo. Dat was al moeilijk, ja. Sommige vragen.
18: Een rozenkrans.
1: Roze krans? Ja.
18: Oké, top.
2: Dank je.
1: Alsjeblieft.
4: Een pen.
1: Oké. Wilt u ook iets? Nee, dank u.
4: Oké. Voor de roze krans.
1: Oké, zeg goed.
4: Voor de roze krans, dank je.
1: Alsjeblieft.
18: Dus we hebben een paternoster gekozen.
1: Zeer goed. Dankjewel.
18: Ik wens u nog een geweldige avond.
1: Jullie ook. Enorm bedankt.
18: Moedig.
1: Dank u.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van maandag in de 11e week door het jaar. We beginnen dit getijdengebed met de openingspsalm en we nemen daarvoor vandaag psalm 24. En deze kan u meevolgen op pagina 665. De hymne kan u meevolgen op pagina 700 en de psalmen vanaf pagina 1011. Pagina 1011. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer, door God zijn heilig gerechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem, dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten heft uw kroonlijsten op, gaat open alle oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten heft uw kroonlijsten op, gaat open alle oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Gesterkt, vervuld met nieuwe kracht, verrijzen wij uit slaap en nacht, en zingen, Vader, tot uw eer, en bidden u, wees bij ons, Heer. Ons eerste lied zij u gewijd, ons hart ga vurig naar u uit. Wees heilige ons eerst begin, dan gaan wij trouw de arbeid in. Zoals voor het grote zonnelicht, de nacht van kwaad en duister zwicht, zo worden wat ons 's nachts benart, in het licht verdreven uit ons hart. Wij bidden dat gij met ons gaat, snijd uit ons weg al wat ons schaadt. Te allen tijd brengt dan, o Heer, het koor der zingende uw eer. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. De Heer, de God der goden, spreekt. Hij roept de aarde van het oosten tot het westen. Uit Sion, de vol schone, straalt zijn luister. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. Verterend vuur gaat voor hem uit, en rond hem voedt het onweer. Hij roept de hemel tot getuige en de aarde, en daagt zijn volk voor het gerecht. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid. Het is God zelf die oordeelt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij nadert onze God en zwijgt niet meer. brengt God het offer van uw lof. Hoor nu, mijn volk, wat ik u zeggen ga. Hoor, Israël, waarvan ik u beschuldig. Want ik ben God, uw God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik aldoor branden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen. En rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Want mij behoren alle dieren in het woud. De duizenden die op mijn bergen zwerven. De vogels in de lucht, ik ken ze allen. Van mij is al wat rondloopt op het veld. Ik zou het u niet zeggen als ik honger had. Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde. Zou ik soms vlees van stieren eten? Of bloed van bokken nuttigen als drank? Brengt liever God het offer van uw lof. Volbrengt de Allerhoogste uw gelofte. Dan moogt ge in verdrukking tot mij roepen. Ik zal u redden als ge mij vereert. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt God het offer van uw lof. Barmhartigheid verlang ik en niet uw gave. Geen brandoffers, maar de erkenning van God. Maar tot de zondaar zegt de Heer: wat spreekt ge al maar over mijn geboden? En hebt ge mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Ziet gij een dief, dan gaat ge met hem stelen. Met hen die echtbreuk plegen gaat ge om. Voor slechtheid opent gij uw mond. Ge roert uw tong om te bedriegen. Ge zet u neer om van uw broeders kwaad te spreken. Uw moeders zoon belastert ge. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet? Of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik laag u aan, ik leg u alles voor. Verstaat het toch, gij die aan God niet denkt? Want anders grijp ik u en niemand zal u redden. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Barmhartigheid verlang ik, en niet uw gave. Geen brandoffers, maar de erkenning van God. Hoor nu, mijn volk, wat ik u zeggen ga, want ik ben God, uw God. Eerste lezing uit het boek Ezra, de bevrijding van het volk en de terugkeer van de gevangenen, het herstel van de eredienst. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Cyrus, de koning van Perzië, in om in heel zijn koninkrijk een boodschap af te kondigen en brieven rond te sturen van de volgende inhoud. Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië: de Heer, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren onder zijn hoede terugkeren naar Jeruzalem, in Juda, en een tempel bouwen ter ere van de Heer, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Overal waar er nog Israëlieten zijn, zullen deze van hun medeburgers zilver en goud, haven en vee ontvangen, en bovendien wijgeschenken voor de tempel van God in Jeruzalem. De familiehoofden van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, allen wie God het ingaf, troffen voorbereidingen voor de terugreis om de tempel van de Heer in Jeruzalem weer op te bouwen. En hun buren gaven hun als bijdrage zilveren en gouden voorwerpen, haven en vee en allerlei kostbaarheden en nog andere geschenken die ze spontaan aanboden. Bovendien liet koning Cyrus het vaatwerk van de tempel van de Heer, dat door Nebukadnessar uit Jeruzalem was weggesleept en in de tempel van diens God ondergebracht, tevoorschijn halen. Cyrus, de koning van Perzië, liet dit doen door zijn schatmeester Mithridat, die alles overdroeg aan Sesbassar, de vorst van Juda. Toen de ballingen bij de tempel van de Heer in Jeruzalem aankwamen, deden de familiehoofden schenkingen voor de herbouw van de tempel op zijn vroegere plaats. Allen gaven naar vermogen, en zo brachten ze voor het bouwfonds 61.000 gouden drachmen, 5.000 zilveren minnen en 100 priestergewaden bijeen. De priesters, de levieten, een gedeelte van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempelknechten vestigden zich in Jeruzalem. De rest van Israël vestigde zich in de steden. Toen de zevende maand was aangebroken, stroomden alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden naar Jeruzalem. Jozua, de zoon van Josadak, en zijn medepriesters, alsook Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broers richtten het altaar van Israëls God weer op, om daarop, naar de voorschriften van de wet van Mozes, de man Gods, brandoffers op te dragen. Ondanks hun vrees voor de omwonende volken, herbouwden zij het altaar op zijn vroegere grondslagen en droegen 's morgens en 's avonds brandoffers aan de Heer op. En zij vierden het loofhuttefeest, zoals het voorgeschreven was, met het aantal brandoffers dat voor elke dag was voorgeschreven. Van toen af droeg men weer een dagelijks brandoffer op, alsook het offer bij gelegenheid van de nieuwe maan en van alle heilige hoogtijdagen, ter ere van de Heer, en het offer dat iemand vrijwillig aan de Heer wilde brengen. Vanaf de eerste dag van de zevende maand was men begonnen brandoffers aan de Heer op te dragen. Maar met de herbouw van de tempel was nog geen begin gemaakt. Daarom gaven ze geld aan de steenhouwers en de steenbewerkers, als ook voedsel en drank, en olie aan de Sidoniërs en Tyriërs, om ceders van de Libanon over zee te vervoeren naar Javo, overeenkomstig de toestemming die ze van Cyrus, de koning van Perzië, verkregen hadden. In de tweede maand van het tweede jaar, na hun terugkeer naar de tempel in Jeruzalem, maakte Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Josadak, met de andere priesters, hun broeders, met de levieten en allen die uit de gevangenis teruggekeerd waren naar Jeruzalem, een begin met de herbouw van de tempel, en stelden zij levieten van 20 jaar en ouder aan om toezicht te houden op de werkzaamheden.

verkondigt met groot gejubel en laat het overal horen. Laat het doordringen tot het einde der aarde. De Heer heeft zijn dienaar Jacob verlost. Troost, troost toch mijn volk, zegt uw God. De Heer heeft zijn dienaar Jacob verlost. Tweede lezing uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote over het boek Ezechiël. Het geestelijke Jeruzalem is als een stad gebouwd. In een goddelijk visioen bracht de Heer mij naar Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg. Aan de zuidkant was iets als een stad gebouwd. Merk op dat er niet staat, er was een stad gebouwd, maar er was iets als een stad gebouwd. Zo wordt duidelijk gemaakt dat het niet gaat over een gewone stad die daar gebouwd is, maar over een geestelijk bouwwerk. Want wie getuigt dat hij niet een stad, maar iets als een stad heeft gezien, vestigt de aandacht van zijn toehoorders op een geestelijk bouwwerk. Hiervan heeft de profeet David gezegd: Jeruzalem als een stad gebouwd. Dit visioen van vrede wordt gevormd door de vergadering of de gemeenschap van burgers, de heiligen. Daarom wordt het hemels Jeruzalem als een stad gebouwd. Tijdens zijn pelgrimsreis op deze aarde wordt dit Jeruzalem evenwel door harde slagen en beproevingen getroffen. Zo worden dag in, dag uit zijn stenen behouden. De stad is de heilige kerk. Alvorens eens koninklijk te heersen in de hemel, moet zij nog pijnlijk zwoegen op aarde. Tot haar burgers zegt Petrus: En gij zijt als levende stenen die op elkaar worden gelegd voor de bouw. En Paulus zegt: Gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk. Deze stad is hier beneden, dankzij het leven van de heiligen, al een groots bouwwerk. Want in een bouwwerk draagt de ene steen de andere, omdat de ene steen op de andere wordt gelegd en tegelijk gedragen wordt door weer een andere. Ja, zo en niet anders is het ook in de heilige kerk. Ieder draagt een ander en wordt gedragen door een ander. Want als elkaars naaste ondersteunt men elkaar en zo rijst door toedoen van ieder het bouwwerk van de liefde op. Daarom immers spoort Paulus ons aan: draagt elkanders lasten. Op die manier zult ge de wet van Christus vervullen. En hij verklaart wat de verborgen kracht van de wet is. De vervulling van de wet is de liefde. Als ik immers verzuim u te dragen zoals gij leeft, en als gij mij niet wilt dragen en verdragen zoals ik leef, hoe komt dan het gebouw van onze wederzijdse liefde van de grond? Want dan ontbreekt de verdraagzaamheid en mist de liefde haar bindende kracht. Zoals gezegd, wordt in een bouwwerk de steen die draagt ook zelf gedragen. Want zoals ik de levenswijze draag en verdraag van hen die nog beginnelingen zijn in de beoefening van het goede, zo word ik op mijn beurt gedragen en verdragen door hen die mij in de vreze des Heren zijn voorgegaan. Zelf gedragen heb ik geleerd anderen te dragen, maar ook zij werden gedragen door hun voorgangers. Wat nu de stenen betreft die de bovenste laag van het gebouw vormen, deze worden wel gedragen door anderen, maar dragen zelf niets. Want zij die op het einde van de kerk, dat wil zeggen, op het einde van de wereld worden geboren, worden wel gedragen door hun voorgangers, zodat hun leven verdienstelijk kan zijn, maar omdat zij geen opvolgers hebben voor wie zij van nut kunnen zijn, hebben zij geen stenen van het geestelijk gebouw meer boven zich. Thans worden dus anderen gedragen door ons, maar worden wij door weer anderen gedragen. Het gehele gewicht van het gebouw wordt gedragen door het fundament, want alleen onze verlosser draagt de last van ons allen. Paulus zegt van hem: Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Het fundament draagt de stenen,
maar wordt niet door de stenen gedragen. Want onze Verlosser draagt en verdraagt al het onze, maar in hem is er niets onvolmaaks dat hierom zou vragen. Terecht staat er daarom geschreven, hij zette mij neer op een zeer hoge berg, waarop iets als een stad was gebouwd. Hij alleen immers draagt de last van onze levens en van onze zonden, die heel het gebouw van de Heilige Kerk draagt.

Jeruzalem, als een stad zo dicht opeengebouwd. Daarheen trekken de stammen van de Heer om de naam van God te eren. Met de hardste hamerslagen zijn de stenen samengebracht en gelegd in vaste lagen tot een stad in volle pracht. Daarheen trekken de stammen van de Heer om de naam van God te eren. Laat ons bidden. God, barmhartige Vader, onze hulpbehoevendheid gaat u ter harte en steeds hebt gij uw erbarmen getoond. Blijf met uw genade om ons heen, zo zult gij onze God zijn en wij uw volk voor eeuwig. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader,

Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar: "Vrouw, zie daar uw zoon." En tot de leerling: "Zie daar uw moeder." Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze nieuwe uitzending, nieuwe aflevering van Elke Dag Telt voor deze week, we gaan het hebben over iets heel bijzonders dat plaats heeft gevonden in Amerika op 11 juni, enkele dagen geleden. We gaan het ook hebben over de ezel van de heilige Antonius. En we gaan ook nog stilstaan bij de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje, die ondertussen afgelopen is. En we gaan vooral ook stilstaan bij die hymne, het lied Alza la Mirada, dat u hier op Radio Maria ook al heeft kunnen horen, regelmatig. Maar daar zit toch wel een verhaal achter. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ook komt priester Carlo binnen een dik half uur in deze uitzending om iets te vertellen, beste luisteraars. Maar eerst starten we, zoals gewoonlijk, met muziek. Niet zomaar muziek, beste luisteraars. Een lied dat werd afgespeeld vorige week in de uitzending van Klassiekuur. U weet het, Klassiekuur, al 13 jaar, bijna 14 jaar, een programma hier op Radio Maria. Iedere donderdag om 13 uur, met ook nog een heruitzending zondagavond om 20:15. Misschien hebben enkele onder jullie dat lied al gehoord, waarschijnlijk met die twee uitzendingen. Maar we gaan het nog laten horen. Een lied tot Onze Lieve Vrouw. Het begin gaat u misschien een beetje doen verschieten, maar dan gaat u de rest van het lied horen. Ik vermoed dat de meeste van jullie het zullen herkennen. Dit is Bernardina Bertarelli met het lied Maria, vogliamo amarti.

0: Maria, vogliamo amarti. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben. Met jou, op jouw weg, is onze tocht veilig. Met jou leidt elke stap naar het doel. En ook in de nacht ben je dicht bij ons. Je verandert elke angst in zekerheid. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben, zoals niemand je ooit heeft lief gehad. Dit prachtig lied, dat we ook zeker als gebed kunnen zien, van Bernardina Bartarelli, klinkt u, beste luisteraars, vast bekend in de oren. Want ja, dat is het lied waar de jingles van Radio Maria op gebaseerd zijn, de welkomstjingles. En nog even erbij zeggen, beste luisteraars, Bernardina Bartarelli, wel, dat is niet zomaar iemand. Dat is eigenlijk een zuster. Een zuster die geboren is in 1936 en gestorven in 2020. Ze was een Italiaanse zuster en onderwijzeres uit de congregatie van de Dochters van Maria, Hulp der Christenen. En ze werd wereldwijd bekend als pionier en ook geliefde YouTuber van God, waarbij ze haar eigen YouTube-kanaal had en dat gebruikte ze om video's met meditaties en gebeden te delen. Ze kwam uit Livorno in Italië. En zo, beste luisteraars, wat meer informatie over de persoon die deze prachtige tekst, dit prachtig lied heeft geschreven, zuster Bernardina Bartarelli. We gingen het ook hebben, beste luisteraars, over de heilige Antonius. Of eerder gezegd, over de ezel van de heilige Antonius. We hebben enkele dagen geleden op 13 juni in de kerk de gedachtenis gevierd van de heilige Antonius van Padua, patroonheilige van verloren voorwerpen, van de armen en reizigers. En waarom gaan we het daarover hebben? Wel, beste luisteraars, het is toch wel een bijzonder verhaal. De katholieke kerk schrijft vele wonderen toe aan deze grote heilige uit de 13e eeuw, waarvan er één aan een ketter. En dat ging over de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie. De heilige Antonius bestreed en weerlegde verschillende ketterijen, waaronder de Cathaarse ketterij die de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie ontkende. Toulouse, in Frankrijk, was het centrum van deze ketterij en de heilige Antonius nam deel aan meerdere openbare debatten tegen haar aanhangers. En tijdens een van deze debatten daagde een man, genaamd Bononio, de heilige Antonius uit over zijn geloof in de eucharistische tegenwoordigheid. En Bononio zei: als je mijn ezel kunt laten neerbuigen voor wat jij het lichaam van Christus noemt, dan zal ik geloven. De heilige Antonius probeerde hem op andere manieren te overtuigen, maar zag uiteindelijk geen andere mogelijkheid. En Bononio besloot daarop zijn ezel 3 dagen lang geen voedsel te geven. Op de 3e dag vierde de heilige Antonius de mis op het openbare stadsplein. Na de mis verscheen Bononio voor de heilige Antonius en bood hij zijn ezel voedsel aan, terwijl de heilige Antonius een geconsacreerde hostie droeg. En de heilige Antonius zei: ezel, kom hier en toon eerbied aan je schepper. De heilige Antonius hief de eucharistische hostie omhoog en in plaats van het voedsel van Bononio aan te nemen, boog de uitgehongerde ezel zich neer en knielde voor de eucharistie. Toen Bononio dit zag, boog ook hij zich neer en knielde voor de eucharistie. En vele anderen bekeerden zich die dag eveneens. En dat, beste luisteraars, is het verhaal van het wonder van de ezel van de heilige Antonius. En de heilige Antonius, beste luisteraars, die roepen we aan voor vele zaken. Onder andere voor verloren voorwerpen, voor de armen en reizigers. En we sluiten dit kort fragment over de heilige Antonius af met wat humor. U kent de film Rabbi Jacob misschien wel. daar loopt een man rond en hij bidt tot de heilige Antonius om hem te helpen, want hij is eigenlijk wat verdwaald en hij zoekt hulp.
1: Saint-Antoine de Padoue, faites-moi trouver un dépanneur. Qu'est-ce que je fais? Réparer mon bateau, ma voiture et engager un autre chauffeur. Un catholique, cette fois je vous le promets, Saint-Antoine. Un catholique comme vous, comme moi, comme le bon Dieu. Oh, une lumière. Merci, Saint-Antoine.
0: En aarzel niet, beste luisteraars, als u zelf iets kwijt bent of directe hulp zoekt, bid zeker tot de heilige Antonius.

Zo hoort uw liefde bij ons, een lied van de groep Cela. Beste luisteraars, op 11 juni 2026, aan de vooravond van de 250ste verjaardag van de Stichting van de Verenigde Staten, kwamen de katholieke bisschoppen van het land bijeen in Orlando, Florida, voor een opmerkelijke en diep symbolische gebeurtenis: de toewijding van de Verenigde Staten aan het Heilig Hart van Jezus. In een tijd waarin politieke verdeeldheid diep geworteld is, het vertrouwen in instellingen afneemt en veel Amerikanen onzekerheid voelen over de toekomst, boden de bisschoppen iets aan dat nog een beleidsvoorstel, nog een politiek programma was. In plaats daarvan boden zij een gebed aan. Maar dit, beste luisteraars, was geen gewoon gebed. Een toewijding behoort eigenlijk tot de meest diepgaande geestelijke handelingen van de kerk. Toewijden betekent zich toevertrouwen, zichzelf plaatsen onder de liefdevolle bescherming van Christus. Het is een erkenning dat, ondanks alle menselijke successen en mislukkingen, de geschiedenis uiteindelijk aan God toebehoort. En in zijn homilie voor deze gelegenheid verwoordde aartsbisschop William Lorrie de betekenis van dit moment met helderheid en overtuiging. Staande voor zijn medebisschoppen en de gelovigen die voor de liturgie waren samengekomen, legde hij uit dat de kerk niet bijeenkwam om allereerst onszelf te vieren, maar om toe te wijden, om toe te vertrouwen. En deze eenvoudige woorden vormden de sleutel tot het begrijpen van de betekenis van deze dag. Aartsbisschop Lorrie herinnerde de gelovigen eraan dat een toewijding in wezen een daad van geloof is. Zij erkent dat het verhaal van een natie niet enkel het verhaal is van politieke leiders, militaire overwinningen, economische prestaties of culturele verwezenlijkingen. Het is ook het verhaal van Gods voorzienigheid en genade die werkzaam zijn door onvolmaakte mensen heen. En nu de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan naderen, zal er geen gebrek zijn aan vieringen, herdenkingen en historische terugblikken. Toch kozen de bisschoppen ervoor om dit jubeljaar niet te beginnen met triomfalisme, maar met nederigheid. Wij wijden ons land toe, zei aartsbisschop Lorrie. Niet omdat het volmaakt is, maar omdat het door God wordt bemind. En deze woorden bieden een uitgesproken christelijke visie op vaderlandsliefde. Liefde voor het vaderland vereist niet dat men blind is voor zijn tekortkomingen. Ware liefde zoekt het goede, erkent wat gebroken is en vertrouwt beide toe aan Gods barmhartigheid. De toewijding werd daardoor zowel een daad van dankbaarheid als van berouw, van dankzegging en van smeekbeden. De bisschoppen vertrouwden aan het hart van Christus zowel de verwezenlijkingen als de mislukkingen van de natie toe. Haar sterktes en haar wonden, haar hoop en haar angsten. En verwijzend naar het evangelie volgens Johannes overwoog aartsbisschop Lorrie de uitnodiging van Jezus: blijf in mijn liefde. Het Heilig Hart, zo merkt hij op, is niet slechts een devotioneel beeld. Het is het zichtbare teken van Gods mensgeworden liefde. Een hart dat vriendschap en verraad, vreugde en verdriet, lijden en opoffering heeft ervaren. De betekenis van dit inzicht kan moeilijk worden overschat. In een cultuur die vaak zelfstandigheid en zelfredzaamheid vereerlijkt, erkenden de bisschoppen openlijk dat nog individuen, nog naties kunnen bloeien zonder God. De toekomst van het land hangt uiteindelijk niet alleen af van sterke instellingen of betere beleidsmaatregelen, hoe belangrijk die ook mogen zijn, maar van harten die door goddelijke liefde zijn vernieuwd. Het Heilige Hart herinnert gelovigen eraan dat God niet veraf blijft van menselijke worstelingen. Hij treedt erin binnen. Hij draagt ze. Hij verlost ze.
En aartsbisschop Lori herinnerde de gelovigen eraan dat een toewijding geen einde is, maar een begin. De kerk wijdt zich niet aan het Heilig Hart enkel om zegeningen te ontvangen. Ze wijdt zich toe om een trouwer instrument te worden van Christus' liefde in de wereld. Het Heilig Hart verdeelt niet, het verzoent, zei de aartsbisschop. Het verhardt geen harten, het verandert ze. En in een land dat steeds meer in de verleiding komt zichzelf te definiëren door ideologische conflicten en culturele polarisatie, klonken deze woorden zowel actueel als profetisch. De ware vrucht van deze toewijding zal niet worden gemeten aan de schoonheid van de liturgie of de betekenis van de ceremonie. Zij zal worden gemeten aan de vraag of katholieken trouwe leerlingen van Christus worden, die in hun gezinnen, parochies, werkplaatsen, gemeenschappen en openbare leven getuigen van zijn liefde. Toen de homilie ten einde liep, gaf aartsbisschop Lori misschien wel de meest blijvende les van deze dag mee. Terwijl Amerikanen uitkijken naar de 250ste verjaardag van hun natie, zo stelde hij, zijn er twee verleidingen. Nostalgie naar het verleden en angst voor de toekomst. En het christelijk antwoord op beide is vertrouwen. Vandaag, zei aartsbisschop Lori, kiezen wij voor iets beters. Vertrouwen. En dat vertrouwen is uiteindelijk wat deze toewijding tot uitdrukking bracht. Door de natie toe te wijden aan het Heilig Hart maakten de bisschoppen niet de claim dat Amerika zonder gebreken is of dat zij toekomst gegarandeerd is. Integendeel, zij verkondigen een diepere waarheid. Dat de natie, zoals iedere menselijke persoon, door God wordt bemind en zijn barmhartigheid nodig heeft. En aan de vooravond van die 250ste verjaardag van Amerika is dat misschien wel de belangrijkste boodschap die de kerk kan aanbieden.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even stilstaan bij de apostolische reis naar Spanje. U heeft in verschillende uitzendingen van Radio Vaticaan en Radio Vaticaan Live eigenlijk volledig paus Leo de XIV kunnen volgen op zijn apostolische reis. U kan trouwens de meeste uitzendingen al volledig herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Radio Vaticaan. En paus Leo heeft gisteren tijdens het Angelusgebed zijn grote dankbaarheid geuit aan het Spaanse volk dat hem met groot enthousiasme en diepe toewijding heeft ontvangen, zei hij. En beste luisteraars, gedurende 7 dagen hoorden ze, vooral in Spanje natuurlijk, maar ook hier op Radio Maria, het lied Alza la Mirada, Richt je blik omhoog. Een hymne die ook doorklonk in verschillende boodschappen van paus Leo de XIV. En ongeveer een 15-tal mensen hebben meegewerkt aan de keuze van de tekst, de muziek, de zangers en natuurlijk ook de locaties die samen dit lied vormgaven. Eerst was er het lied Jesus Christ, You Are My Life tijdens het pontificaat van paus Johannes Paulus II. Vervolgens het lied Firm in the Faith en Blessed are the Merciful tijdens het bezoek van paus Franciscus aan Polen. Zo zijn er vele bekende hymnes in de kerk, beste luisteraars, voor zo grote evenementen waar de paus naartoe reist. En dus nu heeft ook die apostolische reis van paus Leo de XIV naar Spanje ons opnieuw een prachtige hymne geschonken, Alza la Mirada. Alza la Mirada. En meer dan 1700 verschillende stemmen, opgenomen in kerken, verspreid over heel Spanje, vormen samen dit officiële lied van de reis. Het is levendig, vreugdevol, ontroerend en meeslepend. Maar meer dan zomaar een lied is het ook nog het een herinnering aan wat christenen geloven. Men zingt er namelijk: Ik richt mijn blik omhoog, mijn ogen op Jezus. Ik richt mijn blik omhoog, gevestigd op het kruis. Wanneer ik naar de hemel kijk, wordt alles nieuw in zijn licht. En in een wereld die vaak vluchtige momenten verheerlijkt en materialisme bevordert, richt Alza la Mirada de aandacht op het hogere leven waartoe wij allen geroepen zijn. Ik ben niet gemaakt om naar de grond te kijken, ik ben geboren om naar u op te kijken. Ik vind geen rust totdat ik rust vind in u. En beste luisteraars, toen de tekst geschreven en de muziek gecomponeerd was, begon de zoektocht naar stemmen die de woorden tot leven konden brengen. En voor Pere Pares Izern duurde dat slechts een week. De jongere groep van een kerk in Barcelona begon snel mensen te zoeken om het lied op te nemen. En zo, vertelde hij aan Vatican News, kwamen ze met mij in contact. Eigenlijk kom ik uit een andere stad, maar ze vroegen me om mee te doen. Er waren meer zangers nodig en daarom werd ook in andere delen van Catalonië gezocht. En toen Pere Pares Izern eenmaal deel uitmaakte van het project, voelde alles voor Pere bijna onwerkelijk aan. Vooral omdat hij al om 7 uur 's morgens aanwezig moest zijn in de beroemde Basilica de la Sagrada Familia om de toeristenmassa voor te zijn die enkele uren later zou toestromen. En hij herinnert zich: het was een heel bijzondere ervaring omdat we zo vroeg waren opgestaan en de Sagrada Familia was volledig leeg. En zijn stem voegde zich bij die van de andere deelnemers terwijl de zon opkwam en door de kleurrijke glasramen van het meesterwerk van Antoni Gaudi verscheen. Ik denk niet dat ik ooit nog zoiets in mijn leven zal meemaken, zei hij. En het lied, zegt Pere, is zeer belangrijk voor hem. Wat in de hemel is, wat boven alle dingen hier op aarde uitstijgt. En Pere, een van de zangers dus,
die meedeed aan de opnames voor dit lied, Alza La Mirada. Meer dan 1700 zangers, beste luisteraars. Ik stel voor dat we terugluisteren naar die hymne. Ook al is de apostolische reis van Paus Leo afgelopen, laten we toch nog eens luisteren. Hef je ogen op. Alza La Mirada.

0: Elsa Lamirada met 1700 zangers. Toch een hele hoop. Beste luisteraars, zoals aangekondigd bij het begin van onze uitzending, komt priester Carlo erbij. Priester Carlo, ja, ik heb verteld aan de luisteraars dat u iets ging vertellen. Maar misschien is het al goed om vooruit te blikken. De zomer staat voor de deur en ook bij Radio Maria betekent dat, ja, uiteraard dat de programmatie verder gaat. Dat u voor sommige uitzendingen een mooie bloemlezing krijgt, een terugblik. Maar dat betekent ook dat we achter de schermen heel hard werken voor het nieuw radiojaar.
1: Exact, dat klopt. Want tijdens de zomer gaat onze programmatie gewoon verder. We zijn er voor iedereen, ook degene die misschien niet van verdiende rust kunnen genieten, maar gewoon het alledaagse beleven daar waar ze zijn. En dus tijdens deze zomer zullen alle gebedstijden heel normaal zijn op het vaste ogenblik zoals gekend. Maar ondertussen zijn we ook wel bezig geweest de afgelopen dagen en weken met de voorbereiding van het nieuwe werkjaar. Vanaf 1 september, of beter gezegd zelfs 31 augustus, dat is een maandag, zullen we het komende werkjaar veel nieuws mogen ontvangen. We hebben echt wel vele nieuwe programma's voorbereid en daar zijn we eigenlijk heel gelukkig mee. Dat wil dus absoluut zeggen dat er niets verandert aan de structuur, maar wel vaak aan de programma's. Op een andere manier, nieuwe manier, zullen we toch nog altijd de blijde boodschap van Jezus kunnen verkondigen. En hiervoor kunnen we gelukkig beroep doen op vele vrijwilligers en natuurlijk altijd de inzet van onze medewerkers. En zo zijn we ook gekomen, en dat is nog een klein slotbericht dat ik erbij wens te zeggen, zijn we ook gekomen tot een samenwerking met de mooie gemeenschap van Tiberiade uit Lavaux-Sainte-Anne. Sommigen kennen deze plaats misschien, en deze plaats is zeer dicht bij Borin, waar wij trouwens wekelijks de Eucharistie opdragen, elke vrijdag. En met deze mooie gemeenschap van Tiberiade zullen wij samenwerken en verschillende programma's brengen vanaf september. U hoort er meer over in de komende weken en maanden. Wanneer we vorige week trouwens deze mooie gemeenschap hebben bezocht, dan zijn we op een vraag gestoten van hen uit. Ze hebben namelijk de vraag geuit dat ze een beeld zochten voor buiten van de heilige Jozef. En misschien is er hier nu een luisteraar die zegt, ik heb hier nog een beeld staan buiten van de heilige Jozef dat ik wens te schenken aan deze mooie gemeenschap. Dan wordt de oproep gelanceerd deze ochtend. Laat het ons weten. Geef misschien dit mooie beeld aan de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne, een beeld van de heilige Jozef voor buiten. En als dat het geval is, dan mag u ons dat laten weten. Na de Eucharistie zijn de telefoonlijnen open en het telefoonnummer is 016 41 47 47. Laat het ons zeker weten. Wij berichten daarna de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne en dan regelen we wel hoe het beeld van bij u tot bij hen geraakt. Alvast van harte dank. 016 41 47 47.
0: En u mag natuurlijk ook een e-mailtje sturen.

dat makkelijker is, naar info@radiomaria.be ofwel bellen tijdens de openingsuren op het nummer 016 41 47 47.

En op dit prachtig lied, prachtig gebed van de Fraternité de Tiberiade, O Marie, icône de l'Église, trekken we nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. En gij handelt, Heer, naar uw woord. Blijf eeuwig gij onze beschermer. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 12, vers 8. En gij handelt, Heer, naar uw woord. Blijf eeuwig gij onze beschermer. Beste luisteraars, nog een fijne dag gewenst. Morgen is Marieke er met een nieuwe aflevering van Elke Dag Telt.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo is het, beste luisteraar, tijd geworden voor het ochtendgebed van de kerk, de Laude. De hymne vindt u pagina 702, gevolgd door de psalmen, pagina 1014. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Wij treden biddend in uw licht. Op u is onze hoop gericht. Die alles wat op aarde leeft, de allen tijd uw liefde geeft. God, Vader, die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geef dat uw alverlossend woord in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw offer dood de deur naar het leven weer ontsloot, wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk.
2: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
1: Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
2: Mijn hart en helmen wijzen en jagen uit naar u, de God die leeft.
1: Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun broed.
2: Bij uw altaren, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God.
1: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen.
2: Gelukkig die op u mag steunen, wanneer gij aan zijn bedevaart begint.
1: Het dorre dal wordt op zijn tocht tot een oase, door vroege regen overdekt met rijke tooi.
2: Gij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht, tot gij inzien vindt de God der Goden.
1: Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken. Wil mij aanhoren, Jacobs God?
2: God, mijn beschermer, zie omlaag, zie om naar uw gezalfde.
1: Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders 1000 dagen.
2: Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.
1: Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming.
2: Hij zal de voorspoed niet onthouden aan wie zijn weg gaat zonder schuld.
1: O Heer der hemelmachten, gelukkig is de mens die op u hoopt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer.
2: Komt, we gaan op naar de berg van de Heer.
1: Eens komt de tijd dat het huis van de Heer oprijst hoog als een bergtop.
2: Boven de heuvel zal het te zien zijn. Uit alle landen stroomt men erheen.
1: Tallozen zullen op weg gaan en zeggen, komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Naar het huis van de God van Jacob.
2: Hij zal ons leiden zijn wegen te gaan. Wij zullen zijn paden volgen.
1: Want vanuit Sion verbreidt zich de wet. Uit Jeruzalem komen Gods woorden.
2: Hij zal recht spreken over de naties. Volken overtuigd geven van schuld.
1: Zwaarden smeet men tot ploegijzers om. Lansen maakt men tot sikkels.
2: Dan trekt geen volk tegen volk meer het zwaard. Niemand oefent zich nog voor de oorlog.
1: Huis van Jacob, vooruit. Trekken wij op in het licht van de Heer.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, wij gaan op naar de berg van de Heer.
2: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam.
1: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen.
2: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Verkondigt zijn heil alle dagen.
1: Meld aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wondere daden aan alle volken.
2: Want machtig en onvolprezen is gij, en meer de duchten dan alle goden.
1: De goden der volken zijn maaksels van mensen, maar hij is de schepper van het heelal.
2: Pracht en vergevenheid gaan voor hem uit. Macht en luister vervullen zijn woning.
1: Huldigt de Heer alle stammen en volken. Huldigt de Heer om zijn glorie en macht. Huldigt de Heer om de roem van zijn naam.
2: Brengt hem u over en tred in zijn voorhof. Gaat hem aanbieden in heilig gewaagd.
1: Beeft voor de Heer alle mensen op aarde. Zegt tot elkander, de Heer regeert.
2: Onwrikbaar geeft gij de aarde geschapen. De volken bestuur gij met billigheid.
1: Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee nu riet mee met al wat daar leeft.
2: De velden zwaaien met al hun gewazen. De woudruizen buigen hun kruin.
1: Zij juichen de Heer toe omdat hij komt. Hij komt als rechter der aarde.
2: Rechtvaardig zal hij de wereld regeren. De volkeren eerlijk en trouw.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam.
2: Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Spreekt en handelt als mensen die door de wet der vrijheid geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.
1: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig.
2: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig.
1: Die wonderen doet als geen ander.
2: Van eeuwig tot eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Geprezen zij de Heer van eeuwig tot eeuwig. In profetische woorden sprak Zacharias. De Heer zij geprezen, Israëls God.
1: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
2: En redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
1: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
2: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
2: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
2: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Hij zal zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In profetische woorden sprak Zacharias: de Heer zij geprezen, Israëls God. God heeft de mensen op de wereld geplaatst om eensgezind hun werk te verrichten tot eer van zijn naam. Bidden wij tot hem. Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Geprezen zijt gij, schepper van al wat bestaat. Gij hebt ons de goederen van deze aarde toevertrouwd en gij houdt ons in leven.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Wees met ons bij het werk van deze dag. Leer ons uw wil te volbrengen.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Laat ons werk aan anderen ten goede komen. Laat ons met en voor hen bouwen aan een betere wereld.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken.
2: Geef ons en allen die wij vandaag ontmoeten, vrede en blijmoedigheid.
1: Heer, geef dat wij uw naam verheerlijken. En voor al deze intenties en de intenties die wij in ons hart dragen, bidden wij. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God van hemel en aarde, schenk ons uw leiding bij al wat wij vandaag ondernemen. Richt ons denken en doen op het goede en zegen ons naar lichaam en geest. Laat ons uw woord onderhouden om in vrijheid te leven en het eeuwig heil te bereiken. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: Met uw geest.
1: En zegene u, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

Heer, luister naar mijn bidden en smeken. Kom mij te hulp, laat mij niet alleen. Verstoot mij toch niet, God, bij u is mijn heil. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, beleiden we eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer God, omdat gij machtig zijt, kunt gij ook barmhartig zijn. Uw goedheid kent slechts rust als alle liefdeloosheid overwonnen is. Wij vragen u, geef dat ook wij het kwade door het goede overwinnen en elkaar vergeven zoals gij ons vergeven hebt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Lezing uit het eerste boek der Koningen. Nabot, die Israëliet, bezat een wijngaard gelegen in Israël, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. Op een dag richtte Achab tot Nabot het verzoek: sta mij uw wijngaard af, dan maak ik er een moestuin van, want hij ligt vlak naast mijn paleis. Ik zal u er een beter wijngaard voor in de plaats geven. Of als u dat liever hebt, zal ik hem voor geld kopen. Maar Nabot zei tot Achab: de Heer bewaar mij ervoor dat ik het erfdeel van mijn vaderen aan u zou afstaan. Toen ging Achab naar huis, somber gestemd en toornig, vanwege het antwoord dat Nabot, de Israëliet, hem gegeven had. Ik sta u het erfdeel van mijn vaderen niet af. Hij ging op bed liggen, wendde zijn gezicht af en wilde niets eten. Daarop kwam zijn vrouw Isabel bij hem en vroeg: waarom heb je toch zo somber gestemd en wil je niets eten? Achab antwoordde: ik heb Nabot, de Israëliet, verzocht mij zijn wijngaard te verkopen, of als hij dat liever had, tegen een andere te ruilen. Maar hij heeft mij geantwoord: ik sta u mijn wijngaard niet af. Toen zei zijn vrouw Isabel tot hem: ben je nu de man die in Israël de koningsmacht uitoefent? Sta op, eet wat, dan knap je weer op. Ik zal zorgen dat je die wijngaard van Nabot, de Israëliet, krijgt. Ze schreef een brief onder de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond hem aan de oudsten en notabelen die in dezelfde stad woonden als Nabot. In die brief had ze geschreven: kondig een vasten af en zet Nabot bij de vergadering van het volk vooraan. Laat dan een paar gemene kerels tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Voer hem dan buiten de stad en stenig hem dood. De medeburgers van Nabot, de oudsten en de notabelen die in dezelfde stad woonden als hij, deden alles wat Isabel hun had opgedragen en wat geschreven stond in de brief die ze hun had gestuurd. Ze kondigden een vasten af en lieten Nabot bij de volksvergadering vooraan plaatsnemen. Toen kwamen er twee gemene kerels die tegenover Nabot gingen zitten en ten aanhoren van al het volk verklaarden: Nabot heeft God en de koning vervloekt. Ze voerden Nabot buiten de stad en stenigden hem dood. Toen berichten ze Isabel: Nabot is gestenigd, hij is dood. Zodra Isabel vernam dat Nabot doodgestenigd was, zei ze tot Achab: sta op, neem bezit van de wijngaard van Nabot, de Israëliet, die hij je niet wilde verkopen. Want Nabot is niet meer in leven, hij is dood. Zodra Achab hoorde dat Nabot dood was, begaf hij zich op weg om de wijngaard van Nabot, de Israëliet, in bezit te nemen. Tot zover de eerste lezing. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Heer, luister naar wat ik u zeggen wil. Sla acht op mijn smartelijk zuchten. En hoor de stem die uw aandacht vraagt, want gij zijt mijn God en mijn koning. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem, reeds vroeg mijn hoop en verlangen. Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt, bij u kan geen booswicht vertoeven. Sla acht, Heer, op mijn smartelijk zuchten. Geen zondaar kan u in de ogen zien. Gij laat hun die onrecht bedrijven. Die leugentaal spreken vernietigt gij. Gij gruwt van bloeddorst en vreedheid. Sla acht, Heer, op met smartelijk zuchten. Alleluia. Luistert gij naar de stem van de Heer en wees niet halstarrig. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Doch als iemand u op de rechterwang slaat, keert hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. En als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, gaat er 2 met hem. Geef aan wie u vraagt en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. Misschien herinneren we ons nog in het evangelie van gisteren dat er geschreven stond: voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven. Jezus toont ons een les van geven. Hij zelf zal het natuurlijk in de eerste plaats voorleven. Hij zal volledig zichzelf geven voor ons heil. Ook vandaag krijgen we die les. Durf geven. Sommige mensen geven gemakkelijk. Voor anderen is dat soms iets moeilijker. En misschien vandaag de gelegenheid om te vragen aan Jezus om die kracht te krijgen van hem om onthecht te zijn aan het aardse. Als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, gaat er 2 met hem. Jezus nodigt niet alleen uit om te geven, maar om te geven in overvloed. Wederom, voor sommigen is dat eigenlijk gemakkelijk, voor anderen daarentegen moeilijk. Het is een vraag van onthechting. Onthechten aan deze wereld, zich onthechten ook aan zichzelf. Onthecht zijn om zo volledig van Jezus te zijn. Wij houden ons zo graag vast aan hetgeen wij hebben, aan hetgeen we hebben verkregen. Maar eigenlijk moeten we alleen maar aan 1 iets, of beter nog, aan 1 iemand vasthouden. En dat is God. Dat is ook het verhaal dat we mochten lezen in de eerste lezing. Het leven is vluchtig. Het is eigenlijk maar kort. In de psalmen staat er 70 of zelfs 80 jaar. Zeker, sommigen ontvangen een gezegende leeftijd. Maar er is zeker ook een tijd van gaan. Een tijd dat wij naar God zullen opgaan. En wij moeten niet angstig zijn voor dat moment. Integendeel, het is met vertrouwen dat we daar naartoe moeten leven. En we hebben ons leven hier om onszelf daarop voor te bereiden. Wij zullen op een dag God ontmoeten. En hij zal ons dan voorleggen wat we hebben gedaan voor hem. Hij is degene die het belangrijkste is. Zullen we dat hebben erkend in ons leven en zullen we zo hebben geleefd dat wij wel degelijk niet gehecht waren aan deze wereld, maar alleen aan hem. En het is ook in die hoedanigheid dat we moeten begrijpen wat Jezus zegt helemaal in het begin van het evangelie. Je hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand op tand. Maar ik zeg u, geen weerstand te bieden aan onrecht. Als iemand u op de rechterwang slaat, keert hem dan ook de andere toe. Dit is ook weer al een onthechting. Een onthechting aan eigen ideeën. Een onthechting aan eigen verstand. Het menselijke heeft niet de bovenhand, maar het goddelijke wel. Laten we vandaag tijdens deze Eucharistie vragen dat de Heer ons dat inzicht schenkt. Een inzicht dat het goddelijke op de eerste plaats zet. Of zoals Jezus het ooit aan Petrus zei, uw gedachten zijn niet Gods gedachten. Wees dus onthecht van deze aarde, van zichzelf, om alleen maar uw liefde te betonen voor God. Want Hij is de enige die er uiteindelijk toe doet. Hij is de enige naar wie we nu volledig moeten toeleven. Want Hij verwacht ons, niet alleen voor dit leven, maar voor het eeuwige leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, Almachtige Vader. Heer, Gij voorziet in ons bestaan met vele gaven. Gij voedt en vernieuwt ons met de sacramenten. Wij vragen U dat het ons nooit mag ontbreken aan wat wij voor ziel en lichaam nodig hebben. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met U. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld waar wij ook gaan of staan. U zeggen wij dank door Jezus Christus, uw Zoon, in wie Gij uw welbehagen vindt. Hij is het woord bij u van in het begin. Door Hem roept Gij tot leven alles wat bestaat. Gij hebt Hem geroepen als onze redder en van ons weer vrije mensen gemaakt. Van uw Heilige Geest heeft de Maagd Maria ontvangen en uw woord is vlees geworden. Zo heeft uw Zoon uw wil volbracht en op het kruis in zijn uitgestrekte armen een nieuw en heilig volk voor u verzameld. Zijn lijden overwon de dood en zijn opstanding toont de weg naar uw heerlijkheid. Daarom zeggen wij met allen die u volkomen toebehoren het loflied dat de engelen hebben aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge, gezegend Hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam Hij het brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen, om mij te gedenken.

Daarom verkondigen wij nu het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat we naar elkaar toegroeien door de kracht van uw heilige geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap, rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aandacht.

0: zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: één ding slechts vraag ik de Heer. Meer zal ik niet wensen, dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.
1: En bidden we dan nu, beste luisteraar van Radio Maria, een gebed voor de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer, we hebben de heilige communie ontvangen, waardoor wij allen in u verenigd zijn. Wij vragen dat dit bijzonder teken van gemeenschap onder gelovigen ook de eenheid zal bewerken in heel uw kerk. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Hij gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria.
2: Vol van genade, de Heer is met u.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u verder luisteren naar een catechese over de Eucharistie, gebracht door priester Edward Janssens van het heiligdom van priester Poppe in Moerzeke. Hij is daar de rector.
1: Beste luisteraars, na twee figuren hebben besproken te hebben, beter, die voor wie het de Eucharistie werkelijk alles betekende, op toch heel veel betekende, de zalige Carlo Acutis en vader William Doyle, de jezuïet uit Ierland, legeralmoezenier in het Britse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze twee figuren hebben inderdaad de Eucharistie beleefd als oorsprong en hoogtepunt van heel een christelijke leven. Om die tekst voortdurend te herhalen, die uit het Tweede Vaticaans Concilie komt en waarmee duidelijk wordt gezegd dat de Eucharistie werkelijk bijzonder belangrijk is. Na deze twee figuren te hebben besproken, willen we opnieuw een stukje theorie brengen, een stukje leer brengen, namelijk, hoe wordt het sacrament van de Eucharistie genoemd? Daar De Eucharistie heeft inderdaad vele, vele namen gekregen in de loop van de tijd. Ik herinner mij een uitspraak van de kardinaal Godfried Daneels, die in een van zijn fameuze kleine boekjes die hij uitgaf met Kerstdag en met Pasen, de Eucharistie beschreef als een mooie diamant. Een diamant schittert en flitst langs al mogelijke kanten, omdat er verschillende hoeken en kanten zijn, zodanig geslepen dat het langs alle kanten schittert en schijnt. Dat beeld gebruikt Daneels om te spreken over de Eucharistie. En ik vind dat een heel mooi beeld. Een diamant met alle mogelijke kleuren en facetten, een schittering, zo is de Eucharistie ook. Het is een sacrament met vele verschillende facetten die allemaal heel belangrijk zijn en die allemaal bijdragen tot de schittering, tot de luister van de Eucharistie. Eucharistie heeft een heel onuitputtelijke rijkdom en dat blijkt reeds uit die verschillende namen die aan de Eucharistie worden gegeven. En elk van die namen belicht een heel specifiek aspect. En het geheel maakt dat onze diamant heel mooi schittert. En we bespreken nu even kort die verschillende namen die men aan de Eucharistie kan geven. En het eerste waarmee de Eucharistie wordt aangeduid is Eucharistie. En dat wordt zo genoemd omdat het een dankzegging is aan God. Herinner u hoe wij in het eerst van de vorige catechese gesproken hebben over die dubbele beweging die zo belangrijk is. God die handelt, God die spreekt, God die tot ons wil komen in de sacramenten en dan anderzijds de onbeweging van onderuit, van ons mensen, wij die met onze eredienst aan via Christus en via de Heilige Geest aan de Vader brengen. Eucharistie is dankzegging aan God. En het is een Eucharistie komt van een Grieks woordje, Eucharistein, dat inderdaad dankzegging betekent. En we vinden deze benaming in de schriftuurlijke teksten, de teksten die we ook nog straks zullen lezen, omdat deze benadering uiteraard niet zomaar uit de lucht gegrepen is, maar die benaming Eucharistie, zoals de andere benamingen, zijn geput uit de schriftuur of andere geestelijke schrijvers. Eucharistie betekent dankzegging aan God. Een eerste facet van onze mooie diamant. En die dankzegging aan God, dan doet ons dan onmiddellijk denken aan de Joodse zegeningen. Vooral tijdens de maaltijd die de werken van God verkondigen. Wij moeten ook beseffen dat de Eucharistie voor een groot deel geënt is op de Joodse viering van het Pascha. Soms zijn hele teksten daaruit overgenomen en zeker die lof en die andere dankzeggingsgebeden die de Joden ook uitspraken tijdens het Pascha, God loven en danken om zijn grote heilsdaden die hij gesteld heeft in de schepping en tijdens de verlossing en voor de heiliging van de mensen, dat zijn allemaal zaken waarvoor wij God niet genoeg kunnen danken. En dat is daarom een van de eerste belangrijke namen, Eucharistie, dankzegging aan God. Een ander facet van die mooie diamant is, een andere benaming naast Eucharistie, wordt de Eucharistie ook genoemd maaltijd des Heren. Ook dat komt uit een schriftuurtekst, bepaald uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. De maaltijd des Heren, Eucharistie, wordt zo genoemd omdat het gaat om het avondmaal dat de Heer met zijn leerlingen op de avond voor zijn lijden heeft genuttigd. Dat is uiteraard een aspect van de Eucharistie dat ons zeer goed in de oren klinkt en dat heel belangrijk is de dag van vandaag. Daar kunnen wij uiteraard niet naast kijken. We zijn die mooie voorstellingen van het laatste avondmaal gewoon van Leonardo da Vinci. Die grote mooie tafel met Jezus in het midden en de apostelen links en rechts van hem. Daar wordt die maaltijd beschreven en uitgebeeld. En we zien daar op die tafel het brood en de wijn klaarstaan die gebruikt zal worden voor de eerste instelling van de Eucharistie. Voor de instelling van de Eucharistie tout court uiteraard. Maar dat lof- en dankgebed is geënt op de Joodse traditie en het was ook in een maaltijd, in de Joodse maaltijd, dat Jezus Christus de Eucharistie heeft ingesteld. Daarom, dat maaltijdkarakter is een heel bijzonder facet van de Eucharistie. Het gaat dus over dat laatste avondmaal waarbij Jezus aanzat met zijn leerlingen in die bovenzaal in Jeruzalem. Maar heel dat maaltijdsgebeuren heeft plaats nu, heeft vroeger plaats gehad, vindt nu weer plaats en is tevens een voorafbeelding van wat later zal komen, namelijk de Eucharistie als bruiloftsmaal van het Lam. Niet meer op aarde, maar dan in het hemelse Jeruzalem. Een ander aspect van die schitterende diamant, een andere benaming van de Eucharistie, is het breken van het brood. Ook dat heeft een schriftuurlijke basis. Een breken van het brood komt opnieuw van de Joodse gebruiken. Het is eigen aan die Joodse maaltijd tot op de dag van vandaag. En dat werd door Jezus gebruikt om het brood te breken als gastheer die het brood uitdeelde aan de mensen en vooral aan degene die deel uitmaakte van het laatste avondmaal. Jezus gebruikt andermaal de Joodse traditie. Hij stoelt zijn Eucharistie daarop om het brood te breken en het uit te delen aan de anderen. En de apostelen hebben dat zeer goed begrepen en zij zijn dat blijven doen. Zij zijn dat na zijn dood en na zijn verrijzenis, zijn de leerlingen blijven het brood breken. Het is immers zeer duidelijk ook dat de leerlingen van Emmaüs de Heer hebben erkend, zo staat er letterlijk, bij het breken van het brood. Na de verrijzenis hebben de leerlingen van Emmaüs hem daaraan erkend. Ze hadden hem niet erkend wanneer hij onderweg met hen wandelde en hem de schriften ontsloot, onderweg naar Emmaüs, en uitlegde wat er gebeurd was in Jeruzalem. Hun ogen gingen pas open wanneer hij het brood nam, er de zegening over uitsprak en wanneer hij het brood brak voor die leerlingen van Emmaüs. Dan gingen hun ogen open en zij ijlden terug naar Jeruzalem om aan de leerlingen te vertellen dat ze de Heer hadden gezien, werkelijk. Natuurlijk, hiermee willen de eerste christenen uitdrukken, door dat gebaar te blijven doen, dat we willen daarmee uitdrukken dat wie het ene gebroken brood nuttigt, ook Christus nuttigt en bijeenkomt en verenigd wordt tot één lichaam met hen. Dus die maaltijd des Heren, de Eucharistie en daarnaast de breking van het brood, bijzonder belangrijk om de Eucharistie te verstaan. Eén van die facetten van de Eucharistie. Eucharistie is ook een bijeenkomst, een vergadering, een verzameling. De Eucharistische bijeenkomst, de synaxis in het Grieks, wordt zo genoemd omdat de Eucharistie gevierd wordt in een bijeenkomst van de gelovigen. En die gelovigen vormen een zichtbare uitdrukking van de kerk. De Eucharistie is kerkstichtend. De Eucharistie wordt gevierd, normaal niet individueel. Het kan uiteraard als een hele grote uitzondering. Maar normaal vereist de Eucharistie altijd dat er volk aanwezig is. Vandaar dat de Eucharistie in de vroegere tijden nooit kon worden gevierd zonder een misdienaar. Er moest altijd volk aanwezig zijn. En dat is tot op de dag van vandaag zo voorgeschreven. Er moet altijd volk, kerkmensen aanwezig zijn bij het vieren van de Eucharistie, want de Eucharistische bijeenkomst is kerkstichtend, is kerkvormend. Het is een zichtbare gestalte, zichtbare uitdrukking van de kerk. Dus ook een belangrijk aspect, de Eucharistische bijeenkomst. Zo wordt ook de Eucharistie genoemd. Het wordt ook genoemd gedachtenis van het lijden en de verrijzenis van de Heer. Gedachtenis, belangrijk, niet alleen maar een herinnering aan wat vroeger gebeurd is, een opnieuw oprakelijk. Een gedachtenis is meer dan dat. Het is een opnieuw present stellen in de tegenwoordige tijd. Het is niet enkel maar denken aan iets wat vroeger lang geleden gebeurde door Jezus bij het laatste avondmaal. Maar denken aan hem is niet voldoende. Het is een gedachtenis. Eucharistie is een gedachtenisviering waarbij datgene wat we gedenken ook werkelijk aan ons gebeurt. Het lijden, de verrijzenis van de Heer, zijn aanwezigheid, het wordt opnieuw beleefd in het nu, op een andere wijze uiteraard, dan in Jeruzalem tijdens het laatste avondmaal en tijdens zijn lijden en sterven op het kruis. Maar ook dat is een hele mooie naam om de Eucharistie aan te duiden. Een volgende naam is het heilig offer. We hebben reeds de dankzegging, Eucharistie. We hebben de maaltijd des Heren. We hebben het breken van het brood. We hebben Eucharistische bijeenkomst, belangrijk voor het stichtend gegeven van de kerk. We hebben de gedachtenis van het lijden en de verrijzenis van de Heer. En nu hebben we ook het heilig offer. Precies wordt de Eucharistie ook het heilig offer genoemd, omdat dit sacrament het ene offer van Christus, onze Verlosser, tegenwoordig stelt. Nu, het gebeurt altijd opnieuw. En omdat het de offergave van de kerk insluit. Het is ook een heilig misoffer. Het is een offer van lof, zoals in de brief van de Hebreeën staat. Het is een zuiver geestelijk en heilig offer, aangezien het al die offers uit het oude verbond voltooid en ook tezelfde tijd overstijgt. Het is een heel belangrijk iets voor het begrijpen bijvoorbeeld van het denken van een vader Doyle, maar ook een priester Poppe over de Eucharistie. Voor hen is dit facet, het heilig offer, bijzonder belangrijk. Precies, heilig offer, omdat dit sacrament, dat offer dat eens gebracht werd tot Christus aan het kruis, opdat dat offer opnieuw tegenwoordig wordt gesteld, hier en nu. Heilig misoffer, een zuiver heilig offer, als aanvulling op de offers van het oude verbond, die nooit voldoende waren, die niet de zonde konden wegnemen, die niet de verlossing brachten, die Christus wel heeft gebracht op het kruis. De Eucharistie wordt ook genoemd de heilige en goddelijke liturgie, omdat heel de liturgie van de kerk in de viering van dit sacrament haar centrum en meest verdichte uitdrukking vindt. Liturgie, werkelijk goddelijke liturgie. Liturgie is verbinden, mensen verbinden aan elkaar. Mensen verbinden met God in doorheen heilige handelingen, door heel heilige teksten, doorheen liederen, door gebaren, door staan, door zitten, door opstaan. Dat alles wordt hier gebruikt in onze liturgie, die een voorafbeelding is van de goddelijke liturgie in de hemel. Een heilige, een goddelijke liturgie. Men spreekt toch over het allerheiligste sacrament om de gedaanten aan te duiden, om het sacrament aan te duiden zoals het bewaard wordt in de tabernakels. Dus ook daar vinden we een hele mooie uitspraak, een benadering van de Eucharistie. Het is heilige en goddelijke liturgie. Het heeft te maken met de heilige mysteriën en de uitdrukking het allerheiligste sacrament passen we toe op die eucharistische gaven die neerliggen in het tabernakel en die daar bewaard worden voor onze aanbidding en die bewaard worden om ze als viaticum of als kracht te geven aan de zieken. De Eucharistie wordt ook genoemd communie, omdat wij ons door dit sacrament verenigen met Christus, die ons deelachtig maakt als een lichaam en bloed om één enkel lichaam te vormen. Communie is uiteraard bijzonder belangrijk en geïntegreerd het liefst in de viering van de Eucharistie. We hebben in een vorige bijdrage gesproken over vader Doyle, die de Eucharistie bij zich droeg beter en klaar om ze als teerspijze te geven aan de soldaten die het slachtoffer opgingen. Communie is uiteraard iets wat binnen de Eucharistie hoort en het buiten de Eucharistie aanbieden aan de mensen vormt altijd een uitzondering. Maar het is belangrijk om ook dat aspect te zien, communie, het is ons verenigen met die Christus. Het is op dat ogenblik worden wij met Christus verenigd als we de communie gaan. En die ons door de communie deelachtig maakt aan zijn lichaam en zijn bloed om één lichaam te vormen, een lichaam met hem te vormen. Het communie is zo bijzonder belangrijk. Men spreekt over het brood van de engelen. Men spreekt over het brood uit de hemel. Men spreekt over het geneesmiddel dat ons onsterfelijk maakt. Dat zijn allemaal zaken die onder het aspect communie kunnen gebracht worden. Dat is voor het geestelijk leven van de mensen zo bijzonder belangrijk dat zij dat brood uit de hemel tot zich kunnen nemen. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar altijd opnieuw als een onverdiende gave die God ons schenkt. Niet als een beloning voor een ascetisch leven, maar als een geneesmiddel dat ons helpt, waardoor de Heer ons nabij is en dat ons onsterfelijk maakt. Zoals Johannes het zal noemen in zijn evangelie, wie mijn brood eet en mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, zegt Johannes in zijn 6e hoofdstuk. Dat aspect van communiceren, communie, is onder meer een heel belangrijk facet en dat vandaag de dag zeer goed in de picture wordt gezet. Men spreekt ook wat betreft de Eucharistie ook over de heilige mis, omdat deze liturgie, waarin dat heilige mysterie zich voltrokken heeft, omdat die Eucharistie eindigt in de Latijnse versie met ite missa est. Ite missa est, gedaan. Het is nu gedaan, de Eucharistie, maar missa est wil ook zeggen, u wordt nu gezonden. Het aspect missio horen we daarin. Wanneer de liturgie het heilige mysterie heeft voltrokken, worden de mensen gezonden door die woorden ite missa est. Het is niet zeggen, het is nu gedaan, gaat allemaal naar huis. Men krijgt werkelijk opdracht mee, een zending mee. De gelovigen krijgen een zending mee om die Eucharistie nu waar te maken in hun dagelijks leven. Omdat zij zouden doen wat God van hen vraagt. Opdat zij beter die heilige wil van God zouden kunnen vervullen in hun dagelijks leven. Dat zijn dus de benamingen die wij aan de Eucharistie geven en die maken dat het een hele mooie, schitterende diamant is die dat sacrament van de Eucharistie. Dankzegging, Eucharistie, maaltijd des Heren, breken van het brood, Eucharistische bijeenkomst, gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer, het heilige offer, de heilige en goddelijke liturgie, de communie en de heilige mis. Zo vormt dat al die verschillende benamingen die aan dat sacrament worden gegeven, maken het tot een hele mooie, schitterende diamant.

Ik denk dat we nu kunnen overgaan tot het bespreken van de eucharistische teksten die we in de evangelie bij de evangelisten vinden en ook bij de heilige Paulus. Het is goed dat we deze schriftuurlijke teksten kennen, dat wij ze horen, dat wij ze proberen tot de onze te maken. Wij hebben meer bepaald 3 teksten bij Matthäus, Marcus en Lucas. Men noemt dat de synoptische evangeliën, die een beetje teruggaan op dezelfde basis. En ze hebben dezelfde bronnen waarschijnlijk gebruikt, Matthäus, Marcus en Lucas. En daarnaast vinden we een heel bijzondere tekst bij Johannes. Matthäus schrijft in zijn 26e hoofdstuk, onder de maaltijd, heel weer bijzonder, onder de maaltijd, ze zijn niet bezig met het een of het ander feestje, ze zijn bezig met die rituele maaltijd, het Joodse Pascha te vieren, in die bovenzaal in Jeruzalem. En precies onder die maaltijd, tijdens die maaltijd, terwijl ze daarmee bezig zijn, Jezus had aan zijn leerlingen de opdracht gegeven, ga en zoek die zaal daar waar wij het Pascha kunnen vieren. Die opdracht had Jezus aan zijn leerlingen gegeven en het is daarover dat deze tekst gaat. Onder die maaltijd nam Jezus brood, hij onderbreekt die maaltijd, die Joodse maaltijd, om iets heel bijzonders te doen. En aan brood sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden. Elk van die woorden is bijzonder belangrijk. We zijn ze al tegengekomen in de vorige uitzending. Jezus nam het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen. Elk van die aspecten hebben we besproken. En hij zegt daarbij woorden die in de oren van de leerlingen heel bijzonder hebben moeten klinken, namelijk neemt, eet, dit is mijn lichaam. Het is heel duidelijk een opdracht. Neemt, zegt de Heer, eet, dit is mijn lichaam. Waarschijnlijk hebben ze niet voldoende begrepen wat hij hiermee bedoelde. Hij gaat verder, daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed, opnieuw een Joods stukje dat er binnenkomt, het dankgebed, reikte hij hem die beker toe met de woorden, drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Dit, beste luisteraars, is een van de teksten die belangrijk zijn en die ons melden wat Jezus daar tijdens het laatste avondmaal heeft gedaan. Elk van die woorden is belangrijk. Het zal ons te ver leiden om bij elk van die woorden te blijven stilstaan, maar exegeten, bijbelkundigen hebben dat op bijzondere wijze beschreven wat hier staat en hun uitleg is lezenswaard, omdat zij in elk van die details een ongemeende rijkdom vinden. En dat is ook zo. Matthäus legt hier dus onmiddellijk een schriftuurlijk element vast waarop de kerk later zal bouwen om die Eucharistie aan te bieden aan de gelovigen, om te blijven gedenken wat hij gedaan heeft. Maar ook Marcus heeft een tekst. En u zal horen dat het niet zoveel verschilt van Matthäus. Zoals ik eerder zei, hebben die 3 evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, waarschijnlijk dezelfde bron gebruikt. Marcus beter schrijft in zijn 14e hoofdstuk, onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden, neemt, dit is mijn lichaam. Opnieuw wordt er hier iets belangrijks gezegd. Hij zegt niet in de eerste plaats, kijk, dit is mijn lichaam. Hij zegt niet, beschouw mijn lichaam. Hij zegt uitdrukkelijk, neemt. Neemt,
dit is mijn lichaam. Het is een heel belangrijke zaak dat Jezus dat zo duidelijk zegt. Wat in latere tijden, vooral de tijden van het Jansenisme, in de 17e eeuw, heel een belangrijke rol heeft gespeeld, waar men de mensen niet aanmoedigde om te communie te gaan, waar men de mensen niet aanmoedigde om dit brood te eten, waarin men zegt, kijk, dit is een heel grote uitzondering, je moet jezelf heel grondig onderzoeken of je het wel waard bent om deze Eucharistie tot u te nemen. En daarmee kwam de praktijk in voegen om slechts zelden de communie te gaan, om dat eten van de Eucharistie niet vaak te doen. Omdat men ervan uitging dat het enkel voor de bijna volmaakten was weggelegd om dat de Eucharistie tot u te nemen. Jezus zegt het hier in deze tekst van Marcus wel heel duidelijk anders. Neemt, dit is mijn lichaam. En daarna gaat hij verder naar met de beker en na het spreken van het dankgebed reikt hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. Opnieuw dat drinken, dat tot u nemen. En hij sprak tot hen, dit is mijn bloed van het verbond dat vergoten wordt voor velen. Een heel mooie gedachte. Die verbondsgedachte die hier naar voren wordt gebracht is heel bijzonder, want dat verwijst natuurlijk naar het verbond dat Jabes sloot met zijn volk, met verbond dat ook bezegeld werd door het Joodse Pascha bij de uittocht uit Egypte. Maar hier is er sprake van het bloed van het verbond, een ander soort bloed van een nieuw verbond. Het bloed van de Jezus, het bloed van de Heer, vormt het nieuwe verbond dat daar wordt ingesteld op het kruis. Vergoten niet voor enkelen, zoals de Jansenisten zouden zeggen, maar voor velen. Merk hier het woordje velen op. Er wordt niet gezegd voor allen, maar wel voor velen. Dat is een bijzonder detail wat opgemerkt is door Paus Benedictus XVI en die daardoor door een van zijn instructies de katholieken erop heeft gewezen dat er staat mijn bloed moet gedrinken, want het wordt vergoten voor velen. Een heel belangrijk accent dat hier wordt gelegd in die tekst van Marcus. We vinden min of meer dezelfde tekst terug bij Lucas, ook wanneer hij daar staat. Bij die Lucas gebruikt natuurlijk dezelfde bron. Hij sprak nu tot hem, vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Het kan niet duidelijker gezegd worden, het paasmaal met u te eten. Het gaat over het Joodse paasmaal dat Jezus met zijn leerlingen houdt. En binnen dat paasmaal heeft hij dat onderbroken en het brood genomen en de beker genomen. En daar die bijzondere woorden over gesproken. Maar het is belangrijk te zien dat er bijzonder veel Joodse invloeden zijn in die Eucharistie. En dat het geënt is op het Oude Verbond. Dat het geënt is op het Pascha dat de Joden vierden. Want, gaat de tekst verder van Lucas in zijn 22e hoofdstuk, want ik zeg u, ik zal het niet meer eten totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods. Daarop nam hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei, neemt die beker en deelt hem samen. Want, ik zeg u, van dit ogenblik af drink ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is genomen.

met heel veel belangrijke accenten, waaraan Johannes in zijn zesde hoofdstuk nog een heel bijzonder accent toevoegt. Dat zesde hoofdstuk is een van de mooiste stukken uit het evangelie van Matthäus en wordt de zogenaamde broodrede genoemd. Het vertrekt bij het brood uit de hemel, met Jezus die te voet over het water gaat en die aan zijn leerlingen een verwijt maakt dat ze hem zoeken om materiële zaken, om brood te hebben voor hun lichaam. Maar hij voegt er een heel ander accent aan toe. Hij zegt, ik ben het brood dat uit de hemel neerdaalt. Niet zoals het manna dat de vaders in de woestijn hebben gegeten. Ik ben het nieuwe brood. Wat Mozes u gaf, was niet het brood uit de hemel. Wat het echte brood uit de hemel wordt u door mijn vader gegeven. Jezus sprak tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Het zijn die zeer belangrijke woorden. Ik ben het brood des levens. Herinner u dat het van zo groot belang was voor de Ierse soldaten in de Eerste Wereldoorlog om dat brood, dat levende brood, tot zich te kunnen nemen in die bijzondere situatie waar velen van hen niet levend zouden terugkeren van het slagveld. Ik ben het brood van het eeuwig leven, het levende brood. Wie ervan eet, sterft niet. Dat zijn heel bijzondere accenten van Johannes in zijn broodrede. Maar het is even zo sterk in de oren van de leerlingen dat zij zich afvragen, wat kunnen we met deze taal doen? Jezus was zo duidelijk geweest over het levende brood, over het feit dat hij het levende brood is, dat uit de hemel is neergedaald, en dat we hem moeten eten en drinken als het levend brood, brood van het eeuwig leven, dat de leerlingen zeggen, dat is te veel. Wie is nog in staat naar hem te luisteren? Dat is te veel voor onze oren. Dat begrijpen we niet, dat is te sterk. En Jezus zegt, neemt gij aanstoot aan mijn woorden? Inderdaad zullen velen van hen daar aanstoot aan nemen en zijn gezelschap verlaten. Er staat in het zesde hoofdstuk van Johannes dan werkelijk, de gevolgen hiervan, de gevolgen van die duidelijk scherpe woorden in die broodrede, de gevolgen hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Jezus vroeg aan de 12, wilt ook gij soms weggaan? En dan neemt Simon Petrus het woord en zegt, Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. En wij geloven en weten dat gij de Heilige Gods zijt. Ook de dag van vandaag, als we deze woorden een beetje mogen actualiseren, is die scène van het laatste avondmaal en die uitdrukkelijke bevestiging van Jezus als het levende brood, wie dit brood eet, sterft niet, ook voor velen van onze tijdgenoten, zijn dit moeilijke, zo niet onaanvaardbare woorden. En ze haken af bij het vieren van de Eucharistie. En ook aan ons allen, wij worden voor die uitdaging geplaatst. Wat gaan wij met die woorden van Jezus doen? Wat gaan wij daarvan maken? Integreren we ze in ons leven? Of zeggen wij ook, deze taal stuit ons tegen de borst en verlaten wij zijn gezelschap? Ik hoop dat wij dan met Petrus mogen zeggen, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. En wij geloven en weten dat gij de Heilige God zijt. Deze teksten, die schriftuurlijke teksten en vooral die laatste van Johannes mogen ons helpen, mogen vele mensen helpen om trouw te zijn aan de beleving van de Eucharistie, waar wij zo een boodschap mee krijgen, het lichaam van Christus, het bloed van Christus, eten, drinken, kerk vormen en werkelijk onder de indruk komen van dat levende brood dat we meekrijgen in de Eucharistie, Jezus zelf.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze derde aflevering over de Eucharistie in het programma Catechismus, u gebracht door priester Edward Janssens.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de moeder van de verlosser, de heilige maagd Maria natuurlijk, met de titel Redemptoris Mater, gepubliceerd op 25 maart 1987. Een vorige keer waren wij begonnen met het tweede hoofdstuk van het derde deel. Het derde deel draagt de titel Middelares als moeder. In hoofdstuk 2, Maria in het leven van de kerk en van iedere christen, waren we aangekomen aan de gedachte van de heilige paus Johannes Paulus II, hoe Maria de christenen tot de Eucharistie brengt. En daar gaan wij verder. Het christenvolk ervaart en beleeft het moederschap van Maria, in het bijzonder in het heilig gastmaal, de liturgische viering van het mysterie van de verlossing, waarin Christus tegenwoordig komt, zijn waarachtige lichaam geboren uit de maagd Maria. Terecht heeft de vroomheid van het christenvolk steeds een nauw verband gezien tussen de verering van de heilige maagd en de eucharistische eredienst. Dit is een feit dat men kan opmerken zowel in de westerse als in de oosterse liturgie, in de tradities van de kloosterfamilies, in de spiritualiteit van de hedendaagse bewegingen, ook in die van de jongeren, in de pastoraal van de Maria-heiligdommen. Maria voert de gelovigen tot de Eucharistie. Het is wezenlijk voor het moederschap dat het betrekking heeft op personen. Het vormt steeds een unieke en onherhaalbare relatie van twee personen. Van de moeder met het kind en van het kind met de moeder. Ook als eenzelfde vrouw moeder is van vele kinderen, dan kenmerkt toch haar persoonlijke relatie met ieder van hen wezenlijk het moederschap. Want ieder kind is op unieke en onherhaalbare wijze ter wereld gebracht. En dit geldt zowel voor de moeder als voor het kind. Ieder kind wordt op diezelfde wijze omringd met de moederlijke liefde waarop zijn opvoeding en rijping in menselijkheid gebaseerd zijn. Men kan zeggen dat het moederschap in de orde van de genade de gelijkenis behoudt met wat in de orde van de natuur de band van de moeder met het kind kenmerkt. In dit licht wordt het begrijpelijker dat in het testament van Christus op Golgotha het nieuwe moederschap van zijn moeder uitgedrukt is in het enkelvoud tegenover één mens. Zie daar uw zoon. Men kan bovendien zeggen dat in die woorden ook volledig het motief aangegeven wordt voor de mariale dimensie van het leven van de leerlingen van Christus. Niet alleen van Johannes, die op dat uur samen met de moeder van zijn meester onder het kruis stond, maar van iedere leerling van Christus, van iedere christen. De verlosser vertrouwt zijn moeder aan de leerling toe en geeft haar tegelijk als moeder aan hem. Het moederschap van Maria, dat een erfenis wordt voor de mens, is een gave, een geschenk, dat Christus persoonlijk aan ieder mens geeft. Zoals de verlosser Maria toevertrouwt aan Johannes, zo vertrouwt hij tegelijk Johannes toe aan Maria.
Aan de voet van het kruis begint de speciale toewijding van de mens aan de moeder van Christus, die vervolgens, in de geschiedenis van de kerk, op verschillende wijzen in praktijk gebracht en uitgedrukt is. Als de apostel en evangelist, na de woorden weergegeven te hebben die Jezus aan het kruis tot de moeder en tot hemzelf richtte, eraan toevoegt, en van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. We horen het in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 19, vers 27. Dan wil dit ongetwijfeld zeggen dat aan de leerling de taak van zoon werd gegeven en dat hij de zorg voor de moeder van zijn geliefde meester op zich nam. Daar Maria aan hem persoonlijk als moeder gegeven werd, duidt het, zei het indirect, datgene aan wat de intieme band van een kind met zijn moeder uitdrukt. En dit alles kan begrepen worden in het woord overgave. De overgave is het antwoord op de liefde van een persoon en in het bijzonder op de liefde van de moeder. De mariale dimensie van het leven van een leerling van Christus drukt zich op speciale wijze uit juist door zo'n kinderlijke overgave aan de moeder van God, welke zijn oorsprong heeft in het testament van de Verlosser op Golgotha. Als de christen zich kinderlijk aan Maria toevertrouwt, neemt hij de moeder van Christus op in het zijne, zoals de apostel Johannes gedaan heeft. En leidt hij haar binnen in heel de ruimte van zijn eigen innerlijke leven, dat wil zeggen in zijn menselijke en christelijke ik. Hij nam haar bij zich. Zo streeft hij ernaar binnen te treden in de straal van werking van de moederlijke liefde, waarmee de moeder van de Verlosser zorg draagt voor de broeders van haar zoon, tot wier geboorte en opvoeding zij bijdraagt, overeenkomstig de maat van de gave die aan ieder eigen is door de kracht van de geest van Christus. Zo ontplooit zich ook het moederschap naar de geest dat de taak van Maria is geworden onder het kruis en in het cenakel. Deze kinderlijke band, dit zich toevertrouwen van een zoon aan de moeder, heeft niet slechts zijn oorsprong in Christus, maar men kan zeggen dat het tenslotte op hem gericht is. Men kan zeggen dat Maria tot allen dezelfde woorden blijft zeggen die zij te Cana in Galilea gezegd heeft: doet maar wat hij u zeggen zal. Hij, Christus, is immers de enige middelaar tussen God en de mensen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat horen we in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vers 6. Hij is degene die door de Vader aan de wereld is gegeven, opdat de mens niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Derde hoofdstuk, vers 16. De maagd van Nazareth is de eerste getuige geworden van deze heilsliefde van de Vader. En zij verlangt ook altijd en overal zijn nederige dienstmaagd te blijven. Maria is ten opzichte van iedere christen, van iedere mens, degene die als eerste geloofd heeft. En zij wil juist met dit geloof van een bruid en moeder haar invloed uitoefenen op allen die zich als kinderen aan haar toevertrouwen. En het is bekend dat hoe meer deze kinderen in die houding
volharden en daarin vooruitgaan, Maria hen des te dichter bij de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus brengt. Zoals we het horen weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 3, vers 8. En zij herkennen eveneens, steeds beter, heel de waardigheid van de mens en de uiteindelijke zin van zijn roeping. Want Christus maakt de mens voor zichzelf duidelijk. Deze mariale dimensie van het christelijk leven krijgt een bijzonder accent waar het om de vrouw en haar conditie gaat. De vrouwelijkheid staat immers op bijzondere wijze in relatie met de moeder van de Verlosser, een thema dat later uitgewerkt zal kunnen worden. Hier wil ik alleen opmerken dat de persoon van Maria van Nazareth licht werpt op de vrouw als zodanig, door het feit zelf dat God zich in de sublieme gebeurtenis van de incarnatie van de Zoon heeft toevertrouwd aan de vrije en actieve dienst van een vrouw. Daarom kan men zeggen dat de vrouw die naar Maria kijkt, in haar het geheim vindt om op waardige wijze haar vrouw zijn te beleven en haar echte promotie te realiseren. In het licht van Maria ziet de kerk op het gelaat van iedere vrouw een schoonheid die de spiegel is van de meest verheven gevoelens waartoe het menselijk hart in staat is. De totale offervaardigheid van de liefde. De kracht die weet te weerstaan aan de grootste smart. De onbeperkte trouw en de onvermoeibare zorg. Het vermogen om de doordringende intuïtie te verenigen met het woord van ondersteuning en bemoediging. Paus Paulus VI heeft tijdens het concilie plechtig verklaard dat Maria moeder van de kerk is. Dat wil zeggen, moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen als van de herders. Later, in 1968, bevestigde hij deze verklaring in de geloofsbelijdenis die bekend is onder de naam Solemni Hac Liturgia, of Credo van het Volk van God, in een nog meer bindende vorm met deze woorden. Wij geloven dat de Allerheiligste Moeder van God, de Nieuwe Eva, de Moeder van de Kerk, in de hemel haar moederlijke taak ten opzichte van de ledematen van Christus verder zet, door mee te werken aan de geboorte en de ontwikkeling van het goddelijke leven in de zielen van de verlosten. Einde citaat. De leer van het concilie heeft onderstreept dat de waarheid over de Allerheiligste Maagd en Moeder van Christus een doeltreffend hulpmiddel vormt voor de verdieping van de waarheid over de kerk. Sprekend in verband met de Constitutie Lumen Gentium, die juist door het concilie goedgekeurd was, heeft Paus Paulus VI gezegd, citaat, de kennis van de ware katholieke leer over de heilige maagd Maria zal altijd een sleutel vormen voor het nauwkeurige begrip van het mysterie van Christus en van de kerk. Maria is in de kerk aanwezig als moeder van Christus en tevens als de moeder die Christus in het mysterie van de verlossing aan de mens gegeven heeft in de persoon van de apostel Johannes. Daarom omringt Maria met haar nieuwe moederschap in de geest allen en ieder in de kerk en door de kerk. In deze zin is Maria, de moeder van de kerk,
ook echt moeder van de kerk. Want deze moet, zoals Paulus de VI wenst en vraagt, de maagd en moeder van God tot het meest authentieke voorbeeld van de volmaakte navolging van Christus nemen. Dankzij deze speciale band, die de moeder van Christus met de kerk verbindt, wordt het mysterie duidelijker van de vrouw die vanaf de eerste hoofdstukken van het boek Genesis tot aan de Apocalyps de openbaring van Gods heilsplan ten opzichte van de mensheid vergezelt. Maria, die als moeder van de Verlosser aanwezig is in de kerk, neemt inderdaad op moederlijke wijze deel aan de lastige worsteling tegen de machten van de duisternis, die zich ontwikkelt gedurende heel de geschiedenis van de mensheid. En daar de kerk haar identificeert met de vrouw bekleed met de zon, zoals weer klinkt in het boek Openbaring hoofdstuk 12 vers 1, kan men zeggen dat de kerk in de zalige maagd de volmaaktheid reeds bereikt heeft, waardoor zij vlek nog rimpel vertoont. Daarom heffen de christenen op hun aardse pelgrimstocht in geloof hun ogen op naar Maria en spannen zij zich nog steeds in om in heiligheid te groeien. Maria, de dochter van Sion bij uitnemendheid, helpt al haar kinderen, waar en in welke situatie zij ook leven, om in Christus de weg naar het huis van de Vader te vinden. Daarom onderhoudt de kerk in heel haar leven met de moeder van God een band die in het heilsmysterie het verleden, het heden en de toekomst omvat, en vereert zij haar als geestelijke moeder van de mensheid en voorspreekster van genade.

Hoofdstuk 3. De betekenis van het Mariale jaar. Juist de bijzondere band van de mensheid met deze moeder heeft mij ertoe gebracht om in de kerk een Maria-jaar uit te roepen in de periode die voorafgaat aan het einde van het tweede millennium na de geboorte van Christus. Een soortgelijk initiatief is er reeds in het verleden geweest toen Paus Pius XII het jaar 1954 tot Maria-jaar uitriep ten einde de uitzonderlijke heiligheid van de moeder van Christus in het licht te stellen, die tot uitdrukking komt in de mysteries van haar onbevlekte ontvangenis, welke precies een eeuw eerder tot dogma was verklaard, en van haar ten hemel opneming. Nu wil ik in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie de speciale tegenwoordigheid van de Moeder Gods in het mysterie van Christus en zijn kerk doen uitkomen. Dit is namelijk een fundamentele dimensie die opkomt uit de Mariologie van het Concilie, dat nu reeds meer dan 20 jaar geleden is afgesloten. De buitengewone bisschoppensynode, die in 1985 heeft plaatsgevonden, heeft allen aangespoord de leer en de aanwijzingen van het concilie trouw te volgen. Men kan zeggen dat het concilie en de synode datgene bevatten wat de Heilige Geest wil zeggen tot de kerk in de huidige fase van de geschiedenis. In deze context zal het Mariale jaar een nieuwe en diepgaande lezing moeten bevorderen ook van wat het concilie gezegd heeft over de heilige maagd Maria en moeder van God in het mysterie van Christus en de kerk. Van datgene dus waarop de overwegingen van deze encycliek zich beroepen. Het gaat hier niet enkel over de geloofsleer, maar ook over het geloofsleven en dus over de authentieke mariale spiritualiteit, gezien in het licht van de traditie en in het bijzonder van de spiritualiteit waartoe het concilie ons opwekt. De mariale spiritualiteit vindt evenals de overeenkomstige devotie bovendien een uitermate rijke bron in de historische ervaring van de personen en de verschillende christelijke gemeenschappen die overal op aarde leven onder de diverse volken en naties. In dit opzicht wil ik graag onder de vele getuigen en meesters van deze spiritualiteit herinneren aan de heilige Louis Maria Grignon de Montfort, die aan de christenen de toewijding aan Christus door Maria voorhield als doeltreffend middel om te leven in trouw aan de verplichtingen van het doopsel. Met voldoening merk ik op dat ook in onze dagen nieuwe uitingen van deze spiritualiteit en devotie niet ontbreken. We hebben dus veilige oriënteringspunten waarop wij ons kunnen richten en waarmee wij ons kunnen verbinden in de context van dit mariale jaar. Het zal beginnen op het hoogfeest van Pinksteren, 7 juni. Het gaat er niet alleen om te herdenken dat Maria is voorafgegaan aan de intrede van Christus de Heer in de geschiedenis van de mensheid, maar tevens om in het licht van Maria te onderstrepen dat de geschiedenis van de mensheid vanaf de verwerkelijking van het mysterie van de menswording binnengetreden is in de volheid van de tijd en dat de kerk het teken van deze volheid is. De kerk maakt als volk Gods haar pelgrimstocht naar de eeuwigheid in geloof te midden van alle volken en naties vanaf de dag van Pinksteren. De moeder van Christus, die aanwezig was aan het begin van de tijd van de kerk, toen zij de Heilige Geest afwachtte en ijverig in het gebed volhardde te midden van de apostelen en leerlingen van haar zoon,
blijft de kerk voorgaan op deze tocht door de geschiedenis van de mensheid heen. Zij is ook degene die precies als dienstmaagd des Heren onophoudelijk meewerkt aan het heilswerk dat Christus, haar Zoon, verricht. Zo wordt door middel van dit mariale jaar de kerk opgeroepen niet alleen om alles te herdenken wat in haar verleden getuigt van de speciale moederlijke medewerking van de Moeder Gods aan het heilswerk in Christus de Heer, maar ook om van haar kant de toekomst de wegen voor te bereiden van deze medewerking, want het einde van het tweede christelijk millennium opent als het ware een nieuw perspectief. Er is reeds aan herinnerd dat ook onder de gescheiden broeders velen aan de moeder van de Heer de verschuldigde eer bewijzen, vooral onder de Oosterse christenen. Het is een mariaal licht dat op het ecumenisme valt. Ik wil er speciaal nog aan herinneren dat gedurende het Mariajaar de 1000ste verjaardag gevierd zal worden van het doopsel van de heilige Vladimir, grootvorst van Kiev, in het jaar 988. Dat het begin was van het christendom in de gebieden van het Rus van die tijd en vervolgens in andere gebieden van Oost-Europa. Langs deze weg is door het werk van de evangelisatie het christendom ook buiten Europa verspreid tot in de noordelijke streken van het Aziatische continent. Wij zouden ons dus vooral gedurende dit jaar in gebed willen verenigen met allen die deze 1000ste verjaardag van dit doopsel vieren, orthodoxen en katholieken. En wij hernieuwen en bevestigen met het concilie de gevoelens van vreugde en troost, omdat de Oosterse christenen met vurige geestdrift en vrome zin wedijveren om de moeder van God altijd maagd te vereren. Ook al ondervinden wij nog steeds de smartelijke gevolgen van de scheiding, die enige tientallen jaren later, in het jaar 1054, heeft plaatsgevonden, toch kunnen wij zeggen dat wij ons tegenover de moeder van Christus waarlijk broeders en zusters voelen binnen het Messiaanse volk dat geroepen is om op aarde één enkele familie van God te vormen, zoals ik reeds verklaard heb aan het begin van het nieuwe jaar. Wij willen opnieuw deze universele erfenis van alle zonen en dochters van deze aarde bevestigen. Toen ik het Mariajaar aankondigde, heb ik tevens gezegd dat dit volgend jaar besloten zal worden op het hoogfeest van de ten hemel opneming van de Allerheiligste Maagd, om het grote teken aan de hemel te doen uitkomen waarover de Apocalyps spreekt. Op deze wijze willen wij ook gevolg geven aan de aansporing van het concilie dat naar Maria opziet als teken van vaste hoop en vertroosting voor het pelgrimerende volk van God. Het concilie spreekt deze aansporing uit met de volgende woorden. Laten alle gelovigen, de moeder van God en de moeder van de mensen, dringend erom smeken dat zij, die de beginnende kerk met haar gebed heeft bijgestaan, ook nu zij in de hemel boven alle gelukzaligen en engelen verheven is, in de gemeenschap van alle heiligen bij haar Zoon ten beste zal spreken, totdat alle volkerenfamilies, zowel zij die de erenaam van christenen dragen, als zij die hun verlosser nog niet kennen, in vrede en eensgezindheid tot één enkel volk van God gelukkig verenigd worden, tot glorie van de Allerheiligste en onverdeelde drievuldigheid.

0: Aan het einde van de dagelijkse getijden stijgt onder andere de volgende aanroeping van de kerk tot Maria op. Verheven moeder van de Verlosser, die de open deur des hemels blijft en de sterren der zee snel het volk te hulp, dat valt en poogt op te staan. Gij die tot verbazing der natuur uw heilige schepper hebt gebaard. Tot verbazing der natuur. Deze woorden van de antifoon drukken de verbazing van het geloof uit die het mysterie van het goddelijk moederschap van Maria vergezelt. Zij vergezelt het in zekere zin in het hart van de natuur en direct in het hart van het gehele volk Gods, in het hart van de kerk. Hoe wonderlijk ver is God, schepper en heer van het heelal, gegaan in de openbaring van zichzelf aan de mens. Hoe duidelijk heeft hij alle ruimten overwonnen van de oneindige afstand die de schepper scheidt van het schepsel. Hij blijft onuitsprekelijk en onnaspeurlijk in zichzelf, maar nog meer in de werkelijkheid van de incarnatie van het woord dat mens is geworden door de maagd van Nazareth. Als hij de mens van eeuwigheid af heeft willen roepen om deel te krijgen aan het goddelijke wezen, dan kan men zeggen dat hij die vergoddelijking van de mens beschikt heeft overeenkomstig diens historische condities. Zodat hij ook na de zondeval bereid is om het eeuwige plan van zijn liefde uit te voeren tegen een hoge prijs, door middel van de vermenselijking van de Zoon, die één in wezen met hem is. De natuur, en meer direct de mens, kan niet ontkomen aan de verbazing tegenover deze gave, waaraan hij deelachtig is geworden in de Heilige Geest. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven. In het middelpunt van dit mysterie, in het hart van de verbazing van het geloof, staat Maria. Als verheven moeder van de Verlosser heeft zij deze het eerst ervaren. Gij die tot verbazing der natuur uw heilige schepper hebt gebaard. In de woorden van de liturgische antifoon ligt ook de waarheid uitgedrukt van de grote wending die het mysterie van de menswording bewerkt heeft voor de mens. Deze wending hoort tot heel zijn geschiedenis, van het begin af dat ons geopenbaard is in de eerste hoofdstukken van Genesis tot aan het laatste toe, in het perspectief van het einde van de wereld, waarvan Jezus ons de dag nog het uur heeft geopenbaard. Zo horen we het in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25, vers 13. Het is onophoudelijk en voortdurende ommekeer van het vallen naar het opstaan tussen de mens van de zonde en de mens van de genade en de gerechtigheid. De liturgie plaatst ons, vooral in de Advent, in het zenuwpunt van deze wending en raakt het onophoudelijke heden en nu ervan aan, terwijl zij uitroept: snel het volk te hulp dat valt en poogt op te staan. Deze woorden betreffen iedere mens, alle gemeenschappen, alle naties en volkeren, alle geslachten en tijdvakken van de mensengeschiedenis, ons tijdvak. Deze jaren van het millennium dat ten einde loopt, snel te hulp, ja, snel het volk te hulp dat valt. En dit is de aanroeping die gericht is tot Maria, de verheven moeder van de Verlosser. Het is de aanroeping die gericht is tot Christus, die door Maria de geschiedenis van de mensheid is binnengetreden. Van jaar tot jaar verheft de antifoon zich tot Maria en roept zij het moment op waarop deze wezenlijke historische wending zich voltrokken heeft, die onomkeerbaar voortduurt. De omkeer van het vallen naar het opstaan. De mensheid heeft bewonderenswaardige ontdekkingen gedaan en wonderbaarlijke resultaten bereikt op het gebied van de wetenschap en de techniek. Zij heeft grote werken verricht op de weg van de vooruitgang en de beschaving, en men zou zeggen dat zij in de jongste tijden erin geslaagd is de loop van de geschiedenis te versnellen. Maar de fundamentele wending, de wending die oorspronkelijk genoemd kan worden, begeleidt altijd de tocht van de mens en vergezeld door de verschillende historische gebeurtenissen heen allen en iedereen. Het is de omkeer van het vallen naar het opstaan, van de dood naar het leven. Het is ook een onophoudelijke uitdaging aan het menselijke bewustzijn, een uitdaging aan heel het historische bewustzijn van de mens. De uitdaging om de weg van het niet vallen te volgen op de altijd oude en nieuwe wijzen en van het opstaan als hij gevallen is. Terwijl de kerk met de gehele mensheid de grens tussen de twee millennia nadert, neemt zij van haar kant met de gehele gemeenschap der gelovigen en samen met iedere mens van goede wil de grote uitdaging aan, die vervat ligt in de woorden van de antifoon over het volk dat valt en poogt op te staan. Zij richt zich zowel tot de Verlosser als tot zijn moeder met de aanroeping: kom te hulp. Zij ziet de heilige moeder van God immers, en dit gebed ziet haar diep betrokken bij de geschiedenis van de mensheid, bij de eeuwige roeping van de mens, volgens het providentiële plan dat God van eeuwigheid voor hem beschikt heeft. Zij ziet haar moederlijke aanwezigheid en betrokkenheid bij de veelvuldige en ingewikkelde problemen waarmee heden ten dage het leven van de enkelingen, van de gezinnen en van de volkeren vergezeld gaat. Zij ziet haar het christenvolk te hulp snellen in de onophoudelijke strijd tussen goed en kwaad, opdat het niet zal vallen en, als het gevallen is, zal opstaan. Ik hoop van harte dat ook de overwegingen die in deze encycliek vervat zijn, mogen dienen tot de vernieuwing van deze visie in het hart van alle gelovigen. Als bisschop van Rome zend ik aan allen voor wie deze beschouwingen bestemd zijn de vredeskus en groeten en zegen in onze Heer Jezus Christus. Amen. Gegeven te Rome bij Sint Petrus op 25 maart, het hoogfeest van de aankondiging van de Heer van het jaar 1987, het negende van mijn pontificaat, Paus Johannes Paulus II. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mochten wij de encycliek Redemptoris Mater besluiten, geschreven dus, zoals u kon horen, door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1987. Een volgende keer lezen wij u graag voor uit een nieuw kerkelijk document, Dat is voor een volgende aflevering van De Kerk Spreekt. Graag tot dan.
1: Tú no quieres, Señor, que esperas ser santa para amarte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo.

0: uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en uw zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het tweede glorievolle mysterie. Jezus stijgt op ten hemel. Wij bidden samen met een luisteraar uit Geel. En wij bidden voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Moorsele. En wij bidden voor de examens van haar kleinkinderen en voor vrede in de wereld.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vierde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Heulen. En wij bidden voor de priesters.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vijfde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Wij bidden samen met een luisteraar uit Kortemark en wij bidden voor een persoonlijke intentie.
1: Goed, we beginnen.
0: Ja.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam de heilig, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

En ja hoor, beste luisteraars van Radio Maria. Het is maandag en we zijn terug verbonden met Radio Maria in het heiligdom Kibeo in Rwanda, waar we binnen enkele ogenblikken samen met hen de rozenkrans van zeven smarten van de maagd Maria zullen bidden en overwegen. Ondertussen luisteren we naar hun Radio Maria.

0: s'échapper de cette douleur de Marie. Méditons ensemble le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire marial de Tibéro.
1: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
2: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé envie d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
3: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique, nous vous saluons.
4: Beste luisteraars van Radio Maria België, wij groeten u. We zullen de rozenkrans van de zeven smarten van de maagd Maria bidden vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van smarten in Tibéo. De heilige maagd Maria verscheen in Tibéo op 28 november 1981 tot 28 november 1989. Na grondig onderzoek werden deze verschijningen op 29 juni 2001 door de kerk erkend. De plaatselijke bisschop verklaarde hierover het volgende. Ja, de maagd Maria is verschenen in Tibéo op 28 november 1981 en gedurende de daarop volgende maanden. Er zijn meer goede redenen om dit te geloven dan om het te ontkennen. In dit verband mogen alleen de drie eerste zienders als authentiek worden beschouwd. Alphonsine Mumreke, Nathalie Mukamazimpaka en Marie-Claire Mukangango. De maagd Maria heeft zich aan hen geopenbaard onder de titel Moeder van het Woord, wat synoniem is met de moeder van God, zoals ze zelf heeft uitgelegd. In de boodschap die aan deze drie zienders werd gericht, beklaagde de heilige maagd Maria zich over de slechte toestand van de wereld, die in opstand is tegen God. Volgens haar was de mensheid op weg naar zelfvernietiging en stond zij op het punt in een afgrond te storten. Meegezogen door de boze, ging zij voort op de weg van voortdurende ongehoorzaamheid aan de geboden van God. In het bijzonder verscheen de heilige maagd Maria op 15 augustus 1982 zeer bedroefd, huilend en diep geschokt door de toestand van de wereld die vastzat in de zonde. Als remedie tegen deze ellendige toestand van de wereld deed zij een dringende oproep tot een onwankelbaar geloof, berouw, bekering en oprecht gebed, zonder huichelarij. Zij beval de regelmatige gebedspraktijk van de rozenkrans en van de rozenkrans van haar zeven smarten aan. Deze laatste heeft de kracht om de duivel te overwinnen en berouw op te wekken. Door deze rozenkrans te overwegen, bidden wij voor vrede en bekering van de wereld. Naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren, door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben van de zonden die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn, zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan, kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard van pijn haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel en toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind zal de val in de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn. En uzelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen, hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar ze zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel van haar hart? Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde, dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord die ons zo lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De tweede smart van Maria, de vlucht naar Egypte, woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem, sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te doden. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder, s'nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. Hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind, dat zij zo lief hadden, door zulke vrede vijanden achtervolgd, zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, jij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt, van harte aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons om voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hem vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
3: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles.
4: Sainte Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De derde smart van Maria. De pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerde, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, prijsden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voor. Na drie dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellen. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hem: hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij daarmee bedoelde. Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God. En hij is ook de enige zoon van Maria. Ze hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde. En leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien. En de vermoeidheid van de reis trotserend, moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Bidden we. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voeden en het geduld dat jij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons, en naar de heuvels bedek ons, want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overwegen. De maagd Maria hield veel van haar zoon, Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij, die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, weeklagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd van streek is. Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken niet teleurgesteld worden, troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, omdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken, Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, we vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vijfde smart van Maria, de Maagd Maria aan de voet van Jezus kruis, woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van

0: zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen, opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we. Moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg van ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
1: Notre Père Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De 6e smart van Maria. De maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim met angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe. Dus kwamen ze en ze namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, alsof, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg

0: zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de Maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw Zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen, door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
1: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie,
2: pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zevende smart van Maria, de Maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf, waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legde zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De Maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij. Het was gedaan met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilige lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de Maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand. En wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk in de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Maak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u. Bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstand tegen God en morele wanhoop orden uitlokken. Geef in Jezus het licht van de wereld.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oui, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Beste luisteraars van Radio Maria België, de goddelijke voorzienigheid heeft zich bediend van de moeder van het woord en van de drie zinsters van Kibeo om haar wil aan de hele wereld bekend te maken. De boodschappen die aan de zinsters van Kibeo werden toevertrouwd zijn op hetzelfde doel gericht. Het heil van de mensen die het gevaar lopen zich voor eeuwig te verliezen. De moeder van het woord heeft passende middelen aanbevolen, namelijk geloof, bekering, boetedoening en gebed. Laten wij de boodschap van onze lieve vrouw van Kibeo ter harte nemen, opdat wij ons eigen leven en dat van de hele wereld zouden redden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, beste luisteraars, waren wij opnieuw verbonden met Radio Maria in Kibeo, in het heiligdom Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen de rozenkrans van zeven smarten hebben gebeden en overwogen. Graag tot volgende maandag.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

0: Welkom, lieve luisteraars, in het uur van de barmhartigheid. Wij bidden samen het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. O Jezus, wees barmhartig. Omhels de hele wereld en druk mij aan uw hart. O Heer, laat mijn ziel in de zee van uw onpeilbare barmhartigheid rusten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug bij het gebed van het kroontje van de barmhartigheid. En ik lees u nog een klein stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En ze schrijft op 19 september 1937. Vandaag zei de Heer tegen mij: mijn dochter, schrijf dat het mij heel veel pijn doet als religieuze het sacrament van liefde slechts uit gewoonte ontvangen. Alsof ze dit voedsel niet onderscheiden. Ik vind geloof nog liefde in hun harten. Ik begeef mij met grote tegenzin naar zulke zielen. Het zou beter zijn als zij mij niet ontvingen. Het gebeurde dat ik, ondanks een oprecht voornemen om dat niet te doen, opnieuw in een zekere fout verviel. Alhoewel de misstap maar uit een kleine onvolmaaktheid bestond en geheel onwillekeurig plaatsvond, onderging ik daarbij zo'n acute pijn in mijn ziel dat ik mijn werk onderbrak en een ogenblik naar de kapel ging. Met liefde, met heel veel pijn viel ik aan de voeten van Jezus neer en ik bood de Heer mijn verontschuldigingen aan. Ik schaamde mij des te meer vanwege het feit dat ik dezezelfde morgen in mijn gesprek met hem na de heilige communie beloofd had om hem trouw te zijn. Toen hoorde ik deze woorden: als deze kleine onvolmaaktheid er niet geweest was, zou je niet naar me toegekomen zijn. Weet dat ik zo vaak, als je naar mij toekomt en je jezelf verdeemoedigt en om mijn vergeving vraagt, een buitengewone overvloed van genade over je ziel uitstort. Je onvolmaaktheid verdwijnt voor mijn ogen en ik zie alleen je liefde en je nederigheid. Je verliest niets, maar wint veel.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze nieuwe uitzending, nieuwe aflevering van Elke Dag Telt voor deze week, we gaan het hebben over iets heel bijzonders dat plaats heeft gevonden in Amerika op 11 juni, enkele dagen geleden. We gaan het ook hebben over de ezel van de heilige Antonius. En we gaan ook nog stilstaan bij de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje, die ondertussen afgelopen is. En we gaan vooral ook stilstaan bij die hymne, het lied Alza la Mirada, dat u hier op Radio Maria ook al heeft kunnen horen, regelmatig. Maar daar zit toch wel een verhaal achter. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ook komt priester Carlo binnen een dik half uur in deze uitzending om iets te vertellen, beste luisteraars. Maar eerst starten we, zoals gewoonlijk, met muziek. Niet zomaar muziek, beste luisteraars. Een lied dat werd afgespeeld vorige week in de uitzending van Klassiekuur. U weet het, Klassiekuur, al 13 jaar, bijna 14 jaar, een programma hier op Radio Maria. Iedere donderdag om 13 uur, met ook nog een heruitzending zondagavond om 20:15. Misschien hebben enkele onder jullie dat lied al gehoord, waarschijnlijk met die twee uitzendingen. Maar we gaan het nog laten horen. Een lied tot Onze Lieve Vrouw. Het begin gaat u misschien een beetje doen verschieten, maar dan gaat u de rest van het lied horen. Ik vermoed dat de meeste van jullie het zullen herkennen. Dit is Bernardina Bertarelli met het lied Maria, vogliamo amarti.

0: Maria, vogliamo amarti. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben. Met jou, op jouw weg, is onze tocht veilig. Met jou leidt elke stap naar het doel. En ook in de nacht ben je dicht bij ons. Je verandert elke angst in zekerheid. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben, zoals niemand je ooit heeft lief gehad. Dit prachtig lied, dat we ook zeker als gebed kunnen zien, van Bernardina Bartarelli, klinkt u, beste luisteraars, vast bekend in de oren. Want ja, dat is het lied waar de jingles van Radio Maria op gebaseerd zijn, de welkomstjingles. En nog even erbij zeggen, beste luisteraars, Bernardina Bertarelli, wel, dat is niet zomaar iemand. Dat is eigenlijk een zuster. Een zuster die geboren is in 1936 en gestorven in 2020. Ze was een Italiaanse zuster en onderwijzeres uit de congregatie van de Dochters van Maria, Hulp der Christenen. En ze werd wereldwijd bekend als pionier en ook geliefde YouTuber van God, waarbij ze haar eigen YouTube-kanaal had en dat gebruikte ze om video's met meditaties en gebeden te delen. Ze kwam uit Livorno in Italië. En zo, beste luisteraars, wat meer informatie over de persoon die deze prachtige tekst, dit prachtig lied heeft geschreven, zuster Bernardina Bertarelli. We gingen het ook hebben, beste luisteraars, over de heilige Antonius. Of eerder gezegd, over de ezel van de heilige Antonius. We hebben enkele dagen geleden op 13 juni in de kerk de gedachtenis gevierd van de heilige Antonius van Padua. Patroonheilige van verloren voorwerpen, van de armen en reizigers. En waarom gaan we het daarover hebben? Wel, beste luisteraars, het is toch wel een bijzonder verhaal. De katholieke kerk schrijft vele wonderen toe aan deze grote heilige uit de 13e eeuw, waarvan er één aan een ketter. En dat ging over de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie. De heilige Antonius bestreed en weerlegde verschillende ketterijen, waaronder de Cathaarse ketterij die de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie ontkende. Toulouse, in Frankrijk, was het centrum van deze ketterij en de heilige Antonius nam deel aan meerdere openbare debatten tegen haar aanhangers. En tijdens een van deze debatten daagde een man, genaamd Bononio, de heilige Antonius uit over zijn geloof in de eucharistische tegenwoordigheid. En Bononio zei: als je mijn ezel kunt laten neerbuigen voor wat jij het lichaam van Christus noemt, dan zal ik geloven. De heilige Antonius probeerde hem op andere manieren te overtuigen, maar zag uiteindelijk geen andere mogelijkheid. En Bononio besloot daarop zijn ezel 3 dagen lang geen voedsel te geven. Op de 3e dag vierde de heilige Antonius de mis op het openbare stadsplein. Na de mis verscheen Bononio voor de heilige Antonius en bood hij zijn ezel voedsel aan, terwijl de heilige Antonius een geconsacreerde hostie droeg. En de heilige Antonius zei: ezel, kom hier en toon eerbied aan je schepper. De heilige Antonius hief de eucharistische hostie omhoog en in plaats van het voedsel van Bononio aan te nemen, boog de uitgehongerde ezel zich neer en knielde voor de eucharistie. Toen Bononio dit zag, boog ook hij zich neer en knielde voor de eucharistie. En vele anderen bekeerden zich die dag eveneens. En dat, beste luisteraars, is het verhaal van het wonder van de ezel van de heilige Antonius. En de heilige Antonius, beste luisteraars, die roepen we aan voor vele zaken. Onder andere voor verloren voorwerpen, voor de armen en reizigers. En we sluiten dit kort fragment over de heilige Antonius af met wat humor. U kent de film Rabbi Jacob misschien wel. Daar loopt een man rond en hij bidt tot de heilige Antonius om hem te helpen, want hij is eigenlijk wat verdwaald en hij zoekt hulp.
1: Saint-Antoine de Padoue, faites-moi trouver un dépanneur, que je puisse faire réparer mon bateau, ma voiture et engager un autre chauffeur. Un catholique, cette fois je vous le promets, Saint-Antoine, un catholique comme vous, comme moi, comme le bon Dieu. Oh, une lumière. Merci Saint-Antoine.
0: En naar zo niet, beste luisteraars, als u zelf iets kwijt bent of directe hulp zoekt, bid zeker tot de heilige Antonius.

Zo hoort uw liefde bij ons, een lied van de groep Sela. Beste luisteraars, op 11 juni 2026, aan de vooravond van de 250ste verjaardag van de Stichting van de Verenigde Staten, kwamen de katholieke bisschoppen van het land bijeen in Orlando, Florida, voor een opmerkelijke en diep symbolische gebeurtenis, de toewijding van de Verenigde Staten aan het Heilig Hart van Jezus. In een tijd waarin politieke verdeeldheid diep geworteld is, het vertrouwen in instellingen afneemt en veel Amerikanen onzekerheid voelen over de toekomst, boden de bisschoppen iets aan dat nog een beleidsvoorstel, nog een politiek programma was. In plaats daarvan boden zij een gebed aan. Maar dit, beste luisteraars, was geen gewoon gebed. Een toewijding behoort eigenlijk tot de meest diepgaande geestelijke handelingen van de kerk. Toewijden betekent zich toevertrouwen, zichzelf plaatsen onder de liefdevolle bescherming van Christus. Het is een erkenning dat, ondanks alle menselijke successen en mislukkingen, de geschiedenis uiteindelijk aan God toebehoort. En in zijn homilie voor deze gelegenheid verwoordde aartsbisschop William Lorrie de betekenis van dit moment met helderheid en overtuiging. Staande voor zijn medebisschoppen en de gelovigen die voor de liturgie waren samengekomen, legde hij uit dat de kerk niet bijeenkwam om allereerst onszelf te vieren, maar om toe te wijden, om toe te vertrouwen. En deze eenvoudige woorden vormden de sleutel tot het begrijpen van de betekenis van deze dag. Aartsbisschop Lorrie herinnerde de gelovigen eraan dat een toewijding in wezen een daad van geloof is. Zij erkent dat het verhaal van een natie niet enkel het verhaal is van politieke leiders, militaire overwinningen, economische prestaties of culturele verwezenlijkingen. Het is ook het verhaal van Gods voorzienigheid en genade die werkzaam zijn door onvolmaakte mensen heen. En nu de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan naderen, zal er geen gebrek zijn aan vieringen, herdenkingen en historische terugblikken. Toch kozen de bisschoppen ervoor om dit jubeljaar niet te beginnen met triomfalisme, maar met nederigheid. Wij wijden ons land toe, zei aartsbisschop Lorrie. Niet omdat het volmaakt is, maar omdat het door God wordt bemind. En deze woorden bieden een uitgesproken christelijke visie op vaderlandsliefde. Liefde voor het vaderland vereist niet dat men blind is voor zijn tekortkomingen. Ware liefde zoekt het goede, erkent wat gebroken is en vertrouwt beide toe aan Gods barmhartigheid. De toewijding werd daardoor zowel een daad van dankbaarheid als van berouw, van dankzegging en van smeekbeden. De bisschoppen vertrouwden aan het hart van Christus zowel de verwezenlijkingen als de mislukkingen van de natie toe. Haar sterktes en haar wonden, haar hoop en haar angsten. En verwijzend naar het evangelie volgens Johannes overwoog aartsbisschop Lorrie de uitnodiging van Jezus: blijf in mijn liefde. Het Heilig Hart, zo merkt hij op, is niet slechts een devotioneel beeld. Het is het zichtbare teken van Gods mensgeworden liefde. Een hart dat vriendschap en verraad, vreugde en verdriet, lijden en opoffering heeft ervaren. De betekenis van dit inzicht kan moeilijk worden overschat. In een cultuur die vaak zelfstandigheid en zelfredzaamheid vereerlijkt, erkende de bisschoppen openlijk dat nog individuen, nog naties kunnen bloeien zonder God. De toekomst van het land hangt uiteindelijk niet alleen af van sterke instellingen of betere beleidsmaatregelen, hoe belangrijk die ook mogen zijn, maar van harten die door goddelijke liefde zijn vernieuwd. Het Heilig Hart herinnert gelovigen eraan dat God niet veraf blijft van menselijke worstelingen. Hij treedt erin binnen. Hij draagt ze. Hij verlost ze.
En aartsbisschop Lori herinnerde de gelovigen eraan dat een toewijding geen einde is, maar een begin. De kerk wijdt zich niet aan het Heilig Hart enkel om zegeningen te ontvangen. Ze wijdt zich toe om een trouwer instrument te worden van Christus' liefde in de wereld. Het Heilig Hart verdeelt niet, het verzoent, zei de aartsbisschop. Het verhardt geen harten, het verandert ze. En in een land dat steeds meer in de verleiding komt zichzelf te definiëren door ideologische conflicten en culturele polarisatie, klonken deze woorden zowel actueel als profetisch. De ware vrucht van deze toewijding zal niet worden gemeten aan de schoonheid van de liturgie of de betekenis van de ceremonie. Zij zal worden gemeten aan de vraag of katholieken trouwe leerlingen van Christus worden, die in hun gezinnen, parochies, werkplaatsen, gemeenschappen en openbare leven getuigen van zijn liefde. Toen de homilie ten einde liep, gaf aartsbisschop Lori misschien wel de meest blijvende les van deze dag mee. Terwijl Amerikanen uitkijken naar de 250ste verjaardag van hun natie, zo stelde hij, zijn er twee verleidingen. Nostalgie naar het verleden en angst voor de toekomst. En het christelijk antwoord op beide is vertrouwen. Vandaag, zei aartsbisschop Lori, kiezen wij voor iets beters. Vertrouwen. En dat vertrouwen is uiteindelijk wat deze toewijding tot uitdrukking bracht. Door de natie toe te wijden aan het Heilig Hart maakten de bisschoppen niet de claim dat Amerika zonder gebreken is of dat zij toekomst gegarandeerd is. Integendeel, zij verkondigen een diepere waarheid. Dat de natie, zoals iedere menselijke persoon, door God wordt bemind en zijn barmhartigheid nodig heeft. En aan de vooravond van die 250ste verjaardag van Amerika is dat misschien wel de belangrijkste boodschap die de kerk kan aanbieden.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even stilstaan bij de apostolische reis naar Spanje. U heeft in verschillende uitzendingen van Radio Vaticaan en Radio Vaticaan Live eigenlijk volledig paus Leo de XIV kunnen volgen op zijn apostolische reis. U kan trouwens de meeste uitzendingen al volledig herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Radio Vaticaan. En paus Leo heeft gisteren tijdens het Angelusgebed zijn grote dankbaarheid geuit aan het Spaanse volk dat hem met groot enthousiasme en diepe toewijding heeft ontvangen, zei hij. En beste luisteraars, gedurende 7 dagen hoorden ze, vooral in Spanje natuurlijk, maar ook hier op Radio Maria, het lied Alza la Mirada, Richt je blik omhoog. Een hymne die ook doorklonk in verschillende boodschappen van paus Leo de XIV. En ongeveer een 15-tal mensen hebben meegewerkt aan de keuze van de tekst, de muziek, de zangers en natuurlijk ook de locaties die samen dit lied vormgaven. Eerst was er het lied Jesus Christ, You Are My Life tijdens het pontificaat van paus Johannes Paulus II. Vervolgens het lied Firm in the Faith en Blessed are the Merciful tijdens het bezoek van paus Franciscus aan Polen. En zo zijn er vele bekende hymnes in de kerk, beste luisteraars, voor zo grote evenementen waar de paus naartoe reist. En dus nu heeft ook die apostolische reis van paus Leo de XIV naar Spanje ons opnieuw een prachtige hymne geschonken, Alza la Mirada. Alza la Mirada. En meer dan 1700 verschillende stemmen, opgenomen in kerken, verspreid over heel Spanje, vormen samen dit officiële lied van de reis. Het is levendig, vreugdevol, ontroerend en meeslepend. Maar meer dan zomaar een lied is het ook nog het een herinnering aan wat christenen geloven. Men zingt er namelijk, ik richt mijn blik omhoog, mijn ogen op Jezus. Ik richt mijn blik omhoog, gevestigd op het kruis. Wanneer ik naar de hemel kijk, wordt alles nieuw in zijn licht. En in een wereld die vaak vluchtige momenten verheerlijkt en materialisme bevordert, richt Alza la Mirada de aandacht op het hogere leven waartoe wij allen geroepen zijn. Ik ben niet gemaakt om naar de grond te kijken, ik ben geboren om naar u op te kijken. Ik vind geen rust totdat ik rust vind in u. En beste luisteraars, toen de tekst geschreven en de muziek gecomponeerd was, begon de zoektocht naar stemmen die de woorden tot leven konden brengen. En voor Pere Pares Isern duurde dat slechts een week. De jongere groep van een kerk in Barcelona begon snel mensen te zoeken om het lied op te nemen. En zo, vertelde hij aan Vatican News, kwamen ze met mij in contact. Eigenlijk kom ik uit een andere stad, maar ze vroegen me om mee te doen. Er waren meer zangers nodig en daarom werd ook in andere delen van Catalonië gezocht. En toen Pere Pares Isern eenmaal deel uitmaakte van het project, voelde alles voor Pere bijna onwerkelijk aan. Vooral omdat hij al om 7 uur 's morgens aanwezig moest zijn in de beroemde Basilica de la Sagrada Familia om de toeristenmassa voor te zijn die enkele uren later zou toestromen. En hij herinnert zich, het was een heel bijzondere ervaring omdat we zo vroeg waren opgestaan en de Sagrada Familia was volledig leeg. En zijn stem voegde zich bij die van de andere deelnemers terwijl de zon opkwam en door de kleurrijke glasramen van het meesterwerk van Antoni Gaudi verscheen.

Ik denk niet dat ik ooit nog zoiets in mijn leven zal meemaken, zei hij. En het lied, zegt Pere, is zeer belangrijk voor hem. Wat in de hemel is, wat boven alle dingen hier op aarde uitstijgt. En Pere, een van de zangers dus, die meedeed aan de opnames voor dit lied, Alza la Mirada, meer dan 1700 zangers, beste luisteraars. Ik stel voor dat we terugluisteren naar die hymne, ook al is de apostolische reis van Paus Leo afgelopen, laten we toch nog eens luisteren. Hef je ogen op. Alza la Mirada.

0: Elsa La Mirada met 1700 zangers. Toch een hele hoop. Beste luisteraars, zoals aangekondigd bij het begin van onze uitzending, komt priester Carlo erbij. Priester Carlo, ja, ik heb verteld aan de luisteraars dat u iets ging vertellen. Maar misschien is het al goed om vooruit te blikken. De zomer staat voor de deur en ook bij Radio Maria betekent dat, ja, uiteraard dat de programmatie verder gaat. Dat u voor sommige uitzendingen een mooie bloemlezing krijgt, een terugblik. Maar dat betekent ook dat we achter de schermen heel hard werken voor het nieuw radiojaar.
1: Exact, dat klopt. Want tijdens de zomer gaat onze programmatie gewoon verder. We zijn er voor iedereen, ook degene die misschien niet van verdiende rust kunnen genieten, maar gewoon het alledaagse beleven daar waar ze zijn. En dus tijdens deze zomer zullen alle gebedstijden heel normaal zijn op het vaste ogenblik zoals gekend. Maar ondertussen zijn we ook wel bezig geweest de afgelopen dagen en weken met de voorbereiding van het nieuwe werkjaar. Vanaf 1 september, of beter gezegd zelfs 31 augustus, dat is een maandag, zullen we het komende werkjaar veel nieuws mogen ontvangen. We hebben echt wel vele nieuwe programma's voorbereid en daar zijn we eigenlijk heel gelukkig mee. Dat wil dus absoluut zeggen dat er niets verandert aan de structuur, maar wel vaak aan de programma's. Op een andere manier, nieuwe manier, zullen we toch nog altijd de blijde boodschap van Jezus kunnen verkondigen. En hiervoor kunnen we gelukkig beroep doen op vele vrijwilligers en natuurlijk altijd de inzet van onze medewerkers. En zo zijn we ook gekomen, en dat is nog een klein slotbericht dat ik erbij wens te zeggen, zijn we ook gekomen tot een samenwerking met de mooie gemeenschap van Tiberiade uit Lavaux-Sainte-Anne. Sommigen kennen deze plaats misschien, en deze plaats is zeer dicht bij Borin, waar wij trouwens wekelijks de Eucharistie opdragen, elke vrijdag. En met deze mooie gemeenschap van Tiberiade zullen wij samenwerken en verschillende programma's brengen vanaf september. U hoort er meer over in de komende weken en maanden. Wanneer we vorige week trouwens deze mooie gemeenschap hebben bezocht, dan zijn we op een vraag gestoten van hen uit. Ze hebben namelijk de vraag geuit dat ze een beeld zochten voor buiten van de heilige Jozef. En misschien is er hier nu een luisteraar die zegt, ik heb hier nog een beeld staan buiten van de heilige Jozef dat ik wens te schenken aan deze mooie gemeenschap. Dan wordt de oproep gelanceerd, laat het ons weten. Geef misschien dit mooie beeld aan de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne, een beeld van de heilige Jozef voor buiten. En als dat het geval is, dan mag u ons dat laten weten. En het telefoonnummer is 016 41 47 47. Laat het ons zeker weten. Wij berichten daarna de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne. En dan regelen we wel hoe het beeld van bij u tot bij hen geraakt. Alvast van harte dank. 016 41 47 47.
0: En u mag natuurlijk ook een e-mailtje sturen als dat makkelijker is naar info@radiomaria.be ofwel bellen tijdens de openingsuren op het nummer 016 41 47 47.

En op dit prachtig lied, prachtig gebed van de Fraternité de Tiberiade, O Marie, icône de l'Église, trekken we nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. En gij handelt, Heer, naar uw woord. Blijf eeuwig gij onze beschermer. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 12, vers 8. En gij handelt, Heer, naar uw woord. Blijf eeuwig gij onze beschermer. Beste luisteraars, nog een fijne dag gewenst. Morgen is Marieke er met een nieuwe aflevering van Elke Dag Telt.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Hiervoor zijn wij verbonden met de Zusters van Liefde, de Korte Mark. We zijn vandaag maandag in de 11e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 703. De psalmen vindt u vanaf pagina 1022. En de korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1024.

spreekt geen kwaad van elkander. Wie van zijn naaste kwaad spreekt of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En wie dit doet, overtreedt de wet en werpt zich op als gerechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die de macht geeft te redden en in het verderf te storten. Maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt?

0: Christus wil alle mensen tot het heil brengen. Bidden wij daarom met aandrang tot hem.
1: Getrek alle mensen tot u.
2: Geprezen zijt gij, Heer. Gij hebt ons verlost door uw kostbaar bloed uit de slavernij van de zonde. Schenk ons de vreugde en de vrijheid die beloofd zijn aan de kinderen Gods.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
2: Wees onze bisschop Lode en alle herders van de kerk nabij. Geef dat zij met vreugde en toewijding hun ambt vervullen.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
2: Help allen die naar de waarheid zoeken. Laat hen volharden in hun streven en bereiken wat zij verlangen.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
2: Toon u een vader van weduwen en wezen en van allen die alleen staan. Dat zij uw nabijheid ervaren en zich nog meer op u verlaten.
1: Heer, trek alle mensen tot u.
2: Leid allen die uit deze wereld zijn heen gegaan binnen in de heilige stad, waar gij alles en allen zult zijn met de Vader en de Heilige Geest.

0: God, gij zijt het licht dat nooit ondergaat. Wij bidden u in dat avonduur. Verlicht onze duisternis en verheef genadig het kwaad dat wij bedreven hebben. Door onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium. 16 juni, de eerste dag na de nieuwe maan. In het gebied van Klein-Azië, de gedenkdag van de heilige Quiricus en Julita, martelaren. Te Besançon in Frankrijk, de heilige Feriolus en Ferruccius, martelaren. Te Nantes, eveneens in Frankrijk, de heilige Similianus, bisschop, die door de heilige Gregorius van Tours wordt geprezen als een groot beleider. Te Limassol op Cyprus, de heilige Tychon, bisschop, ten tijde van keizer Theodosius de Jongere. Te Mainz in Duitsland, de heilige Aurelius, bisschop, diens zuster Justina en hun gezellen, martelaren, van wie men vertelt dat zij tijdens het vieren van de Eucharistie door heidense hunnen werden vermoord. Te Lyon in Frankrijk de bijzetting van de heilige Aurelianus, bisschop van Arles, die na zijn benoeming tot vicaris van Frankrijk door paus Vigilius in zijn stad twee kloosters stichtte, het ene voor mannen, het andere voor vrouwen, en die aan beide een eigen regel gaf. Te Meiben in Saxen in de heilige Benno, bisschop, die van zijn bisschopszetel werd verdreven en ballingschap onderging, omdat gij de eenheid van de kerk wilde bewaren en trouw wilde blijven aan de paus van Rome. In het klooster van de Cisterciënzerzusters van Aiwers in het toenmalige Brabant, de heilige Lutgardis, maagd, die bekend stond om haar devotie voor het heilig hart van de Heer. In de stad Lang Kok in Vietnam, de heilige martelaren Dominicus Geuyen, arts, Dominicus Gni, Dominicus Mao, Vincentius en Andreas Tuong, landbouwers, die tegelijkertijd omwille van hun christelijk geloof werden gevangen genomen, met veel folteringen werden gepijnigd in de gevangenis en uiteindelijk onder keizer Tuduk werden onthoofd.

0: Uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Gij herinnert u toch, broeders, onze moeite en inspanning. Terwijl wij u het evangelie van God verkondigden, hebben wij dag en nacht gewerkt om maar niemand van u tot last te zijn. Met God kunt gij getuigen hoe vroom en rechtschapen en onberispelijk wij ons tegenover u gelovigen hebben gedragen. Gij weet het, als een vader hebben wij ieder van u vermaand en aangemoedigd. Wij hebben bezworen een leven te leiden, God waardig, die u roept tot de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Verhoor, Heer, het volk dat zijn smeekbeden tot u richt onder de bescherming van uw heiligen. Geef ons in dit tijdelijke bestaan vrede en vreugde en laat ons met uw hulp het eeuwig leven bereiken door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ook in deze aflevering zullen we voor een voorlaatste keer stilstaan bij de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje. En zullen we kijken naar het allerlaatste deeltje dat hij doorgebracht heeft, onder meer op de Canarische eilanden Gran Canaria en Tenerife, waar de paus bijzondere aandacht heeft willen vragen voor een bepaalde problematiek. We hoorden reeds hem aan het woord in het Spaanse parlement in Madrid, waar hij toen de wetgevers eigenlijk heeft, de wetmakers, toegesproken over de waarde van de persoon. In een tijdperk van groeiende technologie en kunstmatige intelligentie, waar het voor de mens moeilijk is om te voorspellen waar het juist zal heen gaan, zeker aan de snelheid van de huidige ontwikkelingen, thema ook van de eerste encycliek van het pontificaat van paus Leo XIV, heeft er dus de aandacht willen vestigen op de menselijkheid. Wat maakt ons eigenlijk tot mensen? Aandacht gevraagd voor het menselijke leven, van de conceptie tot het natuurlijke einde. En zeer zeker ook voor aandacht voor de allerarmsten, de allerkleinsten. Diegenen die het moeilijk hebben. Wel, als we spreken over moeilijkheden en we bevinden ons in de buurt van een deel van de wereld waar een overgang wordt gemaakt van het ene continent naar

0: het ander van de ene economische realiteit naar de andere, dan spreek ik over de vluchtelingenproblematiek. Wel, dan zijn deze eilanden zeer zeker een plaats waar mensen naartoe komen om een betere toekomst te zoeken, vaak met gevaar voor eigen leven. U herinnert zich ongetwijfeld dat paus Franciscus onder meer naar het eiland Lesbos is getrokken aan de Middellandse Zee, waarbij hij ook in Lampedusa een bezoek heeft gebracht. Dat heeft paus Leo ook al gedaan, wel om aandacht te vragen voor dit soort problematiek. Voor vele mensen zullen zij Gran Canaria, Tenerife associëren met vakantie. Maar voor deze mensen, de vluchtelingen, de migranten, is dat natuurlijk een totaal andere realiteit. Ze komen dan aan in een land dat eigenlijk behoort tot Spanje. Tot die leefwereld, zeg maar, die levenswereld van Europa, Spanje en de gebieden en de wetten die er ook mee te maken hebben. En worden dan opgesloten. Ook al zijn het vaak mensen die eigenlijk niet misdaan hebben. Het is een problematiek uiteraard die we allen wel kennen, die we al gezien hebben, sommigen onder u misschien zelfs ook al mee rechtstreeks in contact zijn meegekomen. De Heilige Vader wou dus met dit deeltje van de reis ook aandacht vragen voor deze problematiek. Om 8:30 op donderdag 11 juni is hij vertrokken de luchthaven van Barcelona naar Las Palmas de Gran Canaria. De aankomst van de Heilige Vader 10:50, om dan om 11:40 een ontmoeting te hebben met de organisaties die werken voor en met migranten. Zo was de Heilige Vader aanwezig in de haven daar op Gran Canaria om een bezoek te brengen aan een opvangcentra. Hij werd er verwelkomd door de bisschop van de Canarische eilanden, Monsieur José Mazuelos Pérez, ook door de premier van Spanje, Pedro Sánchez Pérez Castejón, door de algemeen directeur van Puertos Canarios, de regering van de Canarische eilanden, José Gilberto Moreno García, en de burgemeester van Mogán, Onalia Bueno García, de bisschoppelijk vicaris van het vicariaat van het Zuiden, Don Antonio Juan López González, en ook de vicaris voor sociale, pastorale en menselijke ontwikkeling, Don José Ramón González Santana. Eveneens aanwezig was de directeur van de diocesane Caritas voor de Canarische eilanden, Don Gonzalo Marrero Rodríguez, en een afgevaardigde voor de pastorale zorg voor migranten, Don Víctor Domínguez González. De paus werd verwelkomd met een lied. Er waren ook welkomstwoorden van de bisschop van de Canarische eilanden. En vervolgens kon hij luisteren naar getuigenissen van een reddingswerker die op zee werkt en helpt dus om mensen die in gammele bootjes zijn gestapt en in nood raken onderweg naar een ander land, op zee in nood raken. Tito Villarmea en ook een vrijwilligster van Caritas kwam aan het woord, Maria Regis Aleman Cruz, en ook een slachtoffer van mensenhandel. De paus luisterde tot slot nog naar de getuigenis van een Latijns-Amerikaanse onderneemster die ook haar middelen inzet om deze mensen te helpen. Na de overhandiging van een geschenk en ook mooie ontmoetingen tussen de Heilige Vader en enkele migranten heeft de paus een toespraak gehouden. We gaan daar nu naar luisteren. U hoort de woorden van paus Leo XIV in de haven op Las Palmas de Gran Canaria.
1: Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes del Evangelio.
0: Dierbare broeders en zusters, we hebben zojuist een van de meest uitdagende passages uit het Evangelie gehoord. We weten dat ditzelfde hoofdstuk ook een waarschuwing bevat die geen enkele gelovige lichtvaardig mag opvatten. Vandaag aan de oever van de zee wordt het woord concreet. Hier komen vele gekwetste levens aan, van bijna alles beroofd, maar nooit, nooit van hun waardigheid. En hier rukt het evangelie ons weg uit de comfortabele positie van toeschouwer en plaatst ons tegenover de broeder die aankomt. Het vraagt ons of wij Christus hebben weten te herkennen in hen die aan land komen, getekend door angst, honger en geweld, na de woestijn, de nacht en de zee. Zoals u kunt zien, draag ik de ring die de vissersring wordt genoemd. De naam zelf voert ons naar het meer van Galilea, waar Christus Petrus riep en tegen hem zei: van nu af aan zul je visser van mensen zijn. De kerk heeft dat vers gelezen als een beeld van haar missie. Maar hier en op plaatsen als El Hierro krijgt die opdracht een letterlijke en pijnlijke betekenis. Dat eiland, klein in omvang, maar groot in menselijkheid, heeft duizenden mensen zien aankomen die uit hun land waren weggerukt en aan de kwetsbaarheid van een cayuco waren toevertrouwd. Er zijn mensen die op zee zijn gered. En er zijn talloze, levenloze lichamen uit het water gehaald. En daarom kan de opvolger van Petrus zich niet onverschillig tonen tegenover deze aankomsten. De kerk kan deze wateren niet negeren. Nog enige plaats waar honger, dorst, geweld, angst of ballingschap de menselijke waardigheid blijven schenden. De volgelingen van Jezus kunnen de roep van hen die in de duisternis schreeuwen niet als iets vreemds beschouwen. In de Bijbelse taal kan de zee een beeld zijn van dreiging, duisternis en chaos. Daar verschijnen de Leviathan, symbool van de verslindende kracht, en Rahab, een naam die de hoogmoed oproept van de machten die zich tegen God en tegen het leven keren. Ook vandaag de dag zijn er monsters die in deze zeeën rondzwerven. Maffia, die handelen in wanhoop, mensenhandelaars die vrouwen en kinderen tot slavernij brengen, en de onverschilligheid van velen die toestaat dat de armen worden opgeslokt door uitbuiting of vergetelheid. Maar het geloof blijft niet verlamd staan tegenover de macht van de zee. Wij geloven in een God die de chaos bedwingt, het kwaad een grens stelt en een weg baant wanneer de dood de overhand lijkt te hebben. Zo heeft het volk van Israël dat ervaren, toen het de Rode Zee doorkruiste om uit de slavernij te komen en op weg te gaan naar de vrijheid. En zo aanschouwen we hem in Christus die over het water loopt en tegenover de storm een soeverein woord uitspreekt: zwijg, wees stil. En die stem blijft weer klinken tegen de krachten die zoveel van onze broeders en zusters verslinden, tot slaaf maken en afdanken. Waar Christus de zee beveelt te zwijgen, kan de kerk niet zwijgen tegenover hen die aan haar wateren zijn overgeleverd. Bedankt voor de getuigenissen. Bedankt dat jullie ons eraan hebben herinnerd wat het betekent om levens te redden. Maria, bedankt dat je ons aan hebt herinnerd wat Caritas, de parochies en zoveel mensen elke dag doen. Jouw woorden laten ons zien waar de verandering in onze blik begint. Wanneer de migrant niet langer één van de velen is, niet langer een categorie of een cijfer. Pas dan begrijpen we dat dat meisje onze dochter zou kunnen zijn. Dat die gezichten deel uitmaken van onze familie. En dan heeft het geweten geen excuses meer. Barmhartigheid begint met kleine gebaren. Een paar koekjes en wat melk. Andere keren 5 broden en 2 vissen. Het gaat er niet om alles op te lossen, maar om alles in Gods handen te leggen en aanwezig te zijn waar de mens lijdt, waar de middelen niet toereikend zijn en er geen gemeenschappelijke taal is, maar waar gebaren nog steeds kunnen spreken. Hartelijke dank aan allen die zich inzetten voor hulpverlening, opvang en begeleiding. En zo getuigen dat concrete barmhartigheid vele levens kan redden en veranderen. Dierbare Blessing, ook al ben je er vandaag niet bij, je stem is er wel. Bedankt dat je je verhaal met ons hebt gedeeld. Je naam betekent zegen en herinnert ons eraan dat elk mensenleven een zegen van God is. Niemand kan het kopen, verkopen, gebruiken of weggooien. Want in iedere mens straalt het beeld en de gelijkenis van de Schepper. Je vertelde ons dat je je land hebt verlaten niet omdat je dat wilde, maar omdat er geen andere keuze was. In je woorden horen we het drama van zoveel mensen die gedwongen zijn te vertrekken omdat armoede, oorlog, bedreiging of uitbuiting elke andere weg voor hen heeft afgesloten. Ik zou willen dat deze boodschap jou en vele andere vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenhandel en uitbuiting bereikt. Wanneer anderen een prijs op je lichaam hebben gezet, heeft God nooit opgehouden jou te zien als een persoon van onschatbare waarde. Als ze je wilden opsluiten in een verleden van pijn, blijft God over jou een belofte van toekomst uitspreken. Als ze je als een ding hebben behandeld, wil de kerk jou vandaag zeggen: je bent een dochter, je bent een zuster, je bent een zegen. Je leven behoort niet toe aan diegenen die je kwaad hebben gedaan. Je lichaam behoort niet toe aan degenen die misbruik van je hebben gemaakt. Je dagen behoren niet toe aan diegenen die ze aan angst wilden ketenen. Jouw leven behoort aan God toe en behoudt een waardigheid die niemand je kan ontnemen. En wij willen met je meegaan, totdat die waarheid weer van zich laat horen, sterker dan de pijn. Dierbare migranten, voordat ik verder ga, wil ik mijn respect betuigen voor jullie waardigheid. Jullie zijn geen nummers, geen dossiers. Jullie zijn mensen met een familie en een thuis dat jullie achter jullie hebben gelaten, met dromen die niemand het recht heeft te minachten. Maar ik wil jullie ook zeggen dat jullie leven beschermd moet worden. Geef jullie bestaan niet uit handen aan diegenen die ermee handelen. Geloof niet wie jullie een gemakkelijk paradijs belooft in ruil voor jullie lichaam, geld, stilzwijgen of vrijheid. Die valse beloften zijn een sirenenzang. Het zijn industrieën van de dood. Jullie drama moet een gewetensonderzoek worden voor de landen van herkomst, die omstandigheden van vrede, gerechtigheid en ontwikkeling moeten scheppen, voor de doorreislanden die geroepen zijn om de zwakken te beschermen en niet over te laten aan criminele netwerken, voor Europa, dat de menselijke waardigheid niet kan verkondigen en er niet aan mag wennen dat de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan begraafplaatsen zonder grafstenen zijn. Voor de internationale gemeenschap die geroepen is tot effectieve en volhardende samenwerking. Ook de kerk moet zich hierdoor aangesproken voelen. De opvang van migranten mag geen bijzaak zijn. Nog mag deze enkel aan enkele vrijwilligers worden overgelaten. We knielen voor het altaar om Christus te aanbidden die aanwezig is in de Eucharistie, van wie we de kracht en motivatie ontvangen om naast de liefde te beoefenen. En daarom kunnen wij niet zomaar voorbij gaan aan de cayucas en pateras. Want uit het gebed vloeit elke dienst voort en daar keert elke inzet naar terug. Vanaf dit eiland zou ik willen dat de stem van diegenen die vandaag hebben gesproken diegenen bereikt die beslissende verantwoordelijkheden dragen. Civiele autoriteiten, parlementen, regeringen en internationale organisaties. En ook de christelijke gemeenschappen, de andere religieuze tradities en alle mannen en vrouwen van goede wil.
1: A las comunidades cristianas, a las demás tradiciones religiosas y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
0: Het volstaat niet om de aankomsten te beheren, cijfers te verspreiden, de grenzen te versterken of te treuren om de doden wanneer ze reeds gestorven zijn. Elke boot die aankomt, brengt niet alleen migranten mee, hij brengt een vraag met zich mee. Wat voor wereld hebben wij opgebouwd als zoveel broeders en zusters de dood moeten riskeren om het leven te zoeken? De menselijke waardigheid vereist legale, veilige routes, hulp en bijstand, daadwerkelijke samenwerking tegen mensensmokkelaars, effectieve bescherming van slachtoffers, serieuze opvang- en integratieprocessen en beleid dat iedereen in staat stelt om in eigen land in waardigheid te leven. Als er een recht bestaat om een toevluchtsoord te zoeken wanneer het leven wordt bedreigd, bestaat er ook het recht om niet te hoeven migreren. Het recht om in eigen huis te blijven zonder honger, zonder oorlog, zonder vervolging, zonder geweld, zonder dat het land onbewoonbaar wordt, zonder dat corruptie het brood van de armen wegneemt, zonder dat wapens de toekomst van kinderen vernietigen. Wij mogen er niet aan wennen om de doden te tellen. De menselijke waardigheid heeft geen paspoort en verliest ook geen waarde wanneer zij een grens overschrijdt. Mogen de God die aan het einde van het leven ons zal beoordelen op de liefde en ons toestaan hem vandaag te herkennen in de armen en de vreemdelingen en ons bevrijden van de neiging om naar het leed van anderen te kijken alsof het ons niet aangaat. Mogen onze lieve vrouw van de Karmel, degene die zijn aangekomen begeleiden, degene die hun dierbaren hebben verloren, troosten, degene die hen opvangen, ondersteunen en in ons allen de moed tot barmhartigheid doen ontwaken. En dat de geschiedenis ons niet mag verwijten dat we het leed van diegenen die lijden hebben veranderd in een vertrouwd landschap langs onze kusten. Want vandaag, hier aan de kust, vraagt elk leven dat hier aankomt ons wat er nog over is van onze menselijkheid. En vroeg of laat zal blijken of we deze menselijkheid hebben weten te bewaren of dat we de onverschilligheid voor ons hebben laten spreken. Hartelijke dank. De woorden van Paus Leo de 14e. Ja, een duidelijke verwijzing. Zoals de Heilige Vader het zelf zegt, het schopt ons een geweten, zoals men dat zegt, aan het einde van deze bijeenkomst, voordat hij zich begaf naar het kapelletje van de maagd van de berg Karmel, voor de zegening van een kruis dat gemaakt werd van het hout van een migrantenboot, bracht de paus een bloemenhulde ter nagedachtenis aan de slachtoffers van migratie over zee. Een aangrijpend moment, en dat was het ook eigenlijk, al deze ontmoetingen tussen de Heilige Vader en tal van migranten, mensen die hen hebben en houden, omwille van welke reden dan ook, hebben achtergelaten op zoek naar een betere toekomst. Een duidelijke boodschap opnieuw van Paus Leo de 14e tijdens deze apostolische reis. Om 13:30 volgde er een ontmoeting met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de religieuzen, seminaristen en ook pastorale werkers in de kathedraal die toegewijd is aan de heilige Anna. Per wagen is hij dus naar daar gegaan voor de ontmoeting met de kerk. Bij het overstappen ontving de paus de gouden sleutel van de stad uit handen van de burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria, mevrouw Carolina Darayes. Bij zijn aankomst dan werd de paus verwelkomd door de bisschop van de Canarische eilanden, door de deken van het kapitel van de kathedraal, die hem het kruis en het wijwater hebben overhandigd voor de besprenkeling, en door twee kinderen die hem een bloemenboeket aanboden. Na de verwelkoming door de bisschop en ook de lezing van het evangelie volgde getuigenis van een priester en de getuigenis van de secretaris-generaal voor de pastorale zorg. We gaan luisteren naar de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens deze ontmoeting in de kathedraal en natuurlijk ook ontmoeting met de katholieken van Gran Canaria.
1: Queridos hermanos obispos, señor, los acompañen, queridos sacerdotes, diáconos, religiosos.
0: Dierbare broeders in het bisschopsambt, dierbare priesters en diakens, broeders en zusters in het religieuze leven, seminaristen, broeders en zusters in Christus Jezus. Het is voor mij een grote vreugde om deze ontmoeting met u te mogen delen. Dank voor het warme onthaal, voor uw vriendelijke aanwezigheid, voor uw getuigenissen, die de weerspiegeling zijn van een levende kerk, in wier hart weerklank vinden de vreugden en de hoop, de smarten en de angsten van de mensen van vandaag, vooral van de armen en van allen die lijden. Ik kom naar deze eilanden als vader en broeder in het geloof. Met u ben ik christen en voor u bisschop. Ieder van ons heeft verschillende gaven en bedieningen ontvangen voor de opbouw van het lichaam van Christus, zoals we hebben gehoord in de lezing uit de brief aan de Efeziërs. En dit is de oproep van de Heer die vandaag opnieuw in onze harten weer klinkt en onze roeping en missie bevestigt. Samen de kerk bouwen, gegrondvest op Christus, de hoeksteen, bouwen aan het goede, onze verschillen in harmonie brengen en verenigd werken ten behoeve van iedereen. Ik zou graag willen dat we samen nadenken over twee houdingen in ons christelijk leven die we in gedachten moeten houden om wijze architecten te zijn bij de opbouw van de beschaving van de liefde. Jullie, inwoners van de Canarische eilanden, van geboorte of van keuze, volk van God op pelgrimstocht in de door de Atlantische Oceaan omringde landen, hebben het voorrecht om elke dag te genieten van de majestueuze aanwezigheid van de zee. Men zegt dat in de ogen van een eilandbewoner dat beeld, dat de smaak van het vaderland en van thuis heeft, voor altijd in de ogen gegrift blijft en dat men het erg mist wanneer men ver weg is in het binnenland. Dit gevoel komt overeen met een gezonde heimwee naar de onmetelijkheid, naar de open lucht en de open zee, die zich zonder grenzen of beperkingen uitstrekken tot aan de horizon. En met een gevoelig hart dat bereid is om met een traan afscheid te nemen van wie vertrekt en met open armen te verwelkomen wie aankomt. In die zin kan de zee soms ook synoniem zijn voor afstand en scheiding, voor uitdaging en de weg die moet worden afgelegd. We gaan zo meteen verder met deze gedachten van Paus Leo XIV, die dan verder verwees ook naar de heilige Augustinus. Dat hoort u zo meteen. We gaan eerst samen met de Heilige Vader het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug voor het vervolg van onze verslaggeving over de apostolische reis van Paus Leo XIV in Spanje, meer bepaald het laatste deel, namelijk het bezoek aan Las Palmas de Gran Canaria in Tenerife. Dat is voor zo dadelijk.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digne feciamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam done eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Es hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij verder gaan in onze verslaggeving over de apostolische reis van Paus Leo XIV aan Spanje. En waren ondertussen aangekomen aan het laatste luik, het bezoek aan de Canarische eilanden, meer bepaald Gran Canaria. In zijn ontmoeting met de lokale kerk ging de Heilige Vader verder in zijn gedachtenopbouw en verwees naar de heilige Augustinus.
1: Este proposito nos dice San Agustín. Si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre...
0: In dit verband zegt de heilige Augustinus ons: het is alsof iemand ver van zijn vaderland ziet en er de zee tussen ligt. Hij ziet waar hij heen moet, maar heeft geen manier om er te komen. En zo is het met ons, die de stabiliteit willen bereiken waar het is, wat is, maar er ligt de zee van deze eeuw tussen. Opdat wij ook het middel zouden hebben om te gaan, is hij vandaar gekomen naar wie wij wilden gaan. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons het hout verschaft waarmee we de zee kunnen oversteken. Niemand kan immers de zee van deze eeuw oversteken tenzij hij gedragen wordt door het kruis van Christus. Dit is de eerste houding die ons leidt om door de wateren van het leven te varen en het doel, het hemelse vaderland te bereiken, het kruis van Christus omarmen. Dierbare broeders en zusters, de heiligen hebben het verlangen naar God ervaren en toen zij de stormen van het leven moesten trotseren, hebben zij Jezus in hun boten opgenomen, op hem vertrouwd, het kruis omarmd en zo de golven van onzekerheid en angst tot rust gebracht. Een voorbeeld hiervan in deze gezegende streken is onder vele anderen de eerbiedwaardige Antonio Vicente González, diocesaan priester en ook bekend als de goede herder van de Canarische eilanden. Zijn leven, getransfigureerd door de goddelijke genade, spoort ons aan om het kruis van Christus te dragen en hem te volgen, als getrouwe getuigen van het evangelie in deze nieuwe tijd van de geschiedenis, die niet vrij is van onrust en tegenstrijdigheden, om zo het beloofde doel te bereiken. De eerste richtlijn is dus het kruis van Christus te omarmen. En jullie doen dat bijvoorbeeld dagelijks door zoveel broeders en zusters te begeleiden die gekruisigd zijn door de drama's van het leven en hen te helpen hun lasten te dragen, als Simon van Cyrenes. Ik dank jullie voor dit genereuze werk van naastenliefde en barmhartigheid. Ik wil ook nog een andere houding benadrukken. Het koesteren van een eucharistische spiritualiteit. Dit sluit aan bij de eeuwenoude traditie die in deze prachtige kathedraal in ere wordt gehouden. De regen van bloemenblaadjes voor het Allerheiligste Sacrament op Hemelvaartsdag, als teken van de geestelijke en hemelse zegeningen die de Heer uitstort terwijl Hij ten hemel stijgt. Dat gebaar van devotie door zoveel generaties in de loop der tijd heeft een diepe betekenis. Het doel van onze weg is de ontmoeting met Christus, het centrum van het christelijk leven waarvoor wij onze knieën buigen in aanbidding, waar rond wij ons verzamelen en één lichaam vormen en samen met wie wij ons aanbieden als een levend, heilig en God welgevallig offer. Het concilie zegt ons, de gelovigen die deelnemen aan het eucharistisch offer, bron en hoogtepunt van het hele christelijke leven, offeren aan God het goddelijk slachtoffer en zichzelf daarmee, zodat allen concreet de eenheid van het volk van God tonen. Het cultiveren van een eucharistische spiritualiteit betekent dan ook het verdiepen van een spiritualiteit van kerkelijke eenheid in de liefde. Laten wij van ons leven een antwoord maken op het verlangen van Jezus, opdat allen één mogen zijn, opdat de wereld gelooft. Een concrete wijze om deze spiritualiteit van gemeenschap tot uiting te brengen, is de christelijke solidariteit. Want de eenheid met Christus is tegelijkertijd eenheid met alle anderen aan wie Hij zichzelf schenkt. Daarom moedig ik u aan om iedereen de liefde te blijven schenken die u op uw beurt van de Heer hebt ontvangen. Een liefde die tot voeding wordt in het verwelkomen, het luisteren, de nabijheid en de zorg voor de zwaksten. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij in huis op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen mij bezoeken. Dierbare kerk op weg op de Canarische eilanden, in de voetsporen van de heiligheid van zoveel mannen en vrouwen die u zijn voorgegaan, die hun leven hebben opgeofferd in gemeenschap met het offer van Christus aan het kruis, moedig ik u aan om vast in hem geworteld verder te gaan, om moedig te blijven varen in deze nieuwe tijd van de geschiedenis. Wanneer jullie moeilijkheden tegenkomen, sla dan de blik omhoog en vraag de Heilige Geest om de genade om verenigd te leven in geloof, hoop en liefde. Deugden die als drie sterren aan de hemel van ons geestelijk leven schijnen om ons naar God te leiden. Mogen de Heilige Maagd Maria, Stella Maris, ons begeleiden op deze reis, ons helpen om de zee op te gaan en zo de veilige haven te bereiken van de definitieve ontmoeting met haar Zoon, Jezus Christus. Ik dank u.
4: Hacia Dios. Que la bienaventurada Virgen María, Stella Maris, nos oriente en nuestra travesía, nos ayude a remar mar adentro y así lleguemos al puerto seguro del encuentro definitivo con su Hijo Jesucristo. Gracias.
0: U hoorde de woorden van Paus Leo XIV tot de particuliere kerk op Gran Canaria. En dat in ontmoeting met de bisschoppen, priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en pastorale werkers. Daarna begaf de Heilige Vader zich te voet naar het bisschoppelijk paleis van Las Palmas de Gran Canaria, waar hij lunchte met de bisschop en enkele andere genodigden. Om 18:30 heeft hij de heilige mis gecelebreerd in het stadion van Gran Canaria en daar gaan wij een volgende keer zeker mee verder. Voor een allerlaatste keer zullen we dan terugblikken op de apostolische reis. We verwachten trouwens ook dat voor de komende generale audiëntie op woensdag 17 juni de Heilige Vader dat ook zal doen en terug zal blikken op die apostolische reis. Dat staat ons toe om de dag daarna aandacht te hebben, zij het dan voor de laatste keer aan deze apostolische reis. En zullen we het nog hebben over onder meer deze heilige mis in het stadion van Gran Canaria en het bezoek aan Tenerife voordat hij terugkeerde met het vliegtuig naar Rome. Wel, dat was bijna niet gelukt. Dat had te maken met een technisch probleem. Maar gelukkig heeft de paus een hele goede koninklijke vriend die dat heeft kunnen oplossen. Daar hebben we het een volgende keer over. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest, wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: allen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel, te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom hebt ge mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag gaan we naar het eerste boek van de Heilige Schrift, namelijk het boek Genesis, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 7. Van alle dieren die de Heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: "Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?" De vrouw zei tegen de slang: "Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mag je niet eten. Je mag haar zelfs niet aanraken, anders zul je sterven." Maar de slang zei tegen de vrouw: "Je zult helemaal niet sterven. God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad." Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan. Zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.

0: Het verhaal dat we hebben gelezen is het verhaal van de erfzonde. Het gaat over Adam en Eva in de tuin van Eden, of ook nog in het aardsparadijs, waarvan er verwacht wordt dat ze eten van de vruchten van de bomen. Van alle bomen mogen ze eten, behalve degene van de kennis van goed en kwaad. En die staat in het midden van de tuin. Maar als we het verhaal een beetje kennen, dan weten we dat er in het midden van de tuin nog een andere boom staat. Midden in de tuin, zo kunnen we lezen bij Genesis hoofdstuk 2 vers 9, midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. In het midden van de tuin staan er dus twee bomen, die van het leven en die van de kennis van goed en kwaad. En het gebod dat God zal geven aan Adam en Eva is: van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Er staan dus in het midden van de tuin eigenlijk twee bomen, die van het leven en die van de dood, die van het sterven. Wanneer nu, in het verhaal dat we hebben gelezen, de slang naar Eva komt en vraagt: klopt het dat je van geen boom mocht eten in de tuin? Dan zegt Eva eigenlijk al een onwaarheid. De vrouw zei tegen de slang, zo lazen we in vers 2 van hoofdstuk 3. Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mag je niet eten. Eva hier zegt dat er maar één boom in het midden staat, van de tuin, en dat is die van de kennis van goed en kwaad. En daarvan mag er niet gegeten worden. Eva spreekt wel de waarheid, maar deels. Want ze had kunnen zeggen dat er in het midden van de tuin ook nog een andere boom stond, die van het leven. Maar dat is ze precies vergeten. En dus zegt ze: van de boom van het midden van de tuin mogen we niet eten. En de keuze was eigenlijk gemakkelijk. Eten we van de boom van het leven, en dus ontvangen we leven, of eten we van de boom van de kennis van goed en kwaad, eten we van de boom van de dood. De keuze is dus reeds gemaakt bij het antwoord dat Eva geeft aan de slang, aan de Satan. Het is nochtans een goed christelijk gebruik om niet in discussie te treden met de duivel. Eva doet dat al vanaf het begin. Zij gaat mee in het verhaal van de duivel en ze gaat er eigenlijk op in. En ze geeft al toe vanaf het begin. De erfzonde is eigenlijk al begonnen. Zij gaat al in tegen de waarheid die God zelf is. En zo komen we in de Heilige Schrift tot de eerste maaltijd. De eerste keer dat er getuige is van het eten van iets dat God heeft gegeven. God heeft vruchten gegeven van de bomen. Maar wat Eva en dan ook Adam doen, is totaal niet ontvangen wat God geeft, maar zelf nemen wat men denkt dat men toekomt. En dat is het verschil die zal leiden tot de dood en tot de erfzonde. Namelijk het zelf nemen, zelf beschikkingsrecht hebben over het eigen leven. En dat is eigenlijk de bron van het kwaad. Terwijl men, als men vertrouwen had in God, als men durfde luisteren naar God, dan ontvangt men van God wat nodig is. Dit zal later pas in de Eucharistie werkelijkheid worden. Wanneer Jezus zegt: ik ben het brood des levens. Wie van mij eet, zal leven in eeuwigheid. Zo zien we misschien direct een link, een verband tussen de boom des levens en Jezus Christus zelf, gestorven aan het hout van het kruis. Het hout van het kruis, als ware het de boom des levens. En daarvan mag men eten, want daar ontvangt men wat van God komt. En men grijpt het niet zelf. Door zelf te beschikken, te verkrijgen, zeg maar, wat men wil. Het is de intrede van het egoïsme. Het is de intrede van het zelf bepalen wat goed is en kwaad is. In de plaats van te vertrouwen op God en te ontvangen wat van Hem komt. Daarom is het zo dat in de Eucharistie het brood des levens ons gegeven wordt. En jawel, we nemen het aan, maar als een geschenk. En alleen een gelovige kan het als een geschenk ontvangen, want de Eucharistie behoort ons niet toe. Het is een geschenk. Het is geen creatie van ons, het is een gave van God. En zo zien we dat we in de Eucharistie het tegenovergestelde doen van wat Adam en Eva deden bij het begin van de menselijke geschiedenis. Zij ontvangen niet van God, maar ze nemen zelf wat ze denken dat goed is voor hen en ze vergissen zich, omdat ze hun vertrouwen niet leggen op God. En natuurlijk zijn ze in de beproeving gevallen door de Satan, door die slang. En dat is de eerste maaltijd. En de eerste maaltijd in de geschiedenis van de mensheid zorgt voor vervloeking. Want God zal zeggen, vervloekt zijt gij, slang, want gij hebt de eerste mensen doen vallen. De eerste maaltijd, die eigenlijk moest zorgen voor leven, heeft gezorgd voor vervloeking. Door het ongehoorzaam zijn, door het wantrouwen dat men heeft gehad in het gebod van God. Een christelijke houding is dus altijd vertrouwen hebben, ook in de geboden van God, ook al liggen ze soms moeilijk. Durf vertrouwen. Maak niet uw eigen geboden door te denken dat we het beter weten. Want dat leidt tot de dood, dat leidt tot het sterven. En de eerste mens heeft dat al gedaan. Adam en Eva hebben die ervaring van te vallen. En die ervaring, wel, die zullen we zien achteraf, wanneer Adam en Eva zich zullen verbergen voor God, want ze zijn naakt. Ze zijn naakt, het is te zeggen, ze hebben zich laten doen door het wantrouwen in de geboden van God. En ze voelen zich leeg. Ze voelen zich verlaten. En daarvoor hebben ze zelf een keuze gemaakt. Door te grijpen, zelf wat ze wensten, in plaats van te ontvangen wat hen gegeven werd. En alles werd hen gegeven, in overvloed. Van alle bomen van de tuin mocht je eten, behalve van één. En het is net van die ene dat ze zullen eten. En dan nog de verkeerde, die van de dood. Ze hadden beter de vrucht van het leven genomen, onmiddellijk. Voor ons vandaag misschien een les om te durven kiezen voor God en Hem volledig te vertrouwen. Zelfs in hetgeen dat we niet volledig begrijpen. Zelfs in hetgeen dat ons misschien moeilijk ligt. Vertrouwen op God is het beste antwoord op de erfzonde. Om ons ervan te bevrijden, want we zijn er reeds van bevrijd door het doopsel, maar toch, ook in ons leven, moeten wij ons altijd bevrijden van de zonde en van de consequenties van de erfzonde. En dat kan door het vertrouwen in God. Niet zoals Adam en Eva het hebben gedaan, maar eigenlijk zoals Jezus en Maria het hebben gedaan. De nieuwe Adam en de nieuwe Eva. Wanneer Maria het bezoek krijgt van de engel, dan gelooft zij wat de engel zegt. Dan geeft zij haar vertrouwen in God. Wanneer Jezus het kruis op zijn schouders neemt, dan zegt Jezus, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het vertrouwen dat zij geven aan God om tot het uiterste te kunnen gaan. Zelfs in de zaken die niet goed begrepen worden. Zelfs in de moeilijkheden, in de grootste moeilijkheden van het leven. Blijf vertrouwen op God die ons alles wil geven, nog altijd. En zo zal, en dat zullen we in een andere passage van de Heilige Schrift zeker nog eens bespreken, zo zal de vervloeking van de erfzonde een zegening worden in de Eucharistie, wanneer men wel de oriëntatie neemt om alles van God te ontvangen en niet alles zelf te bepalen en zelf te nemen. En zo hebben we gelezen vandaag in de Heilige Schrift, hoofdstuk 3 van het boek Genesis, versen 1 tot en met 7. En we lezen deze passage nogmaals. Van alle dieren die de Heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: "Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?" De vrouw zei tegen de slang: "Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd, van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mag je niet eten. Je mag haar zelfs niet aanraken, anders zul je sterven." Maar de slang zei tegen de vrouw: "Je zult helemaal niet sterven. God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad." Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom en dat hij een lust was voor het oog en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan. Zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het eerste boek Koningen. In die dagen gebeurde het volgende. De Israëliet Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis dat koning Achab van Samaria in Israël bezat. Sta mij uw wijngaard af, zei Achab tegen Nabot. Hij ligt naast mijn paleis. Ik kan hem goed gebruiken om er groenten te verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven. Of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver uitbetalen. Maar Nabot zei tegen Achab: de Heer verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zou afstaan. Achab ging terug naar zijn paleis woedend en terneergeslagen omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn rustbed liggen met zijn gezicht naar de muur en weigerde te eten. Toen kwam zijn vrouw Isabel naar hem toe en vroeg: wat is er gebeurd dat je zo mismoedig bent en niet wilt eten? Ik heb met de Israëliet Nabot gesproken, antwoordde hij. Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen, of als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan. Daarop zei Isabel: wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat, dat zal je goed doen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt. Uit naam van Achab schreef Isabel brieven, verzegelde die met het koninklijk zegel en stuurde ze naar de oudste en aanzienlijkste in de stad waar Nabot woonde. In die brieven stond het volgende: kondig een vaste dag af en zet Nabot vooraan wanneer het volk samenkomt. Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslasterling en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen. Nabots stadsgenoten, de oudste en aanzienlijkste van zijn woonplaats, deden wat Isabel hun had opgedragen in de brieven die ze hun had gestuurd. Ze kondigden een vaste dag af en lieten Nabot vooraan zitten toen het volk samenkwam. Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd. Ze stuurde Isabel bericht dat Nabot door steniging ter dood was gebracht. Toen Isabel hoorde dat Nabot dood was, zei ze tegen Achab: je kunt de wijngaard die de Israëliet Nabot je weigerde te verkopen in bezit nemen, want Nabot leeft niet meer, hij is dood. Toen Achab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar Israël om de wijngaard van Nabot in bezit te nemen. Woord van God.

Broers en zussen, de lectuur van het woord van God elke dag brengt ons naar het 21ste hoofdstuk van het eerste boek Koningen, ten tijde van de profeet Elia, die man van God, en ook ten tijde van koning Achab, de man die de eredienst van Baal aanhangt. En de koning laat dus een oog vallen, zoals we hoorden, op de wijngaard van een zekere Nabot. In de traditie van de Torah staat de wijngaard voor het beloofde land, waarin de mensen het leven als een geschenk van God zien en waar het water van de hemel het land drenkt. En de moestuin doet denken aan Egypte, een land dat de mensen zelf moeten voorzien van water. De moestuin staat voor een land waarin de mensen los van de hemelse eigenaar voor zichzelf zijn begonnen. En de vraag van de koning aan zijn buurman is dus: Israëls God inruilen voor Baal en het volk terugvoeren naar het heidendom van de vleespotten van Egypte, van de moestuin. De vraag is nu wat Nabot daarvan vindt. En Nabot antwoordt zoals we hoorden: de Heer verhoede dat ik het erfdeel van mijn vader aan u afsta. Achab heeft het over een wijngaard en Nabot spreekt van een erfdeel. Het land is door God aan Israël ten erfdeel gegeven en je kan er dus geen handel mee drijven. In Deuteronomium staat: als God spreekt, het land is van mij, jullie zijn er vreemdelingen en gasten. Israël moet trouw blijven aan God en aan het erfdeel dus, en mag niet buigen voor de macht van Baal, de god van het land waar de sterksten de macht hebben en de rijken zich verrijken ten koste van de armen, waar de gezagsdragers corrupt zijn en het volk in die corruptie meesleuren. En die corruptie, broers en zussen, zien we in het gedrag van de koningin, die de weigering om die wijngaard af te staan niet snapt. En zo moet een kleine, onschuldige boer het afleggen tegen het groot kapitaal. Neem het land in bezit, zegt zij. Exacte woorden die God gesproken had, niet tot de koningen en de rijken, maar tot de slaven die weggeleid werden uit Egypte. Dat arme volk dat de Jordaan oversteekt naar het beloofde land, neem het land in bezit. En net die woorden neemt een vreemde en corrupte koningin hier in de mond. En dan zal het verhaal verder gaan, dan verschijnt Elia op het toneel met zijn profetische missie om het onrecht aan te klagen en de onrechtvaardige Gods woede af te kondigen. Broers en zussen, er is niets nieuws onder de zon. Eeuwen later zal een onschuldige man na een schijnproces waarbij ook het volk betrokken wordt, op valse beschuldigingen ter dood worden veroordeeld en sterven aan een kruis. De leugen haalt het van de waarheid ook in Jezus' leven. Ook vandaag zijn leugens en corruptie en fake news sterke vormen van kwaad die maar niet uitgeroeid lijken te raken. Maar God kiest telkens opnieuw de kant van de zwakste, van de slachtoffers, ook al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo. Want Nabot wordt vermoord en ook Jezus wordt vermoord. En toch zijn het de slachtoffers die de uiteindelijke overwinnaars zijn. Nabots dood zorgt ervoor dat de dynastie van Achab, de aanhanger van Baal, wordt uitgeroeid. En Jezus' dood zorgt ervoor dat de dood zelf voorgoed is overwonnen. Of denken wij aan onze zalige broer Floribert uit Congo, die weigerde aan de corruptie deel te nemen en zo zijn eigen leven gaf voor de armen die anders het slachtoffer waren geweest. Het kwaad van de corruptie en de leugen is van alle tijden. Het is voor ons leerlingen van deze tijd de uitnodiging om, net zoals de profeet Elisa, de mantel van Elia op te pakken, het is te zeggen te profeteren, profeten te zijn in onze dagen en te strijden tegen alle vormen van onrecht. Want van onrecht, broers en zussen, zoals wij weten, van onrecht zijn de armen het eerste slachtoffer. En een van de ergste vormen
van dat onrecht is de corruptie, zijn de leugens en is ook de mensenhandel die vandaag ongeziene vormen aanneemt. Mensen worden bedrogen door mensensmokkelaars, trappen in hun leugens en worden geruïneerd of gedood, sterven in vrachtwagens, in de woestijn of op zee. Laten we hen niet vergeten. Laten we alle slachtoffers van mensenhandel en alle mogelijke vormen van corruptie niet vergeten. Maar laten we deze avond op voorspraak van Maria bidden voor alle slachtoffers. Voor de zoveel anonieme slachtoffers, ongekende slachtoffers in heel de wereld. En laten wij dankbaar zijn voor al het werk dat onze gemeenschap op dit terrein verricht. Laten we dankbaar zijn voor de humanitaire corridors. Laten we dankbaar zijn voor de verwelkoming van nieuwkomers in onze stad. En laten we vandaag op voorspraak van Maria in ons gebed smeken om een einde aan de barbarij van de mensenhandel, van de corruptie en het onrecht. En laten we ieder van ons de mantel van Elia oppakken om te getuigen van Gods liefde en om trouw ten strijde te trekken tegen het onrecht dat de armen vandaag wordt aangedaan.

0: Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in
1: de hemel zijt, uw naam wordt verheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons
0: van het kwade. Zalige moeder van God, gij hebt de redder van de wereld in uw schoot gedragen. Gij hebt bij u de vriend van de armen, zieke, eenzame, wanhopigen en daklozen zien opgroeien. Aanvaard ons gebed. Breng het bij uw Zoon, de Heer Jezus, opdat ook wij samen met al wie wij lief hebben, overvloedig vergeving, genezing, redding en het volle geluk krijgen. Door u omhelst, moeder van bijstand, en beschermd door uw geliefde Zoon, de vriend van de mensen, nu en altijd.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. We hebben vandaag het genoegen eigenlijk om Le Père Marot te mogen ontvangen, die een bijzonder apostolaat heeft over het Heilig Hart van Jezus. Er is recent een film uitgekomen in Frankrijk, Sacré-Cœur. En die is intussen ook in België uitgezonden. Eerst in Franstalig België en nadien ook in Vlaanderen. In Brussel met Nederlandse ondertiteling en in Gent met Nederlandse ondertiteling. En wij hebben het genoegen om vandaag in gesprek te mogen gaan met Le Père Edouard Marot, die eigenlijk een beetje een drijvende kracht is ook mee achter deze film. Hij zal ons spreken over het Heilig Hart van Jezus en over het tot stand komen van die film. We gaan vragen of hij zichzelf eerst wil voorstellen aan ons. Hij heeft hoe dan ook al sinds lange tijd een bijzondere band met het Heilig Hart van Jezus. Hij is Fransman van afkomst, maar al verschillende jaren in België ook woonachtig. Bonjour mon père, merci d'être ici. Voulez-vous d'abord vous présenter à nos auditeurs? Vous êtes français, mais vous avez un lien avec la Belgique depuis longtemps.
1: Goeiedag aan alle luisteren. En ik ben heel blij met jullie zijn en over de Heilige Hart te spreken. Ik ben een Fransman, maar ik heb een Belgisch hart. Ik houde van België. Mooi. Je suis très heureux d'être là.
2: Hij is heel dankbaar om hier te zijn.
1: En ik ben nu in de parochie van Santa Catalina in Brussel. Ik was voor 15 jaar in Notre-Dame de Stockel, onze lieve vrouw van Stockel. En door Monseigneur Leonard. Hij heeft dit missie in dit parochie. En 2010. En ik kwam in België terug. Want ik was priest. Ik ben priester sinds 1984. Dans le diocèse de Malines-Bruxelles. Et je suis très heureux d'être dans ce diocèse.
2: Dus hij is priester sinds 1994 en dan sindsdien in het bisdom Mechelen.
1: En ik was, j'étais aussi donc recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial de 2000 à 2009.
2: En van het jaar 2000 tot 2009 is hij ook rector geweest van het heiligdom van Paray-le-Monial in Frankrijk.
1: Mais avant donc d'être recteur à Paray-le-Monial, j'étais aumônier. Puisque je suis en Belgique, ça a peut-être parlé à certaines personnes. J'ai été aumônier à Saint-Pierre, à Uccle pendant 5 ans, de 1985 à 1990. Et puis après, je suis parti à Rome pendant 3 ans pour étudier la patristique de 90 à 93. Et puis je suis revenu alors en Belgique, mais pour dans une maison de formation, de discernement, on va dire de propédeutique, de 1993 à 1997.
2: Zij beschrijft eventjes zijn parcours, beste luisteraars. Hij is nog priester geweest, almoezenier, van 85 tot 1990 in Sint-Pieters, in Uccle. Daarna is hij naar Rome vertrokken om 3 jaar te studeren. De studie heb ik niet gelijk
0: Patristiek.
2: Voor 3 jaar. En daarna heeft hij nog van 93 tot 97 nog
1: een propédeutique. Propédeutico est pour la formation.
2: Voor de vorming.
1: Voor de formation de jeunes, plutôt pour le discernement de vocation sacerdotale.
2: Om jongeren eigenlijk te helpen hun roeping te onderscheiden.
1: Voilà, pendant 4 ans. Et c'est là que je suis parti, alors pendant 13 ans, dans le diocèse d'Autun, en France. Là où il y a le sanctuaire de Paray-le-Monial.
2: En dus na die jaren voor de vorming van jongeren met een roeping, is hij voor een langere tijd vertrokken naar het bisdom Autun in Frankrijk, dat is eigenlijk het bisdom waar het heiligdom van Paray-le-Monial zich bevindt.
1: Et donc dans ces 13 ans, j'ai eu 9 ans comme recteur, plus une année à Annecy. C'était une année sabbatique, mais formidable, formidable. Avant de revenir donc en Belgique en 2010.
2: Zijn die 13 jaar dat hij in dat bisdom in Frankrijk heeft gewerkt, beste luisteraars, is hij dan 10 jaar rector geweest van het heiligdom van Paray-le-Monial. En daarna heeft hij een sabbatjaar gedaan in Annecy. Een heel mooi jaar geweest.
0: Voor, ik ga vragen naar het huidige apostolaat van Père-Édouard Marot. Ga ik even vragen om het heiligdom van Paray-le-Monial en zijn rectorschap daar toe te lichten. Want het is misschien niet geweten voor alle luisteraars dat eigenlijk het heiligdom is van het Heilig Hart. En ik ga vragen of hij ons eerst wat meer daarover wilt vertellen. Mon père, Paray-le-Monial, y a pas mal de catholiques qui le connaissent bien, mais quand même, je peux m'imaginer qu'il y en a qui le connaissent pas. Mais c'est un peu le centre, né, de la dévotion du Sacré-Cœur. Pouvez-vous nous raconter un peu?
1: Vous avez bien raison de dire que même des catholiques ne connaissent pas Paray-le-Monial. Moi-même, la première fois que j'ai entendu parler de Paray-le-Monial, je croyais que c'était Paris-le-Monial. Avec une grande ville, avec des moines aux fenêtres. Bon, je n'avais que 20 ans. Pas très mûr. Mais voilà, Paray-le-Monial, une petite ville de Bourgogne. 10 000 habitants aujourd'hui. Et puis, il y a dans cette ville un monastère qui s'appelle la Visitation. Et le monastère de la Visitation, c'est un ordre qui a été fondé par Saint François de Sales et Sainte Jeanne Françoise de Chantal en 1610.
2: En hij vertelt dat het heel normaal is, dat het inderdaad zo is dat er veel katholieken nog het heiligdom van Paray-le-Monial nog niet kennen. Hij zelf had er ook niet van gehoord ervoor. Hij dacht dat het Paray-le-Monial was. Hij dacht aan een hele grote stad met overal monniken aan elk raam. Maar dat is niet zo. Het is eigenlijk een klein dorpje in Bourgogne met ongeveer zo'n 10.000 inwoners. Een bekend iets daar is een klooster, La Visitation. En dit klooster is gesticht door de heilige Jeanne de Chantal en
1: Saint François de Sales.
2: De heilige Franciscus van Sales.
1: Alors, pour Saint François de Sales, l'ordre de la Visitation est une œuvre qui sort directement du cœur de Jésus. Vraiment. Et les sœurs de la Visitation vivent de la spiritualité du Sacré-Cœur, qui est douce et humble de cœur. C'est bien de le dire parce que on peut comprendre pourquoi Jésus va apparaître, donc quelques années plus tard, en 1673, 74, 75, à Sainte Marguerite Marie à la Coque.
2: En dus dat klooster, La Visitation in Paray-le-Monial, beste luisteraars, is echt een vraag geweest van Jezus aan de heilige Franciscus van Sales om deze op te richten. En dan begrijpen we iets meer waarom dan Jezus met zijn heilig hart zal verschijnen aan de heilige Marguerite Maria Lacocque in de jaren 1673, 74 en 75.
1: Alors le principal, ce qui est bon de savoir, donc Paray-le-Monial, petite ville de Bourgogne, au centre de la France, l'ordre de la Visitation, qui est un ordre vraiment de spiritualité du Sacré-Cœur, Marguerite Marie, une très grande mystique, depuis qu'elle est toute petite, jusqu'à sa mort. On peut dire que elle a vu le ciel, la Trinité, Saint François d'Assise, les Séraphins, l'Assemblée des Saints. Voilà, donc c'est une très très grande mystique qui a eu des apparitions, mais aussi des compréhensions intérieures, des locutions intérieures. Voilà, je vais pas décrire plus, mais difficile à comprendre parce que pour la comprendre, il faut comprendre qu'elle a épousé un fiancé, un époux crucifié, qui s'est livré vraiment, qui a donné sa vie pour elle. Voilà. Et elle veut lui ressembler.
2: Ja, en de heilige Marguerite Maria Lacocque is eigenlijk een hele grote mystica, van kinds af aan eigenlijk al. We kunnen zeggen dat ze de hemel heeft gezien, heilige Franciscus van Assisi, Franciscus van Sales, de drie eenheid, die heeft een hele grote mystica met een heel sterk innerlijk leven. En het is soms heel moeilijk te begrijpen ook, want om het een beetje te kunnen begrijpen moet je eigenlijk weten dat ze is getrouwd met haar verloofde die eigenlijk de gekruisigde Jezus is.
1: Alors maintenant, quand j'ai fréquenté Père El Monial depuis plus de 30 ans, j'ai commencé à connaître Père El Monial en 1978. Et je ne connaissais rien de Père El Monial. Mais quand je suis arrivé là-bas pour des sessions organisées par une communauté, j'ai bien vu qu'il y avait le Sacré-Cœur de Jésus qui était là, Sainte Marguerite Marie. Et chaque fois que je voulais m'approcher du Sacré-Cœur de Jésus, on me disait « c'est vieillot, c'est ringard, c'est dépassé ».
2: En dus ondertussen kent Père Édouard Marot het heiligdom van Père El Monial al meer dan 30 jaar. In 1978, de eerste keer, heeft daar heel veel sessies van een bepaalde gemeenschap gevolgd. En elke keer kwam hij dan uiteraard in contact met het Heilig Hart en de heilige Marguerite Marie Alacoq. En elke keer als hij er wat dichterbij wou geraken bij het Heilig Hart en deze devotie, werd hem ook gezegd van ja, maar het is oudbollig, dat is niet meer van deze tijd.
1: Il est vrai que c'est une période où dans l'église on ne parle pas beaucoup du Sacré-Cœur.
2: Het is inderdaad een periode geweest waar men heel weinig sprak over het Heilig Hart van Jezus.
1: Alors ce qui va se passer, ça va être assez étonnant parce que je vais être nommé recteur des sanctuaires de Père El Monial en 2000, voilà. Et donc on va dire que c'est 22 ans après ma première visite à Père El Monial, mais j'allais à Père El Monial tous les ans, hein, donc voilà. Mais toujours cette mentalité que c'était vieillot, ringard, dépassé. Et en devenant recteur, eh bien je me dis, il faut actualiser le Sacré-Cœur. Alors comment ? En changeant les images et en changeant le vocabulaire.
2: Dus eigenlijk is Père Marot dan rector geworden in het jaar 2000 van het heiligdom van onze lieve vrouw
3: Père El Monial. Van het Heilig Hart.
2: Van het heiligdom van het Heilig Hart in Père El Monial. Eigenlijk 22 jaar na zijn eerste bezoek. En dan, hij had nog steeds zelf ook een beetje dat idee van ja, dat is allemaal een beetje oudbollig, die devotie rond het Heilig Hart. En dat moeten we veranderen. En hoe kunnen we dat veranderen? Wel, ten eerste door de afbeeldingen wat actueler te maken. En dan ten tweede natuurlijk om de woordenschat die er veel wordt gebruikt rond de devotie van het Heilig Hart van Jezus te actualiseren.
1: En alors, quand les pèlerins venaient avec leur image du Sacré-Cœur pour les bénir, je pouvais pas dire je l'aime pas, je la bénis pas, je l'aime bien, je la bénis. J'ai béni toutes les images du Sacré-Cœur. Donc, grâce à Dieu, je n'ai changé aucune image. Après, pour le vocabulaire, c'est pareil. Si j'avais commencé à changer le vocabulaire du message de Jésus à Sainte Marguerite Marie, j'aurais édulcoré le message. Je l'aurais trahi, ce message de Jésus. Grâce à Dieu, je n'ai pas changé le vocabulaire du message de Jésus à Sainte Marguerite Marie.

0: gebeld. Daarna werd de reis vervolgd naar Ierland, naar Belfast om precies te zijn, waar er ook grote spanningen waren. En dan daarna naar Amerika, wat ook zeer bijzonder was, omdat de torens waren ingestort en ze zijn werkelijk met de relieken in de parochies geweest rond de plek van 9-11, daar waar de torens zijn neergestort.
1: En là, j'ai compris que Marguerite Marie, elle amenait avec elle le cœur de Jésus pour consoler vraiment le cœur de tous les gens qui souffrent.
0: En daar begreep Père Marot dat door de relieken naar daar te brengen, dat de heilige Marguerite Marie à la Coque echt het hart, het heilige hart van Jezus, naar de mensen toebracht om hen te troosten.
1: Mais c'est une petite histoire là qui me vient à l'esprit pour dire dans quelle ambiance spirituelle par rapport au Sacré-Cœur on est en France. La petite histoire est très simple. Au moment où je deviens recteur, j'ai un entretien avec la mère supérieure de la Visitation pour bien collaborer pour l'accueil des pèlerins à Paray-le-Monial.
0: En Père Marot gaat even een kort verhaal vertellen, een anekdote dat in hem opkomt nu. Het was in Frankrijk, hij wordt net rector benoemd en hij gaat naar moeder Overste van het klooster van La Visitation om even alles goed af te spreken voor een goede verstandhouding en om vooral ook af te spreken dat de pelgrims altijd goed worden ontvangen.
1: En le recteur antérieur me dit, tu vas avoir cet entretien avec la mère supérieure. Et à la fin, elle va te faire une remarque, comme si c'était déjà une tradition.
0: En de vorige rector had Père Marot gezegd, je gaat zien aan het einde van je afspraak met haar, gaat moeder Overste een kleine opmerking geven, alsof dat een traditie is.
1: Et la remarque est venue. Mon père, les chapelains de Paray-le-Monial ne parlent pas assez de Sainte Marguerite Marie.
0: En moeder Overste zei, eerwaarde, de rectoren van het heiligdom van Paray-le-Monial spreken veel te weinig over de heilige Marguerite Marie à la Coque.
1: Et j'ai répondu, désolé ma mère, mais Marguerite Marie, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne l'aime pas.
0: En dan zei Père Edouard van, ja, mijn moeder Overste, dat is niet mijn cup of tea, zoals ze zeggen in het Engels. Ik hou niet zoveel van de heilige Marguerite Marie à la Coque.
1: Et je lui ai dit, ne vous plaignez pas, parce que Marguerite Marie a demandé d'être cachée dans le cœur de Jésus.
0: En hij zei ook, moeder Overste, u mag eigenlijk niet klagen, want het is de heilige Marguerite Marie zelf die gevraagd heeft om verstopt te mogen zijn in het heilige hart van Jezus.
1: Laissons-la cacher dans le cœur de Jésus et parlons du cœur de Jésus.
0: Laten we haar verstopt in het heilige hart van Jezus, maar laten we heel veel spreken over dat heilige hart van Jezus.
1: Et c'est pourquoi je vais découvrir Marguerite Marie non pas à Paray-le-Monial, mais tout d'abord en Afrique. Puis en Irlande et aux États-Unis. Et en Afrique, c'était magnifique.
0: Hij leert uiteindelijk de heilige Marguerite Marie kennen, niet in Paray-le-Monial, maar door met haar relieken te reizen naar Afrika, Congo, Ierland en Amerika.
1: Et no Teresa, pero Margarita Maria la Coque.
0: En echt wel degelijk. Geen Theresia van Lisieux, maar heilige Marguerite Marie à la Coque.
1: Et on est allé dans une paroisse un vendredi. Le curé est un jésuite et il dit « Je ne change rien. Le Saint-Sacrement est exposé sur l'autel et vous mettrez le reliquaire de Sainte Marguerite Marie devant l'autel. »
0: En in een parochie waar hij was aangekomen met de relieken was een jezuïet en die zei, we gaan hier niks veranderen. Het heilig sacrament staat uitgesteld en u mocht de relieken van de heilige Marguerite Marie voor het altaar plaatsen.
1: J'ai eu peur que les Congolais s'agglutinent, se regroupent autour du reliquaire et oublient le Saint-Sacrement sur l'autel.
0: Dus er was een kleine angst dat alle Congolezen rond de reliek gingen gaan staan en dan eigenlijk bijna met hun rug naar het Heilig Sacrament zouden staan en vergeten dat Jezus daar aanwezig is.
1: Et j'ai vu les Congolais venir vénérer quelques instants le reliquat de Sainte Marguerite Marie et se mettre autour de l'autel pour adorer longuement le Saint-Sacrement.
0: Maar alle Congolezen gingen kort de relieken van de heilige Marguerite Marie vereren, om dan eigenlijk rond het altaar te gaan en daar heel lang te blijven bidden bij het Heilig Sacrament.
1: Et j'ai vu que Marguerite Marie restait cachée dans le cœur de Jésus et qu'elle montrait Jésus.
0: En zo kon Père Edouard zien dat de relieken van en de heilige Marguerite Marie eigenlijk verstopt blijft in het hart van Jezus en wijst, brengt naar het heilige hart van Jezus.
1: C'est pourquoi je dis souvent, on vient rencontrer Marguerite Marie pour la vénérer et on sort de l'église en chantant le Sacré-Cœur.
0: En daarom zegt hij ook, men komt de relieken van de heilige Marguerite Marie vereren, maar men komt buiten met een hart dat zingt voor het heilige hart van Jezus.
1: Mais ce qui va vraiment changer ma vie, ça va être en 2005, lorsque madame Alicia Beauvisage va me téléphoner en juin 2005. Elle me téléphone pour me demander d'emmener les reliques de Sainte Marguerite Marie jusque à El Salvador.
0: Maar het leven van Père Marot gaat toch wel helemaal veranderen. Dat is in juni 2005, wanneer hij een telefoontje krijgt van een zekere Alicia Beauvisage, die belt om te vragen, ja, die relieken van de heilige Marguerite Marie à la Coque moeten naar El Salvador komen.
1: Et là, je vais lui dire oui en juin 2005, et ça va être le début d'une grande aventure.
0: En in juni 2005 zegt hij dan ja op de vraag van Alicia Beauvisage en dat gaat eigenlijk de start zijn van een ongelooflijk avontuur.
1: Je suis très heureux parce que je crois que Neil qui m'interroge, eh bien l'a déjà rencontré lors d'un congrès mission à Bruxelles en 2022,
2: ja. Dus inderdaad, wij hebben het genoegen al gehad om Alicia ook te ontmoeten op het missiecongres in Brussel dat doorging in maart 2022. Ja, zij is een grote apostel eigenlijk van het Heilig Hart. We gaan dit moment ook even aanvatten om er muzikaal tussenuit te gaan en dan spreken we dadelijk verder op, ja, over die nieuwe etappen eigenlijk in het leven van Père Marot.

0: En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we het genoegen hebben om vandaag te mogen luisteren naar de getuigenis van Père-Édouard Marot. Fransman van geboorte, maar met een grote band met België. Hij is hier verschillende jaren geweest in het verleden. Dan in 2000, van 2000 tot 2009 was hij rector van het heiligdom van Paray-le-Monial in Frankrijk, het centrum van de devotie voor het Heilig Hart van Jezus, waarvoor hij vandaag de dag de wereld nog altijd rondreist om het Heilig Hart van Jezus bekend te maken. Hij zei, we waren gekomen aan het punt waarop hij eigenlijk al rector was van het heiligdom van Paray-le-Monial. En hij heeft ons ook toevertrouwd, ja, ik ben dan beginnen reizen met de relieken van Sainte-Marguerite-Marie. Om eerlijk te zijn, in het begin vooral omdat ik graag reisde. Maar dan geleidelijk aan ben ik helemaal gewonnen geraakt voor de heilige Marguerite-Marie. En dan uiteraard ook de devotie voor het Heilig Hart. Want Marguerite-Marie had het verlangen om... Sainte-Marguerite-Marie had het verlangen om verborgen te blijven in het Heilig Hart van Jezus. En hij heeft dit al bevestigd gezien op verschillende manieren. Hij zegt... Mijn leven is dan eigenlijk nog radicaler veranderd op het moment dat in juni 2005 ik opgebeld werd door een zekere Alicia Beauvisage, die me vroeg om met de relieken naar El Salvador te trekken. En daar zijn we toegekomen. Ik ga hem vragen om dan te zeggen wat er op dat moment is gebeurd. Oui, mon père, pouvez-vous continuer votre témoignage?
1: Oui, donc en 2005... Alicia va me téléphoner pour demander si elle peut amener les reliques de Sainte-Marguerite-Marie à El Salvador. Donc je lui dis oui. Elle va venir après à Paray-le-Monial en octobre 2005 pour la fête de Sainte-Marguerite-Marie, 16 octobre 2005. Et là, elle va vénérer pour la première fois les reliques de Sainte-Marguerite-Marie, qui d'ailleurs étaient vénérées pour la première fois par tous les pèlerins qui venaient pour la fête de Sainte-Marguerite-Marie. Et elle pensait vraiment s'approcher des reliques en disant « Bienvenue à Marguerite-Marie à El Salvador ». Et là, elle va dire avec un... Et surtout, elle voulait dire toute sa souffrance et ses maladies, et elle voulait épancher son cœur, voilà, dans le cœur de Jésus par l'intercession de Sainte-Marguerite-Marie. Mais au lieu de pleurer à la manière latino-américaine et au lieu de s'épancher dans le cœur de Marguerite-Marie, elle va ouvrir les bras avec un large sourire et elle va dire « Bienvenue en Amérique latine ». Et là, elle est un petit peu furieuse contre elle-même, elle râle un peu, mais elle peut pas retourner en arrière. Elle quitte la file, elle quitte Marguerite-Marie, et qu'est-ce qu'elle voit? Une dame avec une grande image de Notre-Dame de Guadeloupe, qu'on ne voit quasi jamais en France.
2: En dan gaan we even naar 16 oktober 2005, feest van de heilige Marguerite-Marie à la Coque. Op die dag kwam ook Alicia... naar het heiligdom. Ze kwam daar ook om al haar lijden, al haar pijn echt toe te vertrouwen aan het Heilige Hart van Jezus op voorspraak van de heilige Marguerite-Marie à la Coque. En ze wou dat echt met gans haar hart doen. Maar ze deed dat uiteindelijk niet op een huilend op een Latijns-Amerikaanse wijze, maar eerder met enorm veel vreugde, waar ze zei van oké, heilige Marguerite-Marie en Heilig Hart van Jezus, welkom in Latijns-Amerika om ze mee te krijgen naar El Salvador en misschien nog veel meer andere landen. En daarna had ze toch wel een beetje spijt van haar vreugdevolle uitstraling. En toen is ze uit de rij gegaan om de relieken te gaan vereren. En toen ze wegliep, kwam ze daar een vrouw tegen die een grote affiche had van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En dat was... vrij bijzonder, omdat je die afbeeldingen niet zo vaak ziet.
1: Et depuis ce moment-là, pour faire très court, Notre-Dame de Guadeloupe sera toujours la protectrice de cette mission jusqu'à aujourd'hui.
2: En het is daarom dat Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe eigenlijk degene is die heel deze missie beschermt.
1: Et c'est tellement fort cette protection que avant que j'arrive à Sainte-Catherine, à Bruxelles, un Mexicain, en mai 2025, a apporté une image de Notre-Dame de Guadalupe.
2: En het is zo'n grote bescherming van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe dat het zelf heel bijzonder was dat er een Mexicaan toen per Edouard Marot parochiepriester werd in Onze Lieve Vrouw... Nee, niet Onze Lieve Vrouw.
0: Sainte-Catherine.
1: De Sainte-Catherine.
2: Parochiepriester werd in de kerk Sainte-Catherine. Wel deze Mexicaan dan een grote afbeelding heeft gebracht van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
1: Et il ne savait pas, et moi non plus... que je serai nommé dans cette paroisse le 1er septembre.
2: En hij wist eigenlijk niet toen hij die afbeelding gaf dat Père Marot wist het zelf ook nog niet, dat hij daar parochiepriester ging worden.
1: Et elle était là pour m'accueillir dans cette mission à Sainte-Catherine. Mais si je dis ça, je suis obligé alors de dire d'autres choses, parce que partout où on est allé dans la mission... Notre-Dame de Guadalupe était là. 2008, on est invité par le recteur de Mexico, le recteur de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, parce que les reliques ont voyagé dans toute l'Amérique latine. Et il nous a offert une image de Notre-Dame de Guadalupe pour la mettre à part el monial.
2: En dus Onze Lieve Vrouw van Guadalupe is echt beschermster van heel deze missie. Maar nu dat hij dat verteld heeft, moet hij eigenlijk ook nog andere dingen hierover vertellen. Zo werden ze in 2008 uitgenodigd door de rector van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe om naar daar te komen bij de relieken die ondertussen heel Zuid-Amerika waren rondgegaan. En van de rector hebben ze dan ook nog een hele mooie afbeelding gekregen van Onze Lieve Vrouw.
1: Et il m'a offert une copie de cette image pour la poser sur l'original dans le caveau qui protège l'original dans le sanctuaire. Et je l'ai amenée à Parelmonial et elle est maintenant exposée dans la basilique de Parelmonial.
2: En dus hij heeft eigenlijk een kopie van de afbeelding gekregen die over de originele wordt geplaatst om deze te beschermen. En het is die kopie dat hij heeft meegekregen en dat Père Marot in het heiligdom van...
0: Parelmonial
2: in de basiliek heeft mogen plaatsen.
1: Qui est la première basilique dédiée au Sacré-Cœur.
2: Die trouwens de eerste basiliek die toegewijd is aan het Heilige Hart van Jezus.
1: Ça, c'est en 2008. 2010, j'arrive en Belgique, à Bruxelles, à Onze Lieve Vrouw van Stokkel. Et là, la première messe que je célèbre dans une maison de personnes âgées, dans un réfectoire transformé en chapelle pour célébrer la messe du dimanche pour les personnes âgées, la seule image qu'il y a sur le mur de ce réfectoire, Notre-Dame de Guadalupe.
2: En dus dat van de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe was 2008. Nu gaan we naar 2010. En dan komt Père Marot naar Brussel voor de parochie Onze Lieve Vrouw van Stokkel. En hij doet daar een mis in een rusthuis. Een refter dat veranderd is voor als kapel voor de eucharistieviering. En de enigste afbeelding dat daar aan de muur hangt is een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
1: Et en 2018, canonisation de Jean 23, Paul VI et Monseigneur Romero.
2: En dan gaan we over naar 2018. Voor de heiligverklaring is het dan van Monseigneur Romero,
1: Paul VI,
2: de heilige Paulus VI
1: en Jean 23.
2: Johannes 23.
1: Et Alicia rencontre à Rome le recteur de Montmartre, Paris.
2: En Alicia ontmoette daar tijdens die heiligverklaring ook de rector van Montmartre in Parijs.
1: Et le recteur demande à Alicia une image de Notre-Dame de Guadalupe pour Montmartre. Et elle lui dit, je vous l'amène. Et elle l'a amenée, elle a été intronisée en décembre 2019.
2: En de rector van Montmartre vraagt aan Alicia een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En in december 2019 heeft Alicia gezorgd dat er daar in Parijs een afbeelding kwam bij Montmartre.
1: Et c'est la deuxième basilique dédiée au Sacré-Cœur.
2: En dat is in Frankrijk, of in de wereld zelfs, oui, de tweede basiliek die toegewijd is aan het Heilige Hart van Jezus.
1: Et en 2020, Notre-Dame de Paris brûle. Donc, Notre-Dame de Guadeloupe ne peut plus être vénérée à Notre-Dame de Paris. Et tout le monde va à Montmartre.
2: En in 2020, we herinneren ons allemaal nog de beelden van de Notre-Dame in Parijs die aan het branden is. Wat ervoor zorgt dat de mensen Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe niet meer kunnen vereren daar. En daarom gaan ze eigenlijk allemaal naar Montmartre om daar Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe te vereren.
1: Mais notre mission d'Alicia et de moi-même, c'est de réveiller l'amour du Sacré-Cœur de Jésus.
2: En de missie van Alicia en Père Marot is echt om de liefde tot het Heilige Hart van Jezus wakker te maken bij de mensen.
1: Et souvent les gens nous disent, pourquoi ne parlez-vous pas du cœur immaculé de Marie? Et on leur répond, parce que ce n'est pas notre mission.
2: En men vraagt ons, waarom spreken jullie niet over het onbevlekt hart van Maria? En dan zegt Père Marot, dat is niet onze missie. Onze missie is echt de liefde van het Heilige Hart te verkondigen.
1: Mais la Vierge Marie protège cette mission du Sacré-Cœur.
2: Maar Onze Lieve Vrouw is werkelijk een voorspreekster en een beschermer van deze missie.
1: Alors depuis 2005 jusqu'à 2025, on a visité plus de 45 pays dans le monde.
2: En tussen 2005 en 2025 hebben ze meer dan 45 landen wereldwijd bezocht.
1: Et là, la Vierge Marie va montrer encore qu'elle est là. En 2023, nous sommes invités à un festival marial pour que le festival soit consacré au Sacré-Cœur de Jésus.
2: Dus Onze Lieve Vrouw laat eigenlijk echt wel zien dat ze de missie beschermt, dat ze er is. We gaan naar 2023, want ze worden gevraagd om naar een mariaal festival te komen.
1: C'était déjà pour nous une grande surprise.
2: Dat is een grote verrassing natuurlijk, want ze promoten het Heilige Hart van Jezus en worden gevraagd op een mariaal festival.
1: C'était en août 2023 et nous devions parler le jour de la fête de Marie-Reine, le 22 août 2023. Un enseignement le matin, la messe avant le repas de midi et une vigile le soir de consécration des festivaliers et des familles au Sacré-Cœur de Jésus.
2: Dus het was op 22 augustus, feest van Onze Lieve Vrouw Koningin. Een bijzondere dag op dat mariaal festival. Er was onderricht, er was een eucharistieviering. En dan in de avond ook een hele avondwaken, waarbij iedereen werd toegewijd.
0: Iedereen werd eigenlijk gevraagd die toewijding aan het Heilig Hart te doen, hè? Onder begeleiding van Père Marot en Alicia.
1: Et alors, les responsables du festival ont été très inquiétés par des festivaliers. Parce qu'ils ont dit, mais pourquoi vous les faites parler du Sacré-Cœur le jour de la fête de Marie-Reine? Mon père, j'espère que vous allez parler de la Sainte Vierge.
2: De organisatoren van het Mariaal Festival hadden een beetje schrik, omdat de mensen die deelnamen aan het festival bij hen kwamen en zeiden, ja, maar waarom gaan zij hier over het Heilige Hart van Jezus spreken? We hopen dat de priester zeker gaat spreken over het onbevlekt hart van Maria.
1: S'il vous plaît, alstublieft, quelle est la maman qui ne serait pas contente qu'on parle de son fils? Comment Marie-Reine ne serait pas contente qu'on parle du Christ-Roi? D'ailleurs, si elle est reine, c'est parce que son fils est roi.
2: Ja, en dan was het antwoord van Alsjeblieft, welke moeder zou niet willen dat men spreekt over haar zoon? En zeker over dit feest. Hè. Onze lieve vrouw koningin, zij is koningin omdat haar zoon koning is, Christus koning.
1: Et ce jour-là, ou plutôt pendant ce festival, il y avait un couple qui s'appelle Steven et Sabrina Gunnell, réalisateur du film Sacré-Cœur.
2: En op dat festival liepen er een koppel rond, Steven en Sabrina. En zij zijn eigenlijk de...
0: Gunnell.
2: En zij zijn de realisatoren, makers eigenlijk van de film Sacré-Cœur.
1: Et Sabrina a écouté l'enseignement du matin pendant que son mari lui se reposait. Et elle a été très touchée par le témoignage d'Alicia.
2: En in het onderricht van de ochtend over het Heilig Hart, waar Alicia ook getuigde, Sabrina Gunnell was zeer geraakt door deze boodschap. Zij was daar aanwezig terwijl haar man nog aan het rusten was.
1: Et alors elle est allée voir Alicia en disant: vous m'avez vraiment beaucoup touché. Savez-vous que nous réalisons des films? Et Alicia a répondu: ça fait 3 ans que je prie pour qu'on trouve des réalisateurs de films sur le Sacré-Cœur.
2: En dan Sabrina Gunnell ging dan naar Alicia toe naar getuigenis om te zeggen dat ze zeer geraakt was en vertelde daarbij dat zij samen met haar man reportages maakt, films maakt. Waarop Alicia antwoordde dat ze al 3 jaar aan het bidden was om mensen te ontmoeten die films maken.
1: Or, Sabrina savait que son mari était sur un autre projet. Mais elle aurait été très heureuse de faire quelque chose sur le Sacré-Cœur. Mais elle ne savait pas comment lui en parler. Et finalement, son mari est venu le soir pour la consécration personnelle et pour la consécration des familles. Et là, il a été aussi très touché par cette vigile de consécration au Sacré-Cœur.
2: En dan Sabrina had wel een heel goed gevoel en ze wou zeker een film maken samen met haar man over het Heilig Hart. Maar haar man was bezig met een ander project en ze wist eigenlijk niet zo goed hoe ze dit nieuw idee aan haar man zou moeten overbrengen. En 's avonds bij de avondwaken, daar was haar man wel aanwezig samen met haar. En dat was de avondwaken waar er een persoonlijke, maar ook een als familie kon je je toewijden aan het Heilig Hart van Jezus. En hij was daar ook zeer door geraakt.
1: Et donc tous les deux, après le festival, ont écouté largement le témoignage d'Alicia. Et ils ont eu plein de signes qui les ont amenés à faire le pas de réaliser ce documentaire fiction sur le Sacré-Cœur.
2: En dus hebben ze eigenlijk na het festival Steven en Sabrina Gunnell heel veel gesproken en uitgebreid geluisterd naar de getuigenis van Alicia. En daardoor hebben ze eigenlijk samen met nog veel andere tekens die op hun weg werden gelegd, besloten om deze reportage over het Heilig Hart van Jezus te maken.
1: En voor ons, ce film Sacré-Cœur, c'est comme une... pour nous dire que ce que nous faisons depuis 20 ans à contre-courant, eh bien, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui.
2: En eigenlijk deze documentaire is eigenlijk een soort aanmoediging omdat Alicia en Permero al 20 jaar tegen de stroom in het Heilig Hart van Jezus promoten bij de mensen, die liefde van Christus. En dat is een boodschap die vandaag de dag nog belangrijker is voor de wereld van vandaag.
1: D'ailleurs, le titre de notre conférence témoignage est le suivant: Le Sacré-Cœur de Jésus, plus que jamais pour aujourd'hui.
2: En daarom hebben ze ook de titel van hun conferentie getuigenis genoemd: Het Heilig Hart van Jezus, meer dan ooit voor vandaag.
1: En le sous-titre: Parler sans complexe du Sacré-Cœur de Jésus.
2: En de ondertiteling is... De ondertitel is Spreken over het heiligvaart van Jezus zonder enig complex.
0: Ik ga de priester ook vragen. Er is ons nog maar enkele minuten, maar hij heeft ons zeker al warm gemaakt om de film te gaan bezichtigen. Hopelijk komen er ook nog momenten van uitzending in de Kinepolis hier in Vlaanderen in de komende weken. Er is in ieder geval nu een film beschikbaar met ondertiteling. Er resten ons nog enkele minuten en we gaan de priester toch vragen om ons nog even warm te maken, hè, voor die liefde voor het heilig hart van Jezus. Om er zonder complexen over te spreken aan onze luisteraars. Oui, mon père, il nous reste encore quelques minutes. Vous avez déjà, je pense, encouragé nos auditeurs pour aller voir ce film pour mieux connaître le Sacré-Cœur dont on a si besoin aujourd'hui, le monde en a si besoin. Mais pouvez-vous encore nous dire pourquoi le Sacré-Cœur?
1: Comme dit Alicia, je n'ai pas appris le Sacré-Cœur dans les livres, je l'ai appris dans ma vie.
2: Zoals Alicia het zegt, ik heb het Heilig Hart niet geleerd in boeken. Ik heb het ontdekt in mijn eigen leven.
1: Un moment de sa vie a été le décès de son papa, qui a été assassiné. Et l'équilibre de la famille était complètement perturbé. Sa maman va faire une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus. Tous les jours, tous les soirs après le travail, elle va à la paroisse et elle prie le Sacré-Cœur. Et Alicia dit, ma maman était angoissée et après la neuvaine, ma maman allait bien. Pour moi, le Sacré-Cœur, c'est celui, eh bien, qui est venu sauver ma mère.
2: Iets dat heel tekenend was voor het leven van Alicia, was het overlijden van haar vader, die vermoord is. Daardoor was de evenwicht in de familie volledig ontregeld. De moeder had het ook heel, heel zwaar. Maar toch heeft ze dan besloten om een novijn te bidden tot het Heilig Hart van Jezus. En ze ging dan elke avond naar de parochiekerk om dat gebed te bidden. En daarin heeft Alicia eigenlijk echt een teken gezien dat men altijd terecht kan in de liefde van Gods hart.
0: Want vooral ook voor de novijn was de moeder heel angstig. Ze wist niet wat en hoe. En na de novijn was hij helemaal rustig. En
2: dat zijn innerlijke rust gevonden.
1: Ouais. Et je pense que nous avons tous un cœur. Tous, nous avons un cœur. Et un cœur, c'est fait pour aimer. Et je vais préciser, tout d'abord, aimer Dieu et aimer son prochain. Et c'est la vérité de tout homme. Quelle que soit sa langue, quelle que soit sa civilisation, quelle que soit sa culture, nous avons en commun un cœur. Et ce cœur, il est blessé. Et il est guéri par un autre cœur, qui est le cœur de Jésus. Cœur parfait, qui aime son père et qui aime ses frères. Et le cœur de l'homme, au contact du cœur de Jésus, retrouve sa capacité d'aimer Dieu et d'aimer ses frères.
2: Ik ga het proberen correct te vertalen, want het is heel sterk. We hebben allemaal een hart dat gemaakt is om op de eerste plaats God lief te hebben en onze naaste, wat je land, cultuur of waar je ook bent. We hebben allemaal dat hart gekregen en ons hart is beschadigd, maar kan genezen worden door het perfecte hart van Jezus die zijn vader bemint en die zijn broeders en zusters bemint.
0: En ja, elk hart moet aangeraakt worden door het hart van Jezus om te genezen, het volmaakte hart van Jezus.
1: C'est une parole d'ailleurs, c'est une parole de Jean-Paul II. Le cœur de l'homme, au contact du cœur du Christ, retrouve sa capacité d'aimer Dieu et ses frères.
2: Het is de heilige paus Johannes Paulus II die dat zei, dat het hart van de mens dat in aanraking komt met het heilige hart van Jezus,
0: terug in staat wordt om God te beminnen en daarmee ook zijn naaste te kunnen beminnen. Het is een gave van God.
1: Oui. C'est le monde, et ça c'est ce que je dis dans le film, le monde meurt de ne pas se savoir aimer.
2: Dat is wat Père Marot zegt in de film. De wereld sterft door zich niet bemind te weten.
1: Et vraiment ce, la mission, alors la mission du Sacré-Cœur de Jésus que nous faisons avec Alicia, c'est vraiment de réveiller cette capacité d'aimer Dieu et d'aimer ses frères.
2: En de missie die Père Marot en Alicia doen in de wereld is echt die liefde van God wakker te maken bij de mensen, het Heilige Hart te promoten, om zo de mensen.
1: Lieve de God en de mensen.
2: Terug leren God te houden van God en van hun naasten.
1: J'invite les auditeurs de Radio Maria d'aller réécouter. Peut-être qu'on pourra le remettre à côté de ce témoignage. D'écouter le témoignage d'Alicia qu'elle a donné à Neele ici présente en mars 2022. Parce que si cette mission que je viens de résumé en quelques mots, vient quand même de cette rencontre hein, d'Alicia avec un petit reliquaire hein, de Sainte Marguerite Marie, tout petit reliquaire, mais comme elle dit, à partir d'un tout petit reliquaire de Sainte Marguerite Marie, eh bien c'est une grande mission qui se continue dans le monde.
2: Ja, Père Marot nodigt jullie uit, beste luisteraars, om ook het interview dat we ooit hebben gehad met Alicia te herbeluisteren. We gaan ook proberen contact op te nemen met Alicia om haar getuigenis nog eens te doen hier op Radio Maria. Maar om dan te horen hoe sterk deze getuigenis is en waarbij Alicia echt zegt vanuit die kleine reliekhouder waarmee ze de wereld zijn rondgegaan, zoveel liefde.
0: Ja,
2: kan uitstralen.
0: Eigenlijk, ik herinner het mij nog, Alicia heeft op een bepaald moment een kleine reliek gevonden van Marguerite Marie, ik denk in een antiekwinkel of op een rommelmarkt. En daar is eigenlijk de start geweest van haar persoonlijke weg met het Heilig Hart en met de Heilige Marguerite Marie. Inderdaad, de getuigenis op zich, die we nog wel op de website hebben staan, waar we misschien naar kunnen verwijzen. En inderdaad, we hopen in de toekomst Alicia hier ook nog te kunnen uitnodigen. Ze zal zeker nog naar België komen. Vandaag konden we luisteren naar het getuigenis van Père Marot, die daar natuurlijk mee samenhangt, maar die een verhaal op zich is. Dus ik wil de Père Marot natuurlijk van harte bedanken hier aanwezig te zijn vandaag. En natuurlijk heel veel vreugde toewensen met het mooie apostolaat en het zo nodige apostolaat in onze gebroken wereld. Mon père, merci beaucoup.
1: Dank u wel, Neele. Dank u wel, Marianne. Ik was heel blij hier te zijn met jullie en met de luisteren. En jullie kunnen Alicia omroepen of ze hebben een missie te doen in de parochie. In jouw parochie, dat is mogelijk.
2: Het is een oproep naar jullie toe, beste luisteraars. Als jullie de getuigenis van Alicia en Père Marot in jullie parochie willen, aarzel niet om contact op te nemen. En dat kan zeker in orde gebracht worden.
0: Mon père, merci beaucoup.
1: Oh, merci bien.
3: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam.

in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorsten, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

We gaan verder met de geestelijke aantekeningen die Johannes de 23e gemaakt heeft in het jaar 1903. 20 februari. Vandaag was het een grote dag. Onze heilige vader vierde het feest van zijn 25-jarig pontificaat. De katholieke wereld bevond zich aan zijn voeten om hem haar gelukwensen aan te bieden. Haar eerbetoon ter gelegenheid van de vreugdevolle gebeurtenis die zich in 19 eeuwen slechts tweemaal heeft voorgedaan. In een tijd van zulk een scepticisme wekt dit de grootste verwondering en heeft men het opgevat als een teken van Gods tegenwoordigheid in zijn kerk. Een paus van wie men zei dat hij, toen hij de tiara ontving, het sterven nabij was. Hij heeft het gedurende 25 jaar heeft hij weerstand geboden aan de tijd en de aarde, met zijn roemrijke naam vervuld. En dit terwijl zijn vervolgers zijn verdwenen en nadat zij hun trotse hoofden verpletterd hadden tegen de rots waarop de apostolische stoel zich verheft. De een na de ander is overleden en hij overleeft alle om, merkwaardig jong voor zijn 93 jaar, de verblufte volker te vertellen van de werken Gods. Vandaag hebben de pelgrims uit Lombardije, traditiegetrouw, de eerbiedwaardige grijsaard begroet en hem met de Ambrosiaanse lofzang een danklied gezongen dat plechtig weerklonk onder de koepel van Michelangelo. In hun warme toejuichingen trilde het enthousiasme der volkeren mee. De geestdrift van de mensheid, die overgelukkig was op deze lang verbeide vreugdevolle dag. Ook ik voeg mijn stem bij die van de wereld. Ook ik heb vandaag voor de grote paus gebeden, midden in de menigte, op het graf van de heilige Petrus. O Leo, mogen mijn armzalige gebeden om zegen, voorspoed en overwinning voor u en uw werk tot de hemel opstijgen. Mogen ook, al gaan ze op in de algemene bijval, de nederige, maar vurige zegenwensen u bereiken van een jong hart dat gij niet kent, maar dat u vereert, dat u lief heeft met een werkelijke kinderliefde en dat u zijn grote, niet te stuiten genegenheid en aanhankelijkheid betuigt. Mogen de Heer u behoeden, o Leo, voor het welzijn van de kerk en het vaderland, tot glorie en triomf van Christus in zijn volk. Mogen hij niet ophouden op uw etherische gestalte de krachtige ademtocht van goddelijk leven te laten neerdalen, waardoor gij voor onze zielen, die dorsten naar geluk, wolkeloze horizonten van gerechtigheid en evangelische naastenliefde ontsluit. Mogen hij u hier op aarde gelukzalig maken in de liefde van uw kinderen, in de verering jegens de apostolische stoel en in de rijke vruchten van de werkzaamheid van de kerk. Mogen God u behoeden voor zijn vijanden en voor de uwe. En mogen hij u, althans van verre, de lichtende dageraad doen ontwaren van die grote dag van vrede, waarop overwinnaars en overwonnenen in deze eeuwenoude strijd voor de triomf van de waarheid en de liefde elkaar broederlijk zullen omarmen voor uw troon, die meer de troon van hun vader dan van een soeverein is, en gij uw trillende hand zult opheffen om hen met een liefdevol gebaar te zegenen. Gij zijt Petrus, gij zijt Christus.

24 februari. Vanavond eindigen de vakantiedagen die door een foutieve interpretatie carnavalsdagen genoemd worden. Twee dingen hebben mij in het bijzonder getroffen tijdens deze vrije dagen. Het feest van Onze Lieve Vrouw van Vertrouwen en het bezoek aan de zeven kerken. De gedachte aan de liefderijke Moeder Gods, aan haar beeltenis die boven in de kleine kapel der theologanten wordt vereerd, is met zoveel herinneringen uit mijn innerlijk leven verbonden. Ik denk verder aan de heilige oefeningen van boetvaardigheid, zoals deze ons voor ogen worden gebracht door grote persoonlijkheden die reeds gestorven zijn. Zij leren ons hoe men Jezus Christus werkelijk lief moet hebben. Daardoor wordt ons hart met heilige gevoelens en vaste voornemens vervuld. En daardoor worden wij tevens naar die glorierijke heilige geleid die ons op deze vrome pelgrimstocht vooraf zijn gegaan als lichtende voorbeelden van christelijke en priesterlijke deugden in een tijd die nog niet lang voorbij is en die in vele opzichten op de onze gelijkt. Dit alles moet in ons gevoelens van deugd en oprechte vroomheid wekken, waarvan ik hoop dat zij met Gods hulp bestendig zullen zijn. Als morgen deze feestdrukte voorbij is, deze paar dagen van ontspanning, zullen wij ons weer ernstig op de studie moeten toeleggen en ons wijden aan bezigheden van ernstiger aard en aan een ijveriger en meer toegewijde beoefening van de deugd. Het heeft de Heer behaagd mij door deze verstrooiing en ontspanning heen te voeren, zonder dat de ziel er erg door werd afgeleid en bij mij een gevoel van tegenzin op te wekken, alsof het een grote dwaasheid betrof. Overigens geloof ik niet dat het carnaval ook voor ons geestelijke een andere naam verdient, of misschien alleen maar een slechtere. God zij dank dat het ook voor dit jaar voorbij is. Intussen zet de wereld, en op welke wijze, in deze laatste nacht haar dwaasheden voort en met welke schaamteloosheid gaat zij door te zondigen in de theaters, op de carnavalbals, in de huizen der zonde, in de tuinen en ook op de pleinen en in de straten. En intussen is het liefdevol hart van mijn Jezus gekrenkt en ach, hoezeer. O Jezus, ik slaap in, terwijl ik deel in uw droefheid en aan uw smartelijk lijden denk. Mijn intens verlangen u te beminnen, mogen u de duivelse lusten van zoveel van mijn onzalige broeders doen vergeten en bewerkstelligen dat morgen de woorden van de kerk plechtig en vruchtbaar aan betere voornemens op alle mogen neerdalen. Woorden die ons eraan herinneren dat wij in uw ogen zijn en wat wij op de grootste dag van ons leven zullen zijn, gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren.

26 februari. Het is vaste tijd. Dus ernst, gematigdheid, berouw, inkeer en gebed. Dit is mijn leven van deze dagen. Overigens moet ik mij voorbereiden op de heilige wijding tot subdiaken. Wat zou de heilige Aloysius gedaan hebben? O Jezus, ik verenig mij in de geest met u, die in de woestijn 40 dagen vast en u in gebed voorbereidt op uw openbaar leven. Mogen ik in deze dagen iets van u leren, opdat de dag van Pasen een nieuwe stap mogen betekenen op de weg van de deugd, van de vereniging en de verheerlijking van de ziel met u. 3 maart, dag van triomf, lang leve de Heilige Vader. Vandaag in de Sint-Pieter voelde mijn hart zich als overweldigd door de oneindige liefde van de gehele, al daar vertegenwoordigde wereld door de paus. Gedurende de plechtige hoogmis was ik alleen maar in staat om op het graf van de apostelen mijn gevoelens van intens en vurig geloof te belijden en ook mijn vaste voornemens om te werken en mijn krachten te gebruiken ten dienste van Jezus Christus, de kerk en de paus. Heilige Vader, ik behoor u geheel toe. Ik presenteer u de wapenen. Zegen mij, omdat ik heilig word en waardig ben uw zoon te zijn. 7 maart. Ik kan deze dag niet eindigen zonder een laatste gedachte aan de roemrijke, engelachtige leraar, de heilige Thomas van Aquino. Hoeveel grootheid was er niet in die arme broeder? Hoeveel wijsheid? Hoeveel heiligheid? Hij geeft aan alle en aan mij in het bijzonder een grote les. Ontzag voor de Heer is onderrichting tot wijsheid. Hoe dikwijls komt niet in het vuur van de studie de vroomheid in het gedrang en is men haast geneigd te geloven dat de tijd, gewijd aan de godsdienstoefeningen, geen nut heeft. En toch was Thomas van Aquino nog meer een heilige dan de grootste wijsgeer van zijn tijd. En juist omdat hij heilig was, bereikte hij zo'n hoge graad van wijsheid. Heilige Thomas, maak, terwijl ik uw waardevolle werken bestudeer, dat ik deze waarheid begrijp, dat ik, zo ik werkelijk in alle opzichten een goed mens wil worden en mijn idealen volledig wil bereiken en nuttig wil zijn voor de zaak van Christus en zijn kerk, mij tot iedere prijs moet heiligen. 18 maart. Examens, ziekenverpleging, lusteloosheid en wijdingen hebben mij er gedurende lange tijd van afgehouden om enkele regels op papier te zetten. Vandaag heb ik, zo goed en zo kwaad als het ging, geprobeerd mijn maandelijkse afzondering te houden. Er is niets bijzonders in mijn voornemens. De conclusies zal ik morgen beter kunnen trekken met de heilige Jozef, van wie ik de genade verwacht werkelijk tot inkeer te komen. In de laatste dagen voel ik mij zo vreemd, landerig en zwaar in mijn benen, zodat ik bijna niet overeind kan blijven staan. Een zenuwontsteking in mijn mond kwelt mij voortdurend. Heer, gij ziet het, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

19 maart. Wat is de gedachte aan de heilige Jozef zoet? Kalm, lieflijk en sereen. Te midden van mijn blijvende rusteloosheid heb ik hem één ding gevraagd. De ware geest van het innerlijk leven. In het bijzonder de genade, de meditatie en de heilige communie goed te verrichten. Het zijn de praktische resultaten van mijn afzondering. Ik geloof dat de toepassing hiervan zeer nodig is in de tegenwoordige toestand van mijn geestelijk leven. Glorierijke heilige Jozef, bid voor mij. 22 maart. Laten wij ons verre houden van onpassende gedachten, van ondoordachte verstrooidheid, die vooral de eerste keer gevaarlijk is. Ik moet mij voortdurend voor ogen houden, zorg voor uzelf en uw lezing, voor uzelf en uw onderricht. Geen enkele onderbreking mag zich in mijn geestelijk leven voordoen. De jaarlijkse retraite is wederom op komst. Laten wij ons dus beter voorbereiden de genade van God te ontvangen. De heilige wijding is nabij. O Heer, behoor ik u toe? Ik ben niet waardig. 24 maart. Morgen is het groot feest. De klokken van de gehele wereld zullen bij het eerste Wees gegroet Maria herhalen. De engelen zullen met hun zoete zangen antwoorden en de mensen zullen ontroerd de boodschap herhalen. O Maria, Maria, wil te midden van de stemmen die zich feestelijk tot u, o gezegende, zoete en vrome maagd, verheffen, ook naar mijn stem luisteren. Ave Maria. 25 maart. En het woord is vlees geworden. Er bestaan geen plechtiger woorden dan deze. Het woord is vlees geworden. Wat een vernedering. Welk een liefde. Hij is vlees geworden in de schoot van Maria. Welk een verheven eer voor de maagd. Welk een glorie. En toch zal zich op een dag een dergelijk gebeuren herhalen door mijn toedoen. Het vleesgeworden woord zal zich aan mijn handen toevertrouwen, zal in mijn hart doordringen in de vorm van brood en wijn en andermaal geofferd worden voor mijn heil en dat van de gehele wereld. De tijd nadert. Hoe kan ik aan andere dingen denken? Hoe kan ik het toestaan dat mijn geest ook maar één enkel ogenblik van deze gedachte afdwaalt? O Jezus, o Maria, mogen mijn ziel wegkwijnen en vervloeien.

1 april. Vanavond zijn de retraitedagen ter voorbereiding van de heilige wijding tot subdiaken weer begonnen. Of de zaken tot nu toe goed of slecht gegaan zijn, ik wil nu direct over iets anders beginnen. Wilde Jezus mij in deze dagen mij slechts 1 gunst toestaan, namelijk een grote inkeer bij de meditaties. En waarom zal hij mij die niet willen toestaan? Deze dagen van retraite draag ik op aan het leidend heilig hart. Kom, o Heilige Geest, gezegend licht, vervul mijn geest met klaarheid. Doe mijn hart ontbranden in vroom verlangen naar deugdzaamheid. Zuiver mij van mijn onreinheden, verzacht mijn hardheid. Heel mijn wonden. Maria, moeder van smarten, die mij bij de droefenis van het kruis tot zoon kreeg, laat zien dat gij een moeder zijt. Toon dat gij mijn moeder zijt. Mogen hij, die in zijn geboorte voor ons uw kind wilde zijn, door uw voorspraak ons gebed aanvaarden. Heilige Jozef, gij die mij een duidelijk voorbeeld van innerlijk leven hebt gegeven, maak dat ook ik dit mag verwerven. Heilige apostelen Petrus en Paulus, schenk mij uw geloof en uw liefde. Mijn zeer geliefde beschermheilige Franciscus van Sales, Philippus Nerius, Ignatius van Loyola, Aloysius, Stanislaus en Johannes Bergmans, Alexander Martelaar, Carolus Borromeus, wees mijn voorspraak. Mijn schutsengel, aan u vertrouw ik in het bijzonder deze dagen van inkeer toe. Houd de onoplettendheid ver van mij. Help mij mijn liefdeloosheid te overwinnen. Maak mij kalm, rustig en gehoorzaam in alles. Verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. 12 april, Pasen. Deze dag is door de Heer gemaakt. Laten wij daarop jubelen en ons verblijden. Dit jaar heeft Jezus mij werkelijk een heerlijke, vredevolle Pasen geschonken. De dag van heden zal voortaan een mijlpaal in mijn leven betekenen. Hij heeft zich verwaardigd mij daartoe voorbereid door de heilige oefeningen, een bewijs van zijn zeer innige liefde te geven. En hij heeft ook duidelijk laten voelen hoe God dienen heersen is. Pas plechtig tot subdiaken, tot dienaar van de zaak van Jezus gewijd, was ik vandaag als het ware dronken van de zekerheid mij vrij te voelen met die heilige vrijheid die hij ons verschaft heeft door zijn glorievolle dood en verrijzenis. Vrij van alle banden met de aarde en beter in staat en meer bereid om mij te verheffen tot de hoogte van het offer met hem en voor hem. Jezus, bevend van eerbied en liefde werp ik mij voordat deze lang gedroomde en lang verwachte dag ten einde loopt voor uw voeten, om u nogmaals te danken. En dat zal ik altijd doen, zolang ik leef, voor de blijdschap waarmee gij mijn hart vervuld hebt, voor de goddelijke eer die gij mij verleend hebt door mij op te nemen onder de scharen van uw uitverkorenen. Mogen ik met u herrezen op de plechtige dag van de triomf, verlicht door de glans van glorie en liefde van uw hart, uw genade, die mij gegeven is in de heilige wijding van gisteren, altijd ongeschonden houden. Mogen ik vanaf deze dag werkelijk voortgaan, van deugd, totdat ik verzadigd zal worden wanneer uw heerlijkheid weer verschijnt. 14 april.
Indien ik mijn Jezus niet altijd zo nabij gevoel als in de dagen van de retraite en speciaal van de heilige wijding, moet ik mij daarover toch verwonderen, nog beklagen. Andere bezigheden van materiële of van andere aard, zoals de studie, de ontspanning en dergelijke, doen mij zonder twijfel mijn geest en mijn hart slechts indirect tot God wenden. Zo behaagt het God meer en ik moet mij hierbij neerleggen. Het is mijn plicht mij niet te laten afleiden door al deze bezigheden. De gedachte aan datgene wat Jezus behaagt en aan zijn liefde moet als het ware mijn werken in een heilzaam bad onderdompelen en mij steeds opwekken tot een gedragslijn die geheel en al geschraagd wordt door het innerlijk leven. De heilige Jozef werkte van de morgen tot de avond en toch waren zijn geest en zijn hart altijd bij Jezus. O dierbare heilige, help mij u na te volgen.

16 april. Mijn verhouding tot de medemens zal werkelijk volmaakt zijn als ik beheersing bij het spreken kan opbrengen. Wat dit betreft moet ik een bijzondere kiesheid in acht nemen en mij nooit om geen enkele reden laten verleiden, al was het maar iets minder waarderend te spreken over mijn makkers of over mijn naasten. De mogelijkheden mij hierin te oefenen doen zich gedurende de gehele dag talloze malen voor. Ik zal er evenwel gebruik van maken door de geest tot God te verheffen en daden van nederigheid te stellen. Ik moet er immers wel van overtuigd zijn dat de naaste altijd beter is dan ikzelf en dat hij daarom het grootste respect waard is. O goede Jezus, plaats een wacht bij mijn mond en een poort als omheining voor mijn lippen. 19 april, beloken Pasen. Vandaag is het octaaf van Pasen en ik heb de eer gehad mijn nieuwe functie uit te oefenen in de plechtige mis van de nieuwe priester in onze kerk van Sint Apollinaris. Maar voor mij duurt Pasen nog voort en moet altijd voortduren in de ware verrijzenis van de geest, in de ononderbroken opgang van mijn heiliging. O mijn Jezus, ja, ik wil dicht bij u blijven. Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond. Ik zal vooral overdag bij mijn gewone bezigheden speciaal op twee dingen letten. Namelijk, mij steeds in alles te vernederen door mij te dwingen mijzelf voor God en mijn makkers gering te schatten, omdat ik dit erg nodig heb. Daarvan geef ik mij ieder moment rekenschap. In de tweede plaats, om altijd zo nederig te blijven ten overstaan van Jezus, die straalt en schittert in de glans van zijn heilig hart onder de eucharistische gedaante. O mijn goede moeder, leermeesteres van de nederigheid, maak mij aan u gelijk. 22 april. Weg met zonde en verdriet. Ook de dingen die mij onaangenaam treffen en de makkers die mij niet erg liggen, moet ik met grote kalmte verdragen. Waar is anders de verdienste, het genoegen dat God aan mij beleeft? Ik zal altijd proberen goede eigenschappen te ontdekken, ook daar waar men ze niet zo gemakkelijk ziet. En bovenal zal ik eraan denken hoe anderen voor zo onvoorstelbaar veel fouten van mijn kant zich misschien grote opofferingen moeten getroosten om mijn armzalige persoon te dulden. Nederigheid dus. Nederigheid die altijd vergezeld moet gaan van voortdurende blijheid van geest. O Jezus, maak mij nederig. 26 april. Het seminarie heeft vandaag, de tweede zondag na Pasen, de drie jonge beschermheiligen herdacht, wier stoffelijke resten met eerbied bewaard worden onder het altaar van de kapel. Het was een van die mooie familiefeesten die de mens zoveel goed doen. De herinnering aan de martelaren, aan hun geloof, aan hun liefde jegens God, is niets bijzonders hier in dit gezegende Rome, waar de grond nog rood gekleurd is door het christenbloed. Maar deze herinnering wordt des te dierbaarder naarmate de banden die ons aan deze gezegende zielen binden sterker zijn. Het waren drie arme jongelingen, ongerept als drie reine lelies. In de lente van hun leven heeft het zwaard van de vervolger hen, gelukkige, geveld. Voor het oog van de dwazen was het alsof zij stierven. Zij zijn echter in vrede. Van hen weten wij dat zij leefden en stierven voor Christus. Niets anders. Maar God kent hen zeer goed. Hun daden, hun deugden zijn opgetekend in het levensboek. Hun hoofden zijn met roem gekroond. Hun vreugde is onuitsprekelijk. De herinnering aan hen is onsterfelijk. O dierbare heilige Florentinus,
Sosius en Victorinus. Tracht ook voor mij te verkrijgen dat ik mijn leven mogen doorbrengen in verborgenheid en nederigheid. En dat ik, ongekend door de wereld, mijn bloed uit liefde tot Jezus mag vergieten, zo ik maar eens met roem bekleed mij bij uw blijdschap mag voegen en met u het lam mag vergezellen, waarheen het ook gaat. 28 april. Na de martelaren komt de belijder, die in de geest geleek op de martelaar van de Calvarieberg en hieraan zijn naam en onderscheidingstekens ontleende, de heilige Paulus van het kruis. Vandaag heb ik zijn eerbiedwaardig stoffelijk overschot bezocht, dat bijna nog geheel intact is gebleven, daarginds in het mooie kerkje op de Monte Celio, in het huis van de twee onoverwinnelijke martelaren, de heilige Johannes en Paulus, dicht bij het Colosseum, waar het zand nog rood gekleurd is door het christenbloed. Ik heb hem een oprechte liefde tot Jezus Christus gevraagd, tot zijn lijden en een groot enthousiasme voor een leven van grote opofferingen. Ach, hoeveel mensen hebben hun bloed niet weten te vergieten en indien zij daartoe geen gelegenheid kregen, toch de weg gevonden om hun leven te offeren uit liefde voor Jezus. Zou ik mijzelf dan niet de geringste vernedering weten op te leggen om mijn zonde te boeten voor mijn geestelijk heil en voor het behoud van de zielen? Het is voor mij, grote zondaar, zeer vernederend wanneer ik mij vergelijk met deze lichtende voorbeelden van liefde tot lijden en van voortdurende arbeid voor de glorie van God. Als ik er mij van nu af aan niet aan gewen om met vreugde de vervolgingen, de fysieke en morele pijnen te verduren, kan ik gerust aannemen dat ik nooit een vroom mens zal worden en niet eens iemand van enige betekenis in de wijngaard van Jezus Christus. O Heer, geef mij op voorspraak van uw beroemde navolger een groot en onverstoorbaar geduld bij mijn beproevingen en een vurig verlangen om iets met u en uit liefde tot u te verdragen. Als wij delen in zijn lijden, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 288 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 7, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 19 tot en met 21 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 22 tot en met 25. Hiervoor gebruiken wij de Willibordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we bevinden ons inmiddels al een week in de tijdsperiode Maccabeese opstand. En ook vandaag gaan wij verder met het verhaal van de koning en het verhaal van Judas. Antiochus is gestorven en vandaag sterft ook zijn opvolger Antiochus, want er komt een nieuwe koning op de troon. Laten wij dat samen lezen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige.

Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 7. Alcimus beïnvloedt Demetrius de Eerste. In het jaar 151 verliet Demetrius, de zoon van Seleucus, Rome. Hij landde met een klein gevolg in een kustplaats en liet zich daar tot koning uitroepen. Toen hij de koninklijke residentie van zijn voorvaderen binnentrok, nam het leger Antiochus en Lysias gevangen om ze voor hem te brengen. Maar toen hij hun daden vernam, zei hij: "Laat mij hun gezicht niet zien." Daarop bracht het leger hen ter dood en besteeg Demetrius zijn koningstroon. Nu wenden alle goddeloze en afvallige Israëlieten zich tot Demetrius. Aan hun hoofd stond Alcimus, die hoge priester wilde worden. Ze klaagden het volk bij de koning aan. Ze zeiden: "Judas en zijn broers hebben al uw vrienden gedood en ons uit ons land verjaagd. Stuur daarom iemand in wie u vertrouwen hebt, om de schade op te nemen die hij ons en het gebied van de koning heeft berokkend. En om hem, evenals al diegenen die hem geholpen hebben, te straffen." Bacchides in Judea. De koning liet zijn keus vallen op Bacchides, een van de vrienden van de koning, die stadhouder was in het gebied westelijk van de Eufraat. Hij had grote invloed in het rijk en was trouw aan de koning. Hij stuurde hem samen met de goddeloze Alcimus, die hij als hoge priester aanstelde, weg met de opdracht om de Israëlieten te straffen. Zij vertrokken en kwamen met een groot leger in het land van Juda aan. En hij stuurde boden naar Judas en zijn broers om vreedzame onderhandelingen met hen te voeren en ze zo te misleiden. Maar die gingen er niet op in. Het was hun immers niet ontgaan dat hij met een groot leger was gekomen. Een groep schriftgeleerden daarentegen ging naar Alcimus en Bacchides om billijke aanspraken te bepleiten. De Chassideeën waren onder de Israëlieten de eersten die hun om vrede verzochten. Ze zeiden: "Met dit leger is een priester uit het geslacht van Aaron meegekomen. Die zal ons geen kwaad doen." Hij was vriendelijk voor hen en zwoer: "Wij hebben geen kwade bedoelingen jegens u of jegens uw vrienden." En zij vertrouwden hem. Maar hij liet er 60 van hen gevangen nemen en op één dag ter dood brengen, naar het woord dat geschreven staat: "Het vlees van uw heiligen en hun bloed hebben ze rondom Jeruzalem geworpen, en er was niemand die ze begroef." Heel het volk werd door angst en schrik voor hen bevangen, en men zei: "Ze zijn onbetrouwbaar en kennen geen rechtvaardigheid, want zij hebben hun belofte, die met een eed is bevestigd, geschonden." Bacchides trok uit Jeruzalem weg en sloeg zijn kamp op bij Bethzaïd. Vanuit daar liet hij veel strijders die naar hem waren overgelopen en ook enigen uit de burgerbevolking gevangen nemen. Hij liet ze ter dood brengen en in de grote put werpen. Alcimus kan zich niet handhaven. Vervolgens droeg hij het bestuur van het land aan Alcimus over. Hij stelde een leger tot zijn beschikking en keerde naar de koning terug. Alcimus spande al zijn krachten in om zijn hoge priesterschap erkend te zien. Alle onruststokers onder het volk sloten zich bij hem aan. Zij kregen in het land van Juda de macht in handen en brokkenden Israël veel kwaad. Toen Judas zag dat Alcimus en zijn aanhang nog meer ellende over de Israëlieten brachten dan de naties hadden gedaan, trok hij heel Judea door, nam wraak op de overlopers en maakte het hun onmogelijk zich nog langer in het land te bewegen. Al gauw bemerkte Alcimus dat Judas en zijn aanhang zo sterk waren geworden dat hij niet in staat was hun het hoofd te bieden. Daarom keerde hij naar de koning terug
en uitte zware beschuldigingen tegen hen. Overwinning op Nicanor. Hierop zond de koning een van zijn beroemdste veldheren, Nicanor, die een bittere haat koesterde jegens Israël, met de opdracht om het volk te vernietigen. Met een groot leger in Jeruzalem aangekomen, stuurde hij boden naar Judas en zijn broers, om hen met verzoenende voorstellen te misleiden. Laat het niet tot een oorlog komen tussen mij en u. Ik kom met een klein gevolg naar u toe, om vriendschappelijk met u te onderhandelen. Hij kwam dus bij Judas en zij begroeten elkaar op vriendschappelijke wijze. Maar de vijanden stonden al klaar om Judas te ontvoeren. Toen Judas merkte dat hij met verraderlijke bedoelingen naar hem toe was gekomen, werd hij bang voor hem en wilde hij hem niet meer zien. Nicanor begreep dat zijn voornemen ontdekt was. Hij rukte uit en raakte met Judas slaags ter hoogte van Kafar Salama. Van Nicanors soldaten vielen er ongeveer 500. De overigen namen de vlucht naar de stad van David. Na deze gebeurtenissen ging Nicanor naar de berg Sion. Enkele priesters en oudsten van het volk kwamen hem uit het heiligdom tegemoet, om hem op vriendschappelijke wijze te begroeten en om zijn aandacht te vestigen op het brandoffer dat voor de koning werd opgedragen. Maar hij dreef de spot met hen en lachte hen uit. Hij spuwde op hen en brak de overmoedige taal uit. In zijn woede zwoer hij: als Judas en zijn leger mij deze keer niet in handen vallen, dan steek ik na mijn behouden terugkeer deze tempel in brand. Razend van woede ging hij weg. De priesters gingen weer naar binnen en staande voor het altaar en het heiligdom zeiden ze wenend: u hebt zelf dit huis uitverkoren om uw naam te dragen en het gebedshuis te zijn waar uw volk smeekbeden tot u kan richten. Doe gerechtigheid met deze man en zijn leger en laat ze vallen door het zwaard. Gedenk hun godslasteringen en laat ze niet langer in leven. Nicanor verliet Jeruzalem en sloeg zijn kamp op bij Bet-Goron, waar een leger uit Syrië zich bij hem aansloot. Judas lag met 3000 man bij Adasa. Hij bad: toen de boden van de koning u lasterden, kwam uw engel en sloeg 185.000 mannen neer. Verpletter op dezelfde wijze nu ook dit leger hier voor onze ogen. Dan zullen de overlevenden weten dat hij uw heiligdom gelasterd heeft. Oordeel hem overeenkomstig zijn slechtheid. De 13e Adar raakten de legers slaags. Het leger van Nicanor werd verslagen. Hij zelf was de eerste die sneuvelde. Toen zijn leger zag dat Nicanor gevallen was, wierpen ze hun wapens weg en namen ze de vlucht. Zij achtervolgden hen één dagreis ver, van Adasa tot Geser, terwijl ze op de signaal trompetten bliezen. Uit alle Joodse dorpen in de omgeving snelden men toe om de vluchtelingen de pas af te snijden. Ze keerden om, maar stoten op hun kameraden. Zo werd iedereen de prooi van het zwaard. Niemand ontkwam. Zij plunderden hen en legden beslag op hun buit. Ze sloegen Nicanor het hoofd af en de rechterhand, die hij in zijn overmoed had opgeheven, en stelden die vlak bij Jeruzalem ten toon. Het volk was uitbundig van blijdschap en vierde die dag als een grote feestdag. Men besloot deze dag jaarlijks op de 13e Adar te heiligen. Het land van Juda genoot gedurende korte tijd van enige rust. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 19.
Wie aan zijn drankzucht toegeeft, wordt niet rijk. En wie het kleine niet eert, gaat langzaam maar zeker te gronde. Wijn en vrouwen brengen verstandige mannen van de wijs. En wie naar hoeren gaat, wordt steeds roekelozer. Hij is het erfdeel van maden en wormen. En hij wordt weggerukt, die dappere mens. Wie te snel vertrouwen geeft, is lichtzinnig. En wie zich daaraan schuldig maakt, doet zichzelf tekort. Wie zich met het kwaad vermaakt, zal gevonnist worden. Wie een afkeer heeft van geroddel, vermindert het kwaad. Je moet nooit een verhaal verder vertellen. Dan zul je zelf ook nooit schade lijden. Bij vriend noch vijand moet je het verder vertellen. En als dat zonder zonde kan, moet je het niet openbaar maken. Want wie het van jou gehoord heeft, zal voor jou op zijn hoede zijn. En zal je te zijner tijd gaan haten. Heb je iets gehoord? Laat het met jou sterven. Wees maar niet bang, het laat je heus niet barsten. Een dwaas krijgt ween van een verhaal, zoals een vrouw die moet baren die van haar kind krijgt. Als een pijl die vastzit in het vlees van de dij, zo steekt een verhaal in het binnenste van een dwaas. Doe navraag. Doe navraag bij je vriend. Hij heeft het misschien niet gedaan. En als hij het gedaan heeft, zorg dan dat hij er niet mee doorgaat. Doe navraag bij je naaste. Hij heeft het misschien niet gezegd. En als hij het gezegd heeft, zorg dan dat hij het niet herhaalt. Doe navraag bij je vriend, want er wordt dikwijls gelasterd. En geloof niet ieder verhaal. Iedereen kan een fout maken, ook zonder opzet. En wie is in zijn spreken nooit tekortgeschoten? Doe navraag bij je naaste, voordat je gaat dreigen. En schik je naar de wet van de Allerhoogste. Ware en valse wijsheid. De vrees voor de Heer is de hele wijsheid. En die wijsheid houdt het volbrengen van de wet in. Ervarenheid in het kwaad is geen wijsheid. En wat de zondaars beramen, getuigt niet van verstand. Er bestaat een scherpzinnigheid die een gruwel is. En er bestaan domme mensen met te weinig inzicht. Maar het is beter een godvrezend man te zijn die weinig verstand heeft, dan een man van groot intellect die de wet overtreedt. Er bestaat een onmiskenbare scherpzinnigheid die misdadig is. En er bestaan mensen die de pracht van de rechtspraak aantasten. Menigeen gaat gebogen en in het zwart gehuld, maar zijn innerlijk is vol listen. Hij loopt met zijn gezicht naar de grond en houdt zich doof. Maar zodra er niet op hem gelet wordt, is hij je te vlug af. En als hij door gebrek aan kracht niet in staat is te zondigen, dan verricht hij zijn kwaad zodra hij de kans krijgt. Aan de oogopslag wordt iemand gekend, en aan de manier waarop hij je aankijkt, wordt de verstandige man gekend. Iemands kleding en de lach van zijn tanden, en ook de gang van een mens, laten zien wie hij is. Hoofdstuk 20. Spreken en zwijgen. Een terechtwijzing komt soms niet op het juiste moment. En wie dan zwijgt, is verstandig. Het is beter terecht te wijzen dan tekeer te gaan. En degene die zijn schuld erkent, wordt voor schade behoed. Als een kastraat die een meisje wil ontmaagden, zo is degene die het recht geweld aandoet. Menig een die zwijgt, wordt voor wijs gehouden.
en menig een maakt zich gehaat door veel te praten. Menig een zwijgt omdat hij geen antwoord heeft. En menig een zwijgt omdat hij zijn tijd kent. Een wijs mens zwijgt tot het goede moment gekomen is. Maar zwetsers en domme mensen lopen aan het goede moment voorbij. Wie veel praat, wordt verafschuwd. En wie zich gezag aanmatigt, maakt zich gehaat. In ongeluk ligt voor een mens soms geluk. En een buitenkansje kan verlies voor hem betekenen. Er zijn geschenken die u niet baten. En er zijn geschenken die u dubbel worden terugbetaald. Er bestaat vernedering als gevolg van roem. En er zijn ook mensen die na de vernedering het hoofd weer opheffen. Sommigen kopen veel voor weinig geld. En anderen betalen 7 maal te veel. De wijze maakt zich door zijn woorden bemind. De vriendelijkheden van de dwazen gaan verloren. Een geschenk van een onverstandig mens brengt je geen baat. Want het ene ding dat hij geeft, zien zijn ogen in veelvoud. Hij geeft weinig en heeft veel aan te merken. En hij zet een mond op als een omroeper. Vandaag leent hij uit en morgen vraagt hij terug. Afschuw verdient zo iemand. De dwaas zegt, ik heb geen vriend en mijn goede daden worden niet gewaardeerd. Wie mijn brood eten, hebben een valse tong. Hoe vaak zullen velen om hem lachen? Uitglijden op de vloer is beter dan uitglijden met de tong. Zo komen de slechte mensen binnenkort ten val. Als een onaangenaam persoon, zo is een verhaal op een verkeerd moment. Men hoort het telkens weer uit de mond van onbeheerste mensen. Een spreuk uit de mond van een dwaas wordt met minachting ontvangen, omdat hij haar nooit op het juiste moment laat horen. Menigeen wordt door armoede van het kwade weerhouden, en zijn rust wordt niet door wroeging gestoord. Menigeen richt zichzelf te gronde door valse schaamte, en gaat door zich onverstandig voor te doen verloren. Menigeen doet uit schaamte zijn vriend een belofte en maakt hem nodeloos tot zijn vijand. Een leugen is een schandvlek op een mens. Men hoort ze telkens weer uit de mond van onbeheerste mensen. Een dief is te verkiezen boven iemand die voortdurend liegt. Maar de ondergang is het erfdeel van beiden. Het gedrag van een leugenaar is iets onterends. En zijn schande blijft voortdurend bij hem. Wie wijs is in zijn woorden, brengt zichzelf vooruit. En een verstandig mens geniet de gunst van de notabelen. Wie het land bewerkt, verhoogt zijn oogst. En wie de gunst van de notabelen geniet, kan het onrecht goedmaken. Giften en geschenken verblinden de ogen van de wijzen. En houden hun terechtwijzingen in de mond als een muilkorf. Wat voor nut hebben verborgen wijsheid en een onzichtbare schat? Beter een mens die zijn dwaasheid verbergt, dan een mens die zijn wijsheid verbergt. Hoofdstuk 21. Vlucht voor de zonde. Mijn kind, heb jij gezondigd? Ga er dan niet mee door en bid ook om vergeving voor je vroegere zonden. Vlucht voor de zonde als voor een slang, want als je in haar nabijheid komt, bijt ze je. Haar tanden zijn leeuwentanden die mensen levens vernietigen. Alle onrecht is als een tweesnijdend zwaard. De wond die zij slaat is ongeneeslijk. Bluf en brutaliteit richten de rijkdom te gronde.
Daardoor wordt het huis van de hoogmoedige verwoest. Het smeekgebed van de arme gaat van zijn mond naar Gods oren, en zijn oordeel komt met spoed. Wie afkerig is van een terechtwijzing, loopt in het voetspoor van de zondaar. Maar wie de Heer vreest, bekeert zich in zijn hart. Een opschepper valt al spoedig op. Wie verstandig is, kent hem aan zijn ontsporingen. Degene die zijn huis bouwt met geleend geld, is als iemand die stenen bijeenbrengt voor zijn graf. De buit van de zondaars is als een stapel vlas, en hun einde is een vlammend vuur. De weg van de zondaars is effen, vrij van stenen, maar aan zijn einde ligt de kuil van het dodenrijk. De wijze en de dwaas. Wie de wet naleeft, begrijpt haar betekenis, en de volmaakte vrees voor de Heer is wijsheid. Wie niet scherpzinnig is, laat zich niets leren, maar er is een inzicht dat veel bitterheid brengt. De kennis van de wijze is als een overvloed van water, en zijn raad is een bron van leven. Het innerlijk van de dwaas is als een gebroken kruik. Het kan geen enkele kennis bevatten. Als een verstandig man een wijs woord hoort, prijst hij het en voegt er nog een bij. Maar als een losbol het hoort, staat het hem niet aan en werpt hij het achter zijn rug. Het betoog van een dwaas is als een last onderweg, maar op de lippen van een verstandig man ligt bekoorlijkheid. Wat uit de mond van de wijze komt, wordt in de vergadering op prijs gesteld, en zijn woorden worden ter harte genomen. De wijsheid van een dwaas is als een bouwval, en de kennis van de onverstandige is wartaal. Voor de dwaas is onderwijs een keten aan zijn voeten en als een handboei aan zijn rechterhand. Een dwaas lacht luidkeels, maar een man met inzicht glimlacht hoogstens. Voor een verstandig man is onderwijs als een gouden sieraad en als een armband aan zijn rechterarm. Een dwaas rent haastig een huis binnen, maar een levenswijs man blijft bescheiden wachten. Een onverstandig man gluurt aan de deur het huis binnen, maar een welopgevoed man blijft buiten staan. Een onbeschaafd mens luistert aan de deuren, maar voor de verstandige is dat een zware schande. De lippen van de praters vertellen maar raak, maar de woorden van verstandige mensen worden gewogen. De dwazen dragen het hart op de tong, maar de wijzen dragen hun tong in hun hart. Als een goddeloze zijn tegenstander vervloekt, dan vervloekt hij zichzelf. De roddelaar maakt alleen zichzelf vuil, en hij wordt in zijn omgeving verfoeid. Spreuken hoofdstuk 22, versen 22 tot en met 25. Beroof de arme niet omdat hij arm is, en vertrap de behoeftige niet in de poort. Want de Heer neemt hun zaak waar, en hij berooft hun berovers van het leven. Ga niet om met een driftkop, en ga niet met een heet hoofd om. Je zou aan zijn paden gaan wennen en een valstrik spannen voor jezelf.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 288 en we hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 7, wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 19 tot en met 21 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 22 tot en met 25. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Rabanus Maurus. Wie lichtzinnig vertrouwt, zal schade ondervinden. En wie tegen zijn eigen ziel zondigt, zal nog grotere schade ondervinden. Merk op dat deze uitspraak niet in tegenspraak is met die van de apostel, die over naastenliefde zegt. Het verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles. De naastenliefde zal nooit ophouden. Aangezien hier de volmaaktheid van een goede wil aanwezig is, altijd klaar voor elk goed werk. De andere uitspraak beschrijft veeleer de lichtzinnigheid van de ziel, die altijd veranderlijk is en stabiliteit ontbeert. Om deze reden staat elders geschreven: de dwaas verandert als de maan. Wie zich met jeukende oren gemakkelijk laat overtuigen, niet meer naar de waarheid luistert en zich tot fabels wendt, zal schade lijden in zowel zijn intelligentie als zijn deugdzaamheid. En wie zijn eigen ziel schade berokkent, zal als een dwaas worden beschouwd. Zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om dag 288 van ons leesjaar af te sluiten. Morgen op dag 289 staan wij weer paraat en dan is het tijd voor het eerste boek Maccabeeën, hoofdstuk 8, wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 22 en 23 en Spreuken, hoofdstuk 22, versen 26 tot en met 29. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving.

0: boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Rechters. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 48. Toen gingen alle Israëlieten van Dan tot Berseba en ook uit Gilead op weg en als één man kwam de hele gemeenschap samen bij de Heer in Mispa. De leiders van heel het volk, van alle stammen van Israël, namen deel aan de vergadering van het volk van God. 400.000 man voetvolk met zwaarden gewapend. De Benjaminieten hoorden dat de Israëlieten naar Mispa waren getrokken. De Israëlieten zeiden: "Vertel ons hoe het misdrijf heeft plaatsgevonden." De Leviet, de man van wie de vrouw vermoord was, nam het woord en zei: "Ik was met mijn bijvrouw naar Gibea in Benjamin gegaan om daar de nacht door te brengen. Maar de burgers van Gibea kwamen op mij af en omsingelden 's nachts het huis. Zij wilden mij vermoorden en zij hebben mijn bijvrouw verkracht en zij is gestorven. Toen heb ik haar lijk in stukken gesneden en die naar alle delen van het gebied van Israël gestuurd, omdat er een misdaad begaan was, een schanddaad in Israël. Israëlieten, u bent nu hier. Overleg met elkaar en neem een beslissing." Heel het volk stond als één man op en verklaarde: "Niemand van ons gaat terug naar zijn tent, niemand gaat naar huis. En dit doen wij met Gibea. We trekken tegen de stad op. Uit alle stammen van Israël wijzen wij door het lot mannen aan. 10 op de 100, 100 op de 1000, 1000 op de 10.000, om proviant te halen voor het leger. Dat leger zal dan aan Gibea en Benjamin de schanddaad vergelden die ze in Israël begaan hebben." Zo sloten alle Israëlieten zich aaneen om gezamenlijk tegen de stad op te trekken. De stammen van Israël stuurden boden door heel de stam Benjamin en lieten zeggen: "Hoe kon zoiets ergs bij u gebeuren? Lever die onverlaten uit Gibea aan ons uit, dan brengen wij hen ter dood en roeien het kwaad in Israël uit." Maar de Benjaminieten wilden niet luisteren naar de Israëlieten, hun broeders. Uit al hun steden kwamen zij naar Gibea om te vechten tegen de Israëlieten. Bij de telling van de Benjaminieten, die toen werd gehouden, bleken er uit de andere steden 26.000 gewapende mannen te zijn. De 700 weerbare mannen van Gibea zelf niet meegerekend. In dat leger waren 700 linkshandige soldaten, slingeraars, die met hun steen zo haarfijn konden mikken dat ze nooit misten. Ook de andere Israëlieten, zonder Benjamin, werden geteld. Het waren 40.000 gewapende mannen, allen dappere soldaten. De Israëlieten trokken naar Bethel en wendden zich tot God met de vraag: "Wie van ons moet voorop gaan als wij tegen Benjamin optrekken?" De Heer antwoordde: "Juda gaat voorop." De volgende ochtend sloegen de Israëlieten hun kamp op voor Gibea. De Israëlieten trokken uit tegen Benjamin en stelden zich op voor de aanval. Maar de Benjaminieten kwamen de stad uit en sloegen die dag 22.000 Israëlieten neer. De Israëlieten hielden vol en stelden zich weer op voor de strijd op dezelfde plaats als de vorige dag. Ze gingen naar de Heer en klaagden tot de avond hun leed voor het aangezicht van de Heer. Ten slotte raadpleegden zij de Heer en vroegen: "Moet ik opnieuw de zonen van mijn broeder Benjamin aanvallen?" En de Heer zei: "Ja, val hen aan." De volgende dag gingen de Israëlieten weer tot de aanval over, maar ook die tweede dag kwam Benjamin de stad uit en opnieuw sloeg hij 18.000 gewapende Israëlieten neer. Toen gingen alle Israëlieten, het hele leger, naar Bethel. Zij zetten zich neer voor de Heer en klaagden daar. Zij vasten die dag tot de avond en droegen aan de Heer brand en slachtoffers op. Ten slotte raadpleegden ze de Heer. In die tijd stond de ark van het verbond van God in Bethel. Pinehas, zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, deed er dienst. Zij vroegen: moet ik nu nog eens uittrekken tegen de zonen van mijn broeder Benjamin, of moet ik het opgeven? De Heer antwoordde: ruk uit, morgen lever ik hen aan u uit. Toen legden de Israëlieten rondom Gibea hun troepen in een hinderlaag. De derde dag rukten de Israëlieten uit tegen de Benjaminieten en stelden zich weer op voor de strijd tegen Gibea, net als de vorige keren. Ook nu kwamen de Benjaminieten uit de stad het leger tegemoet. Zij lieten zich daarbij ver van de stad weglokken. Eerst ging het net als de vorige keren. Zij sloegen enige Israëlieten neer op de weg die door het open veld van Gibea naar Bethel voert, ongeveer 30 man. Toen dachten de Benjaminieten: we hebben hen alweer verslagen, net als de vorige keren. Maar de Israëlieten hadden afgesproken: wij gaan op de vlucht en lokken hen van de stad weg, de wegen op. Zo maakten de Israëlieten een terugtrekkende beweging en stelden zich in Baal Tamar weer op. Intussen kwamen de verdekt opgestelde Israëlieten uit hun schuilplaatsen bij Gibea tevoorschijn. Zij drongen door tot vlak voor Gibea, 10.000 weerbare mannen uit heel Israël. De strijd was hevig en de Benjaminieten zagen niet dat hun ondergang nabij was. De Heer sloeg Benjamin onder de ogen van Israël en de Israëlieten doden die dag 25.100 gewapende Benjaminieten. De Benjaminieten zagen dat zij verslagen waren. De Israëlieten trokken zich terug, omdat zij rekenden op de troepen die zij bij Gibea in een hinderlaag hadden gelegd. Deze troepen kwamen snel op Gibea af, overrompelden de stad en doden alle inwoners met het zwaard. Zij hadden met de Israëlieten afgesproken dat ze vanuit de stad een rooksignaal zouden geven. Nadat het gevecht begonnen was, weken de Israëlieten terug. De Benjaminieten, die al een dertigtal van hen gedood hadden, dachten: we hebben hen opnieuw verslagen, net als in het eerste gevecht. Toen begon uit de stad een rookkolom op te stijgen, het afgesproken signaal. De Benjaminieten keken op en zagen de hele stad in vlammen opgaan. De Israëlieten gingen opnieuw tot de aanval over. De Benjaminieten raakten in paniek, want ze zagen dat hun ondergang nabij was. Zij sloegen voor de Israëlieten op de vlucht de kant van de woestijn uit. Zij konden echter de strijd niet ontlopen. De Israëlieten uit de stad sneden hun de pas af en sloegen hen neer. Zij sloten de Benjaminieten in, achtervolgden hen en joegen hen voor tot aan de oostzijde van Gibea zonder hun rust te gunnen. 18.000 Benjaminieten sneuvelden, allen strijdbare mannen. De Benjaminieten sloegen op de vlucht de woestijn in naar de rots van Rimmon. Maar op de weg daarheen wisten de Israëlieten nog 5.000 man van hen te doden. Bij de achtervolging tot Gibeon sloegen zij 2.000 Benjaminieten neer. Van Benjamin sneuvelden op die dag in totaal 25.000 gewapende mannen, allen dappere soldaten. 600 man sloegen op de vlucht de woestijn in, naar de rots van Rimmon. En op die rots hielden zij 4 maanden lang stand. De Israëlieten keerden terug naar de Benjaminieten in de stad en sloegen hen met het zwaard, mensen en dieren, alles wat er te vinden was. Ook alle andere steden werden in brand gestoken.

rechters. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 25. In Mispa hadden de Israëlieten gezworen dat niemand zijn dochter aan een Benjaminiet ten huwelijk zou geven. Toen ging het volk naar Bethel, ging daar voor het aangezicht van de Heer zitten en klaagde met groot misbaar tot de avond toe. Ze zeiden: Heer, God van Israël, hoe heeft het zover kunnen komen dat er nu een stam van Israël ontbreekt? De volgende ochtend bouwde het volk een altaar en droeg brand en slachtoffers op. Toen vroegen de Israëlieten: welke stam van Israël is niet naar de vergadering bij de Heer gekomen? Er was namelijk plechtig gezworen dat ieder die niet naar de Heer in Mispa zou komen, ter dood gebracht zou worden. De Israëlieten hadden medelijden met hun broeder Benjamin. Nu is er één stam uit Israël weggesneden. Kunnen wij nog iets doen om voor de overlevende vrouwen te vinden, ook al hebben wij bij de Heer gezworen dat wij onze dochters niet aan hen ten huwelijk zullen geven? Daarom vroegen zij: welke stam van Israël is niet naar de Heer in Mispa gekomen? Het bleek dat van Jabes in Gilead niemand naar het kamp was gekomen voor de vergadering. Want toen het volk werd geteld, was er niemand uit Jabes in Gilead. Daarop stuurde de vergadering er 12.000 strijdbare mannen heen met het bevel: dood de inwoners van Jabes in Gilead met het zwaard, ook de vrouwen en kinderen. Zo moet u het doen. Alle mannen moet u aan de vernietiging wijden en ook de vrouwen die gemeenschap hebben gehad met een man. Onder de inwoners van Jabes in Gilead vonden zij nog 400 huwbare meisjes die geen gemeenschap met een man hadden gehad. Die namen ze mee naar het kamp in Silo in Kanaan. Toen stuurde de hele vergadering mannen naar de Benjaminieten op de rots van Rimmon om met hen te onderhandelen en vrede te sluiten. De Benjaminieten keerden daarop terug en zij kregen de vrouwen van Jabes in Gilead die in leven waren gelaten. Maar er waren niet genoeg vrouwen voor al de Benjaminieten. Het volk had medelijden met Benjamin, omdat de Heer een bres had geslagen in de stammen van Israël. Daarom vroegen de oudsten in de vergadering: hoe kunnen wij de overlevenden aan vrouwen helpen, nu in Benjamin de vrouwen gedood zijn? Zij zeiden: het bezit van de overlevenden hoort Benjamin toe. Er mag geen stam uit Israël verdwijnen. Maar wij mogen hun onze dochters niet ten huwelijk geven, nu Israël gezworen heeft: vervloekt degene die aan een Benjaminiet een vrouw ten huwelijk geeft. Toen dachten ze aan het jaarlijks feest ter ere van de Heer in Silo. Silo ligt ten noorden van Bethel, ten oosten van de weg van Bethel naar Sichem, ten zuiden van Lebona. En zij droegen de Benjaminieten op: jullie gaan in de wijngaarden op de loer liggen, en als jullie de meisjes van Silo uit de stad zien komen om een rijdans uit te voeren, komen jullie tevoorschijn. Dan grijpt ieder een meisje uit Silo en neemt haar als vrouw mee naar Benjamin. En als hun vaders of broers zich bij ons komen beklagen, dan zeggen wij: niet iedereen heeft in de oorlog een vrouw kunnen bemachtigen, en tenslotte hebt u ze niet zelf aan hen ten huwelijk gegeven en bezondigt u zich dus niet? De Benjaminieten deden dat. Ieder greep een van de dansende meisjes en ze namen die als hun vrouwen mee naar hun eigen gebied. Zij bouwden hun steden op en gingen er weer wonen. Toen gingen de Israëlieten daar vandaan, ieder naar zijn eigen stam en geslacht. Ze gingen daar vandaan, ieder naar zijn eigen gebied. In die tijd was er in Israël nog geen koning. Iedereen deed wat hij goed vond.

Roet. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. In de tijd van de rechters brak er in het land een hongersnood uit. Een man trok weg uit Bethlehem in Juda om zich met zijn vrouw en zijn twee zonen als vreemdeling in de vlakte van Moab te vestigen. De man heette Elimelech. Zijn vrouw heette Naomi. De twee zonen heten Machlon en Kilion. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen zij de vlakte van Moab bereikten, bleven zij daar wonen. Elimelech, de man van Naomi, stierf en zij bleef achter met haar zonen. Die trouwden beiden met een Moabitische vrouw. De ene vrouw heette Orpa, de andere Roet. Ongeveer 10 jaar woonden zij daar. Toen stierven ook Machlon en Kilion. En na het verlies van haar beide zonen en haar man, bleef de vrouw alleen achter. Samen met haar schoondochters aanvaarde zij de terugtocht uit de vlakte van Moab, want zij had gehoord dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood gaf. Zij verliet dus, samen met haar beide schoondochters, de plaats waar zij gewoond had. Maar op de terugweg naar Juda zei Naomi tegen haar beide schoondochters: ga maar terug naar het huis van je moeder. De Heer mogen jullie trouw blijven, want jullie zijn gebleven tegenover de doden en mij. Dat de Heer ieder van jullie een man geeft, in wiens huis je geborgenheid vindt. Daarop kuste zij hen. Maar zij begonnen luid te wenen en zeiden: nee, wij willen met u teruggaan naar uw volk. Maar Naomi drong aan: ga toch terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik dan nog zonen in mijn schoot die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, mijn dochters. Ik ben immers te oud om nog een man te krijgen. En al zou ik zeggen: er is nog hoop voor mij, en al zou ik nog vannacht een man hebben en zonen krijgen, wachten jullie dan tot ze groot zijn? Zouden jullie zo lang alleen blijven en zonder man leven? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie, want de hand van de Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Maar zij bleven luid wenen. Ten slotte kuste Orpa, de schoonmoeder, vaarwel, maar Roet klemde zich aan haar vast. Naomi zei: je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God. Ga toch met haar mee? Maar Roet antwoordde: dring er niet langer op aan dat ik u verlaat en terugga, zo ver van u vandaan. Waar u gaat, ga ik. Waar u blijft, blijf ik. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar u sterft,

Noem mij niet langer Naomi. Noem mij liever Mara, want de Almachtige heeft mij een heel bitter leven gegeven. Rijk ben ik hier weggegaan. Met lege handen laat de Heer mij terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij zoveel ongeluk heeft gebracht? Zo keerde Naomi, samen met haar schoondochter Ruth, de Moabitische, uit de vlakte van Moab terug. Zij kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst.

Roet. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. Nu was Naomi aan de kant van haar man verwant aan een zekere Boas, een vermogend man uit de familie van Elimelech. Roet de Moabitische zei tegen Naomi: ik zou wel naar het land willen gaan om ergens achter een maaier die mij dat toestaat arend te lezen. Naomi antwoordde: doe dat, mijn dochter. Zij ging dus naar het land om arend te lezen achter de maaiers. Toevallig kwam ze terecht op de akker van Boas uit het geslacht van Elimelech. En daar kwam ook Boas uit Bethlehem. Hij zei tegen de maaiers: de Heer zij met jullie. En de maaiers antwoordden: wees gezegend door de Heer. Boas vroeg de knecht die de leiding had over de maaiers: van wie is die jonge vrouw? De knecht die de leiding over de maaiers had antwoordde: het is een jonge Moabitische die met Naomi is meegekomen uit de vlakte van Moab. Zij vroeg of zij aren mocht lezen achter de maaiers. Sinds zij vanmorgen hier is gekomen, is zij onafgebroken bezig geweest en heeft zij zich amper rust gegund. Toen zei Boas tegen Roet: hoor eens, mijn dochter, je moet niet op een andere akker gaan lezen. Ga hier niet vandaan en sluit je aan bij de vrouwen die hier werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gevestigd op de akker die gemaaid wordt. Ik heb mijn knechten opdracht gegeven je te laten begaan. En als je dorst krijgt, ga dan naar de waterkruiken en drink van het water dat de knechten geput hebben. Roet wierp zich diep gebogen ter aarde en zei: waaraan heb ik het verdiend dat u zo goed voor mij bent? Ik ben toch maar een vreemdeling? Boas antwoordde: er is mij verteld wat je na de dood van je man allemaal voor je schoonmoeder hebt gedaan. Vader, moeder en geboorteland heb je verlaten om naar een volk te gaan dat onbekend voor je was. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht, mogen je dat vergelden en je rijkelijk belonen. Roet antwoordde: u bent goed voor mij, mijn Heer. Door mij gerust te stellen en zo vriendelijk tot uw dienares te spreken, terwijl ik niet eens een van uw dienaressen ben. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: kom erbij, dan kun je met ons eten en je brood dopen in de azijn. Zij ging bij de maaiers zitten en Boas gaf haar gepoft graan. Zij at tot ze verzadigd was en hield nog over. Toen zij opstond om weer arend te gaan lezen, gaf Boas zijn knechten bevel: ook rondom de schoven mag zij lezen en jullie mogen het haar niet lastig maken. Integendeel, trek opzettelijk wat aren uit de schoven en laat die vallen. En als zij die opraapt, hou haar dan niet tegen. Zo bleef zij tot de avond aren lezen op het land. Toen zij de aren leeg klopte die ze had bijeengelezen, had ze bijna een hele eva gerst. Ze ging daarmee naar de stad en liet haar schoonmoeder zien hoeveel zij verzameld had. Daarna haalde zij ook het overschot van de overvloedige maaltijd tevoorschijn en gaf dit aan haar. Haar schoonmoeder vroeg: waar heb jij vandaag aren gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend wie zo vriendelijk voor je geweest is. En Roet vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had. De man bij wie ik vandaag gewerkt heb, zei ze, heet Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: mogen die man, die tegenover de levenden en de doden zijn goedheid laat gelden, gezegend zijn door de Heer. Zij vervolgde: die man is aan ons verwant.
Hij is een van degenen die familieverplichtingen tegenover ons hebben. Rut, de Moabitische, zei: Hij heeft mij zelfs gezegd dat ik mij bij zijn knechten kon aansluiten totdat al zijn koren gemaaid is. Naomi antwoordde: Het is goed, mijn dochter, dat je meegaat met de vrouwen die bij hem werken. Op een andere akker zouden ze je misschien moeilijkheden bezorgen. Rut bleef dus bij de vrouwen die bij Boas werkten tot het einde van de gerste- en tarweoogst om aren te lezen. Zij woonde bij haar schoonmoeder.

Rut. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Op een zekere dag zei Naomi, de schoonmoeder van Rut: mijn dochter, ik zou jou graag onderdak willen geven waar je gelukkig kunt zijn. Je weet dat Boas, bij wie je met de vrouwen op het land hebt gewerkt, familie van ons is. Nu gaat hij vannacht op de dorsvloer de gerst wannen. Was je en parfumeer je. Doe je mantel om en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat de man je niet opmerkt voordat hij klaar is met eten en drinken. Wanneer hij gaat slapen, let dan goed op waar hij gaat liggen. Dan ga jij erheen. Je slaat de deken aan zijn voeteneind op je en gaat daar liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Rut antwoordde: ik zal doen wat u mij zegt. Zij ging naar de dorsvloer en deed wat haar schoonmoeder had gezegd. Boas at en dronk en ging goed gemutst naast de graanhoop slapen. Zachtjes liep Rut naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. Midden in de nacht schrok Boas wakker. Hij ging overeind zitten en zag aan zijn voeten een vrouw liggen. Hij vroeg: wie ben je? Zij antwoordde: ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw mantel uit over uw dienares, want u hebt familieverplichtingen tegenover mij. Hij zei: mijn dochter, wees gezegend door de Heer. Dit bewijs van trouw is nog mooier dan het vorige. Je hebt geen jonge mannen nagelopen, geen arme en geen rijke. Maak je niet ongerust, mijn dochter. Ik zal doen wat je van mij vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat je een bekwame vrouw bent. Het is inderdaad waar dat ik familieverplichtingen tegenover je heb. Maar er is nog iemand anders die deze verplichtingen heeft en die meer aan je verwant is dan ik. Blijf vannacht maar hier. Blijkt morgen dat die man zijn verplichtingen tegenover jou wil nakomen, goed, laat hij ze nakomen. Is hij er niet toe bereid, dan zal ik, zo waar de Heer leeft, mijn verplichtingen tegenover jou nakomen. Slaap nu maar rustig tot het ochtend is. Zij bleef tot de ochtend aan zijn voeten liggen, en nog voordat het zo licht werd dat men iemand kon herkennen, stond zij op, want Boas had gezegd: niemand mag weten dat een vrouw op de dorsvloer geweest is. Hij zei tegen Rut: kom hier met je omslagdoek en houd hem open. Zij hield hem open en hij mat 6 maten gerst af en deed die erin. Daarna ging ze naar de stad. Toen ze bij haar schoonmoeder kwam, vroeg deze: hoe is het je vergaan, mijn dochter? Ze vertelde wat de man voor haar had gedaan en zei: hij heeft me 6 maten gerst meegegeven en hij zei: jij mag bij je schoonmoeder niet met lege handen aankomen. Naomi antwoordde: blijf nu maar hier, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak geregeld wordt. Die man zal niet rusten tot hij vandaag nog de zaak in orde heeft gebracht.

Rut. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 22. Intussen was Boas naar de stadspoort gegaan en had daar plaatsgenomen. Toen hij de man zag voorbijkomen die familieverplichtingen tegenover Rut had en over wie hij had gesproken, riep hij: "Zeg, dinges, kom eens hier en ga zitten." De man kwam en ging zitten. Daarop haalde Boas er 10 van de oudsten van de stad bij en verzocht hun plaats te nemen. Toen zij waren gaan zitten, zei hij tegen de man die tegenover Rut familieverplichtingen had: "Het stuk land dat eigendom was van onze broeder Elimelech wordt te koop aangeboden door Naomi, die teruggekeerd is uit de vlakte van Moab. Ik vond dat ik je dit moest meedelen en je zeggen: koop dat stuk land, ten overstaan van hen die hier zitten, ten overstaan van de oudsten van het volk. Wil je van je recht gebruik maken, doe het dan. Wil je het niet, zeg het mij dan. Want na jou heeft niemand hier rechten, behalve ik." De man antwoordde: "Ik laat mijn recht gelden." Maar Boas zei: "Op het ogenblik dat je van Naomi de akker koopt, koop je meteen Rut, de Moabitische, de vrouw van de overledene, om de naam van de overledene op zijn familiebezit te laten voortbestaan." Toen verklaarde de man die familieverplichtingen had tegenover Rut: "Dan kan ik mijn recht niet laten gelden. Het zou de ondergang van mijn familiebezit worden. Neem jij mijn rechten maar over. Ik kan mijn verplichtingen niet nakomen." Bij terugkoop of ruil bestond vroeger in Israël het volgende gebruik. Om de zaak rechtsgeldig te maken, deed de ene partij een sandaal uit en gaf die aan de andere. Zo werd in Israël een overeenkomst bekrachtigd. De man die dus aanspraak kon maken op de koop, zei tegen Boas: "Koop jij die grond maar." En hij deed zijn sandaal uit. Boas van zijn kant zei tegen de oudsten en tegen heel het volk: "Hiermee bent u getuige dat ik van Naomi het hele bezit van Elimelech koop, met alles wat heeft toebehoord aan Kilion en Machlon. Bij deze koop is Rut ingesloten, de Moabitische, de weduwe van Machlon. Ik neem haar als vrouw om de naam van de overledene op zijn familiebezit te laten voortbestaan, zodat die naam niet verdwijnt uit zijn familie en uit de poort van zijn stad. Hiermee bent u getuige." Het volk dat in de poort bijeen was en de oudsten riepen uit: "Wij zijn getuigen. Moge de Heer van de vrouw die uw huis binnentreedt een Rachel en een Lea maken, die samen het huis van Israël hebben gebouwd. Word rijk in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. Uw huis mogen worden als dat van Peres, de zoon van Tamar en Juda, door de kinderen die de Heer u uit deze jonge vrouw zal geven." Zo nam Boas Rut tot vrouw. Hij had gemeenschap met haar. Door de gunst van de Heer werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: "Gezegend de Heer die u nu toch nog een erfgenaam heeft geschonken, wiens naam in Israël beroemd zal zijn. Hij zal je doen herleven en zorgen voor je oude dag, want je schoondochter, die zoveel van je houdt, heeft hem gebaard. Zij die meer betekent voor jou dan 7 zonen." Naomi nam het kind op haar schoot en verzorgde het. De buurvrouwen gaven het kind een naam en zeiden: "Naomi is een zoon geboren." Zij noemden het kind Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Gisron.
Gezron verwekte Raam. Raam verwekte Aminidab. Aminidab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salma. Salmon verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David.

Het eerste boek Samuel. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 28. Er was eens een man uit het bergland van Ephraim, uit Ramathaim, Sophim, die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Soef, de Ephratiet. Elkana had twee vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Elkana ging elk jaar vanuit zijn stad naar Silo om zich te buigen voor de Heer van de Machten en hem offers te brengen. Als priesters van de Heer waren daar Gofni en Pinegas, twee zonen van Eli. Toen Elkana zijn offer opdroeg, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters ieder een deel. Maar aan Hanna gaf hij nog een extra deel, want Hanna was zijn lievelingsvrouw, hoewel de Heer haar schoot gesloten hield. Haar mededingster echter bespotte en vernederde haar telkens weer, omdat de Heer haar schoot gesloten hield. Ieder jaar opnieuw, als Hanna naar het huis van de Heer ging, deed Penina dat en bespotte zij Hanna. Dan weende Hanna en zij wilde niet meer eten. En Elkana vroeg haar dan: Hanna, waarom ween je? Waarom eet je niet en ben je zo bedroefd? Ben ik voor jou niet meer waard dan 10 zonen? Op een keer ging Hanna, nadat ze in Silo gegeten en gedronken hadden, naar het heiligdom van de Heer. De priester Eli zat daar op een stoel bij de deurpost. Bitter bedroefd bad zij onder een stroom van tranen tot de Heer en legde deze gelofte af. Heer van de machten, als u omziet naar de ellende van uw dienstmaagd en aan mij denkt, als u naar uw dienares omziet en haar een zoon schenkt, dan zal ik hem voor zijn hele leven aan de Heer afstaan. Geen scheermes zal over zijn hoofd gaan. Toen Hanna zo lang tot de Heer bleef bidden, begon Eli op haar mond te letten. Omdat Hanna voor zichzelf sprak en haar lippen wel bewogen, maar haar stem niet hoorbaar was, dacht Eli dat ze dronken was. Hij zei tegen haar: Gedraag u toch niet langer als een dronken vrouw. Zorg liever dat u weer nuchter wordt. Maar Hanna antwoordde: U vergist zich, mijn heer. Ik ben een vrouw die diep bedroefd is. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik stort mijn hart uit bij de Heer. U moet uw dienares niet als een minderwaardige vrouw beschouwen. Alleen uit overgrote zorg en droefheid heb ik zo lang gebeden. Toen antwoordde Eli: Ga dan in vrede, en ik hoop dat de God van Israël u geven zal wat u van hem hebt afgesmeekt. Zij antwoordde: Ik hoop dat uw dienares genade zal vinden in uw ogen. Toen ging de vrouw weg. Zij at en haar gezicht klaarde op. De volgende ochtend bogen zij voor de Heer en gingen ze terug naar Rama. Toen Elkana gemeenschap had met Hanna, was de Heer haar indachtig. In de loop van het jaar werd Hanna zwanger en bracht zij een zoon ter wereld. Ze noemden hem Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de Heer afgesmeekt. Toen Elkana weer met zijn hele familie op reis ging om het jaarlijks offer op te dragen en zijn gelofte in te lossen, ging Hanna niet mee, want, zei ze tegen haar man, ik ga de jongen pas brengen als hij de borst ontwend is. Dan zal hij naar de Heer gaan en altijd bij hem blijven. Haar man Elkana antwoordde: Doe wat je het beste lijkt. Blijf hier tot je hem de borst ontwend hebt. Als de Heer zijn woord nu maar waar maakt. De vrouw bleef dus thuis en voedde haar zoon tot ze hem de borst ontwendde. Maar toen hij van de borst was, nam zij de jongen mee met een 3-jarige stier, een efa meel en een zak wijn. Zij bracht de jongen, zo klein als hij was, naar het huis van de Heer in Silo. Ze slachtte de stier en bracht de jongen naar Eli. Daarbij zei Hanna: Met uw toestemming, mijn heer, zowaar u leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier gestaan heeft om tot de Heer te bidden in uw bijzijn. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik hem aan de Heer af. Zolang hij leeft, blijft hij aan de Heer afgestaan. En zij bogen zich daar voor de Heer neer.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 36. Toen bad Hanna: mijn hart juicht om de Heer wordt mijn horen verheven. Ik doe mijn mond open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij over uw hulp. Er is geen heilige als de Heer, buiten u is er niemand. Er is geen rots als onze God. Praat toch niet steeds zo verwaand, zet niet zo'n grote mond op, want de Heer is een alwetende God. Hij weegt onze daden. De boog van de sterken is gebroken, zij die wankelden zijn met kracht omgord. Zij die overvloed hadden, verhuren zich voor brood. Die hongerleden eten zich dik. De onvruchtbare baart tot 7 maal toe, de kinderrijke verwelkt. De Heer brengt dood en laat leven. Hij brengt naar de onderwereld en hij haalt er weer uit. De Heer maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert en hij verheft. Hij helpt de zwakke overeind uit het stof. Hij haalt de armen weg uit het vuil en geeft hem een plaats bij de machtigen. Een ereplaats wijst hij hem toe. Van de Heer zijn de zuilen van de aarde. Daarop heeft hij de wereld gegrondvest. Hij bewaakt de stappen van zijn vrome mensen, maar de slechte mensen komen om in duisternis. Want de mens is niet sterk door eigen kracht. Zij die het tegen de Heer opnemen, worden gebroken. Uit de hemel laat hij zijn donder over hen rollen. De Heer oordeelt over de aarde tot aan haar grenzen. Hij geeft kracht aan zijn koning en verheft de hoorn van zijn gezalfde. Daarop keerde Elkana terug naar zijn huis in Rama, terwijl de jongen, onder het toezicht van de priester Eli, in dienst bleef van de Heer. De zonen van Eli waren echte boosdoeners. Zij hadden geen eerbied voor de Heer en hielden zich niet aan wat de priesters volgens het recht van het volk konden vragen. Liet namelijk iemand een offerdier slachten, dan kwam, als het vlees kookte, een knecht van de priester en prikte met een drietand in de pot, de pan, de ketel of de kookpot, en alles wat dan aan de vork bleef zitten, eigende de priester zich toe. Dat deden ze bij alle Israëlieten die daar in Silo kwamen. Zelfs nog voordat men het vet in rook had laten opgaan, kwam er een knecht van de priester en zei tegen degene die het offer opdroeg: geef de priester vlees om te braden, maar hij wil alleen rauw vlees, geen gekookt. En als de man dan zei: eerst behoort men toch het vet in rook te laten opgaan, daarna kunt u zoveel nemen als u wilt, dan zei de knecht: nee, u moet het nu geven, anders neem ik het met geweld. Deze handelwijze van de knechten was in de ogen van de Heer een zeer ernstige zonde. De mensen verloren hun eerbied voor het offer aan de Heer. Intussen deed Samuel dienst in het heiligdom van de Heer. De jongen droeg een linnen efod om zijn middel. Zijn moeder maakte elk jaar een manteltje voor hem en bracht dat voor hem mee als zij met haar man het jaarlijkse offer kwam opdragen. Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw en zei hij: moge de Heer u uit deze vrouw nog nakomelingen geven in plaats van de afgesmeekte die u aan de Heer hebt afgestaan. Daarna gingen zij naar hun woonplaats terug. De Heer zag inderdaad naar Hanna om. Zij werd zwanger en bracht nog 3 zonen en 2 dochters ter wereld. Intussen groeide de jonge Samuel op bij de Heer. Toen Eli, die al hoogbejaard was, hoorde wat zijn zonen de Israëlieten allemaal aandeden en dat zij sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van samenkomst, zei hij tegen hen: waarom doen jullie dergelijke dingen? Die wandaden waarover het hele volk bij mij komt klagen. Nee, mijn zonen, de verhalen die zich onder het volk van de Heer verspreiden, zijn niet fraai. Als een mens een misdaad pleegt tegen een ander mens, komt God tussen beiden. Maar als een mens een misdaad pleegt tegen de Heer, wie komt er dan voor hem tussen beiden? Maar zij luisterden niet naar hun vader, want de Heer wilde hen doden. De jonge Samuel groeide echter op en kwam steeds meer in de gunst, zowel bij de Heer als bij de mensen. Op een dag kwam een man van God bij Eli en zei tegen hem: zo spreekt de Heer. Ik heb mij duidelijk geopenbaard aan het huis van uw vader toen het in Egypte onder het huis van de farao stond.
Ik heb het uit alle stammen van Israël uitverkoren om mijn priesters te zijn, om mijn altaar te bestijgen, wierook te branden en in mijn dienst de efod te dragen. Aan het huis van uw vader heb ik alle offergaven van de Israëlieten toevertrouwd. Waarom aast u dan op de slacht- en meeloffers die ik heb voorgeschreven, en waarom ontziet u uw zonen meer dan mij, zodat u zich vetmest met het beste deel van de meeloffers van mijn volk Israël? Daarom zegt de Heer, de God van Israël, ik heb u wel plechtig beloofd dat uw huis en het huis van uw vader voor altijd in mijn dienst zouden staan, maar nu zegt de Heer, dat nooit. Ik eer wie mij eren, maar wie mij verachten, worden vervloekt. Werkelijk, de dagen komen dat ik uw kracht en de kracht van uw familie zal breken, zodat er in uw huis nooit meer iemand oud zal worden. In uw nood zult u met leden ogen naar alle weldaden kijken die de Heer de Israëlieten bewijst. In uw huis zal niemand oud worden. Eén man zal ik echter niet van mijn altaar verwijderen, zodat uw ogen dof worden en uw kracht wegteert, maar alle anderen van uw huis zullen sterven in de kracht van hun leven. En datgene wat uw twee zonen, Gofni en Pinehas, zal overkomen, zal voor u een teken zijn. Op dezelfde dag zullen beide sterven. Dan zal ik een betrouwbare priester aanstellen, die naar mijn hart en in mijn geest zal handelen. Ik zal een duurzaam huis voor hem bouwen, zodat hij heel zijn leven in dienst kan staan van mijn gezalfde. Wie er dan in uw huis nog is overgebleven, zal voor hem komen buigen om een stukje zilver of een snee brood, en hij zal zeggen, neem mij toch in de een of andere priesterklasse op, dan heb ik tenminste een stuk brood om te eten.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 21. De jonge Samuel deed dienst in het heiligdom van de Heer onder het toezicht van Eli. In die dagen was een woord van de Heer een zeldzaamheid en kwam een visioen niet dikwijls voor. Op een dag lag Eli te slapen op zijn gewone plaats, zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien. De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer waar de ark van God stond. Toen riep de Heer: Samuel. Samuel antwoordde: Hier ben ik. Hij liep haastig naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde: Ik heb niet geroepen, ga maar weer slapen. En hij ging en legde zich te slapen. Toen riep de Heer opnieuw: Samuel. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt mij toch geroepen? Eli antwoordde: Ik heb niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel kende de Heer nog niet. Een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep de Heer Samuel, nu voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt mij toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel: Ga slapen, en mocht hij je roepen, dan moet je zeggen: Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuel ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep evenals de vorige keren: Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde: Spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tegen Samuel: Let op, wat ik in Israël ga doen, zal beide oren laten tuiten van iedereen die het hoort. Die dag zal ik over het huis van Eli alles voltrekken wat ik over dat huis gezegd heb vanaf het begin tot aan het einde. Ik heb hem al gezegd dat ik een onherroepelijk vonnis ga voltrekken over zijn huis vanwege de wandaden die hem bekend waren. Zijn zonen hebben God geminacht en hij is niet tegen hen opgetreden. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen dat de schuld van het huis van Eli nooit meer door slacht- of meeloffers verzoend zal worden. Samuel sliep nu door tot de ochtend en deed toen de deuren van het huis van de Heer open. Hij zag er tegenop om het visioen aan Eli mee te delen. Maar Eli riep hem en zei: Samuel, mijn zoon. Hij antwoordde: Hier ben ik. En Eli vroeg: Wat is het voor een woord dat hij tot jou heeft gesproken? Verberg het niet voor mij. God mag je dit aandoen en nog erger, als je iets verzwijgt van alles wat hij je gezegd heeft. Toen vertelde Samuel hem alles zonder hem iets te verzwijgen. En Eli antwoordde: Hij is de Heer. Laat hij doen wat hem goed dunkt. Samuel groeide op. De Heer was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Beersheba, erkende dat Samuel inderdaad als profeet van de Heer was aangesteld. Ook daarna bleef de Heer in Silo verschijnen, want daar openbaarde hij zich aan Samuel door tot

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 22. Het woord van Samuel drong door tot heel Israël. De Israëlieten trokken ten strijde tegen de Filistijnen. Zij sloegen hun kamp op bij Eben-Hayezer, terwijl de Filistijnen bij Afek gelegerd waren. De Filistijnen stelden zich in slagorde op tegenover de Israëlieten. Het kwam tot een gevecht over de hele linie. De Israëlieten werden verslagen en de Filistijnen doodden langs het front in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp terugkeerde, zeiden de oudsten van Israël: "Waarom heeft de Heer ons vandaag door de Filistijnen een nederlaag laten lijden? Wij gaan uit Silo de ark van het verbond van de Heer halen. Zij moet in ons midden komen om ons uit de handen van onze vijanden te redden." Het volk liet de ark van het verbond uit Silo halen, de ark van het verbond van de Heer van de machten die op de kerub troont. De twee zonen van Eli, Gofni en Pinehas, begeleidden de ark van het verbond van God. Zodra de ark van het verbond van de Heer in het kamp was aangekomen, juichten de Israëlieten zo luid dat de grond ervan dreunde. De Filistijnen hoorden dat gejuich en vroegen: "Wat moet toch dat luide gejuich in het kamp van de Hebreeën?" Toen zij hoorden dat de ark van de Heer in het kamp was gekomen, werden ze bang. Ze zeiden: "God is in het kamp gekomen. Wee ons, dat is nog nooit gebeurd. Wee ons, wie redt ons uit de handen van die geweldige God? Dit is immers dezelfde God die de Egyptenaren in de woestijn met allerlei plagen getroffen heeft. Wees moedig, Filistijnen, en gedraag u als mannen, anders wordt u de slaven van de Hebreeën zoals zij het van u zijn geweest. Wees mannen en verdedig u." De Filistijnen zetten de aanval in. De Israëlieten werden verslagen en vluchten, ieder naar zijn eigen tent. Het was een zware nederlaag. 30.000 man voetvolk van Israël sneuvelde. De ark van God werd buitgemaakt en de twee zonen van Eli, Gofni en Pinehas, vonden de dood. Een Benjaminiet snelde weg van het front en kwam nog diezelfde dag in Silo aan. Zijn kleren waren gescheurd en zijn hoofd was met aarde bedekt. Bij zijn aankomst zat Eli op een stoel

Wat is er dan gebeurd, mijn zoon? De boodschapper antwoordde: de Israëlieten zijn voor de Filistijnen op de vlucht geslagen. Het volk heeft een zware nederlaag geleden. Ook uw twee zonen, Gofni en Pinechas, zijn gesneuveld en de ark van God is buitgemaakt. Nauwelijks had hij de ark van God genoemd of Eli viel achterover van zijn stoel bij de poort. Oud en zwaar als hij was, brak hij zijn nek en stierf. 40 jaar was hij rechter over Israël geweest. Zijn schoondochter, de vrouw van Pinechas, was zwanger en kon elk ogenblik bevallen. Toen zij hoorde dat de ark van God was buitgemaakt en dat haar schoonvader en haar man waren gestorven, zette de weeën in. Zij kromp ineen en bracht haar kind ter wereld. Toen ze stervende was, zeiden de vrouwen die om haar heen stonden: wees gerust, want je hebt het leven geschonken aan een zoon. Maar zij antwoordde niet en sloeg er zelfs geen acht op. Zij noemde het kind Ichabod, want, zei ze, de heerlijkheid is weg uit Israël. Ze bedoelde de ark van God die buitgemaakt was en haar schoonvader en haar man. Ze zei: de heerlijkheid is weg uit Israël, want de ark van God is buitgemaakt.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 12. De Filistijnen hadden de ark van God buitgemaakt en van Eben-Hayezer overgebracht naar Asdod. Zij brachten de ark van God de tempel van Dagon binnen en zetten die naast Dagon neer. De volgende ochtend zagen de Asdodieten Dagon voorovergevallen op de vloer liggen, voor de ark van de Heer. Ze tilden Dagon op en zetten hem weer op zijn plaats. Maar de ochtend daarna lag Dagon weer voorovergevallen op de vloer, voor de ark van de Heer. Zijn hoofd en zijn beide handen waren afgebroken en lagen op de drempel. Dagon was alleen nog een romp. Daarom zetten in Asdod de priesters van Dagon en iedereen die de tempel van Dagon binnengaat, hun voet niet op de drempel, tot op de dag van vandaag. De hand van de Heer drukte zwaar op de Asdodieten. Hij bracht hen in paniek en teisterde hen met gezwellen in Asdod en omgeving. Toen de mannen van Asdod zagen hoe het ging, zeiden ze: "De ark van de God van Israël mag hier niet blijven, want zijn hand drukt zwaar op ons en op onze God Dagon." Zij riepen dus alle stadsvorsten van de Filistijnen bijeen en vroegen: "Wat moeten wij doen met de ark van de God van Israël?" Ze antwoordden: "De ark van de God van Israël moet overgebracht worden naar Gat." Zij brachten dus de ark van de God van Israël daarheen. Nadat zij haar naar Gat hadden gebracht, veroorzaakte de Heer paniek in die stad en teisterde hij de inwoners met een plaag. Van groot tot klein kregen zij gezwellen. Dus stuurde zij de ark van God naar Ekron. Maar toen de ark van God daar aankwam, jammerden de Ekronieten: "Nu hebben ze de ark van de God van Israël naar ons gebracht. Dat wordt de dood van ons en van ons volk." Zij riepen dus alle stadsvorsten van de Filistijnen bijeen en zeiden: "Laat de ark van de God van Israël wegbrengen. Ze moet terug naar de plaats waar ze thuis hoort. Anders wordt ze de dood van ons en van ons volk." In de hele stad heerste inderdaad een dodelijke ontzetting. Zwaar drukte de hand van God op de stad. De inwoners die niet stierven kregen gezwellen en uit de stad stegen de noodkreten ten hemel.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 21. 7 maanden was de ark van de Heer op Filistijns gebied. Toen gingen de Filistijnen naar de priesters en waarzeggers en zeiden: wij weten geen raad met de ark van de Heer. Zeg ons hoe wij haar kunnen terugsturen naar de plaats waar ze thuis hoort. Zij antwoordden: als u de ark van de God van Israël wilt terugsturen, kunt u dat beter niet zonder geschenken doen. U moet zeker een schadevergoeding geven. Pas dan zult u met rust gelaten worden en begrijpen waarom zijn hand niet van u wijkt. De Filistijnen vroegen: wat voor schadevergoeding moeten wij hem geven? Zij antwoordden: de Filistijnen hebben 5 stadsvorsten. Geef dus 5 gouden gezwellen en 5 gouden muizen. Want iedereen, zowel u als uw stadsvorsten, lijdt onder dezelfde plaag. U moet dus afbeeldingen maken van uw gezwellen en van de muizen die uw land teisteren. Zo moet u eer bewijzen aan de God van Israël. Misschien laat zijn hand u, uw goden en uw land dan met rust. Waarom zou u halstarrig zijn zoals de Egyptenaren en de farao? Zodra de Heer zijn spel met hen begon te spelen, moesten zij de Israëlieten toch laten gaan, nietwaar? Zorg nu voor een nieuwe wagen en voor 2 zogende koeien die nog geen juk gedragen hebben. Span die voor de wagen, maar zet hun kalveren op stal. Plaats de ark van de Heer op de wagen en leg de gouden voorwerpen die u hem als schadeloosstelling geeft in een kistje ernaast. Laat de ark dan maar gaan. En let goed op. Als ze de weg inslaan naar hun eigen grondgebied, naar Bet Semes, dan is het de Heer die ons dit grote onheil heeft aangedaan. Gebeurt dat niet, dan weten wij dat het niet zijn hand was die ons heeft getroffen, maar dat het ons bij toeval is overkomen. De mannen deden dat. Ze haalden 2 zogende koeien, spanden die voor de wagen en zetten de kalveren op stal. Zij plaatsten de ark van de Heer op de wagen en ook het kistje met de gouden muizen en de afbeeldingen van hun gezwellen. De koeien gingen regelrecht de weg naar Bet-Semes op en hielden hetzelfde spoor. Loeiend liepen zij door zonder naar rechts of links af te wijken. De stadsvorsten van de Filistijnen gingen er achteraan tot aan het gebied van Bet-Semes. De mannen van Bet-Semes waren in de vallei bezig met het oogsten van de tarwe. Toen zij opkeken, zagen zij de ark en waren blij haar te zien. Op het veld van Jehoshua uit Bet-Semes gekomen, bleef de wagen staan. Daar lag een grote steen. De mannen hakten het hout van de wagen in stukken en droegen de koeien als brandoffer op aan de Heer. Levieten hadden de ark van de Heer en het bijbehorende kistje met de gouden voorwerpen afgeladen en op de grote steen geplaatst. En de mannen van Bet-Semes offerden die dag brandoffers en slachtoffers ter ere van de Heer. Toen de 5 stadsvorsten van de Filistijnen dit gezien hadden, keerden zij nog dezelfde dag naar Ekron terug. Dit zijn de gouden gezwellen die de Filistijnen als schadeloosstelling aan de Heer gegeven hebben. 1 voor Asdod, 1 voor Gaza, 1 voor Askelon, 1 voor Gat en 1 voor Ekron. Het aantal gouden muizen beantwoordde aan dat van de Filistijnse steden, de gebieden van de 5 stadsvorsten met vestingen en open dorpen. Tot op de dag van vandaag getuigt hiervan de grote steen waarop ze de ark van de Heer neergezet hebben in het veld van Jehoshua uit Bet-Semes. Maar de Heer richtte een slachting aan onder de mannen van Bet-Semes, omdat zij naar de ark van de Heer gekeken hadden. Hij doodde eerst 70 man, daarna 50.000 man. Het volk rouwde, nu de Heer zo'n grote slachting aanrichtte. En de mannen van Bet-Semes zeiden: wie kan staande blijven in tegenwoordigheid van de Heer, die heilige God? De ark moet bij ons vandaan, maar naar wie? Zij zonden boden naar de inwoners van Kiriath-Jearim en lieten zeggen: de Filistijnen hebben de ark van de Heer teruggebracht. Kom hierheen en neem haar mee.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 17. Toen kwamen de mannen van Kiriat-Jearim de ark halen en plaatsten haar in het huis van Abinadab op de heuvel. Zijn zoon Eleazar stelde ze aan om zorg te dragen voor de ark van de Heer. Sinds de ark in Kiriat-Jearim een standplaats had gekregen, was er geruime tijd verlopen, wel 20 jaar. Toen heel het huis van Israël klagend om de Heer riep, sprak Samuel: als u met heel uw hart bij de Heer terugkomt, als u de vreemde goden en de astarten wegdoet, als u zich met een oprecht hart tot de Heer richt en hem alleen dient, dan zal hij u bevrijden uit de macht van de Filistijnen. De Israëlieten deden daarop de Baals en Astarten weg en dienden uitsluitend de Heer. Toen zei Samuel: laat heel Israël in Mispa bijeenkomen. Dan zal ik voor u bidden tot de Heer. Zij kwamen in Mispa bijeen, putten water, goten het uit voor de Heer en hielden een vastendag. Ze zeiden: wij hebben tegen de Heer gezondigd. Zo trad Samuel in Mispa als rechter over Israël op. De stadsvorsten van de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren en trokken tegen hen op. Toen de Israëlieten dit hoorden, werden ze bang voor de Filistijnen en zeiden tegen Samuel: laat ons niet in de steek en roep tot de Heer onze God dat hij ons uit de macht van de Filistijnen redt. Samuel nam toen een jong lammetje en offerde het helemaal als brandoffer aan de Heer. Samuel riep voor Israël tot de Heer en de Heer verhoorde hem. Terwijl Samuel het brandoffer opdroeg, naderden de Filistijnen om de Israëlieten aan te vallen. Maar de Heer liet die dag met machtig geluid de donder rollen over de Filistijnen en hij bracht hen zo in paniek dat zij tegen de Israëlieten de nederlaag leden. De Israëlieten trokken vanuit Mispa de Filistijnen achterna en dreven hen onder zware verliezen tot beneden Betkar terug. Toen richtte Samuel tussen Mispa en Sen een steen op, gaf die de naam Eben-Hayezer en verklaarde: tot hier heeft de Heer ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd, zij vielen het grondgebied van Israël niet meer aan. En zolang Samuel leefde, bleef de hand van de Heer op de Filistijnen drukken. Van Ekron tot Gat kwamen alle steden, die de Filistijnen op Israël veroverd hadden, bij Israël terug. En de Israëlieten bevrijden het gebied van die steden uit de macht van de Filistijnen. Er was ook vrede tussen de Israëlieten en de Amorieten. Samuel bleef rechter over Israël zolang hij leefde. Elk jaar maakte hij een rondreis langs Bethel, Gilgal en Mispa en trad in al deze plaatsen op als rechter over Israël. Dan keerde hij terug naar Rama, waar zijn huis stond. Ook daar trad hij op als rechter over Israël en hij bouwde daar een altaar voor de Heer.

Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 22. Toen Samuel oud geworden was, stelde hij zijn zonen als rechters over Israël aan. Zijn eerstgeboren zoon heette Joël, de tweede heette Abia, beiden waren rechter in Beersheba, maar de zonen bewandelden niet de wegen van hun vader. Ze waren op hun eigen voordeel uit, namen geschenken aan en verkrachten het recht. Daarom kwamen de oudsten van Israël bijeen, gingen naar Samuel in Rama en zeiden tegen hem: U bent oud geworden en uw zonen bewandelen uw wegen niet. Stel daarom een koning aan om rechter over ons te zijn, zoals alle volken er één hebben. Maar Samuel vond het ongepast dat ze voorstelden: Geef ons een koning om rechter over ons te zijn. Daarom bad hij tot de Heer. Maar de Heer zei tegen Samuel: Doe wat het volk wil, wat zij u ook vragen, want ze verwerpen niet u, maar mij. Mij willen ze niet langer als koning. Wat ze u aandoen, hebben ze altijd al gedaan. Vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot op de dag van vandaag, hebben ze mij verlaten en andere goden gediend. Ga dus in op hun verzoek, maar waarschuw hen helder en duidelijk en zet hun uiteen welke rechten de koning die over hen heerst zal laten gelden. Samuel bracht het volk dat hem om een koning gevraagd had op de hoogte van wat de Heer had gezegd. Hij zei: De koning die over u heerst zal de volgende rechten laten gelden. Uw zonen zal hij opeisen voor zijn wagens, voor zijn paarden en om zijn wagens te escorteren. Om ze aan te stellen als leiders van 1000 en leiders van 50. Om zijn akkers te ploegen, zijn oogst binnen te halen, wapens te maken voor de oorlog en zijn wapens uit te rusten. Uw dochters zal hij opeisen om zelf te bereiden, te koken en te bakken. Uw beste akkers, wijngaarden en olijftuinen zal hij van u afnemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw oogsten en de opbrengst van uw wijngaarden zal hij tienden heffen en die aan zijn hovelingen en dienaren geven. Uw slaven en slavinnen, uw sterkste jonge mannen en uw ezels zal hij voor zichzelf laten werken. Van uw schapen en geiten zal hij tienden heffen. Zo wordt u zijn slaven. Als het zover is, zult u bij de Heer uw beklag doen over de koning die u zelf gewild hebt, maar dan zal de Heer niet antwoorden. Maar het volk wilde niet naar Samuel luisteren en zei: Toch willen wij een koning hebben. Dan zijn wij gelijk aan alle andere volken. Onze koning zal rechter over ons zijn en voor ons uittrekken om onze oorlogen te voeren. Samuel hoorde de verlangens van het volk aan en bracht ze over aan de Heer. De Heer zei tegen Samuel: Ga in op hun verzoek en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël: Laat iedereen naar zijn eigen stad teruggaan.